0: Ben je helemaal wakker?
1: Wij reizen mee met de koningsklasse en brengen je...
2: altijd een exclusief gesprek met Max Verstappen.
3: Ja, dat is top. Ja, ja, ja.
4: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
1: Monte Carlo. Van ultieme luxe in de haven...
5: De druk er volop. Het is puntje van het stoelwerk.
1: Tot pure adrenaline tussen de vangrails.
5: Jo, daar gaat de eerste letter. Gasly ligt eraf.
1: In deze iconische straten draait het niet om centimeters.
5: Ik hou ervan.
1: Maar millimeters.
5: Verstappen kwam volledig langs zij.
1: Kijk live.
5: Een prachtige dag voor Lando Norris.
1: Aan de Grand Prix van Monaco. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we lijsten.
0: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.

Viaplay. De beste kijk op sport.

0: we zijn weer terug. De referee is terug. De muziek gaat uit. Dat betekent dat beide mannen 6 darts mogen ingooien. En dan gaan we verder met deze wedstrijd. Waarbij Luke Woodhouse nog steeds met 5-2 voor staat. Woodhouse op 260. Gilding op 167. En het is zo dadelijk de beurt aan Luke Woodhouse. Ja, het kan met 9 pijlen klaar zijn hier. Maar het kan natuurlijk ook gewoon nog 4 legs duren.
1: Ja, zo zijn we toch even een half uurtje uit de lucht geweest. Althans, is er een half uur lang niet gedart. Dan liepen we wel zo'n 10 minuten voor op schema. Inmiddels lopen we dus 20 minuten achter.
0: Ja, dan moet deze wedstrijd nog gespeeld worden.
2: 100. Andrea Riquet, 167.
0: Het gebeurt niet zo heel vaak dat dit
1: gebeurt.
0: Ja, dat dit voorkomt. Maar ja, je kunt er niks aan doen natuurlijk. Als zo'n alarm afgaat, dan moet de brandweer komen om het te controleren. En die geven pas weer groen licht als ze er echt 100% zeker van zijn dat het inderdaad vals alarm was.
2: 60. Andrea Riquet, 89.
0: Gilding vanaf 89. Mag naar dubbel 16.
2: En maakt er 5-3 van.
1: Ja, dat betekent 2 legs op breinen voor Gilding. Die natuurlijk voor die onderbreking Woodhouse voor de eerste keer gebroken had. Ja. Het staat 5-3 nu. Het stond 5-2. Maar eigenlijk... De dynamiek van de rest kan totaal veranderen natuurlijk.
0: Ja, maar goed, nog steeds is 5-2 waarbij we terugkwamen. Een positie waarin Gilding 4 legs op rij moet winnen. En hoe vaak win je 4 legs op rij? Dat is ook weer niet zo heel vaak.
2: Hey,
0: dus
2: Woodhouse
0: is nog steeds wel gewoon de favoriet natuurlijk.
1: Dat schiet niet op voor Gilding.
2: Nou,
0: hij heeft niet optimaal geprofiteerd van Luke Woodhouse. Die in de tweede helft van deze wedstrijd toch meer moeite heeft met het vinden van de triples dan dat hij dat in de eerste helft had.
2: 140.
0: Hij heeft er weer een paar gevonden. 112 zo dadelijk voor de wedstrijd. Kan Gilding daar nog een beetje druk op zetten? Een beetje. Maar dit is geen finish voor Gilding, dus...
1: Valt het ook wel weer mee.
0: Ja, precies. Kan krijgen. Ik moet daar toch gewoon 2 pijlen. Een beetje een vreemde keuze van Gilding om voor 777 eraan. Maar goed.
1: Dit is de eerste match, hoor.
0: En er zullen dus nog 3 volgen. Ook voor de mannen van de volgende wedstrijd is het natuurlijk een rare onderbreking geweest. Die waren eigenlijk klaar om het podium op te gaan bij 5-2. En die hebben ineens een half uur extra gekregen.
1: Ja, dat zijn Mike de Dekker en Jimmy van Schie die zo dadelijk het podium op zullen komen. En het is hier uiteindelijk dan toch Luke Woodhouse die het afmaakt. En met 6-3 de overwinning over de streep trekt. Luke Woodhouse in de derde ronde op de Baltic Sea Darts Open.

0: De Formule 1 beleef je live.
1: Ontdek waarom er zoveel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
3: Wauw!
2: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
4: Mijn internet is zo traag, maar ik wil dat het snel is.
5: Ze wilden dat het snel is.
6: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
7: Bij Pearl krijg je nu tot 40% korting op de glazen van je nieuwe bril of zonnebril op sterkte. Dus kom langs of maak een afspraak op pearl.nl.

0: mag om 4 uur inkakken. Dus wij gaan werken, Nederland wakker schudden. Kom op!
1: Kijk, hier zijn ze natuurlijk niet vies van een opwekkend middeltje. Maar dan hebben ze mijn spul nog niet geprobeerd.
0: Ja! Kilo's supplementen. Wel met water.
2: Niet via de nezen.
0: Kom op, hè!
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
4: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
5: Zoek je deze misschien?
6: Ja, al een tijdje.
4: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
7: Wat je ogen zien, wat je neus ruikt. Gebruik Lenor Pots tegen onzichtbaar vuil, zodat je kleren langdurig fris ruiken. Bye bye vellen en geurtjes. Hallo, langdurige frisheid, buiten bereik van kinderen bewaren.
8: Sinds wanneer is het wassen van je kleren zo gedoe? Maar er is een andere manier. De Big One van Ariel. Voor 2 keer vlek en geurverwijdering. Met ingebouwde voorbehandeling. 1 pot en klaar. Lekker simpel. Geen gedoe met de Big One van Ariel. Altijd buiten bereik van kinderen bewaren.
9: Toch zal wel balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
10: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: nächste Referee auf der Bühne. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: Franz Engerer neemt het over als caller. Dat gaat hij zijn bij een onvervalste Nederland-België. Mike de Dekker tegen Jimmy van Schie. Na Nederland-België dan is het natuurlijk Jimmy van Schie tegen Mike de Dekker. Van Schie, die 2,7 meter lange darter uit Breda. Die gisteren zijn allereerste Eurotourwedstrijd ooit speelde. En dat, Jacques, werd een zeer aangename verrassing.
2: Ja, ja, dus Ian White, die was er gewoon niet. Nee. Die miste een paar pijlen op de dubbel in het begin van de wedstrijd. En dat gaf Jimmy van Schie de kans om in te stappen. En hij raakte werkelijk iedere dubbel die tegenkwam. Iedere kans die hij kreeg, was uit. En dat frustreerde White. En nou, een lek of drie was het geen wedstrijd meer.
1: Nee, ondertussen kwam van Schie ook nog eens uit op bijna 97 gemiddeld. En was er die, White, dus ook letterlijk White. Maar dan nu de nummer 20 van de wereld, Mike de Dekker.
3: First leg, it's Jimmy to throw first. Game on.
1: Mike de Dekker, die op 9 maart vorig jaar zijn eerste en tot nu toe enige Eurotour finale haalde in eigen land. Verloor die finale van Luke Littler.
3: 100.
1: Ja, daarna was het nog een paar keer de laatste 16, maar geen enkele kwartfinale meer.
3: 43.
1: Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Heb je de verwachtingen bij überhaupt?
2: Ja, ik denk, als ik heel eerlijk ben, gewoon dat Jimmy van Schie de favoriet is in deze wedstrijd. Omdat Mike de Dekker gewoon de laatste
3: 57.
2: Tijd echt niet in vorm is. De laatste 6 zaterdagwedstrijden op de Eurotour heeft hij wel een 6 verloren. Dus ja, de cijfers spreken ook niet in zijn voordeel. De laatste keer dat hij nog eens een keertje een potje won was in Polen. De allereerste Eurotour van dit jaar. Toen won hij van Marvin Kraft. Speelde hij een gemiddelde van 84.
3: 16.
2: Dus dat was ook niet een overwinning waar je nou heel veel uit kunt halen.
1: Nee, de meeste van die wedstrijden die hij in de tweede ronde verloor,
3: 100.
1: Verloor hij allemaal als geplaatste speler. Nu is hij ook weer geplaatst. Als 11e.
2: Ja, dus hij heeft er ook geen wedstrijd voor gespeeld waar hij even kon opwarmen.
3: 58.
2: Ja, ook Van Schie is niet gewend aan deze omstandigheden. Dus ook voor hem zal het even wennen zijn.
1: 40. Van Schie terug in het Lakeside kampioen op 7 december vorig jaar. Won nu de finale van Mitchell Lowry. De schot met 6-3 in sets.
3: 97, Mike Iroquois 158.
1: 58,
3: Jimmy
1: Iroquois
3: 129.
1: 129 om de eigen leek te houden. Hij krijgt er een pijltje voor.
3: 97, Mike Iroquois 100.
2: Geen dubbels voor de Dekker.
3: Jimmy Iroquois 32.
2: Dus komt Van Schie terug voor dubbel 16.
3: Games from the first deck.
2: Ja, en die dubbels die gingen gisteren ook al aardig. Dat lukt nu dus weer. Al is dit wel een leg in 7 beurten. Daar zou je normaal gesproken de rest van dit toernooi niet heel vaak de kans voor krijgen.
3: 81.
1: Ja, we hebben natuurlijk Gian van Veen. De Giant. We hebben Wessel Nijman. Allemaal geen kleine jongens. Maar ja, dan is er altijd nog de Dutch Sequoia.
2: Dat is wel een mooie en toepasselijke bijnaam.
3: 60.
1: Voor de mensen die misschien niet weten wat een Sequoia is. Dat is een hele hoge boom. De hoogste ter wereld zelfs.
3: 93.
2: Ja, ik ben een keer geweest in Amerika. Heb je Sequoia National Park. Daar heb je bomen. Ze zijn niet alleen heel hoog, ze zijn ook ongelooflijk omvangrijk. Er zijn bomen, dan kun je gewoon met de auto doorheen rijden.
3: 93.
2: Zo groot zijn ze.
1: Ja, dan hebben ze wel eerst even een gat gemaakt, toch?
2: Ja, dat wel. Dat wel.
1: Ja, dat is wel handig.
2: Het, volgens mij is het de hoogste boom ter wereld, de General Sherman Tree. Daar heb ik dan voor gestaan. Dat ding is groot. Prachtige omgeving trouwens. In de buurt van Yosemite Park. Goed getimed, 180 van Mike de Dekker. Brengt hem op dubbel 8. Met Van Schie op 127 om te breken. Triple 19 en bullseye. Kan nog steeds.
3: 102.
1: Het scheelt maar zo weinig.
3: Games on the second leg. Mike de Dekker, third leg Jimmy, go first.
1: Ze hebben geen historie tegen elkaar als het op officiële wedstrijden aankomt.
2: Ik denk dat ze elkaar best wel redelijk kennen. Van de diverse, wat kleinere toernooitjes in Nederland met name.
3: 29.
1: Ja, en zo groot is de afstand tussen Breda en Mechelen nou ook weer niet.
3: 190.
2: Gisteren had Van Schieder 3, er komt er eentje bij.
3: 60.
2: Wat is er toch met de Dekker dan gebeurd? Hè? Dat je van het winnen van de World Grand Prix in nog geen 2 jaar hier bent.
1: Hoe bedoel je?
2: Nou ja, dat je gewoon... Hij kan zich nu ook gewoon niet meer plaatsen voor dingen als de World Matchplan en de World Grand Prix. Kijk, als je niet wint, dat is één ding. Maar je er niet meer voor plaatsen, dan is die val wel heel erg groot ineens. En die val zie je nu nog niet op de wereldranglijst. Hè? Dat valt allemaal nog wel mee. Maar die gaat dadelijk natuurlijk wel heel hard.
1: Ja, want hij... staat nu 5 plaatsen hoger. Dat is toch na het winnen van de World Grand Prix in 2024.
2: 96. Ja, maar dat is natuurlijk logisch.
3: Jimmy Conn, 97.
2: Die 2 jaar geleden deed niks.
1: Nee, omdat hij dat nog steeds meeneemt.
2: Maar haal die 120.000 er maar vanaf. Terwijl Van Schie die 97 eruit gooit. En kijk dan waar die staat. Het was echt een stukje lager.
3: 55.
1: Ja, kortom. Er moeten wel weer resultaten gaan komen zo langzamerhand.
2: Ja, absoluut. Ja, zijn spel is er op dit moment ook gewoon niet naar. Zo eerlijk moet je dan ook wel zijn.
3: 131.
1: Ja, het kan snel gaan. Van teleurgesteld zijn dat je niet wordt uitgenodigd voor de Premier League. Naar toch weer een, ja, hoe zullen we het noemen, een gemiddelde...
2: Als hij die Grand Prix, en die kan hij niet verdedigen... want hij gaat zich waarschijnlijk helemaal niet verplaatsen... dan valt hij buiten de top 32 van de wereld. Zo snel gaat dat dus.
3: 56.
2: En het talent is niet weg natuurlijk, hè? Want Mike de Dekker kan nog steeds fantastisch darten.
1: Maar wat is er wel weg dan? Ja, de resultaten, dat is makkelijk gezegd.
2: Geloof gaat eerst. Dus als je vorm hebt, dan geloof je dat alles raak gaat wat je loslaat. En het geloof gaat als eerste weg. En dan ga je dus ook wedstrijden verliezen... En dan raak ik het geloof nog verder kwijt. En dan gaan mensen ook allemaal ongevraagd advies aan je geven. Die ook meestal niet helpen. En dat is belangrijk om die mensen die dichterbij je staan... waar je het meeste vertrouwen in hebt... om daar toch ook in te blijven vertrouwen. Die hebben jou namelijk ooit gebracht daar waar je kwam. En dan moet je vertrouwen erin houden dat ze dat nog een keer kunnen. Of nieuwe mensen zoeken.
3: 78. Jimmy Clark, 36.
1: Ja, daar zit de dubbel 18. En Jimmy van Schie komt door met de eerste break van deze wedstrijd. En Jimmy van Schie haalt gewoon weer hetzelfde niveau dat hij gisteren ook al etaleerde. Voorlopig in ieder geval.
3: 140.
2: hij heeft natuurlijk best wel wat ervaring in het spelen van belangrijke grote wedstrijden. Ik bedoel, Lakeside kunnen we, doen sommige mensen wel wat lacherig over. En dat mag ook van mij. Maar het blijft natuurlijk gewoon het amateur-WK. En je staat toch, als je zo'n finale gaat, het is toch gewoon een WK-titel die je kunt winnen. Op dat moment, waar jij zit in je carrière, het hoogst haalbare. Dus je moet wel degelijk tegen die druk kunnen om daar te presteren.
1: Ja, laten we wel zijn. Ik bedoel, ik...
3: 56.
1: Lakeside is toch een magische plek ook, hè? Waar fantastische wedstrijden zijn gespeeld en fantastische wereldkampioenen zijn geboren.
2: Ja, tijden zijn veranderd natuurlijk, hè? Tegenwoordig is het meer een opleidingsinstituut geworden dan dat het een einddoel is. Maar wil niet zeggen dat het natuurlijk helemaal niets meer is. Vraag het aan iedere darter die daar op het podium heeft gestaan. Ze zullen denk ik allemaal zeggen dat het iets magisch is. Intussen gaat Van Schie lekker door.
1: Hier gaat dus de bron in.
3: Jimmy Clark,
2: zorg dat we weer een beetje terug op het schema gaan komen misschien. Geen zin in dubbel 9, wel in dubbel 8.
3: 28.
2: Al gaat hij er ook nog niet in.
3: Jimmy Clark 8.
1: Dubbel 2 voor de Dutch Sequoia.
2: Dat is weinig ruimte hoor. Links in het hoekje, eroverheen. Ja, maar die gaat de 2 in en dan geeft hij zomaar Mike de Dekker de kans ineens. Ja, ik heb niet het idee dat hij er zelf in gelooft dat hij erin zou gaan.
1: Ja, voor Van Schie is er een stapper meer aan. Hij zal die er wel 1 moeten gooien.
3: No score.
1: En aan de binnenkant is meteen klaar.
2: 3 beurten de tijd gehad nu. Niet gelukt.
3: 23. Jimmy Clark 2.
1: Van Schie probeert het hoofd even leeg te maken. Ik vind dit wel fijn, geloof ik. Dat hij steun van het publiek krijgt. Ja hoor, kom maar op jongens. Dichtbij kun je zitten. Hij zit aardig in de weg ook nog.
3: Desalniettemin.
2: Ja, en toch is het een belangrijke leg. Want het maakt nogal een verschil van 4-1 of 3-2 voor staat.
1: En dan kun je de Dekker die gewoon best matig staat te gooien. Je helemaal terug in die wedstrijd helpen natuurlijk.
2: Goed, Mike de Dekker in zijn beginjaren van zijn professionele carrière. Waar stond hij met name onbekend om zijn vele 180's, zijn scorende vermogen. Kijk eens waar hij nu staat scoren. 71, zijn scorende gemiddelde. Ik wil niet bluffen, maar dat doe ik ook.
1: Oh, oké, dat is toch.
2: Scorend, hè, hebben we het over.
1: Ja, ja. Nou, ik vind het al heel wat. Voor jou dan?
2: Nou, eens een keertje 60 en een keertje 85. Dat lukt me wel, denk ik.
3: 98.
1: Nee, dan kom ik toch echt een stuk lager uit.
3: 41. Sixteen.
2: Dankjewel voor de Dekker. Vanaf 158 gaat hij dat redelijk wegzetten. Van Schie staat ook nog ver weg deze keer.
3: 84. Dimmy Kwal 147.
2: Dubbel 18, dubbel 18. Voor 147, Jimmy van Schie.
3: 111. Mike Cross, 74.
1: Heel misschien dat hij nog terug mag komen voor die dubbel 18. Want de Dekker krijgt maar 1 pijl.
3: 54. Shimiakov, 36.
1: Hij mag terugkomen om die tweede break te plaatsen. Om zijn vierde leg op rij binnen te slepen.
3: Sandberg, it's Jimmy to go first.
1: Ja, laten we wel zijn. Ook Van Schie speelt geen wereldwedstrijd. Die komt...
4: Ik dacht al, dat ga jij zeggen. Maar dat valt echt mee.
1: Ja, ja,
4: je moet die ene leg eruit halen.
1: Ja, waarin die acht pijlen op de dubbel mist.
4: Ja, buiten acht pijlen. Maar het is gewoon vier of vijf beurten. Want hij mist er maar eentje op dubbel één. Maar dat kost natuurlijk gewoon drie pijlen op dubbel.
1: Oké, dan halen we die eruit. Waar gaan we dan uitkomen?
4: Nou, dan zit je bijna op 100.
1: 100 gemiddeld.
4: Ja. Kijk, hij gooit die andere legs in 15, 15 en 13 en 19. Als je dat door tweeën deelt, dan zit je op 16. Dus dan zit hij iets onder de 100.
1: Zo fijn dat... Zag ik niet later is om altijd even iets dieper die cijfers in te duiken.
3: 42.
1: En de scorebord journalisten terecht te wijzen.
4: 95. Ja, kijk maar waar die, tegen welk gemiddelde die gooit in de legs van Mike de Dekker. Dan heb je denk ik wel een redelijk... want die slechte leg was zijn eigen leg.
1: Ja. In de leg van de Dekker gooit hij inderdaad 100 gemiddeld.
3: Mike Ekwan, 92.
1: En de score gemiddelde dat daar net boven zit.
3: 76.
4: Dit is dan een wat mindere leg van Schieten. Leg waarin hij het had af kunnen maken. Het is ook een leg waarin de Dekker duidelijk ontspant.
3: 100, Mike Ekwan, 16.
1: Ik dacht trouwens dat ik mijn vrouw hoorde praten. Ik dacht al dat je dat zou gaan zeggen.
4: Ja, inmiddels zitten we ook al vrij lang bij elkaar, Frank. Ja. Dus het is niet helemaal gek dat we inmiddels weten wat we een beetje gaan doen.
1: Ik denk dat ik toch nog over het geheel genomen school. Meer tijd met mijn vrouw doorgebracht. Maar veel zal het ook weer niet schelen.
4: Nou, wij zijn ook al allebei nog heel lang met dezelfde vrouw. Dus wel de helft. Voor de wedstrijd. Dubbel 20.
1: Het publiek helpt weer een handje mee.
3: Jimmy van Schie.
1: Maar Jimmy van Schie moet even flink van overbruiken om Mike de Dekker een knuffeltje te kunnen geven. Jimmy van Schie dendert van 1-1 naar 6-1. En gooit dus de nummer 11 van de plaatsingslijst er keihard uit. Won zijn eerste wedstrijd al met 6-0 van Ian White. Deze wint hij dus met 6-1. Jimmy van Schie is the man.

0: Pause. Breathe. Believe. I'm an OG.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: Mama, blijf maar staan.
3: Hey, Onno hier van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
4: ASR doet het.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Nee, met 300.000 collega's is het een kleine wereld.
3: Moeten dat geen inches zijn?
2: Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: alledaags. Ook als Sportswagen.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
3: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
4: Viaplay. De beste kijk op sport.

twee goede vrienden, Daryl Gurney en Ricky Evans. Zulke goede vrienden zelfs dat ze elkaar na afloop van hun wedstrijd op het WK van 2024 in december 2023 was die wedstrijd. Gurney won hem met 4-2 in sets. Dat ze elkaar na afloop van die wedstrijd op de mond zoenden op de platte bek. En daarna speelden ze nog één keertje tegen elkaar. Een Players Championship toernooi vorig jaar. Die wedstrijd won Gurney ook. Sterker nog, Daryl Gurney

0: staat inmiddels 10-4 voor. En heeft nu 8 wedstrijden op rij gewonnen tegen Ricky Evans. Er had ook 2 wedstrijden de World Matchplay bij. Oh, en nog een wedstrijd op het WK trouwens, 2022. En de eerste in die serie, dat was de finale van een Eurotour toernooi. German Darts Championship 2019. Die won Gurney dus ook met 8-6.
1: De laatste 7 jaar heeft hij niet meer van hem gewonnen.
0: Nee, dat klopt. Februari 2019 was Evans voor het laatst zegevierend. Ten opzichte van Gurney. Toen stond hij nog zeer aan de positieve kant van de balans tussen die twee. Dus je zou zeggen, het wordt weer eens tijd. En nou, hij heeft in ieder geval een aardige generale repetitie gehad.
2: Ja, ik kreeg ook niet heel veel tegenstand, moet ik eerlijk zeggen, van Teemu Hario. Maar hij speelde zelf oké. Meer dan dat was het ook niet.
0: Ja, finishend was het wel sterk, vond ik, met 55%.
2: Nee, dat klopt. Dat was wel goed inderdaad.
0: Ik heb even dieper in de cijfers gekeken.
1: 54.
2: Ja, Evans, dat zeiden we gisteren ook al, zit niet in de beste fase van zijn carrière. Hij heeft dit jaar 32. Nog niet echt zijn mojo gevonden. Een beetje op zoek naar overwinningen en naar een lekker gevoel. Een beetje overtuigend.
0: Ja, weer een stukje weggezakt op de wereldranglijst. Staat nog net in de top 50 nu, op plek 49.
1: 100.
2: Ja, hij speelt altijd eigenlijk voor je gevoel om het WK te halen. En als hij dat haalt, is het feest.
0: Dan
2: is
0: iedereen weer blij.
2: Maar hij moet altijd het toch tot het uiterste gaan om het WK te halen. En dat lijkt dit jaar dus ook weer zo te zijn. Want de eerste paar maanden van dit jaar heeft hij nauwelijks iets gedaan.
1: 95.
0: Nou, dat betekent dat hij de top 40 van de wereld die is langs die weg geplaatst voor het WK. Ja. In de nieuwe opzet. 19. Nou, daar zit hij dus nu niet in.
2: En dan de top 40 van de Pro Tour die niet al in die andere lijst zitten. Ja, en als je dan niet zo heel veel 83. op die Pro Tour doet, dan wordt het toch nog lastig. Of kun je jezelf in ieder geval lastig maken. En op dit moment, virtueel, staat hij dus gewoon buiten die lijst. Dus hij hoort gewoon niet, zeg ik dan even voor het gemak, bij de beste 80 spelers van de wereld.
0: Dat is echt dan de situatie van dit moment. Kijk op de wereldranglijst, is zoals ik al zei, 49.
1: No score.
2: Oeps, dit soort dingen dus, hè?
1: Derek on 92.
2: Niet zo'n hele makkelijke leg had moeten zijn. Het kan ineens een probleem worden als Gurney 2 keer dubbel 18 gooit. Nee, hij gaat niet voor 2 keer dubbel 18.
1: 16. Ricky Quart 12.
2: Dacht ik dat hij naartoe keek.
1: Game show the first leg. Ricky Evans. Second leg it's Darrell to go first.
0: Ja, dat is wel een van de favoriete dubbels van Gurney. Maar je kan af en toe een andere keuze maken.
1: 100.
0: Die eerste dit toernooi niet. Die spreekt ook geen Duits, denk ik.
2: Nee?
0: Hashimoto.
2: Dat is dat Hoshimoto.
0: Hoshimoto, dat is weer
2: is overleden. Dus het lijkt me heel sterk dat het bordje van hem
0: heet
2: was.
0: Heet die Japanse darter niet Hashimoto?
2: Die heette Hashimoto, hè? Niet Hoshimoto. Oh. Ik heb geen idee wie Hoshimoto is, laat ik dat ook meteen zeggen. Misschien is dat wel een lokale honkbalspeler of zo.
0: Hoe heet nou die
2: Hoshimoto?
0: Die geweldige Japanse darter van het laatste WK.
2: Van het laatste WK?
0: Ja.
2: Hey, die heet erin Hoshimoto.
0: Nee, dan ben ik
1: 41.
0: Even in de
1: war. There you go,
0: 124. Echt de grootste held ooit wat mij betreft.
1: 42.
3: Ik ben even je naam kwijt. Met een S begon zijn naam. Sakai.
0: Helemaal Tomu Sakai is hier wel. Nou ja.
1: 96.
0: Dat lijkt ook niet op.
1: Jericho, nee. 82.
2: 17 en tops voor Daryl Gurdy.
1: Dat
2: doet Gurney heel simpel. Gurney en Evans zijn wel echt twee goede maten op de tour ook.
1: 99.
2: Als je de Players Championship binnenloopt, dan zitten ze eigenlijk ook aan dezelfde tafel.
1: Overigens,
0: Jacques.
2: Ja.
0: Nog even. Toch nog even. Ik denk, jij lijkt toch eens even kijken naar de deelnemerslijst van de PDC World Cup Japan. Ja hoor, daar is die. Motomu Sakai gaat weer komen samen met Haruki Muramatsu.
2: Zeker. Hij staat ook nummer 1 op de Aziatische Tour op dit moment. Dus hij gaat ook het WK waarschijnlijk weer halen.
1: 140.
2: Al zit het daar wel redelijk dicht bij elkaar.
1: 93.
0: Het is altijd jammer natuurlijk dat je geen individuele opkomst hebt bij de PDC World Cup.
1: 100.
0: Maar hij zal er ongetwijfeld weer iets moois van maken. Goed, tot zover Motomu Sakai.
1: 140. Derek Wall 161.
0: Evans onder druk van Gurney zet het weg op 54.
2: 54 ook nog even uit.
1: Ricky Kwaf 54. Game.
2: Dat doet het toch wel weer vrij makkelijk dan.
1: Ricky Evans.
0: Nou, niet dat het allemaal strak in het midden zat, maar het zat waar het moest zitten. In de goede vakken in ieder geval.
1: 140.
2: Nou, Evans heeft dit jaar nog de zondag niet gehaald op de Eurotour. Ja, een beetje hetzelfde probleem natuurlijk als wat we eerder al hebben vastgesteld. Hij moet altijd tegen een geplaatste speler als hij de tweede ronde haalt. En dit jaar waren Danny Noppert en Ryan Searle twee keer te sterk voor hem. En dan heeft hij dus nog twee Eurotours gespeeld ook. Hè? Twee keer, in ieder geval twee keer de tweede ronde gehaald op een Eurotour. Dat is ook prijzengeld. Dat telt altijd best wel, tikt best wel hard aan. En dan heeft hij ook nog gespeeld op de European Darts Trophy. Daar verloor hij het eerste rondje. En dan nog staat hij zo laag op die Pro Tour op Merre. Dus dan heeft hij op de vroege toernooien werkelijk helemaal niets gedaan.
0: Ja, Gurney haalde in ieder geval deze maand nog de halve finale van de Austrian Darts Open, een andere Eurotour toernooi. Maar daaromheen heeft hij ook nog niet zoveel gedaan op de Eurotour dit jaar. Hier is Ricky Evans met een 121 finish. Voor de 3-1 voorsprong.
1: 58.
2: Ik zit er nog eens naar te kijken, inderdaad.
0: Waar zit je naar te kijken?
2: Nou, naar het prijzengeld van Ricky Evans.
1: 57. Dat is dus
2: twee keer de laatste 32. Met deze inclusief drie keer de laatste 32. Dat is 10.500. Plus één keer de laatste eerste ronde. Dat is 2.000. Dus dat is 12.500 pond heeft hij gewonnen op de Eurotours. En in totaal heeft hij 16.750. Dan heeft hij echt helemaal niks gedaan op de vroege toernooien. Dat is drie keer een eerste ronde winnen. Wauw.
1: 100.
2: That's bad.
0: Ja, terwijl hij op het WK nog wel de laatste 32 haalde door onder meer James Wade uit te schakelen. Kwartfinale Grand Slam vorig jaar.
1: 105.
0: En een jaar daarvoor nog, half finale UK Open in 2024. Maar goed, dat is alweer wat langer geleden.
1: 89. Jericho 56.
2: De break van de vorige leg lijkt alweer snel weggepoetst te worden door Daryl Gurney.
1: 46.
0: Toch niet. We weten dat Evans in die vorige leg 121 uitgooide. Nu weten we dat hij 105 niet gaat uitgooien.
1: 69. Jericho 10.
0: Conservatief ingezet.
1: Games on the fifth leg.
0: Maar zeer doeltreffend afgerond.
1: Sixth leg, it's Darryl to throw first. T6 140.
0: Gurney had nog maar twee trippeloze beurten tot nu toe. Toch valt zijn score dan wel een beetje tegen.
1: 16.
0: Nou, begint nu wel richting de 100 te klimmen. Evans zit daar nu ook bijna.
2: Ja, komt omdat Gurney ook heel weinig beurt heeft met twee trippels. Dus het is wel echt iedere keer, hè, zou je kunnen zeggen, 100 zo'n beetje.
0: Beurt met drie trippels. Hebben ze allebei nog niet gehad. Komen dan allebei net boven de 90 gemiddeld uit.
1: Ricky Kwa 161.
2: Veel afzwaaiers ook de 5 in Ricky Evans. Gurney de Shanghai 20 over. Een triple naar tops.
1: 100.
2: Een beetje zelden finish voor
1: Ricky
2: Evans.
1: 116.
2: Een enkele triple en een dubbel. Maar ook hier zit hij weer in het verkeerde blok.
1: 76. Jericho 20. On the sixth leg, Darryl Gurney. Seventh leg, it's Ricky to throw first.
0: Ja, het lijkt ook een beetje de consequentie te zijn van de gooistijl van Ricky Evans. Hij gooit soms zo snel dat hij misschien niet altijd de controle heeft. Klopt dat wat ik zeg?
2: Ja, daar zit wel een kern van waarheid inderdaad. Maar ik sta tegenover natuurlijk, dat was het wel lekker gaat in de eerste pel goed zit. Dat is vaak fenomenaal is dan ook meteen.
0: Hij demonstreert het even met de eerste 180 van de wedstrijd. Hij heeft zijn 3-1 voorsprong zien verdampen, maar hij heeft natuurlijk nog wel het initiatief.
1: 16. Ricky Kwa 85.
0: Gurney komt er niet aan te pas in deze leg.
1: 53.
0: Hij begon nog wel goed met een 140, maar daarna twee tripleloze beurten.
1: 140, Ricky Kwa 32.
2: 16 voor Ricky Evans.
1: Games on the seventh leg.
2: Wordt dubbel acht, maar die telt ook als je denkt dat 16 ervoor hebt gegooid. Altijd hevig transpirerend Ricky Evans.
0: Die in deze wedstrijd nog niet op achterstand heeft gestaan.
2: Hij gooit ook de betere legs van de twee. Zijn winnende legs gaan in 5-4 beurten Behalve dan die eerste leg. En de winnende legs van Gurney gaan in 6. Alleen Evans weet het dan dus in die legs ook niet voor elkaar te krijgen om in 5 punten uit te zijn.
1: Derek Ball, 161.
0: Mooi flight trouwens van Ricky Evans.
1: Derek Ball,
0: van Cross zijn jongetjes baby blauw. Die van hem zijn meisjes baby blauw. Roze natuurlijk. Maar dit detail verder geheel terzijde.
1: 16.
0: Dit is een ander detail. Het feit dat Gurney hier 2 keer de dubbel 20 mist. En dat Evans de kans krijgt om zijn voorsprong weer uit te bouwen naar 2 legs.
1: Pinch on the 8th leg. Ricky Evans. 9th leg, it's Ricky. To go first.
0: Gisteren geen Tom Plus finishes. Nu naast de 121 ook een 114 voor Rapid Ricky.
1: 93.
0: Zelfs in de herhaling ziet het snel uit.
1: 140.
0: Alle legs waarin Evans kans krijgt, pakt hij ook.
1: 134.
0: 100. De vorige leg deed Gurney dat dus een keertje niet.
1: 100.
0: 100. De menselijke lanceerinstallatie katapulteert zijn tweede 180 erin.
2: In het kader van wat ik al eerder zei, WK, EK, dat soort dingen, is dit natuurlijk een hele belangrijke overwinning voor Ricky Evans als hij hem pakt. En dan top zo hoor. En dan komt hij zo dadelijk voor terug als Gurney niet 161 uitgooit. En die gooit hij niet uit.
1: 15. Ricky Evans 14.
0: Die zit erin. Ricky Evans zag Daryl Gurney nog wel terugkomen van 3-1 naar 3-3. Maar daarna maakt hij het snel af. Met 3 uitstekende legs op rij ook weer. 14, 15 en 13 darts. En de 6-3 overwinning voor Ricky Evans is daar. Hij gaat morgen gooien tegen de winnaar van de wedstrijd tussen James Wade en Niels Zonneveld.
4: De Formule 1 beleef je.
5: Wat heb je aan honderdduizenden volgers als je nul bereik hebt? We dagen 12 opvallende personalities uit om zich ver buiten hun comfortzone te begeven.
6: Dora, Dora, bom.
7: Dit is een grap.

0: ook gaat kijken, juich mee met Oranje. Met het Jumbo Juichjack. Dat is de ja van Jumbo.
1: Niemand mag om 4 uur inkakken. Dus wij gaan werken, Nederland wakker schudden. Kom op!
2: Kijk, hier zijn ze natuurlijk niet vies van een opwekkend middeltje. Maar dan hebben ze mijn spul nog niet geprobeerd.
1: Ja! Kilo supplementen. Wel met water. Niet via de nezen.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
2: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
1: Staatsloterij. De Loterij van Nederland. Sinds 1726.
4: Je hebt geen rust in je hoofd zolang die vaat nog staat te weken. Maar met de nieuwe Dreft 3-in-1 Power spray het gewoon op je vaat. En laat je het in. Het vet smelt gewoon weg. En als ik met de hand afwas, even snel. En ik zie de kracht van een nacht weken in slechts minuten. En een sprankelend schoon keukenblad. Nieuwe Dreft 3-in-1 Power spray. Wat je ogen zien. Wat je neus ruikt. Gebruik Lenor Pots tegen onzichtbaar vuil, zodat je kleren langdurig fris ruiken. Bye bye vuil en geurtjes. Hallo, langdurige frisheid, buiten bereik van kinderen bewaren.
5: Iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
6: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.
7: Ben, you can start to imagine how far we can go.
8: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But you know, you have a chance to win our nation's title.
9: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Gäste ist auf der Bühne. Hier ist der Kirkulator Kirk Bevins.
1: Hij heeft geleerd te lachen in ieder geval. Dan moet ik dan ook weer om lachen. En nu meer tijd om serieus te worden. Want er moet een wedstrijd gecalled worden tussen Damon Hetta en Karel Sedláček. Hetta nummer 13 van de plaatsingslijst. Sedláček niet geplaatst derhalve. Die moest gisteren al in actie komen. Dat deed hij tegen een Host Nation Qualifier. Een van de vier Duitse Host Nation Qualifiers die het al op dit toernooi bij is. Zoals Jason Rietke. Daar had hij het...
2: Hij kreeg hem er niet af.
1: Aardig lastig mee.
2: Ja, hij miste heel veel kansen om heel snel het gaatje te maken. En ja, dan maak je het jezelf lastig. Rietke ging er op een gegeven moment ook weer geloven dat hij kon winnen van Sedláček. Dat gebeurde niet. Omdat hij ook wel wat nerveus werd in die laatste leg. Maar daar liet Sedláček zeker niet zijn beste spel in.
3: First leg, Damon to throw first. Game on.
1: Maar hij redde het, hij won met 6-5. En treft nu dus Damon Hetta. Het goede nieuws voor Sedláček.
3: 99.
1: Is dat hij in ieder geval de laatste drie wedstrijden tegen deze tegenstander allemaal heeft gewonnen. Waar hij de eerste drie allemaal nog verloor.
3: 140.
1: Dus sinds april 2025 heeft Sedláček niet meer verloren van Hetta. Dat is toch opvallend, omdat Sedláček nummer 60 van de wereld is en Hetta de nummer 21. Of valt het wel mee met die opvallendheid?
2: Nee, dat valt op zich wel mee. Sedláček heeft zijn tourkaart niet de volledige twee jaar. Dus dat betekent nog een klein beetje het feit dat hij op plek 60 staat.
3: 99.
2: Ja, en Hetta is gewoon de laatste tijd niet zo goed in vorm. Die is aan het dalen op die wereldranglijst. Ja, en dan krijg je dus een speler in vorm tegen een speler niet in vorm. En dan is het verschil 60. Bij de PDC weer niet zo groot. Hè? Ook niet tussen de top 32 en wat eronder zit. Dat is een beetje gek. Bij Hetta is het een beetje
3: 43.
2: Per ongeluk, ja, onopvallend gebeurd dat hij uit vorm raakte. En daar waar je hem in het verleden, met name in de vloertoernooi, altijd ver zag komen, dan komen die resultaten nu gewoon niet zo makkelijk. Ik wil niet zeggen dat hij heel dramatisch slecht staat te spelen, maar dat is gewoon niet wat het moet zijn.
3: Carolie with 125.
1: Dit jaar op de Eurotour. Een half finale als uitschieter voor Hetta. Half maart.
3: Game on the first leg. Carol Sedláček.
1: Maar hij raakt wel de eerste leg meteen kwijt.
3: Carol to throw first.
1: Aan Evil Charlie. Het kwam dan vooral omdat Hetta niet in vijf beurten uit was.
2: Ja, en omdat ze het laatste 125 gegooid. Dat helpt natuurlijk ook.
1: Ja, die dan dus op het nippertje nog wel in vijf uur tijd is.
3: 60.
2: Ja, Hetta. Ook weer zich een beetje aan het voorbereiden op die World Cup die eraan zit te komen. Voor een speler als Hetta. Natuurlijk een van de hoogtepunten in het jaar. Hetzelfde geldt voor Sedláček. Het zijn de toernooien waar ze zich kunnen laten zien. Nou, even een nieuwe partner dit jaar. Hè? Voor het eerst geen Simon Whitlock op de World Cup. Je kunt het bijna niet geloven, maar het is echt waar.
1: Adam Leak.
2: Ja, die heeft zijn tourkaart gehaald dit jaar. En omdat ze eerst de lijst met tourkaarthouders afgaan, ja, dan zijn dat de twee hoogste Australiërs op de wereldranglijst. Dan gaan die gewoon spelen.
3: 37.
1: Geen Simon Whitlock op de World Cup. Het is bijna niet voorstelbaar.
2: Nee. Gelukkig is mensen zo'n fiets er nog. En hoe wil je maar komen?
3: 140. Carlie Hall 112.
1: Dat toernooi van 11 tot met 14 juli in de IJssporthallen in Frankfurt.
3: 60. Damon, you require 70.
2: 70 voor Etta. 16.
3: Games on the second leg. Damon Hetta.
1: Hetta breekt.
3: Third leg. Damon to throw first.
1: Meteen.
3: Game on.
1: Terug.
2: Overigens hebben we nog wel meer mooie darts hè, op Viaplay voordat die World Cup
3: 180.
2: Begint.
4: Ja, volgend weekend. Volgend weekend al toch? Nordic Darts Masters.
2: Nordic Darts Masters inderdaad.
4: En de week daarna is dan wel die World Cup.
3: 39.
2: En de week daarna gaan we het eerst naar Slowakije voor een Eurotour toernooi.
4: Dat is lava.
3: 140.
2: Kortom. Als u van darts houdt, zit hij goed op Viaplay.
4: Zeker. Dat sowieso. Nou, gaan we ook langzamerhand alweer richting het zomer-WK. Dat is ook alweer een fijn moment.
2: Ik dacht dat je het WK ging zeggen. Nee, het zomer-WK. Fijn dat je die, dat onderscheid even maakt.
3: Fifty-five. Currently require 81. Games on the third.
4: Weer goed finishen van Sedlacek. Deze keer is het 81 dat eruit gaat. En zo finishen ze allebei fantastisch. 125 van Sedlacek, 70 van Hetta en nu 81 van Sedlacek.
3: 28.
2: Gevolgd door een 28 openingscore in de vierde leg.
4: Ja, laten ze ook een beetje zien of mensen zijn, hè. Achter de leg van de Tsjech. 3 keer 140 en 81 uit. Hartstikke idee. De trippels aardig te pakken in deze fase van de strijd. Ook de eerste 180.
3: Falls in four. Falls in three. Ninety-five. Fifty-five. 58.
2: Nou, het is toch leuk dat die meneer ook geprobeerd heeft om zichzelf te schminken.
3: 433.
4: Ja. Je doet Braveheart of je doet het niet, denk ik dan altijd. Niet half. Dan zit dan maar gewoon blauw volledig.
3: 171. Gary O'Connor 62. Thirty.
2: Ja, dan gaat die 91. Scoren met 3 triples Hetta misschien toch nog helpen. 3 keer de triple 19. Maar nee,
4: geen triple deze beurt. Dat is helemaal een beetje mop rond die snoer.
3: Carolee require 32.
2: Dubbel 16 deze keer aan de binnenkant, maar dubbel 8 gaat erin.
3: Het lijkt Damon to throw first. Yeah, man.
2: Zo komt er weer een geplaatste speler in de problemen.
4: Ja. Maar niet toevallig zijn het wel iedere keer dezelfde geplaatste spelers die in de problemen komen.
3: 140.
4: Zijn toch de mannen die gewoon niet de topvorm hebben de laatste tijd.
2: Ja, die dus eigenlijk geholpen worden door het feit dat er 5 toppers niet bij zijn.
1: die nog hoger op de wereldranglijst staan. Ja, omdat die wereldranglijst nou eenmaal over 2 jaar gemeten wordt. Ja. Maar die
3: 83.
1: Ja, eigenlijk veel lager staan als je kijkt over alleen bijvoorbeeld 2026.
4: Ja, ja, veel lager.
3: 140.
4: Ja, vanmiddag ook nog natuurlijk Chisnall. Was ook zo'n speler die ja, als 16e geplaatst is, maar op dit moment niet de 16e speler van de wereld is.
1: 70. Daar is ook een lijstje voor.
3: 100.
1: Als je dat erbij pakt.
3: 59.
1: Dan zie je bijvoorbeeld op plek 34 staan. Dat is een stuk lager dan dat hij nu staat. Dat is het lijstje over het afgelopen jaar, als ik het goed zeg.
4: Dat weet ik niet. Je hebt een lijstje voor je. Ik weet niet wat je voor je hebt.
1: Afgelopen jaar. De afgelopen 12 maanden. En dan zie je Michael van Gerwen bijvoorbeeld op plek. Waar ben je gebleven daar? Plek 18.
3: 126. Damon Hetta, 16.
1: Damon Hetta. Vind je dan terug op plek 26. Nu nog 21.
3: Games on the fifth leg. Damon Hetta.
1: Damon Hetta.
3: Carroll to throw first. Game on.
1: Houdt zijn eigen leg.
3: 60.
1: Kijk je naar Karel Sedláček, als we toch bezig zijn met die lijst. Die staat op dit moment 60ste van de wereld. Ja. Maar in de lijst het afgelopen jaar staat hij op plek 40.
4: Ja, en dat is natuurlijk nog... Kijk, het probleem is dat Sedláček, omdat hij zo laag op de wereldranglijst staat, natuurlijk nergens voor geen enkel groot toernooi automatisch in aanmerking komt. Dus hij moet zich overal inspelen. En... hij zit overal redelijk vlakbij. Maar hij zit er nog niet bij. Dus op het moment dat hij zich gaat plaatsen voor grote toernooien... dan gaat hij meteen met hele grote sprongen vooruit. Bijvoorbeeld op de World Matchplay zit hij nu niet bij. Wint hij deze wedstrijd, zit hij er virtueel wel bij. En ja, het startgeld voor de World Matchplay, nou, wat zal het zijn? 5.000 of is dat 10.000 euro? Nou goed, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar... dat telt natuurlijk heel snel aan. Als je jezelf voor 3 of 4 van die televisietoernooien plaatst... dan pak je zomaar 25.000 of 30.000 euro erbij.
3: 140.
1: Ja, wat ook bemoedigend is misschien... is dat hij zich bijvoorbeeld voor een toernooi als dit... wel gewoon heeft geplaatst via de Pro Tour Order of Merit. Als laatste overigens van de 11.
3: 85. Carol, you're 117.
4: Ja, dat waren dan natuurlijk 16.
1: Oorspronkelijk wel, ja.
3: 77. Damien Ricoeur, 131. Carol Ricoeur, 40. Cash on the sixth leg, Carol Sedláček. Seventh leg, Damon Hetta.
1: Sedláček houdt zijn voordeel vast.
3: Game on.
4: Ja, ik had het al even over de World Matchplay. De man die op dit moment de laatste plek voor de World Matchplay in handen heeft, is Damon Hetta. Dus Sedláček kan met een overwinning Hetta eruit tikken en zichzelf plaatsen. Er zijn nu nog wat toernooien te spelen, maar toch.
3: 100. 140. 140. 34.
1: De winnaar gaat uiteraard door naar de derde ronde.
3: 62. Damien Ribon, 167.
1: En die komt dan tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Danny Noppert en William O'Connor. Een wedstrijd die vanavond wordt
3: 93.
1: Gespeeld.
3: 93. 134. Damien Ribon, 74.
2: Blijft er toch wel aan de raam hangen, Demonetta. Niet echt terug, maar ja.
1: Ik vraag me trouwens af wie er nou bedacht heeft dat het kapsel van Demonetta wel een goed idee zou zijn.
2: Ik denk, ik begin er niet over, want ik ga
3: wel. 81.
1: Kijk, hij heeft een prachtige gecoiffeerde snor en baard.
3: 68.
1: Ook, zeg maar in een model wat je niet vaak ziet, maar dat is perfect gedaan. Maar dan...
3: 80.
1: Ja.
2: Ja.
1: Gaan we naar de blokker, wou ik zeggen, maar die bestaat niet meer. En dan halen we daar 58. Een of andere mop of zo en die leggen we op zijn hoofd.
2: Zijn jouw woorden? Er waren de woorden van Frank, iedereen. Niet van Sjaak.
3: 93.
2: Ik ontken nog bevestigd dat ik het daarmee eens ben.
3: 59.
2: Het is een beetje doods in Kiel. Misschien is het warm. Nou, het is zeker warm.
3: 41.
2: Maar ook die onderbreking van een half uur heeft niet geholpen om de feestvreugde te verhogen. Dan moet ik eerlijk zeggen, de darters doen er ook niet echt hun best voor om daarbij te helpen.
3: 120.
2: Misschien dat de volgende wedstrijd dadelijk dat wel zou kunnen. Twee fijne spelers om naar te kijken in ieder geval.
1: Wedstrijd nummer 6 van deze middag. Ryan Searle, Dirk van Duivenbode.
3: 80. Ja, we nog. 136.
1: Steve Chisnall tegen Joe Cullen. En Jermaine Wattimena tegen Justin Hood. De laatste wedstrijd van vanmiddag. Komt dat zien, komt dat zien.
3: 96. Damien Ribon, 126.
2: Precies wat hij nodig had. Een heerlijke Tom Plus finish om Sedláček te breken en die wedstrijd weer in handen te nemen. Bullseye erin. Even juichen.
3: Nou,
2: nogal scorend is het geen wedstrijd om op het puntje van de stoel te gaan zitten. Helemaal zo tussen de 90 en de 95 gaan scoren. Dubbels zijn wel goed. Allebei op 50%. Ja, ook niet zoveel 180ers. Dat hoort een beetje bij de scorende gemiddelde natuurlijk.
3: 58.
2: Hetta lijkt nu wel de wind in de rug te hebben.
1: Hetta kan zo meteen zijn eerste voorsprong gaan pakken.
3: 95. Damien Ribon, 118.
1: Dat doet hij nog niet.
3: 94. 100. Damon, you require 24. Gash on the ninth leg. Damon Hetter. It's at leg Carroll to throw first. Game on.
1: Ja, voor het eerst dat iemand drie legs op rij pakt en zo.
3: 59.
1: Drive Hetta. 4-2 achterstand om in een 5-4 voorsprong.
3: Het
4: is pas zijn tweede deze wedstrijd, maar als je dat kan doen in misschien wel de laatste leg van de partij, dan is het natuurlijk wel lekker. En de triples komen makkelijker. De tempo gaat omhoog.
3: 421.
4: Het voelt dus klaarblijkelijk goed nu.
3: Damon Urico 152.
1: Nou, 166 is geen finish voor Sedlacek.
4: Ja, dan heeft hij dus wel één goede score nodig. Om goed weg te zetten, en dat lukt niet. Gemist de kans van Hetta daar.
3: 84.
1: Dat die twee legs geleden. Sedlacek wist te breken vanaf 126.
4: Dubbel 16.
3: 74.
4: Waarom niet uit? Krijgt Sedlacek de kans om in de wedstrijd te blijven. 17 en tops.
3: 42.
1: Die zitten wel een stukje
3: Damon
1: boven.
3: Damon Urico 32.
1: En dan krijgt Hetta nog eens drie matchdoors.
3: Game shot. En de match. Damon Hetta.
1: Damon Hetta. Ja, toch knap gedaan. 4-2 afgekomen. En dan gewoon even met 6-4 winnen van Karol Sedlacek. Dat is... Zien we Damon Hetta morgenmiddag terug en gaat Sedlacek naar huis.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
2: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
1: Staatsloterij. De Loterij van Nederland. Sinds 1726.
4: Bij Jusk vind je alles voor een goede nachtrust. Bijvoorbeeld dit topmatras voor maar 100 euro. Dat is 60% korting. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zeg eens eerlijk. Zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
6: Hi.
5: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
7: Met 300.000 collega's is het een kleine wereld. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Sinds Gerard is gestopt met werken, heeft hij zijn roeping als coach van dit voetbalteam helemaal gevonden. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: De beste kijk op sport

0: Lion Searle, Dirk van Duivenbode. Dat is een wedstrijd die in het verleden 12 keer gespeeld is. En het moet gezegd, ze zijn bijna altijd goed als ze tegen elkaar spelen. Wat ook gezegd moet worden is dat Van Duivenbode, die in de eerste ronde met 6-0 maar liefst afrekende van de Dutch Open finalist. Met de Dutch Open finalist Paul Kroonen.
1: Nou, winnaar zelfs.
0: Ja, winnaar. Helemaal. Maar ook finalist dus.
1: Ja, maar het is niet zo dat Ryan Searle twee keer een Eurotour heeft gewonnen, terwijl je twee keer finalist staat.
0: Nee, oké.
1: Okay. Dat moet ik even duidelijk hebben.
0: Ja, oké, okay, dat is prima. Wat er gezegd moet worden, daar was ik mee bezig, is dat van die 12 wedstrijden van Duivenbode er wel 8 heeft gewonnen. De laatste 2. Dat waren ook de enige 2 ontmoetingen van 2025. Die gingen dan wel weer allebei naar Searle, maar dat was beide keren wel op een Players' Championship toernooi. Het is ook nog eens zo dat er 3 wedstrijden zijn geweest met publiek erbij. En die gingen alle 3 naar Van Duivenbode. Nou ja, dat zijn zo de cijfers vooraf. Wat zou dat kunnen zijn? Dat zij zo goed zijn in die wedstrijd tegen elkaar. Want het gemiddelde van Searle bijvoorbeeld over die 12 wedstrijden is bijna 98. Het gemiddelde van Duivenbode bijna 99 zelfs.
2: Ja,
1: ze spelen natuurlijk best wel aardig in elkaars tempo. Dus dat helpt altijd als je gewoon lekker door kan gooien als je dat wil. Dan speel je natuurlijk op je best.
2: Het
1: laatste Eurotour toernooi nog zeer succesvol. En de finale.
0: Ja, International Darts Open vorige week.
2: 15.
0: Dat is de 2e Eurotour-finale in zijn carrière. Helaas voor hem verloor hij ook deze weer van Ross Smith. Zoals hij ook de eerste in 2024 verloor van Martin Schindler.
2: 45. Dirk, you've got 154.
0: Ja, Van Duivenbode heeft inmiddels 3 Eurotour-finales gespeeld. En alle 3 net niet gewonnen.
2: Oh,
1: nee, die heeft zelfs al een paar matchdarts links en rechts verspeeld om Eurotour-titels te winnen. Al deze spelers van Gelder. En het ontbreken van de absolute top. Moet je toch afreizen naar Kiel met het idee. Ja, dit kan wel eens mijn weekend worden. Zoals het vorig weekend voor Ross Smith werd.
2: 10.
1: 1 ding heb je daar sowieso bij nodig.
2: 99.
1: Dubbels.
0: Ja.
2: Volzien. Dirk, you require 10.
0: Nou, hij heeft er al aardig wat gemist in deze eerste leg.
2: No score.
1: Ja, Ryan, de gemiddelde kant 59. De prullenbak al van zo in.
2: Yes, on the first leg, Ryan.
1: Zo moeilijk is dat niet, zegt Ryan zo. Gewoon dubbel gooien.
0: Ja, meteen de eerste erin. Hoppakee.
2: $120.
0: De laatste zat heel even in de triple 20.
2: $140.

0: 97.
1: Zeven missers op de dubbel voor Van Duivenbode betekent toch ook gewoon gebroken zijn en achter de feiten aan moeten.
0: 58.

0: 86. Reinerich was 72.
1: 16 voor Searle. Twee keer enkele 16 en Tops.
0: 52.
1: Deze keer gaat Tops er niet in. Maar ja, Van Duivenboden nu op een finish. Dus is hij ook nu afhankelijk van missers van Ryan Searle.
0: Reinerich was 20. Games on the second leg, Ryan Searle. Third leg, third, throw first.
2: Maar die missers kan er niet. Searle trekt de breker doorheen.
0: 83. 41. 180.
1: Daar had hij er gisteren niet één van. 0-2.
0: 177.
2: Ja, vrij lastige pijl weggooien als je hem niet meer in je hand hebt.
0: 180.
2: Maar als je hem dan eenmaal weer in de hand hebt, dan ook nog even de derde 180 gooien in de tweede.
0: 98.
2: Alleen al in deze leg. Is dan eindelijk die eerste dubbel. Na 7 missers dus.
0: 29. 81.
1: Vanavond vanaf 7 uur het restant van die tweede ronde van de Eurotour in Kiel. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, maar morgen een uurtje eerder in de middag en een uurtje eerder in de avond. Dus 12 uur in de middag schuif u alvast aan voor de laatste 16 van Baltic Sea Darts Open. En vanavond, morgenavond vanaf 6 uur de rest van het toernooi. En ook zeker het kijken waard, het UK Open Pool Championship. Het zit ook in de beslissende fase.
2: Ja, vanavond ziet u dan ook nog een aantal Nederlanders in actie. Danny Noppen bijvoorbeeld, die tegen William O'Connor gaat gooien. Niels Sonneveld tegen James Wade. Kevin Doets tegen Nathan Aspinall. En Gian van Veen tegen Dimitri van den Berg.
1: Nog maar weer een 180 van de Duivenboden. Brengt hem in kansrijke positie. 85. Om terug te breken. 20. Een dubbel 5. En die dubbel 5 gaat er nu wel in. Het is de break voor Van Duivenboden. En zo lijken die 7 missers uit de leek 1 langzaam maar zeker vergeten.
2: Ja, dat is het enige leek waar die pijlen op de dubbel heeft gemist.
0: Wat een voorzet. Wat een voorzet.
2: Oh jee, er lag weer een ongerechtigheidje. Daar kwam Dirk niet zo goed tegen.
0: Three. 58. They're giving 121.
1: Geen idee wat er in de zaak en de zaal aan de hand is. Ze hebben het gezellig met elkaar.
0: 69. Ryan Rick 120.
2: Geen triple 20 voor Searle.
0: Dirk, you require 52. Ryan, you require 40.
2: Dit was de kans voor Van Duivenbode om voor het eerst de voorsprong te komen.
0: Cash on the fifth leg, Ryanson.
1: Het respect duurt weer te lang, hè? 6 beurten gehad van Duivenbode. Dus hij geeft ook Searle te veel pijlen om hem te laten breken.
0: 55.
2: Uitgerekend in die vorige leg dan weer een moment waarop hij de dubbels er niet in krijgt.
0: 87.
2: Honderdtachtig is geen gebrek. Die old genius.
0: 140.
2: Heeft er nu al 5.
0: Ja,
1: dat is Daniela, voor degene die dat niet weet, van de arm van Kirk Bevins. Ik ben vast de schrijfster op de Eurotour. Ook wel op de andere televisietoernooien bij de PDC.
2: Nou, Ryan Searle.
0: 142. Kirk Uruguay 32.
2: Dus bij de 167 finish.
0: Games on the sixth leg. Dirk van Duijmoede.
1: Maar
0: seventh leg. Dirk.
1: Weer een break. De vierde al van deze wedstrijd.
0: Game on.
2: En dan mag Van Duivenbode een nieuwe poging gaan wagen om voor de eerste voorsprong te komen. Zo zie je maar waar een klein stapje of zij al niet toe kan leiden. 6e 180 en ik hoor nog de verbazing in jouw stem vanmiddag.
0: 170.
2: Toen je zei, hè, heeft Van Duivenbode geen 180ers gegooid in de eerste wedstrijd?
0: 96.
1: Daar komt Searle.
0: Want
1: het is weer een leg van Duivenbode, dus ja.
0: 129.
2: Searle heeft die 180 scoren nog niet gegooid. Hij krijgt wel de kans op 90.
0: 40. Ryan Uruguay 90.
1: Duivenbode niet happy. Searle wel als hij dubbel 15 gooit.
0: 75.
2: Die kan hij ook niet. Durk,
0: you require 89.
2: 85 is de hoogtefinish van Duivenbode tot nu toe.
1: Twee mannen die allebei de triple raken, maar de twee pijlen op de dubbel niet. En dan is het Searle die weer terugkomt.
0: Cash on the seventh leg,
1: Zo gaat het eigenlijk al een klein beetje de hele wedstrijd, hè?
0: Ryan to throw first.
2: Vier breaks op rij nu.
0: Game.
2: Nou, Van Nijverboden zal het ook nog een keer moeten doen. Voor het hachelijk.
0: 56. 58. 96.
1: Die aangeeft dat hij erg last van heeft, die pijlen een beetje duiken. Ik heb het niet echt gezien, maar je voelt dat meer als speler als je erachter staat dan vanaf de zijkant waar wij zitten te kijken.
0: 434.
1: Het kan natuurlijk best wel een beetje luchtverplaatsing hier zijn, want ja, het is warm in die hal, dan blijven waarschijnlijk de buitendeuren open. Als het een beetje gaat tochten, dan kan het wel door die zaal heen gaan.
0: 121.
2: Blijven worden.
0: 161.
2: Zeg het beter weg dan Searle.
0: Mercury require 92.
1: Nou.
0: Dubbel 18.
1: Dat is 1.
0: 56.
1: Had je toch het gevoel dat hij daar niet echt voor hoefde te verstappen om die tweede erbij te krijgen? Searle. 88. Triple 16 voor Tops. Is dat de route die hij wil gaan? Nee, hij gaat toch voor triple 20 gewoon. Hij gooit hem niet.
0: 49. Dirkie de Croix, 36.
1: Nou, dubbel 2 over, mazzeltje.
0: Games on the 8 leg.
1: Dat is echt een mazzeltje dat hij die dubbel 9 zo ver mist dat hij nog de enkele 14 inschiet. Maar nog steeds is hij niet heel happy.
0: Game.
1: Hij heeft gewoon één goede leg nodig in zijn eigen leg, want Ryan Searle tot nu toe vandaag is 1 keer in 5 beurten uit geweest.
0: 98.
2: Ja, sowieso is dit niet het niveau wat we gewend zijn als deze twee spelen tegen elkaar.
0: 82.
2: 1 keer kwam er iemand ooit onder de 90 gemiddeld, dat was Searle. In de finale van de Players Championship toernooi in 2023. Voor de rest
0: 78.
2: We staan er over het algemeen sterke gemiddelde van beide heren. Nou, vandaag valt dat een beetje tegen.
0: 78.
2: Het is wel zo dat dit, als je naar de combineerde gemiddelde kijkt, tot nu toe de minst goede wedstrijd is tussen de twee.
0: 53.
1: Nou, ook in deze leg weer gaat allemaal niet makkelijk bij Dirk, hoor.
0: 25.
2: Van Nijverboden.
0: Oh, 24.
1: 20 zelfs, ja. 53 en 24 op rij. Dat geeft Searle de sleutels van de auto. Die mag de controle nemen.
2: Nou, dit hij ook toch niet echt. Van Nijverboden zou het nog recht kunnen trekken.
1: Je gooit geen trippels in deze lijn.
0: 60.
1: Nou ja.
2: Searle ook niet in zijn laatste 2 beurten.
0: Oh, 93, Andrew 116.
1: Wel een triple, maar er blijft een hele ongelukkige finish van 99 over.
0: Dirk, 99.
2: Ja, finish die niet in twee pijlen uitkwam. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 100. Of zelfs 110.
0: Ryan Newcross, 61. Gash on the ninth leg, Ryanson.
2: Ja, het is de vijfde break op rij en de zevende break in 9 legs. Er zal voor vandaag boden toch echt een eentje bij moeten komen.
1: Ja, vertrouwen dat deze wedstrijd begonnen. Heeft hij niet één keer op voorsprong gestaan. Dat is toch ook gek. Terwijl hij zijn tegenstander al 3 keer gebroken heeft.
0: 140.
1: Het kan allemaal hier in Kiel.
0: 134.
1: En nu die trippels wel, ja. Vandaag boden denkt ook waarom nou niet in die vorige leg. Waarom geef ik Ryan Searle 7 beurt om mij te breken? Het gemiddelde in de eigen legs van Dirk van Duivenbode is 82. Het gemiddelde in de legs die Ryan Searle begint is 98.
0: Kijk,
1: Searle is in de hele wedstrijd gewoon niet zo goed. Daar zit een stuk minder tussen zijn goede legs en zijn slechte legs.
0: 81.
1: Van Duivenbode moet het echt bij zichzelf zoeken. Scorende gemiddelde in zijn eigen legs is beter zelfs dan in de legs van zijn tegenstander. Dus een heel groot verschil tussen het scorende gemiddelde en het totale gemiddelde van Dirk van Duivenbode in zijn eigen legs. En hier is het Searle die dit dribbels één keer wel vindt met 140 tops overlaat. En dan moet Dirk dit uitgooien. Triple nodig. Manier gevonden.
0: 58. Ryan, you require 40.
2: Searle, top 3 keer geprobeerd. 1 keer raak.
0: Game, shot.
2: 4 keer geprobeerd. 2 keer raak. Eindelijk weer iemand die zijn eigen leg houdt. En dat leidt ook meteen tot de overwinning voor Ryan Searle. Die dus onderling tegen Van Duivenbode terugkomt tot 8-5. Nog een achterstand staat, maar inmiddels wel de laatste 3 wedstrijden allemaal gewonnen heeft. En belangrijker voor hem, hij staat in de 3e ronde van de Baltic Sea Darts Open.
3: De Formule 1 beleef je lang.
4: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld voor je open.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
6: Niemand mag om 4 uur inkakken. Dus wij gaan werken, Nederland wakker schudden. Kom op!
7: Kijk, hier zijn ze natuurlijk niet vies van een opwekkend middeltje. Maar dan hebben ze mijn spul nog niet geprobeerd.
6: Ballerina Cappuccino. Ja! Kilo's supplementen. Wel met water. Niet via de nezen. Kom op, hè.

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
2: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
1: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
4: Zo voelt het dus. Sinds Gerard is gestopt met werken, heeft hij zijn roeping als coach van dit voetbalteam helemaal gevonden. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Welkom bij BBCNL.
6: There it is.
5: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
7: I find it strangely comforting.
5: We zijn really, really Brits.
8: You're not American.
6: No.
8: Just want an answer to one question.
5: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
7: Sorry, silly question.
8: I'm sorry.
5: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv. Welkom bij BBCNL. De thuisbasis voor de beste misdaadseries.
8: Just want an answer to one question.
5: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL. Het beste van je Britse buren.
9: Kijk op sport.

0: ook de Chisnall is het podium opgekomen. In de Merkur Oosterhalle in Kiel. Waar hij de allereerste editie van dit toernooi wist te winnen in 2023. Was hij in de finale met 8-5 te sterk voor Luke Humphries. Maar daarna kwamen nog twee deelnames. 2024, 2025. Toen verloor hij steeds meteen zijn eerste wedstrijd. Vorig jaar nog van Daryl Gurney. Nu treft hij dus Joe Cullen. Tegen wie hij in het verleden behoorlijk gelijk opgespeeld heeft. Cullen staat op dit moment 11-10 voor.
1: First leg, it's Joe to throw first. Game on!
0: Al heeft Dave Chisnall de laatste drie wedstrijden al begonnen. En 6 van de laatste 7. Maar ja, ze hebben nog niet in 2026 tegen elkaar gespeeld.
1: 57.
0: En 2026 is nou niet bepaald het jaar van Dave Chisnall.
2: Nee, dat kunnen we inderdaad zeker vaststellen. Zoals nou, het einde van 2025 dat ook eigenlijk niet was. Hij is gewoon moeilijk op dit moment. Het is bij hem ook heel erg zichtbaar dat die vorm er gewoon niet is. De beleving is ook anders, lijkt het wel. Het geloof is weg. Ja, en dan staat Chisnall ook op zo'n plek op de wereldranglijst en dadelijk op de Pro Tour heen. Dat hij ook gewoon niet meer altijd bij de Eurotours gaat zijn. Dat kun je je bijna niet voorstellen, want hij is er altijd bij.
0: Ook al die dit toernooi dus uiteindelijk nog geplaatst is als 16e en laatste. Hij heeft in 2026 op de Eurotour nog geen pot kunnen breken. Chisnall, zoals hij dat sowieso eigenlijk de laatste 2 jaar ook niet gedaan heeft. 2024 haalde hij zijn laatste finale. Het finale die hij ook won. Op de Flanders Darts Trophy. Maar ook Joe Cullen presteert al een paar jaar weinig meer op de Eurotour.
1: 104.
2: Hij is een beetje hetzelfde schuitje als Chisnall. Het zijn twee mannen die natuurlijk al best wel lange tijd meelopen. Terwijl we even kijken naar dubbel 16 voor Cullen. Nou, die gooit erin. Een mooie finish. Dat wel. Eerste leg is voor de Rockstar.
1: Game on.
2: Maar het lijkt er ook op dat hun carrière te lang duurt nu. Hè? Ze zijn de motivatie gewoon een beetje kwijt. Het vuur is weg. En dan wordt het natuurlijk een gedoe als je niet heel veel wint. Want dan wordt alles een opgave. En dat zie je bij deze twee mannen wel een klein beetje.
1: 99.
2: Het is een beetje plichtmatig peilen keilen.
0: Nou, Chisnall is dan al tussen aanhalingstekens 45.
1: 120.
0: Cullen is nog maar tussen aanhalingstekens 36. Ja, maar dan denk ik, ja, wat wil je dan? Hoe lang wil je nog plichtmatig zo doorgaan?
2: Nou ja, zolang het nog wel, hè. En bij sommige spelers komt er op een gegeven moment de realisatie, oké, ik moet iets veranderen, want ik moet die weg omhoog weer zien te vinden. En sommige spelers, ja, dat zakt gewoon eruit.
1: 92.
2: En soms als ze dan de tourkaart kwijt zijn en een jaartje niet gespeeld hebben op de tour, denken ze ineens weer, oh, wacht even, het was toch best wel leuk wat ik deed. Dan komen ze terug. En andere, nou, daar zien we niks meer van.
1: 100.
2: Dat gebeurt ook wel eens.
1: Joey Require 170. David Maguire, 43. Q. Game. Sean the second leg. Dave Chisnell. The leg is Joe to throw first. Game on.
0: Ja. Dan is mijn vraag. Hoe doorbreek je zoiets in een sport waarin bijna geen enkele darter met een coach werkt of met een mental coach?
3: In je eentje is het vaak moeilijk om dat soort dingen te doorbreken.
2: Ja, ze hebben bijna allemaal een manager. Hè?
1: Dus, 56.
2: Ja.
0: Die, dat is ook niet zijn specialiteit dan normaal gesproken, toch?
2: Nee, heel veel van die managers hebben ze überhaupt geen specialiteit, denk ik wel eens.
1: 96.
2: Ja, ergens moet die omslag in de sport aan zich komen. Dat de acceptatie er komt dat je andere mensen vaak nodig hebt om tot een beter resultaat te komen.
1: 34.
2: Ja. Het gaat langzaam.
0: Het is al geen teamsport natuurlijk. En in teamsport heb je sowieso altijd een coach. En lopen er nog wel wat meer mensen rond in de begeleiding.
1: 57.
0: Ja, weet je, het is... maar dat zul je ook herkennen. En dat geldt niet alleen voor sport, maar dat geldt eigenlijk op alle terreinen. Als je ergens in vastloopt...
1: 58.
0: Heb je op een gegeven moment gewoon iemand, wie dan ook, die dat kan of... Ja, nodig van buitenaf om je weer even vlot te trekken.
2: Ja, dat is heel erg stigma. Als je zelf niet op dit niveau gedart hebt, je er geen verstand van kunt hebben. Dat is... Alle topdarters en ex-topdarters denken ook dat mensen...
0: Nou, maar het gaat helemaal niet om verstand van darten hebben. Het gaat om verstand van mentale problemen hebben.
2: Nee, oké, dat is bij mentale problemen inderdaad. Dat begrijp ik.
0: Kijk, hoe je een betere darter kunt worden, dat kan elke darter zelf wel verzinnen, denk ik. Dat heeft met trainingstijd te maken, dat heeft met efficiëntie van je training te maken.
2: Maar ook daarin kunnen natuurlijk mensen die zelf nooit op topniveau gedart hebben, er nog steeds wel verstand van hebben.
1: Maar goed,
0: we hebben dat gesprek al zo vaak gevoerd.
1: 93,
2: Aver McGuire, 94. Het gaat een keer
0: komen, Frank. Ja, het zal...
2: Iemand wordt wijs ooit.
0: Ik denk dat het de dartsport ook wel weer aantrekkelijker zal maken uiteindelijk. Zodat Chisnell hier Cullen weet te breken.
1: For Black is Dave to throw first. Game on.
2: Zeker als je die coach ook de vrijheid geeft om tijdens een wedstrijd wat te doen.
0: Ja,
2: of al is het maar in de pauze van een wedstrijd. He? Maar dat is natuurlijk in iedere sport is dat vrij normaal.
0: Maar ik geef je één concreet voorbeeld. En dat is natuurlijk Kim Huibrechts, die nu met Erik Larijs werkt. Nou, het is gewoon weer leuk om naar Kim Huibrechts te kijken.
1: 140.
2: Ik weet dat Kim ook dat gewoon weer leuk vindt nu.
0: Ja, kan zo'n groot verschil maken.
1: 60.
0: Nog één wedstrijd na deze, u weet het waarschijnlijk al. Jermaine Wattimena tegen Justin Hood.
1: 140.
0: Precies op dat moment, ook uitstekend getimed, komt er iemand met een pet op in beeld.
1: 45. Joey Bracquine, 87.
0: Om terug te breken.
1: Game shot on the fourth leg, Joe Cullen. Fifth leg is Joe to throw first. Game on.
0: Dat was toch een fijne leg. En Joe Cullen, hij begon met drie beurten met twee trippels en gooit dan in twee pijlen 87 uit. Oftewel een onvervalste elf darten.
2: Ja, hij deed met drie pijlen.
0: Ja, bij nader inzien. Maar toen onvervalste 12 darten dan.
1: 115. Four.
0: zonder dat ze vaak tegen elkaar gespeeld hebben, hebben ze allebei natuurlijk ook vaak in de Eurotour verband gespeeld. Ze is nog bezig aan zijn 302e wedstrijd. 185 gewonnen, 116 verloren. Finishpercentage van, ja, zeg maar even 61,5. Cullen heeft een winstpercentage. Cullen heeft een winstpercentage van 54,5. Zit wat lager dus in de boom. Speelde toch ook al 257 wedstrijden.
1: 59. David Recoil, 137.
4: Teken tops voor Chisnell voor 137 finish. Nee, hij gaat voor de triple 20.
1: 97. Joey McCoy 160.
4: Cullen. Ja, naar tops. Cullen dan.
0: Met zijn tweede top plus finish. Deze nog een stuk hoger dan de eerste. Pakt hij de voorsprong weer terug. Drievoudig Eurotour-winnaar.
1: 100.
0: Voor het laatst triomferend in 2022 tegen Dave Chisnell.
1: 96.
4: Ik heb bij Cullen toch al het idee dat hij verloren Premier League finale, dat hem, ja, ik wil niet zeggen geknakt heeft, maar wel heel lang achtervolgd heeft.
1: 55.
0: Ik vind het 2022.
4: Het water is ook al niet lekker. Nee. Als dat haal ik eruit.
0: Nee, gisteren zagen we er ook een paar vies kijken. Maar er is voor zover ik weet niemand ziek geworden.
4: Ik heb ook niks gehoord. Volgens mij komt het water gewoon naar flessen.
0: Ja, het valt niet uit. Waar ligt Kiel aan? Aan de Oostzee volgens mij.
4: Ja, dat zou leuk zijn. Ja.
0: En ook aan een rivier ongetwijfeld.
1: 140.
0: Daar zal het niet vandaan komen.
1: David Recoil, 110.
4: Is nog naar tops.
1: 70.
4: Is boven tops.
1: 135.
4: Die 160 heeft hij al, maar 135 gaat er niet bij komen. 112 had hij ook al.
1: 77. David McGuire, 40.
0: Chisnell is 2 à 3 op tops.
1: Game shot on the sixth leg. Dave Chisnell. Seventh leg is Joey to throw first. Game on.
0: Ja, ik zei, Cullen drievoudig Eurotour-winnaar. Chisnell is achtvoudig Eurotour-winnaar, maar niet. Ja, als je dat niet wist en je kende Dave Chisnell niet zo goed en je zou hem hier misschien wel voor het eerst zien staan gooien. Wel, 93 inmiddels ook weer niet zo. Zou je dat misschien ook niet vermoeden dat hij 8 keer een Eurotour-toernooi gewonnen heeft?
4: Maar
0: hij heeft zelfs 15 finales speelde in totaal.
1: 137.
0: In de eerste jaren dat hij Eurotour-finales haalde, won hij die bijna nooit.
1: 99.
0: Maar van de laatste 7 heeft hij er 6 op zijn naam geschreven.
1: 180!
4: Het is de eerste 180 voor Joe Cullen op dit toernooi.
0: Ja, want gisteren tegen Marcel Haalsotter had hij die niet nodig om het 6-1 te winnen.
1: Game shot.
4: En nog een top plus finish erbij.
1: Wat hé,
4: iemand 7 gaat ook uit.
1: Zo
4: gaat Cullen toch de hoogste finishes en de beste legs, maar zit Chisnell er nog steeds bij.
1: 59.
4: Dave Chisnell. Weer in gevaar in zijn eigen leg. Nou, Cullen. Dat is ook niet genoeg, hè? Zo is dit ook weer. Het is vanmiddag een beetje sappelen bij iedereen, heb ik het idee.
0: Ah, ik dacht dat je ging zeggen sappig, maar dat is het niet.
4: Nee.
0: Krokant ook niet.
1: Eitje.
4: Het ruikt misschien wel naar vis. En Wessel Nijman, die was goed.
1: 140.
4: Was redelijk goed.
1: Hey,
4: de rest was aanwezig. En sommigen niet. Chisnell, vraag nog even of het echt geen triple is. Nee, dat is het niet.
1: 58.
4: En Cullen gaat vanaf 66 proberen dan hier echt het verschil te maken. De dubbel 12.
0: Dubbel 6.
1: 54.
0: Maar nog steeds heeft niemand een gat van twee legs geslagen in deze wedstrijd. Ja, Chisnell in tops. We concludeerden al dat dat is het enige dubbel waar hij op gegooid heeft tot nu toe. 4 keer geprobeerd, 3 keer geraakt. Dat moet goed gaan. Oh, toch niet. Nou, dan moet je dus naar dubbel 10. En die lukt uiteindelijk ook.
1: Nightback is chosen to throw first. Game on.
0: In 2022 met name speelden deze twee heren een paar opvallende wedstrijden tegen elkaar. Hun enige finale speelden ze toen tegen elkaar van de World Masters.
4: Ja, toen nog gewoon de Masters, denk ik.
0: Toen nog gewoon de Masters, ja. En daar pakte Cullen de titel. Hij won met 11 tegen 9. En datzelfde jaar ontmoeten ze elkaar ook op de World Series Finals in de AFAS Live in Amsterdam. En dat zei die Cullen, dat was bij de laatste 16 volgens mij. Ja, de laatste 16. Cullen won ook met 6-5. Maar Chisnell kreeg al heel veel matchstarts in die wedstrijd. 8 stuks. Hij miste ze allemaal. Maar ik zei het al, 6 van de laatste 7 duels tegen Cullen wel weer op zijn naam geschreven.
1: 134.
4: Deze leg is een uitstekende leg van Chisnell. En dat is een leg die Cullen is begonnen.
1: 100. Dave, je record 47.
4: En dan zou het zomaar weer kunnen gebeuren.
1: Dus
4: ja, hij doet niet heel veel dingen goed, maar dit doet hij echt wel goed hoor, finisher.
0: En bijna altijd ook op tops.
1: Ja,
0: de lek daarvoor moest hij dan een keer uitwijken naar de dubbel 10. Ja, het zegt toch ook wel iets dat je daar steeds op uit kunt komen. Dan doe je toch ook wel weer iets goed natuurlijk.
1: Nine 1993.
0: Die finale van de Masters overigens nog steeds in 2022 nog steeds het enige tv-toernooi wat Cullen bij de PDC op zijn naam wist te schrijven. 1999. Natuurlijk vijf maanden later eigenlijk ook de Premier League moeten winnen. Maar die ging toen toch nog naar Michael van Gerwen.
1: 100.
0: Maar ja, met één gewonnen tv-finale bij de PDC heeft hij er nog altijd eentje meer dan Dave Chisnall. En die speelde heel wat finales. 9 stuks.
1: 85.
0: De laatste toch ook alweer in 2022.
1: 64.
0: Chisnall, 142.
4: 47. David Ripple, prachtig plan.
1: 142.
4: Maar als die laatste bel in triple 1 eindigt en niet in de 20, komt er van een plan niet heel veel terecht. Chisnall heeft ook een plan. Twee keer triple 17 en tops. En dat lukt ook niet.
0: Dat past niet.
4: Maar weer eens een keer een bouncer op dit bord.
0: Echt precies bovenop die eerste pijl.
1: 102.
0: Kijk, dit was de bedoeling.
4: En daar ging die ook wel naartoe, moet ik zeggen. 119. Nee, Cullen krijgt die 117 niet uit.
1: 57.
0: Dan weten we dus wie er naar de derde ronde gaat. Want Dave Chisnall is 4-7 op tops. Zijn tweede ronde, derde ronde natuurlijk. Hij staat al in de tweede ronde immers, Dave Chisnall. Hij mist nu dubbel 20 voor de tweede keer. Maar dubbel 10, daarmee lost hij het dan wel weer op. En Dave Chisnall is degene die in de derde ronde mag gaan aantreden tegen de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Gio van Veen en Dimitri van den Berg. Die wedstrijd vanavond. Hierna hebben we nog één. Jermaine Wattimena tegen Justin Hoert.

0: Mama, blijf maar staan.
1: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
2: ASR doet het.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
4: Jouw trendy sandalen voor de Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Tandenborstels?
7: Hebben we.
6: Die nieuwe beveiligingscamera's?
7: Oh. Hebben we.
8: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
9: Garnier Loving Blend Sun-Kissed Chamomile Lightening Elixir. Een verzorgend serum verrijkt met kamille. Voor een geleidelijk verhelderend effect zonder angst voor haarbeschadiging. Voor zichtbaar blonde haar. Ontdek ook de volledige chamomile range van Garnier.
10: Dit is een waterontharder. Het haalt kalk uit je water. Waardoor je apparaten langer meegaan en je minder hoeft te poetsen. Het is ook nog eens beter voor je huid en haar. En oh ja, koffie en thee krijgt een iets betere smaak. Ook benieuwd? Neem dan contact op of kom langs. Wij regelen de rest.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
3: Pure Dutch beleving.
2: Game, shot en de match.
3: Een epische strijd.
2: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
3: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport.

0: Jermaine Wathimena, nummer 17 van de wereld, maar op dit toernooi als 10e geplaatst. Gaat beginnen aan deze editie van de Baltic Sea Darts Open. Hij heeft de voorgaande 3 toernooien steeds meegedaan, maar niet al te veel succes gekend. Zoals hij sowieso op de Eurotour toernooi zijn successen beperkt zijn gebleven tot 6 kwartfinales in 141 duels inmiddels. Maar ja, Justin Hood heeft sowieso nog maar 4 wedstrijden op de Eurotour gespeeld. Hij won zijn eerste wedstrijd hier in Kiel, waar hij toevallig vorig jaar ook al aanwezig was. Toen won hij zijn eerste partij van Joe Cullen. En nu van Max Hopp. En hoe deed hij dat? Geweldig.
1: Heel goed, ja. Echt heel goed gehoord. Max Hopp speelde zeker niet onverdienstelijk, maar Justin Hood was de hele wedstrijd baas op het podium. Scoorde goed, finishte goed, was heel compleet in wat hij deed. Nou, als hij dat spel vandaag weer podium mee opneemt, dan gaat ook Wathimena daar zijn handen voor aan krijgen.
0: Ja, dat was een beetje het spel wat hij ook op het WK liet zien, waar hij de kwartfinale haalde. Ja. Zijn allereerste WK.
1: Zeker weten.
0: En daarna hoorden we weinig meer van Justin Hood.
1: Ja, ook dat klopt inderdaad. Ja. Hij kiest de momenten uit.
2: 140.
1: Hij lijkt in ieder geval niet onder de indruk van omstandigheden te zijn.
0: Hij heeft daar iets anders voor in de plaats gesteld. En dat is gewoon lekker op het podium gaan staan en lekker darten en plezier beleven. Dat is wat ik altijd bij hem zie.
2: 140.
1: Deze eerste leg is weer prima voor Hood.
2: 40, Justin. It required 32. Game shown the first leg, Justin Hood. Second against Jermaine to throw first. Game on.
0: Ja, waar we eerder deze middag een darter hebben die bijna niet in beeld paste, Jimmy van Schie.
2: 16.
0: Hebben we er nu eentje waarbij je echt je best moet doen om hem ook in beeld te houden.
1: Ja, die ook bijna niet in beeld past eigenlijk.
0: Dat zou toch geweldig zijn als Justin Hood en Jimmy van Schie een keer tegen elkaar zouden spelen. Echt de kleinste en de grootste van de hele tour.
1: Waar moeten ze komen? Morgen.
0: Oei.
1: Ja.
0: Ik ga eens even kijken hoe dat... Hoe dat in elkaar steekt.
2: 34.
0: Nou, ze zitten in ieder geval aan dezelfde kant van het schema. En ze zouden tegen elkaar in de halve finale kunnen komen.
1: Nou, kijk eens aan. Ik denk dat ze daar beide voor zouden tekenen.
0: Van Schie staat al in de derde ronde. Die won vanmiddag van Mike de Dekker met 6-1. Maar ja, natuurlijk is er ook nog Jermaine Wathimena. Die uiteraard hoopt daar een stokje voor te steken.
2: 140. Justin Rick 140.
1: Goed antwoord van Wathimena. Goed. Gooit 145 niet uit. Wathimena 67.

0: zwaar test meteen hoor.
1: Jermaine Marquez, 67.
0: Om niet gebroken te worden. Dubbel 16.
1: 51.
0: En hij mist hem.
1: Justin,
0: en dan
1: 58.
0: Krijgt dus Hoed inderdaad die kans om te gaan breken. Maar pak die kans niet.
2: ...1,63 meter kleine. Justin Hood, bijnaam Happy Feet. Die boven de 103 gemiddeld zat in zijn eerste rondepartij. Tegen Max Hopp, 60% op de dubbels, komt hier op 2-0. Game on.
0: Zo, die scheelt de vier er ook weer even in. Eerste 180 van de wedstrijd.
1: 140.
2: Kijk, dit bedoel ik met genieten.
0: 180.
1: 134.
0: We zijn nog niet heel erg verwend vanmiddag. Ook daar kan hij mooi om lachen.
1: 65.
0: Hij heeft plezier in wat hij doet, dat is duidelijk. Het straalt er aan alle kanten vanaf.
1: 97. Justin Require, 76.
2: Justin Hood voor 3-0.
1: Game, ja, hoor. Justin Hood. Publiek is Jermaine Dederbeurs.
2: Hood, de nummer 46 van de wereld, heeft natuurlijk een enorme sprong gemaakt. Na zijn kwartfinale plek op het WK.
0: En iedereen zegt dan, hou je focus, blijf geconcentreerd, hou je bij die wedstrijd. Nou, Hood niet hoor. Die gaat bij iedere beurt even praten met het publiek. Kijken wat ze ervan vinden allemaal.
1: 100.
0: Ze zit daar heel ontspannen in.
2: Het Glastonbury in het graafschap Somerset.
1: 140.
2: Het westen van Engeland dus.
1: 140.
2: En er staat even een coole 107 gemiddeld te gooien weer.
0: Wat hij meena, staan er 9 pijlen op 121. Moet op 87. Dus moet uit wat hij meena. Het gaat niet uit. En dan kan Hoed gewoon naar 4-0 toe als hij dit ook nog uitgooit.
2: Nou, hij bepaalt het mooi op tot nu toe. Begon met een 32 finish, toen een 40 in de tweede leg. 76 in de derde leg.
0: Heb je wel een triple 20 nodig of een triple 16? Dat is het, dubbel 18 over.
2: Oh, ik dacht even dat hij met rechts ging gooien.
0: Ik denk dat Hoed even bevestiging vroeg aan Owen Binks of hij inderdaad 36 over had.
2: 4-0 achterstand blijft wat hij mee na bespaart. Of toch niet.
1: Justin Iroquois, 36.
0: We zetten nog 2 huisjes bij de gemiste dubbels voor wat hij mee na. Nou, hij zat al in de voorwaartse beweging, Justin Hood. Was al dacht dat hij erin zou zitten.
2: Het zou het kleine broertje kunnen zijn van Ricky Evans.
0: Hij komt wel heel, heel goed weg.
2: Hij rent ook al naar het bord, Hoed. Gauw die pijlen eruit halen, gauw weer klaarstaan. Ja, Ja, dit was een beurt van maar 58 van Hoed. Maar zijn scorende gemiddelde was tot op dat moment 127,5.
0: Ja, dat is de eerste beurt zonder triple.
2: Ook nog eens. Wat de man heeft drie beurten zonder triples. Dus dat, ja, is op zich ook niet echt slecht. Dat geeft wel even het verschil aan tussen de beide mannen.
0: Ja, bij wat die mannen zijn het duidelijk de dubbels die de das om doen. En ook zijn gemiddelde dan natuurlijk meteen. Ja, omdat het geen 4-0 is geworden, maar 3-1... zit hij er nog steeds gewoon in de wedstrijd.
1: Justin Irwin, 90. Jermaine Irwin, 170.
0: Voordat Owen Binks het uitgesproken kan hebben, zit die eerste pijl er al in ieder geval.
1: Justin Irwin, 20.
2: Ik denk dat daar toch iemand met diezelfde grote groene plastic vis staat elke keer. Of het is gewoon een vast shot dat elke keer geschakeld wordt.
1: Game shall not be played. Justin Hood. Ik denk dat Jermaine de Durfus.
2: Hoe dan ook. 170 gaat niet uit bij wat hij meenam. En Hood maakt er dan gewoon 4-1 van.
0: Hij blijft maar lachen. Ja, hij heeft het naar zijn zin in Kiel. En als ik sowieso stond te gooien, zou ik het ook naar mijn zin hebben, denk ik. Want de scores gaan heel gemakkelijk bij Justin Hood. En hij maakt niet heel veel fouten op het finish. Eén keertje maakt hij de fout, dat kost hem ook de leg.
1: Wat
0: die Mena gaat er steeds somberder bij kijken. En die heeft ook al wat dubbels gemist natuurlijk hè, in deze partij. Laten we dat niet vergeten. In de legs 2 en 4. Zijn eigen legs. Mist hij er flink wat. 161. Gaat net niet uit dat de bullseye wordt gemist. Hoed op 124 om er 5-1 van te maken. Weer de triple 20 erin. 14 voor Bullseye.
2: Wat die mee naar miste hem.
1: 99.
2: Goed eveneens. En het missen duurt voort. En Hood, die krijgt A, meer kansen en B, mist ook wat minder dan wat hij meedoet.
0: Nou, hij heeft in iedere leg van deze wedstrijd een pijl of pijl op een dubbel gehad.
2: 180. Hij is de eerste van de machine gun. Ja, dit is toch fantastisch. Dit is uniek, zou ik bijna willen zeggen. Er zijn wel meer darters die kunnen genieten. Maar Justin Hood is toch wel de overtreffende trap.
0: En we gaan met ribbels gooien ook. Ja, het is dat die ene pijl op de grond is beland. En wat die mijna wordt redelijk makkelijk opzij gezet in deze wedstrijd.
1: Justin Irwin, 62.
2: 62 nog even uitgooien. Dan gaat hij hier gewoon met 6-1 winnen van de nummer 10 van de plaatsingslijst. Dan had hij in de eerste ronde dus al met 6-4 won van Max Hopp.
1: 46.
2: Mist hij hier zijn eerste twee matchdarts.
1: 100. Justin Require, 16.
2: Zo is dit niet een overwegend goede middag voor de Nederlanders. Justin Hood maakt het af via dubbel 8-6-1. Dat maakt indruk. Dat komt wel even binnen. Justin Hood is de laatste die zich meldt voor de... Nee, niet de laatste die zich meldt. Voor de derde ronde wel van deze middag in ieder geval. Hij gaat morgen spelen tegen de winnaar van de partij van vanavond. Tussen Nathan Espinal en Kevin Doets. Zo zit deze middag erop. Wij danken u hartelijk voor het kijken. En zeggen heel graag tot vanavond om 7 uur gaan we weer verder met de Baltic Sea Darts Open. En morgen dus twee sessies ook om 12 uur en om 6 uur. Nogmaals voor alle duidelijkheid.

We begonnen dit weekend met 11 Nederlanders. En gisteren hielden we daar 8 van over. Maar vanmiddag, u ziet het hier in beeld, wat die Mena verloor. Ja, vrij kansloos van Justin Hood, die een uitstekende wedstrijd stond te gooien nadat hij vrijdag ook al een uitstekende wedstrijd speelde. En ja, vanavond opnieuw Nederlanders in actie. We gaan in totaal nog 4 zien deze avondsessie. En we weten dus al zeker dat er morgen 2 Nederlanders in actie komen. En we gaan zien hoeveel daarbij komen. We beginnen zometeen met Danny Noppert, die de avondsessie opent tegen William O'Connor. Daarna Chris Dobie, die het opneemt tegen Sebastian Piawecki. James Wade is de volgende die speelt tegen een Nederlander. Hij neemt het op tegen Niels Sonneveld. Steven Bunting speelt daarna tegen Cameron Menzies, die gisteren een hele goede partij stond te gooien. Nathan Espinol neemt het op tegen Kevin Doets. Gian van Veen speelt tegen Dimitri van den Berg, die weer dansend terug was op de Eurotour. En we sluiten af met 2 Duitsers. Als eerst Martin Schindler tegen Ryan Joyce. En dan de winnaar van vorige week, Ross Smit. En hij gaat het opnemen tegen Nico Springer. Daar zal het publiek zeker op zitten te wachten. Maar eerst openen we dus zometeen met Danny Noppert. En hij neemt het op tegen William O'Connor. En we gaan zien wat daarvan terecht gaat komen.

0: Ladies auf der Bühne hier in Kiel. Hier ist Gemini Candy, Franz Engerer.
1: German Eye Candy dus, die scheidsrechter is bij de wedstrijd tussen Danny Noppert en William O'Connor. Noppert als vierde geplaatst voor dit toernooi, mede dankzij een flink aantal afmeldingen. Zeker na de Premier League avond werden er nog een aantal afmeldingen gedaan. En O'Connor, ja, die speelde gisteren al. Hij won van Christo Reyes, naast mij Guy Habert. Ja. En jij hebt deze partij gisteren gezien.
2: Zeker. Ja, hij zat hier. Dit exactzelfde commentaarhok in Hilversum. En heb inderdaad O'Connor tegen Reyes gezien. En deze William O'Connor was gewoon prima. Oerdegelijk. Hij vindt dat zelf nooit, hè. Hij gooit dan 94 gemiddeld aan het hoofd schudden. En dit is slecht. En dat is niet leuk. En er moet iemand in het publiek stil zijn. En dan maar sorry zeggen tegen Reyes na de wedstrijd. Wat was ik slecht. Ja, dat was gewoon prima. Voor een eerste ronde Eurotour is dat gewoon helemaal oké. En dat doet hij eigenlijk altijd wel. In zo'n eerste rondje op een Eurotour. Gewoon een degelijke wedstrijd neerzetten. Potje winnen. En prima. En dan in de tweede ronde tegen de geplaatste speler. Dan krijgt hij nog wel eens een moeilijke. Dat zou dan nu op papier tegen de als vierde geplaatste Noppert, je zei het al, ook moeten gebeuren.
1: Ja, het klinkt wel gewoon als het beeld wat je hebt van William O'Connor, toch? Zeg maar, als je zegt 94 gemiddeld, gewoon een degelijke, normale partij. Ja, daar sta ik niet van te kijken. Ja, en dan nu tegen Noppert.
3: 58.
1: Die verloor vorige week in deze ronde van Ricardo Pietrzyk.
2: Ja.
1: En die zal misschien nu toch, ik mag hopen, voor een beter resultaat gaan. Terwijl we zien dat O'Connor de eerste maximale score van deze wedstrijd en dus ook deze sessie gooit.
3: 58.
2: Ja, we zien het hier van de zijkant. Mensen op locatie hebben het ook in de gaten. Dit, of het een nieuw setje is of dat het een net iets anders uitziend setje is waar Danny Noppert mee speelt. Het ziet er in elk geval lekker shiny uit met al dat goud op de barrel.
1: Dat zeker.
3: 138.
1: Terwijl O'Connor dit uitstekend wegzet. Noppert heeft nog wel met zijn nieuwe setje moeite.
3: 44, William McCall, 40.
2: Ik kan me niet heugen dat ik Danny Noppert ooit met een ander setje heb zien spelen.
1: Dit is het moment.
2: Zo, dat maken we toch even mee hier op de zaterdagavond.
1: Terwijl O'Connor de eerste leg pakt. En voor Noppert is het nog even zoeken. Vindt nu een triple. Het is de 12e keer dat deze beide mannen tegenover elkaar staan. 8 keer won Noppert de wedstrijd.
3: 96.
1: En 3 keer vanzelfsprekend werd het William O'Connor. Maar dit jaar zie ik nog geen ontmoetingen staan tussen deze mannen. Vorig jaar 2 keer en die gingen allebei naar Danny Noppert. Maar goed, dat was met een oude setje pijlen.
2: Ja, dat waren allemaal met een oud setje pijlen. Dus in dat opzicht kun je er helemaal niks over zeggen. Het is op zich ook wel een moment om een keer wat anders te proberen. Een Eurotour toernooi in de zomer, terwijl het gat naar de World Matchplay in principe nog groot genoeg is. Dus dan heb je ook nog tijd om er even aan te wennen. Hij gaat ook geen World Cup spelen.
3: 96.
2: Ja, als dit in de pijplijn zat. Nou ja, dan moet je toch ergens een keer op een podium kijken of het een beetje valt of niet.
3: 60.
1: Nou ja, we gaan het zien. Deze leg gaat in ieder geval een stuk beter dan die vorige. Dit is 114 trippel is al gevonden. Noppert uiteraard naar Tops.
3: 94. Danny Pratt, 20. 58. Games on the second leg. Danny Noppert, third leg is voor
1: je. Is het weer gelijk. Nou is het voor Noppert te hopen dat hij het gevoel van die tweede leg in ieder geval vast kan houden.
3: 140.
2: Kommer speelt al sinds jaar en dag met hetzelfde materiaal.
1: Ook dat past weer precies bij de speler die ook onder is.
4: Ja, niks geks. Niks saai.
1: Ja,
4: altijd hetzelfde.
3: 59.
1: Maar wel gewoon degelijk.
4: Jazeker.
2: Nou, hij is nu eventjes een speaker de nummer 40 van de wereld.
4: Komt nooit in de problemen wat betreft de tourkaart. Dan gaat de top 32 als een heel niet hele gekke dingen gebeuren. Ook niet echt aanvallen. Dus als je nou zeg maar thuis zit te kijken en denkt, nou hoe goed moet ik nou zijn om pro-tourspeler te worden bij de PDC en dan gewoon op dat niveau mee te kunnen. William O'Connor.
1: Dan is hij het.
4: Ja.
3: 95. William O'Connor 112.
4: Maar dan zou ik er wel bij willen zeggen dat je wel iets expressiever mag zijn als dan William O'Connor dat is.
3: 18.
1: Ja, het is inderdaad, O'Connor is ook niet het type die heel uitbundig is.
3: 133.
1: Het loopt goed, maar O'Connor nu volle hand op dubbel 16 om er 2-1 van te maken.
3: Games on the third leg. William O'Connor, fourth leg is Danny to go first.
1: Ik zit ondertussen even te kijken naar O'Connor op de Eurotour tot nu toe. Dit jaar.
4: Ja.
1: Ja, en dan is het eigenlijk wel weer, sluit het weer een beetje aan op het verhaal wat je net hebt gehouden. Het is één keer laatste 16 geweest. En de andere keer was het of laatste 32 of de eerste ronde al.
3: 100.
1: Eén keer won die van de geplaatste speler. En dat was in het in dat paasweekend in München. Toen won hij van Gian van Veen. En toen was Andrew Gilding een ronde daarna te sterk.
4: Ja, dat is voor jou natuurlijk compleet logisch.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat kan de beste overkomen.
4: Hè? En William O'Connor is niet eens de beste.
3: 41.
2: De stijl van William O'Connor is oer en oer degelijk. En nemen een pijl. Ja, je beweegt hem recht naar achteren. Je beweegt hem recht naar voren. Op het goede moment laat je hem los.
1: Ja, ik denk dat we een heel duidelijk profiel hebben geschetst van de dokter die William O'Connor is. In ieder geval nog een beetje moeizaam op gang. De gemiddeldes liggen na 3,5 leg.
3: 96.
1: Ja, vrij gelijk, allebei rond de 85 gemiddeld. Noppert kan nu ook als eerste naar een finish toe werken in zijn eigen leg.
3: 96. Danny Acquire 85. 137. William McCall, 128.
1: Klein kansje.
4: Wordt iets groter.
5: Wordt nog veel groter. William O'Connor naar dubbel 10. En een 128 finish.
3: William O'Connor. Fifth leg, it's William. To go first.
1: En hij viert hem zoals je verwacht van O'Connor. Maar dit is uitstekend. Pakt een 3-1 voorsprong.
4: Nou, net op het moment dat Opper natuurlijk op 48 staat te wachten. Extra. Een moment om het te doen voor de Magpie.
1: Ja, we zien het in beeld verschijnen. Noppert is nog heel erg zoekende. En ja, O'Connor doet het eigenlijk niet heel veel beter. Maar wel genoeg om hier 3-1 voor te staan.
4: Ik weet nu zo snel even niet welke tafeltje van Noppert is. Maar ja, ik ben dan natuurlijk benieuwd of hij zijn oude setje ook heeft meegenomen. Dat hij ze echt heeft voorgenomen. Ik ga het deze doen.
1: Ja, zag O'Connor net rechts staan.
4: En dan zit het doosje links dicht. Dus dan is daar nog niet al te veel over te zeggen.
3: 100.
1: Maar ja, wat gaat het moment zijn om te switchen? De rollen lijken nu iets wat omgedraaid. Noppert die het initiatief heeft in de leg van O'Connor. Laat de finish staan, maar het is een hoge. Kan O'Connor dit beter weg gaan zetten?
4: Of bij die 19 zien te komen.
3: Dan
4: de finish over. Noppert mag eerst. Hoeft dit misschien niet eens uit te gooien.
3: William McCall, 164.
1: O'Connor. De tweede die zit er een aardig stukje vanaf.
3: 84.
1: Hij laat 80 staan, maar eerst Noppert om te breken.
3: Maar
1: dat lukt niet. En dan is dit O'Connor voor 4-1.
3: Gains on the fifth leg.
1: Het is oer en oerdegelijk. Maar het gaat in ieder geval finishend prima bij O'Connor.
4: Ja, dat zien we hier. Hij legt Noppert er eigenlijk op met zijn eigen spel.
3: 15.
4: De freeze normaal gesproken het verschil zou moeten maken. Door de kansjes aan te reiken die hem gepakt. Of aan te pakken die hem aangereikt worden, laat ik het zo zeggen. Is het O'Connor die dat precies doet?
1: Maar ja, het is Noppert. Zit nu nog steeds onder in de 80 gemiddeld.
4: Even terug op jouw vraag van net. Als het nu niet het moment is om te denken, nou, misschien toch die andere, maar dan
1: misschien dat hij gewoon heeft gezegd van, dit wordt de test. En ik moet ook niet te snel opgeven. Want hij heeft momenten gehad dat hij triples wist te vinden. Een paar beurten achter elkaar, maar het zakt daarna ook weer. Ja, echt snel weg. En dat zien we nu.
3: 100.
1: Het wordt nu een steeds moeilijker en moeilijker verhaal voor Danny Noppert.
3: 96.
1: Terwijl O'Connor een finish laat staan.
3: Triple.
5: Dan krijgt O'Connor echt een vrijgeleide richting een derde rondewedstrijd tegen Damon Hetta.
4: Zeker als hij dit ook nog doet.
3: 97. Danny Call 170.
1: Ja, het moet heel gek gaan als Noppert dit gaat doen. Maar het kan gewoon. Noppert naar de bullseye.
3: 145. Ja,
1: het zal wat zijn. 25. Het lukt amper om een triple te vinden. En dan op zo'n moment vindt hij de twee. Maar het is al 5-1 voor O'Connor. En O'Connor is ook degene die de volgende leg mag beginnen. En die begint met twee triples.
5: We zien het in beeld. Noppert over 6 legs. Nu 3 scores gegooid. Waar 2 triples bij zaten.
1: 3? Ja, dat is bijzonder weinig. En ja, dat is dan ook de reden dat er 80 gemiddeld staat.
5: Nou ja, zeker. Als je dat koppelt aan het finishpercentage, dat we ook nog even in beeld zagen. Hij heeft ook nog best wel wat kantjes gehad. Want O'Connor speelt ook niet de pannen van het dak hier.
1: Met de laatste peloton nog naar die 18 om een finish over te laten. En dat kan zo meteen dus al voor de wedstrijd zijn. Maar het hoeft niet, want Noppert laat geen finish staan. Geen triple voor O'Connor, dus blijft boven de 100. Noppert wel twee triples en dus net onder de 100. En O'Connor mag naar dubbel 16.
3: 82.
1: Dat was een klein stukje eraf.
5: Laatste kans dus voor Noppert. Weer twee pijlen op de dubbel. Nu valt Tops wel.
3: Danny Noppert.
5: Was even op weg om zijn slechtste wedstrijd ooit op de Eurotour te gaan spelen, Danny Noppert. Maar twee goede beurten helpen hem in elk geval aan een tweede leg. En ja, ja.
3: 96.
1: Ja, de verschillen zijn niet heel groot. Nee. Dus als Noppert het nu opeens wel weet te vinden. Nog geen maximale score, maar wel weer een beurt met twee triples voor Noppert.
3: 100.
1: O'Connor vindt er wel drie. Zijn tweede van deze wedstrijd.
5: Dan moet je even nadenken, Noppert. Waar nu naartoe om in elk geval 170 over te laten?
1: Ja, dat klopt. Dat gaat helemaal goed. Zal Noppert wellicht even gedacht hebben bij die tweede pijl van dat kan goed uitkomen, maar O'Connor op 136 en dat is zo voor de wedstrijd. Wat laat Noppert staan?
3: 58. William McCall 136.
5: Eigenlijk te veel. 112 gaat een moedje worden. met Willie O'Connor op tops.
3: Danny O'Connor 112.
5: Hoe serieus moeten we die comeback van Danny Nopper dan nog nemen?
3: 92.
6: Hij was dichtbij, maar O'Connor nu met een volle hand op tops.
3: Game, so.
6: O'Connor op tops. En het is 6-2. Danny Noppert. Ja, het leek een testwedstrijd voor een nieuw setje pijlen. Maar heel goed pakte het niet uit. Hij kwam uiteindelijk rond de 85 gemiddeld uit. Maar ja, O'Connor, zakelijk en gewoon prima. En hij is door naar de volgende ronde.

Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij gepersonaliseerd advies bieden om te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland.
2: Jouw trendy sandalen voor de Scapino prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
3: Wat heb je aan honderdduizenden volgers als je nul bereik hebt? We dagen 12 opvallende personalities uit om zich ver buiten hun comfortzone te begeven.
4: Zora, bom.
5: Dit is een grap.
6: Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
7: Just want an answer to one question.
6: Is er Nederlandse ondertiteling? Ah! Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
8: Zo voelt het dus. Sinds Gerard is gestopt met werken, heeft hij zijn roeping als coach van dit voetbalteam helemaal gevonden. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Welkom bij BBCNL.
9: There it is.
6: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
10: I find it strangely comforting.
6: We zijn really, really Brits.
11: Can I speak?
9: No.
7: Just want an answer to one question.
6: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
10: Sorry, silly question.
11: I'm sorry.
6: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv.
12: Zeg eens eerlijk. Zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
13: Hi.
12: Ja, zo hoort een BH te zitten.
13: Wow.
12: Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH. 50% korting. Lieve Vera. Schaamteloos jezelf.
0: Ja, play. De beste kijk op sport.

0: Het is tijd voor de tweede wedstrijd van deze avondsessie. Chris Dobie neemt het op tegen deze man, Sebastian Białecki. En hij staat hier omdat hij gisteren zijn eerste rondepartij speelde tegen James Hurrell. Die won hij met 6-3, rond de 100 gemiddeld. Nou, dat is voor Białecki volgens mij een prima wedstrijd geweest.
1: Nou ja, absoluut. En ja, dat zei hij ook na afloop. Hè, van, nou ja, als ik hier op een Eurotour podium 100 gemiddeld sta te gooien. Nou, dan kan ik alleen maar heel erg tevreden zijn en zeggen dat het hartstikke goed is gegaan. Dat ging het ook. Hij had net even 2-3 lekjes aan het begin nodig om wat in te komen. Misschien ook een beetje in de war door het begin van zijn tegenstander. Want hij speelde dus tegen Hurrell. En nou ja, die raakte 1 en 5 en 7. Maar toen het loskwam bij Białecki, toen kwam het ook echt los. En toen ging hij dus dit soort dingen doen. En dan kom je dus op 100 gemiddeld uit.
2: 82.
0: Ja, dit is in ieder geval een uitstekend begin van de pol. Ja, en voor Chris Dobie zijn derde Eurotour-wedstrijd van deze maand. Maar zijn eerste die hij niet speelt tegen Kim Huibrechts. Zal hij blij mee zijn. De vorige twee Eurotours verloor hij in deze ronde. En hij speelde beide keren tegen Kim Huibrechts. En die verloor ze allebei met 6-5. Dus dan is het voor hem wel eens lekker als hier dan Białecki staat.
1: Nou, net jammer dat hij dan wel met de gemiddelde van 100 uit de eerste ronde hier naartoe is gekomen. Chris Dobie als zesde geplaatst. Ja, natuurlijk heel veel je zei het al, hè, uitvallers en mensen die toch niet willen spelen dit toernooi. Dan kan Chris Dobie dus als zesde geplaatst zijn.
2: 140.
0: En toch is het ook wel weer een misschien wel een belangrijk toernooi voor die Sebastian Białecki. Als we het even hebben over de World Matchplay Race.
1: Zeker.
0: Daar komt hij opeens opduiken op de 19e plek op dit moment. Terwijl hij hier
2: 36.
0: Dubbel 16 mist. En dan krijgt Dobie een kans om direct te breken. Dan zat de eerste blijkbaar toch te zeer in de weg.
2: Sebastian Ekwal 32.
0: Dit is eigenlijk niet.
1: Drie pijlen in de hand missen. Tegen Dobie natuurlijk niet te vaak doen. Die heeft het hele podium ondertussen al gezien. Gaat het aan de rechterkant proberen richting topslag.
2: Sebastian Kors, 16.
0: Die heeft ons 6 pijlen voor 120 en krijgt maar 1 pijl op een dubbel. Białecki komt daarmee gewoon goed weg, maar pakt de 1-0 voorsprong. Maar waar ik net naartoe wilde met Białecki en de World Matchplay Race. Die staat 19e op de geschoonde Pro Tour Order of Merit. En je moet dus in de top 16 staan daar. Nou, hij staat nu 6.000 pond, 5.500 pond achter de nummer 16. Dat is Rob Cross, die dus al uitgeschakeld is. Ja, hij moet wat rondjes doorkomen, maar we hebben nog wat rondes te gaan.
2: 140.
1: En nog wel wat toernooien te gaan. Maar wat ik vooral knap aan vind, Białecki is geen speler die we dit jaar op elke Eurotour hebben gezien. Sterker nog, dat hij gisteren won was zijn tweede winstpartij dit jaar op de Eurotour. Zijn tweede winstpartij in die hele periode waar die Pro Tour ranking op gebaseerd is. Dus dat die 19e staat met iets meer dan 65.000 Britse ponden is bijna helemaal te danken aan vloertoernooien. Dan moet je daar wel heel erg goed zijn.
0: Ja. Dat is ook al je ziet Białecki heel sporadisch heel goed zijn op een podium. Maar voor de rest is het inderdaad op de vloer.
2: 100.
1: Ja, die moet stiekem. Dat blijkt ook wel uit de resultaten. Toch gewoon elke keer wel stiekem naar die laatste 16 weer kruipen. En af en toe als een kwartfinale halen misschien.
2: 100. Risk 104.
1: Hij won ook aan het einde van het vorige jaar. Won hij zo'n vloertoernooi in Hildesheim. Dat telt nu ook nog mee natuurlijk voor die
2: grote.
1: Dat helpt wel.
0: En nu een rol omgedraaid. Biabetsky op 120. Hij heeft de triple al gevonden. En mag dus naar tops. En zo staat het 2-0 voor Sebastian Biabetsky.
2: Sebastian, troffers.
0: Nou, ik zie twee kwartfinales. En één halve finale. Tot nu toe dit jaar.
1: Nou ja.
0: Op de Pro Tour. Waaronder de laatste Players Championship. Players Championship 18. Toen vloog hij in de kwartfinale eruit tegen James Wade.
1: Ja, hij is de nummer 65 van de wereld. Noem mij in die contraien van de wereldranglijst nog drie spelers die dat kunnen zeggen over hun vloervorm van dit jaar. Die zijn er niet.
2: 41.
0: Dan is het nu wachten totdat hij het ook op de Eurotours gaat laten zien. Hij is nu in ieder geval goed begonnen. En zal ook weten dat hij nog volop in die race is voor die World Matchplay. De eerste maximale score voor Chris Doby. Bijna een perfect antwoord van de Pool.
2: 134, Sebastian Kos 76.
1: Maar naar de 16.
2: 56.
1: Tot 1

0: Tours van, wat zijn het? We zijn 2 weken geleden is dat ongeveer. Op Pro Tour 17, Players Championship 17, hebben deze mannen nog tegen elkaar gespeeld. En toen werd het 6-3 voor Białecki. Dobie heeft nog nooit gewonnen van hem. 2 keer eerder tegen elkaar gespeeld. Beide keer op de vloer. En ja, dus beide keren dat Białecki won.
1: Ja, dat werd hem gisteren uiteraard ook verteld door onze Master of Ceremonies tijdens het interview na de gewonnen wedstrijd van Białecki. Geen interview gaat er voorbij zonder die statistieken nog even op te raken.
0: Even de head-to-head statistieken erbij pakken.
2: 156.
0: Dobie blijft stappen, maar vindt een triple met zijn laatste. Laat 56 staan. Er komt de nodige druk op te staan. Dit is weer uitstekend van Dobie. 2 uit 4 op zijn dubbels nu.
1: Een open wedstrijd.
2: 16.
1: We concluderen uit deze cijfers. Alleen Białecki dus in 1 leg geen pijl op een dubbel gehad. Het is 4-0 voor Dobie kunnen zijn. Tot ook 3-1 voor de Bolt. We staan op de moment. En dus is 2-2. Logisch.
0: Ja. We zien al een aardig verschil in die scorende gemiddeldes. Dobie bijna 110. En Białecki die volgt zijn tweede maximale van deze wedstrijd.
2: 16.
1: Oh, snel pak je bordje erbij. Alsof het een soort verplichting is. Als je in beeld komt, dan moet dat bordje de lucht in. We hebben nu alsnog niet gezien wat erop stond.
2: 117. Sebastian Kwa, 144.
0: 120 ging al uit. 144 lukt net niet. Maar hij mag zo terugkomen voor dubbel 6.
2: 140. Sebastian Kwa, 12.
0: En via de kelder staat het 3-2. Beide mannen nu rond de 97 gemiddeld.
2: 16.
1: Dit is geen wedstrijd waar de emotie echt vanaf spat. Dat was natuurlijk met de vorige partij ook al zo noppert tegen O'Connor.
2: 16.
1: Alvast een disclaimer. Altijd belangrijk om disclaimers eventjes van tevoren goed duidelijk te hebben. De volgende, James Wade tegen Niels Sonneveld, gaat niet heel veel beter zijn.
2: 135. Maar
1: wees niet bang. We hebben nog best een mooi programma voor de boeg voor daarna. Bunting tegen Menzies.
0: Ja, daar moet iets gaan gebeuren.
1: Tuurlijk. Espelon tegen Doets, precies hetzelfde. Van Veen tegen Van den Berg wordt ongetwijfeld interessant. Al zijn we bij partij 7, Martin Sinter tegen Ryan Joyce, dan kijken we dan wel weer verder.
0: Nou ja, dan gaat het publiek ongetwijfeld los, want daar zitten ze natuurlijk op te wachten.
2: Chris Paul, 86.

0: Dobby, twee pijlen, dubbel 16. Naar dubbel 8.
1: 17.
0: Nu even niet zo precies op zijn dubbels. Maar hij mag zo terugkeren.
1: 19. Race across 16.
0: Dobby.
1: 8.
0: Is opeens slordig. En dan is daar Białecki vanaf 108. En die heeft de triple alweer gevonden. En die mag naar dubbel 16.
1: 92.
0: En hoort hem.
1: Critical 8.
0: Gemist worden. Dus ontsnapt Dobby.
2: Ja. Dubbel, we moeten er wel nog een keer in, Chris. En daar legt ze overal behalve die erover in.
1: 16.
0: En dan is dit voor een 4-2 voorsprong.
1: Games on the 6-6.
0: En die is met de eerste pijl raak.
1: Sebastian, tot over.
0: En hier zal Dobby nog een tijdje over nadenken. We zien het in beeld. 8 gemiste pijlen op een dubbel.
1: 100.
0: Hij was 2-4 op zijn dubbels tot aan de vorige leg. En er staat nu 2-12 bij deze statistiek.
2: De beide mannen zich een interessant deel van het schema. De winnaar van deze partij speelt in de derde ronde tegen Jimmy van Schie.
1: 100.
2: Die,
0: ik denk, indruk maakt.
2: Ja, absoluut. Voor een Eurotour debutant eerste wedstrijd meteen met 6-0 winnen. En dan vanmiddag op de, als elfde geplaatste Mark de Dekker even met 6-1 wegpoetsen. Nou, dan ben je lekker bezig hoor. En stel, hè, we lopen misschien net iets te ver op de zaken vooruit, maar stel, Białecki trekt hem hier over de streep.
1: 97.
2: Ja, Sebastian Białecki in de derde ronde. Hey.
0: Ja, daar mag je niet over klagen.
2: Nee.
0: Terwijl Dobby de score gelijk trekt als het gaat om het aantal 180ers in deze wedstrijd.
1: Het
2: zal volgens niet uit of Białecki met zijn ogen kan knipperen.
0: Ik heb er nog niet op gelet.
1: Ja.
0: Vanaf nu kan je die anders meer zien waarschijnlijk. En dan is dit voor 5-2. En hij gaat één pijl krijgen. Maar die ene pijl is genoeg.
1: Sebastian Białecki, 8 tegen Chris.
0: Knikje van Białecki. Die ziet dat hij goed bezig is.
1: 59.
2: Ja, toen die laatste pijl weg was. Toen knipperde hij wel even met de ogen. Verder is het echt haast hypnotiserend. Ja, aan het bord staat. Het bord heel boos aankijkt. En die pijlen precies in het vakje gooit waar hij ze moet hebben. En Dobby denkt, ik doe gewoon precies hetzelfde.
0: Waardoor we nu op 6 maximale scoren staan in deze wedstrijd.
1: 100.
0: Het is goed hersteld van Dobby.
2: Gisteren heeft hij dan ergens in de wedstrijd even een wat mindere fase.
1: Die periode
2: dat het wel loopt. Echt. Ziet het er heel erg goed uit wat de jonge Pol allemaal doet. Hier is Dobby voor 137. Twee keer tops. Ah, die leeft wel nog, hè.
0: Maar dit is heel knap.
1: Mijn pack is Sebastian.
0: Nu is de vraag, hoe gaat Białecki hiermee om?
1: 55.
0: Ja, zo kun je ook reageren.
1: 140.
0: dit kan een interessante leg zijn. Bjorwetski begint met een beurt zonder triples. Dobie gooit er twee. Als Dobie deze leg zou winnen, hij mag de volgende beginnen.
3: 13.
0: Dan heb je er eigenlijk nog gewoon een schepje bovenop met een nog mindere beurt.
3: 97.

0: 100.
1: Hier is de ruimte voor Biarritzky om toch weer aan te sluiten. En hij denkt, laten we dat maar doen. Maximale score, nummer 4 van hem. En dus mag hij zo gaan gooien van half 136 voor de wedstrijd. Ruimte voor een tweede. En dan gaan we naar dubbel 8.
2: Hij vraagt heel even wat hij moet doen. En daarna zegt hij prima. Dubbel 8 voor Biarritzky. En hij wint met 6-3 van Chris Dobie. En hij is morgen de tegenstander van de Nederlander, van Jimmy van Schie.

0: Formule.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
2: Zo voelt het dus. Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen. Welkom bij BBCNL.
3: There it is.
2: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
4: I find it strangely comforting.
2: We zijn really, really Brits.
5: You're not American.
3: No.
4: Just want an answer to one question.
2: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
4: Sorry, silly question.
5: I'm sorry.
3: Sorry.
2: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren, gewoon op je Nederlandse tv. Welkom bij BBCNL. De thuisbasis voor de beste misdaadseries.
4: Just want an answer to one question.
2: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL. Het beste van je Britse buren.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Tandenborstels?
4: Hebben we.
3: Die nieuwe beveiligingscamera's?
4: Oh. Hebben we.
5: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
6: Dit is een waterontharder. Het haalt kalk uit je water. Waardoor je apparaten langer meegaan en je minder hoeft te poetsen. Het is ook nog eens beter voor je huid en haar. En oh ja, koffie en thee krijgt een iets betere smaak. Ook benieuwd? Neem dan contact op of kom langs. Wij regelen de rest.
7: Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: der Bühne. Hier ist der Kirkulator Kirk Bevins.
1: James Wade is op het podium en ja, die heeft er zin in. Die loopt een dansje op het podium. Die loopt een beetje te grappen en te rollen met iedereen op het podium. En dat zien we toch niet altijd zo. Maar wel dat hij altijd de tijd neemt voor zijn walk-ons. James Wade, de nummer 2 op de plaatsingslijst voor dit toernooi. En hij speelt tegen Niels Sonneveld.
2: Ja, je moet lachen, Guy.
3: Ja, nou, ik hoor het je uitspreken en dan denk ik, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Niks tegen James Wade. Ach, een fantastisch speler, natuurlijk. Maar dat hij als tweede geplaatst hier op een toernooi is. Ja, mensen.
1: Ja, nou ja, als je de nummer 6 van de wereld bent en er melden zich een aantal mensen boven jou af, dan krijg je dit. Ja, en James Wade. Ja, vorige week haalde hij de kwartfinale. Toen verloor hij van Cameron Menzies. Dat zag er in ieder geval prima uit toen. Niet hoogstaand.
3: Nee, ja, dat was ook echt pas zijn eerste beetje resultaat op de Eurotour dit jaar voor Wade. En daar komt ook wel een beetje het ongeloof bij dat hij dan als tweede geplaatst is. Ja, inderdaad, de nummer 6 van de wereld, te vallen er wat weg. Oké. Hij heeft dit jaar nog niks gedaan op dit soort podia. En dan staat hij hier toch maar mooi met een tweetje achter zijn naam. Maar goed, mag hij dan hier in Kiel gaan bewijzen.
4: 60.
3: En inderdaad, we weten wel één ding. We hebben één ding geleerd. James Wade kan dansen.
1: Het is maar iets zo op de zaterdagavond.
3: In de voormalige Wunderino Arena zijn dat toch dan de dingen die je even meepakt, hè?
1: Ja, we hebben het al even over gehad. Maar een heerlijke naam was dat. Maar ja, een maand geleden nam Mercur de zaal over. En veranderde de naam naar de Mercur Oostzeehallen. Ja, het is toch jammer.
3: Maar dan druk je het nog voorzichtig uit.
1: Dat doe ik bewust.
4: 100.
1: Terwijl Niels Sonneveld de eerste maximale score van deze wedstrijd noteert. James Wade volgt dat voorbeeld. En we hadden het in die vorige wedstrijd over dat de twee heren elkaar recentelijk nog hadden getroffen op een vloertoernooi. Geldt ook voor deze twee mannen. Players Championship 18 speelden de twee nog tegen elkaar. En nu Wade, triple 17 nodig. Kan hem nog niet op een dubbel wegzetten, maar Sonneveld 142 om zijn leg te houden. Zocht twee keer triple 17.
4: 62. James, you require 64.
3: Meteen breekkansen voor de machine. Triple 8 betekent twee pijlen voor tops.
4: 24. Niels, you require 80.
1: Zonneveld vanaf 80 om zijn leg te houden. 1 pijl op tops.
4: 6.
1: Ook hij slaagt er niet in. Het loopt nog niet helemaal op de dubbels bij Wade.
4: 20.
1: En dus kan Sonneveld zijn leg houden. Om dan even terug te gaan naar dat vloertoernooi 2 weken geleden. Terwijl Wade een stuk beter begint nu. Zijn tweede maximale. Maar Wade won met 6-2 van Sonneveld op de vloer. Dat was zijn 8e onderlinge overwinning tegen Sonneveld. Sonneveld won andersom 5 keer van Wade.
4: 100. 83.
3: Nou, we hebben het gehad over die Eurotours van Wade. Voor Zonneveld was het, leek het een heel goed jaar te zijn op de Eurotour. We hadden een halve finale in België. En niet veel later een kwartfinale in München. Maar daarna is het eigenlijk een beetje gestopt.
4: Het is
3: nooit verder gekomen dan deze ronde die we nu spelen. De tweede ronde. Alweer hoop op een goed resultaat.
4: 138.
3: Ah, het hangt ook een beetje samen met wat mindere resultaten op het Players Championship toernooi. Hè, waar hij net even wat minder vertrouwen mee heeft behaald de laatste week. Het viel allemaal net niet de goede kant op. Dat wedstrijden die hij misschien voor zijn gevoel had moeten winnen. En wat neem je dan toch ook mee een Eurotour podium op zo blijkt. En het gaat er altijd niet slecht, hè, met Zonneveld. Hij staat hier ook weer gewoon in de tweede ronde. En het is ook niet eerlijk om van hem te verwachten dat als hij een keer half finale haalt, kwartfinale haalt, dat hij dat 15 euro door lang blijft doen. Het is inderdaad wat je zegt, de combinatie met die vloertoernooien. Maar we hopen voor Zonneveld dat hij zijn draai weer vindt. Meer vindt dan... het is te hopen dat hij weer die resultaten kan neerzetten zoals iets eerder dit jaar op de Eurotour. Maar dat hij stappen maakt en het steeds beter gaat doen, dat is wel duidelijk.
4: 83.
3: Inmiddels opgeklommen naar de 36e plek op de wereldranglijst.
4: 433. 59. 132.
3: Ruimte zat. Hij wil natuurlijk het liefst naar tops. Dus laat die lonkende boel zal je dan toch voor wat het is.
4: 78.
3: We zien hier weer een beetje hetzelfde als in die eerste leg. Want het is de leg van Zonneveld. En die heeft twee keer tops nodig.
4: 94.
3: Ja, en dan kijk je zo. Het is echt pottenpech, zeg. Hij valt er gewoon uit. Nou, dat is al de tweede. Bouncer voor Zonneveld. Wade heeft nog steeds wat moeite met de dubbels. Hij gooit bijna 100 gemiddeld, Wade. Maar staat wel 1 uit 8 op zijn dubbels. Dus die staat... tamelijk prettig te scoren.
4: Ja,
3: daar moet Zonneveld daar wel gebruik van maken.
4: James, you require 20. Dash on the third leg. James.
3: Oh. Wade is niet James heel to throw first. Gelukkig, maar hij staat wel 2-1 voor.
5: Er zijn scheidsrechters.
3: Daar zat ik ook op te wachten. Ik denk, gaat hij er iets van zeggen?
5: Nou ja, je kan punt 1 als scheidsrechter er iets van zeggen. Van, goh, ja, die laatste pijl die hoef je niet meer te gooien. Dat kan gevaarlijk zijn. Er zijn ook scheidsrechters, dat zijn wel hele flauwe, die dan zeggen, ja, te veel punten gegooid. Jammer, joh.
3: Dat zou wat zijn. En dan ben ik wel benieuwd hoe James Wade daar dan mee omgaat.
5: Het is in elk geval niet heel erg netjes.
4: 121. 140. 140.
1: Dit is keurig van Zonneveld. Wade op 164. Maar ja, Wade mag naar Bullseye. En als al die dubbels niet lukken, natuurlijk gooit James Wade dan een 164 finish. En dat is een tik voor Niels Zonneveld.
5: Dan probeert hij het gezicht in de plooi te houden. Niet te laten merken dat dat dan aankomt. Maar dat moet toch wel even gebeurd zijn.
1: Ja, je ziet die man. Al die legs. Scoren prima gooien. Maar zodra het op een dubbel komt, laat hij het lekker gaan. Ja, we zien het hier. Die first nine van beide mannen. Heel goed. 116 voor Wade. Zonneveld op 109 en een beetje.
4: 43.
5: Tja, James Wade, die scoort het gemiddelde gegooid van bijna 120. Wanneer zie je dat nog eens?
1: En hij gaat gewoon door. Ja, dat is wel het voordeel natuurlijk. Als je scorend zo goed bent, dan heb je ook de ruimte om die dubbels te missen.
4: 121.
1: Zonneveld op 38, maar ja, het is zijn leg en Wade staat op 80. En die krijgt één pijl op tops.
4: Ja,
5: kon je op wachten.
1: 164 finish en James Wade heeft het weer helemaal gevonden.
5: Hij blijft ze niet missen. Zeker niet op dubbel 20 en dubbel 10. Die gaan een keer vallen. En dan is het ook net op een moment dat je denkt, ja, dat is bepalend voor de wedstrijd. Wade, die na 4-1 breekt, nu de zesde leg zelf mag beginnen.
1: Toch blijft Wade niet helemaal tevreden. Het is inmiddels ook Zonneveld die, ik wou zeggen, het initiatief heeft.
4: 85.
1: Dat is een goede laatste voor Zonneveld.
5: Eén goed. En twee goed.
4: 96. Change your record.
5: Maar is het toch afwachten voor Triple Z.
1: Oh. En dan nu een klein lachje op het gezicht van Wade.
4: 44.
1: Zet hem wel weg op tops, maar dan is het Zonneveld die terug kan breken.
4: James van de Sinkleuk, Niels Zonneveld.
1: En dat lukt.
4: Sinkleuk, Niels.
1: Ook bij Zonneveld liep het nog niet helemaal lekker op de dubbels. Maar één moment kan veel veranderen. Van Triple Z zijn derde van deze wedstrijd.
3: Schema vertelt ons dat de winnaar van deze wedstrijd in de derde ronde tegen Ricky Evans gaat spelen. In een deel van het schema waarin ook Justin Hood zich bevindt. Eigenlijk kun je elke deel van het schema wel heel erg interessant gaan noemen. Maar ja, ook hier zitten weer mannen die dus mogen hopen op een flinke run op een Eurotour toernooi.
4: 140.
1: Ja, je kan het blijven zeggen, maar ja, je hebt ook andere blokjes waar je morgen Ryan Searle tegen Wessel Nijman hebt. Ja, dat is dan wel net even anders.
3: Ja, dat is dan wel weer een logische wedstrijd in de derde ronde.
1: Precies. Het kan weer een interessant toernooi worden, maar dat kunnen we elke Eurotour zeggen door alle afmeldingen.
4: 136. Here was 104.
1: Wait, zet hem maar weer eens weg op tops. En dus Zonneveld, een moetje vanaf 104.
4: 76.
1: Hij gaat graag naar dubbel 14, maar het lukt dit keer niet. Ja, ik zag die laatste er al in vliegen. Dubbel 10. Het is normaal gesproken bijna een zekerheidje bij Wade. Ai.
4: No score. James, you require 10. Ja,
1: dit soort kansen moet je niet laten liggen.
3: Zo. Dat is een enkele 5 om via 1 naar dubbel 2 te kunnen gaan. Ja, hij hoort hem wel, dus wie zijn wij?
1: Ik ben ook wel benieuwd of hij ook iets gaat zeggen. Ik denk even terug aan de eerste wedstrijd. Toen zei O'Connor nog iets over een briesje op het podium. Ja. En ik weet niet of ze hier ook last van hebben. Ja, het gaat de hele wedstrijd scorend allemaal prima, maar... Je zou zeggen van niet, maar je weet het toch niet op zo'n moment...
3: Nou ja, als een pijl er zo ver vanaf zit, dan denk je toch al snel...
1: Er is iets.
3: Ja, daar is iets niet helemaal in de haak.
4: 81.
3: Voor deze meneer is het goed nieuws, want zo dadelijk Stephen Bunting tegen Cameron Menzies.
4: 100.
1: Ja, het is precies wat je verwacht. Ook kregen we natuurlijk wel in het begin van deze wedstrijd al een iets bijzonders van Wade. Die nog even een pijl erachteraan gooit, terwijl hij de dubbel raakt. Maar het is voor de rest inderdaad een tamme wedstrijd.
3: Oh, als het gaat om uitbarstingen. Finish niet,
1: maar qua uitbarstingen.
3: Ja, oké, heel goed. Daar heb je gelijk in.
1: Maar dat verwachten we ook niet van deze mannen.
4: 57. 16.
5: Ja, dat was echt een pijl richting de triple 14. Daar zit hij er toch best een stuk vanaf. Zonneveld vanaf 160. En eigenlijk moet hij gewoon uit om in de wedstrijd te blijven. Niels Zonneveld.
4: 120.
1: Het was een kans. Maar nu is het Wade. En die krijgt twee wedstrijdpijlen op tops. En Wade op tops. En weer een pijl erachteraan. Maar Wade doet wat hij moet doen. Hij wint van Niels Zonneveld, mede dankzij een hele mooie 164 finish. En hem zien we dus morgen terug en dan neemt hij het op tegen Ricky Evans.

0: luiers en binnendoekjes extra voordelig. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Ga dus snel naar Bol.
1: Grab the door.
2: I'm Ice-T, the original Ice-T. And this right here is the other original Ice-T, Lipton Ice-T, with OGs. You know what I hate? People that don't stick to the original. Like this guy right here. Hey, little fake-ass bitch. With OGs. Delicious.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: Astra. Zoveel precisie. Wow.
2: Zo voelt Made in Germany, de nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: De Eurotour Darts. Viaplay. De beste kijk op sport

turn.

0: Menzies is de beroerdste niet. Die viert het feestje gezellig mee tijdens de hele Bunting Show. Die hij elke week weer neerzet. Maar ja, het publiek houdt ervan. En ja, Menzies die zingt graag mee. We zagen het vorige week ook al toen hij het tegen Schindler opnam. Toen zong hij ook vrolijk mee met de Walk On van Schindler toen het publiek dat deed. En ja, Menzies, die zit er lekker in. En dat is niet alleen zijn humeur, maar die maakte gisteren indruk.
1: Zo, ja. Ja, jij welkom de Cameron Menzies in de Steven Bunting show. Maar als het aan Menzies ligt, wordt het weer de Menzies show. Want dat was gisteravond wel echt het geval. Goeiedag, wat zit hij te beuken. Won met 6-4 van Rob Cross. Een wedstrijd die dicht bij elkaar lag, omdat Cross ook echt heel goed was. Er bijna 100 gemiddeld aan. Cameron Menzies 108 gemiddeld. Dat was, als je zeg maar donderdagavond de Premier League finale had gezien. En de twee halve finales daarvoor. En dan vrijdagavond Cameron Menzies. Had er zo tussen gepast. Echt sterk hoor.
0: Ja, en het is gewoon, hij gaat eigenlijk gewoon door waar hij vorige week gebleven was. Eigenlijk tot aan de halve finale. Vorige week Eurotour. Ja, hij was een van de mannen die volop in die World Matchplay race zat. Met een goede Rob Cross die daar ook zat. Ja, Menzies hadden vorige week de halve finale. En die pakt dus gewoon dit weekend tot dusver door. Maar we gaan zien of hij hetzelfde niveau kan aantikken. Maar het was inderdaad 108 gemiddeld gisteren.
1: Dat zijn we toch echt niet van hem gewend. Het was zijn op 1A beste wedstrijd ooit gespeeld. En zijn beste wedstrijd op de Eurotour überhaupt ooit. Hij kon het ook, ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi aan Menzies. Dan zegt Philip van, hey vriend, 108 gemiddeld gegooid. En dan handen in het haar. 108 gemiddeld, ben je dan nou? Ja, dat is toch schitterend. Ja, dat is wel de reactie die je wil hebben als je vragen stelt. Het is uiteindelijk ook nog gewoon 99. Een jongen die dacht heel
2: schrik vindt.
1: En ja, het gaat soms een beetje fout in zijn hoofd. Maar ja, laat hem ook lekker genieten als het goed gaat. Dan kunnen wij dat ook.
0: Zeker.
2: 105.
0: Ondertussen, terwijl wij het hebben over hoe geweldig Menzies heeft staan gooien, staat Bunting in de leg van Menzies te wachten op dubbel 8.
2: 135. Even request 16.
0: En dus is dit direct voor de break.
1: Helemaal naar de voor hem totaal vreemde linkerkant van de hockey. En staat het daar dus helemaal vol met pijlen.
0: En dan is daar gewoon Cameron Menzies.
2: Cameron Menzies.
0: Zijn eerste pijl op een dubbel is direct raak.
1: Nou, hij was dus gisteren 6-15 op de dubbels, Menzies. En ondanks dat een gemiddelde van ruim 108. Hij heeft scorend eigenlijk de hele wedstrijd tegen de 130 aangezeten.
0: Dan ben je heel lekker bezig.
1: Ja, maar beurten met twee triples. Hij had, na vijf legs had hij de 680 in hangen. Nou, daar is uiteindelijk ook op blijven steken. Ik dacht nog, nou, misschien kan het record er een keer aan. Dat lukte dus uiteindelijk net niet. Maar toen was het alleen maar 140 en 137 overal.
0: Ja, en dan zal hij ongetwijfeld in het interview daarna gesproken hebben over het aantal keren dat hij al heeft gespeeld tegen Steven Bunting. Ja, want die pakt goed uit voor Cameron Menzies. Terwijl Bunting zijn eerste maximale van deze wedstrijd noteert. Ze hebben namelijk 9 keer eerder tegen elkaar gespeeld. 6 keer won Menzies. Waaronder 6 van de laatste 7 ontmoetingen. En dan gaan we zien in hoeverre dat mee gaat spelen. Wat Bunting hier ook weer uitstekend wegzet.
1: Even na of die pijl in de triple zit. Toch even teleurgesteld als het antwoord nee is.
0: Dit beeld hebben we eerder gezien. Bunting moest weer aan de wandel en weer gaan de drie pijlen naast die dubbel. En Menzies krijgt weer één pijl op de dubbel.
2: 76.
0: En nu zit hij er net boven.
2: 32. Gash on the second leg.
0: En nu is het een raak.
2: Game on.
0: Hij had er 7 pijlen voor nodig, maar de eerste dubbel is gevonden.
2: 34.
0: Ja, die ja.
1: Als dat vlak open ligt, dan lukt het wel. De bullet.
0: En als hij wel naar zijn vertrouwde kant kan blijven.
1: Ja. Over de schouder van de scheidsrechter heen. De laatste avond van de reguliere avond, althans van de Premier League, nog even mocht winnen. Deze Steven Bunting. Pakt 2 plekjes op de ranking daardoor. In ieder geval samen met het prijsgeld dat je krijgt voor het winnen van een avond. Ook best een lucratief avondje darten voor Steven Bunting.
0: Ja, nou, hij wist
1: niet alleen in de Premier League, maar ook om de Tour zich te laten zien. Want wat betreft plaatsing voor het EK, ik weet het, het is allemaal nog heel ver weg. En hij heeft wel wat toernooien overgeslagen, maar hij moet ook wel wedstrijden gaan winnen.
0: Ja, het is kwartfinale in Polen. De eerste Eurotour waar hij dit jaar aan meedeed, dat was zijn beste tot nu toe.
2: 121. Kevin Durant 124.
0: Menzies naar de bol.
2: 99.
0: Een gemiste pijl op de dubbel voor een 100 plus checkout. Dus kan Bunting gaan breken. Hij moest even stappen,
2: Steven.
0: Maar het was een minimaal stapje.
2: Leg, Steven to throw first.
0: En dan 2-1 okay. Voor Steven Bunting. Vorige week op de International Darts Open wist Bunting nog wel te winnen van Ratajski in deze tweede ronde. Daarna was het Rob Cross. Maar die was met 6-2 te sterk voor Bunting.
2: 93.
1: Bij de virtuele top 32 voor het European Championship. 35 dan.

0: En dan zijn Punting alle tijd voor 73.
1: 53. Seemingly required 20.
2: Ja, die dubbels, hè? Blijft een dingetje.
0: Het is zeker een dingetje. En dan hebben we weer dit beeld. En de triple is gevonden. Eén pijl, dit keer dubbel 16. En Menzies zegt, dankjewel, daar ben ik. Breekt hem terug. En zo staat het 2-2.
2: Zuchten en steunen, want de trippels vallen helemaal niet zo makkelijk voor Menzies. Waar hij dus gisteren 6 keer 180 en echt een sloot aan scores met 2 trippels had. Dan zijn het nu 5 schamele beurten waar 1 trippel bij zat. Daar maken we al 6 van. Maar dat hij met 100 aan deze leg begint. Maar ja, 2-2.
0: Nou, je hebt het al eerder gezegd vanavond, die dubbels. Want we zien nu bij Bunting 2 uit 13 op de dubbels. En Menzies had 4 kansen nodig om die 2 legs te winnen.
1: 140.
2: Hier is een eigen werk. Kijkens overklast. Dan is hij dus afhankelijk van fouten van Bunting. Fouten die er al best wel wat zijn geweest. Ja, of je gaat dit soort dingen doen natuurlijk. Of je gaat voor 148 uitgooien natuurlijk.
0: Cameron Menzies die denkt, ja, als het scoren niet lukt, dan lossen we dat gewoon zo op. 107 en daarna 148.
1: 140.
0: Ja, in elke leg. Eén pijltje op een dubbel. En in 3 gevallen was het voldoende. En dan moet gezegd worden, die 2 gemiste pijlen waren vanaf 116 en vanaf 124.
1: 137.
0: Als het score nog beter begint te lopen bij Menzies, kan het toch weer een hele leuke partij gaan worden. Dit is de leg van Steven Bunting.
1: Dus
2: had hij deze score met 2 triples echt wel even nodig. Menzies 128. Ja, het is de 100 plus finish bingo met Cameron Menzies vandaag.
1: 108.
0: We zagen straks iemand met een bingo-kaart met allemaal finishes staan. Ik weet niet of Menzies heeft gezegd van, ik help je wel even.
2: Dat rijtje daar, die pak ik wel.
0: Ik weet niet of 82 erop stond, maar Bunting gaat niet voor de boel.
2: En gooit dan ook gewoon een pijl op de dubbel weg. Een hele rare keuze van Bunting, zeker op dit moment in de wedstrijd.
0: Ja, en dan Menzies pakt uit, pakt een 4-2 voorsprong. Nou, Bunting ging voor triple 14 tops, miste de 14, raakte een 11. En moest toen via triple 13 proberen, maar...
1: 83.
2: Ja, maar de route via Boel levert je altijd in elk geval

0: als je die boel raakt, dan goed, dan gaan we er maar voor uit. Een pijl op tops op.
1: Ja.
0: Ja, dat, ja.
2: Ja, ik, dat ik ben het volledig met je eens.
1: Wordt een voorzet.
2: Maar ja, voor Bunting zal dit beter hebben gevoeld.
0: Let's go, Bunting Mental neemt hij daar net even iets te letterlijk dan.
2: Hij kijkt nu wel tegen een 4-2 achterstand aan.
1: Easy.
2: Het is niet best van Bunting op dit moment. Ja, en dan doet Cameron Menzies dit. Zet zichzelf op dubbel 12. En kan dus zo 5-2 voor gaan komen.
1: 38. Cameron required 24.
2: Daar mag ongejuicht worden. 5-2 voorsprong voor Menzies. Nog één leg verwijderd van de volgende ronde. Waarin hij het opneemt als lukt tegen Luke Woodhouse. Ja, en die zitten in dat eerder al besproken blokje met Sebastian Biowetski en Jimmy van Schie.
1: 100.
0: Dus daar komt dan een halve finalist uit. 100. En deze Cameron Menzies liet het gisteren al zien. En daar vragen het ook al vandaag dat met hem weer serieus rekening gehouden mag worden.
2: Hij had een aantal legs nodig om op te starten. Maar inmiddels is Menzies onderweg
1: 58.
2: Naar de zondag.
0: Bunting onderweg naar huis.
1: Easy one. Coming to 129.
2: Ja, Menzies. 6 pijlen voor 129.
1: 93.
2: Dat is zometeen dubbel 18 voor de wedstrijd.
1: 114. Now you require 36. Game. Shot.
2: En dit is voor de wedstrijd. Cameron Menzies had even een aantal legs nodig om op gang te komen. Maar toen hij eenmaal bezig was, ging hij los. En dus zien we Cameron Menzies morgen terug en neemt hij het op tegen Luke Woodhouse.

0: zoveel precisie. Wow.
1: Zo voelt Made in Germany, de nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes. Nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Dit is een waterontharder. Het haalt kalk uit je water, waardoor je apparaten langer meegaan en je minder hoeft te poetsen. Het is ook nog eens beter voor je huid en haar. En oh ja, koffie en thee krijgt een iets betere smaak. Ook benieuwd? Neem dan contact op of kom langs. Wij regelen de rest.
4: Hey, Onno hier van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
5: ASR doet het.
6: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
7: Hi.
6: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
8: Kijk natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.

0: referee off tribune here. Stalwart Jar Jar Binks.
1: Nathan Aspinall tegen Kevin Doets. We hebben het er net even over gehad. Er komt een halve finalist uit het blokje met Cameron Menzies, Luke Woodhouse, Sebastian Białecki en Jimmy van Schie. En de andere halve finalist komt uit een blokje met James Wade, Ricky Evans, Justin Hood en de winnaar van dit duel. Het is een mooi blokje en ik denk dat beide heren dat zo zien. Terwijl we zien dat Aspinall keurig begint aan deze wedstrijd. Doets won met 6-3 van Lucas Wenig in de eerste ronde. Hoe vond je die wedstrijd?
2: Ja. Het is zo'n wedstrijd. Kijk, Doets zit in een fase dat heel veel lukt. En het is ook een fase dat als het dan een keer even niet allemaal lukt, dat die wedstrijden ook wint. En niet echt in de problemen komt. Dat is wel een stap die hij gezet heeft. Daar is hij wel wat volwassener in geworden. Het loopt niet oké, okay, daar mag je best ontevreden over zijn. Maar we gaan niet wanhopen, we gaan niet klaar. We gaan niet denken, oh, dan zal het wel niet goed komen. Nee hoor, gewoon die wedstrijd uitspelen. In de wetenschap, ik ben in principe gewoon beter. Nou, dat deed hij. Wint hij met 6-3. Maar ja, hebben we het spektakel gezien? Hebben we fantastisch darts gezien? Nee, hoeft ook niet.
1: Dat hoeft ook niet, nee zeker.
3: 126.
1: Ja, en Doets. Dat was natuurlijk begin deze maand dat hij de finale haalde. Terwijl Aspinall naar dubbel 14 moet. Leek daar zelf even voor om te kijken, maar hij valt er gewoon in. Ja, en Doets haalde de finale dus in Graz. Tijdens de Austrian Darts Open.
3: 57.
1: En vorige week was de laatste 16 zijn eindstation. Toen speelde hij tegen Gion van Veen. En Gion was goed.
3: 96.
2: Gion was best goed. Is dat ook helemaal niet erg om daarvan te verliezen?
1: Daarvan te verliezen, nee zeker.
3: 100.
1: Maar het is indrukwekkend wat doet. Laat zien. Inmiddels opgeklommen naar de 30ste plek van de wereldranglijst.
3: 57.
2: Ja, had ze doelen gesteld, hè? Voorafgaand aan dit kalenderjaar. Titel winnen was een van die doelen.
3: Nou,
2: die kunnen we afvinken. Dat is op de vloer gelukt. Misschien was top 32 halen ook wel een doel. Ook dat heeft hij nu voor elkaar gebokst. Nou, we zitten nu eind mei.
3: 95.
2: En nu? Wat is dan nu de bedoeling voor Kevin Doets in dartsjaar 2026? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: En als jij iets zou moeten verzinnen? Wat zou jij voor hem als doel stellen?
2: Oh. Ja. Ik heb ook wel eens gezegd, misschien... Je zou ook, zeg maar, nu al... Zonder dan ook echt glas terug te nemen. Maar kunnen denken van... Nou, dat is lekker dat ik mijn doelen voor dit jaar al heb bereikt.
1: Ja, dat dan een beetje de druk die je jezelf oplegt wat wegzakt.
2: Ja.
3: 118.
1: Het is goed weggezet van Doets. Zijn eerste maximale van deze wedstrijd. En laat daarmee dubbel 12 staan.
3: 100. Kevin number 24. Game is on the second leg.
1: En zo is het 1-1.
3: Game on.
2: Terug te komen op de doelen van Doets. Kijk, je kan nu wel zeggen van oké, okay, nu moet hij dan als doel stellen dat hij een Eurotour gaat winnen. Maar goed, ja, het zou ook zomaar kunnen dat dat niet lukt. En dat zou ook helemaal geen schande zijn. Maar ja, dan staat hij misschien aan het einde van het jaar.
1: Ja, niet gehaald. Doelen niet gehaald. Terwijl hij eigenlijk zijn doelen al gehaald heeft. Ja.
3: 100.
2: Maar gewoon op deze voet verder gaat. Dan kan hij echt stappen gaan zetten. Op het WK aan het einde van het jaar, dat toernooi waar hij eigenlijk altijd goed is. Nou, dan wil ik het wel eens zien. Of er iemand is die heel graag tegen Kevin Doets wil spelen. Ik denk het niet.
1: Ik denk het dan ook niet. Zeker niet als dit dan de basis is, of het basisniveau is van het jaar. En dat je dan weet van, oké, het gaat tijdens het WK nog beter zijn. Vindt nog een triple met die laatste. Dus kan Doets in de leg van Espinol zichzelf als eerste op een finish gaan zetten.
3: 134. Kevin Nummer 76.
1: Krijgt één pijl op tops.
3: 56. Nathan Iroquois 110.
4: Valt er net onder. En wel meteen een testmomentje. Espinol daarna. Vanaf 110. Ja, doorgaan op die 20 of toch naar de triple 18. Hij is wel heel uitnodigend, die eerste pijl boven de triple 20. Hij kiest er niet voor.
3: 58. Kevin Iroquois 20.
1: En Doets pakt hem uit en pakt een 2-1 voorsprong.
3: Game on. 86.
1: Nou, eerder deze maand kwam Doets nog in het darknieuws over een mogelijke overstap naar Zweden.
4: Ja.
1: Dat zou geen gekke keuze zijn. Ja, het was een gesprek in een podcast over of die stap zou overwegen of die er wel eens over na heeft gedacht. Ik denk dat is toch logisch dat je daarover nadenkt.
4: Ja, absoluut. Uiteindelijk, hoe goed hij het ook doet, En hij kan ook echt nog wel wat beter. Maar is hij in Nederland een van de? En zou het in Zweden in één klap een hele grote dansmeneer zijn? Dan gaat hij lekker World Cup spelen. Alle begrip voor. Ik hoop het niet, want ja. Ik wil hem hele mooie dingen zien doen met een Nederlands vlaggetje achter zijn naam natuurlijk.
1: Zoals 78 uitgooien. En hij denkt, dat doe ik gewoon. Maar ja, wat je zegt. Ja, het ging toen over de World Cup. En ja, er zijn twee landen waar het best wel lastig is om hier het World Cup team te komen. En Engeland met de nummer 1 en 2 van de wereldranglijst. En Nederland de nummers 3 en 4 van de wereldranglijst. Alleen tussen Kevin Doets en die twee staan inderdaad ook nog een aantal andere Nederlanders. Maar hij zei wel, het liefst kom ik voor Nederland uit. En hij moet nog een tijdje wachten voordat hij die overstap zou mogen maken. Laat met die laatste triple 170 over. Het zijn kleine kansjes, maar het is toch weer een kans.
3: 120.
1: In de leg van Espinol.
3: Kevin Iroquois,
4: 170. Zit het hem niet mee. Die punt raakt het bord niet. Dan blijft er 120 over voor de Esp. Dit is Kevin Doets vanaf 170. Gaat niet uit.
3: 98. Iroquois, 120.
4: Dus blijft die grote vis nog even op het hoofd van die meneer zitten. Want die niet aan de hengel van Kevin doet.
1: En Espinol gooit hier 120 niet uit. En dan kan Doets breken en op 4-1 komen. En moet dat doen via Tops.
3: Games on the fifth.
1: En doet dat
3: Kevin
1: via Tops. 4-1 Kevin Doet.
3: Game on.
2: 78 eruit. Tikkie. 72 eruit. Weer een tikkie. Ja, dat is toch lekker, hè?
1: Dat is één pijltje. Ja. En Espedol, al 4 legs op rij, geen pijl op een dubbel gehad.
2: En dan ja, ziet dit er misschien heel verrassend uit. En toch, als je weet dat Kevin Doets van de 8 maal dat hij tegen Espinol speelde, er 6 van won. Ja, dan is het misschien helemaal niet zo gek dat hij hier op voorsprong staat.
1: Ja, dat waren ook 6 ontmoetingen op rij die Doets van Espinol won. Tot aan begin april. De halve finale van de German Darts Grand Prix. Toen won Espinol. Maar het blijft, dan denk ik, toch wel ergens meespelen dat je weet van, ah, meestal
3: 134.
1: Wint Doets.
2: Nou ja, de Espinol gaf dat op dat toernooi, die German Darts Grand Prix, nog aan toen hij hoorde dat hij tegen Doets moest spelen. Van, ah ja, daar heb ik op de WK van verloren. Daar heb ik mijn Premier League plek ook verloren door die wedstrijd. Dus flink wat centjes is hij me nog schuldig, die doet.
1: Nou, Espinol nu al terug lijkt te doen. Of Doets moet 158 uitgooien. Nou ja, dat lukt in ieder geval niet.
3: 42. Nathan, you require 40.
1: Game. En zo breekt Espinol terug.
3: Serve of leg is Nathan to throw first. Game on.
1: Het is een uitstekend begin van Kevin Doets. Zijn tweede maximale van deze wedstrijd.
3: 85.
2: Ja, het is echt niet dat hij een wonderlijke wedstrijd staat te spelen. Scorend is het oké.
3: 59.
2: Ja, die twee finishes, die 78 en die 72, die zijn al zo ontzettend goed getimed.
3: 57.
1: Maar het is inderdaad wat je zegt, het is scorend oké. Maar beide heren wel sterk op de dubbels.
3: 98.
1: Espinol nog altijd foutloos, 2 uit 2. Doet 4 uit 7.
3: Kevin
1: 164 voor Doets nu.
2: Nee, toch, hè?
3: 139.
1: Ja, dat was heel dichtbij. Maar misschien mag die er zo voor terugkomen. Want 132 is ook een lastige. En Espinol mag niet naar de boel. En zo kan Doet
3: 64.
1: Die break van zojuist ongedaan maken. Via dubbel 8.
3: Games on the seventh leg. Kevin.
1: En zo staat het 5-2 voor de Nederlander.
3: Game on.
1: Dan mag hij nu zelf gaan beginnen. Aan misschien wel de laatste leg van deze wedstrijd.
3: 41.
1: Voor een plek in de volgende ronde. Waar Justin Hood staat te wachten.
2: Nou, we hebben nu 2 Nederlanders bij de laatste 16. Jimmy van Schie en Wessel Nijman. Die gingen allebei vanmiddag door. Eerder legde Danny Noppert het af. Niels Zonneveld ging niet door. Met een uitstekend spelende Doets. En zo dadelijk ook nog de nummer 1 geplaatst. Hè? Gian van Veen tegen Dimitri van den Berg. Nog wel eens een mooi dagje krijgen morgen.
3: 80.
1: Ja, ze zitten eigenlijk wel perfect verdeeld over het schema. In elk kwart hebben we er eentje.
3: 97.
2: Twee All-Dutch semifinals, nog maar. Ja, ik teken ervoor.
5: Ah.
2: Espanol niet blij, wel op een finish. Maar het is een hele hoge.
3: 55.
2: Nee, dit is geen lekkere beurt voor Kevin Dood.
4: Hij is pas verloren, hij is pas uitgeschakeld. Espanol als de scheidsrechter Gameshot in de match heeft gezegd.
2: Het gaat nu 16, nog niet zijn om nog in de wedstrijd te blijven. Tot nu toe foutloos op de dubbels. Ja, en Espanol blijft foutloos op de dubbels. Hij krijgt niet veel kansen, of creëert niet veel kansen. Maar tot nu toe de kansen die hij krijgt, die zijn raak.
4: Nou, ze heeft iemand in de zaal heel erg enthousiast. Espanol. Is hij zelf niet zo blij mee?
2: Wat je eerder zei over Białecki. Is het gewoon het gefocust zijn en naar het bord staren eigenlijk. Dat heeft Doets natuurlijk ook al een beetje. Toch ook een klein beetje teleurstelling op het gezicht bij Doets.
4: Espanol heeft de deur in zijn eigen lijk wel echt opengezet.
3: 58.
4: Stap maar niet in.
2: Die deur blijft nog even openstaan.
3: 43.
4: Ik heb ook het idee dat hij wat meer moeite heeft. Ja, met pijlen op een goede manier naar het bord te gooien. Hij is een beetje aan het duwen.
3: 140.
2: Hij lacht erop, maar telt 105 staat er voor Kevin Doets.
3: 125.
4: Zit hem heel gek in het bord.
2: En dat was de eerste matchstart voor Kevin Doets. En als Espanol nog iets wil, moet 138 uit. En 138 gaat niet uit. En dus krijgt Kevin Doets een volle hand voor dubbel 8. En de laatste... Doet het voor Kevin Doets. Hij wint overtuigend van Nathan Espanol. En plaatst zich voor de volgende ronde. De derde Nederlander die wij morgen terug gaan zien. En Doets neemt het op tegen Justin Hood.

0: De Formule 1 beleef je live.
1: Maak kans op 100.000 euro tijdens de Geluksweek in Holland Casino. Bezoek nu een van onze vestigingen.
2: Zo voelt het dus. Nu Toby zijn baasje met pensioen is, maken ze bijna iedere dag een lange strandwandeling. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: Casino. Zet in op een mooie avond uit.
1: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld voor je open.
2: Astra. Zoveel precisie. Wow.
3: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
1: Hi.
0: Ja, zo hoort een BH te zitten.
1: Wow.
0: Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
2: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport. Topspelers.
3: Cruciaal moment van de wedstrijd.
2: Keiharde finishes.
4: Alle ruimte in die dubbel 16.
2: Pure dartsbeleving.
4: Game, shot en de match.
2: Een epische strijd.
4: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
2: Kijk live naar de Eurotour darts. Viaplay. De beste kijk op sport.

tour.

0: Dimitri van den Berg. Hij is dansend en wel terug op de Eurotour dit weekend. Zijn eerste rondepartij werd succesvol afgesloten. Met 6-2 won hij van Alan Sutar. En nu staat de volgende Nederlander te wachten van deze avondsessie. Of de laatste. En niet zomaar één, de nummer 1 geplaatst, Gian van Veen. En hij kan ervoor zorgen dat we nog steeds vooruit kunnen kijken naar mogelijke halve finales met Nederlanders. En Van Veen is wel, ja, de favoriet in deze partij.
1: En dan druk je het nog voorzichtig uit, denk ik. Want nou ja, voor Dimitri van den Berg is het eigenlijk al winst dat hij hier staat. Gezien het dramatische 2026 dat hij doormaakt. Hij heeft alleen maar verloren eigenlijk. Overal waar hij kwam. Eerste ronde eruit. Elke van die 127 andere Pro Tour spelers, als die Dimitri van den Berg in de eerste ronde loopt, denk je, ja, dat is lekker zeg. Want hij raakt gewoon niks. Mentaal, fysiek, noem het allemaal maar op. Er zijn redenen voor. Maar hij plaatste zich toch voor dit toernooi. En Bront vond hij ook nog in de eerste ronde met 6-2 van Alan Sutar. Dat was echt geen goede wedstrijd. Maar goed, ja, dat is nu eenmaal de manier waarop van den Berg een wedstrijd kan winnen als het niet zo heel erg goed is. Maar ja,
2: 125.
1: Dan houdt het hier toch gewoon op.
0: Ja, nou ja, het is, hij plaatst zich voor het toernooi, zeg je. Maar hij plaatste zich natuurlijk niet voor het toernooi. Maar dankzij de vele afmeldingen mocht hij erbij zijn. Want volgens mij is bijna iedereen die de laatste ronde haalde van het kwalificatietrooi ongeveer gevraagd van, nou ja, kom er maar bij. En dan is het wel lekker ja, als hij even een wedstrijdje wint. Maar
2: 58.
0: Hij lijkt er wel zin in te hebben.
1: Ja, maar goed, daar heeft het van den Berg natuurlijk überhaupt nooit aan ontbroken. Aan goede zin om er wat van te maken op zo'n podium. Dat hij kon dansen, althans dat hij een poging doet om te dansen tijdens zijn eigen walk-on, dat is bekend. Maar ja, probeert dan ook de show te stelen als de muziek van Gian draait. Weet ik nooit zo goed wat ik daar dan van moet vinden.
2: 94.
1: Hij is blij dat hij er weer is en daar geef ik hem echt groot gelijk in.
0: Nou, we gaan zien hoe het gaat lopen vandaag. Of die Van Veen tegenstand kan bieden of dat hij misschien wel gewoon weer kan verrassen. Maar Van Veen pakt in ieder geval door. Opent de rekening met maximale scores. Zet zichzelf op 44. En dus zou 167 al uit moeten. Maar dat lukt niet voor Van den Berg.
2: 127, 44.
0: En het dubbel 16 is uiteraard raak voor Van Veen.
1: Dat was belangrijk, hè, dat je meteen vroeg in zo'n wedstrijd tegen een speler die de laatste maanden heel veel verloren heeft, al meteen een tikkie uitdeelt. Dat die speler die heel veel verloren heeft, al meteen zo'n déjà vu krijgt van, oh ja, zo ging dat elke keer.
0: Ja, want ik zit ook te kijken naar het kwalificatietoernooi voor, ja, voor dit toernooi. Terwijl Van den Berg ook zijn eerste maximale gooit. Ja, Van den Berg opent in dat toernooi tegen Mickey Menzel. En Menzel gooit 71 gemiddeld.
1: Ja.
0: En Van den Berg wint met 6-2. Daarna krijgt hij Jurjen van der Velde. 80 gemiddeld, maar Van den Berg zet daar wel 100 gemiddeld tegenover. En daarna krijgt hij James Hurl. En daar verliest hij met 6-4 van. Waardoor hij eigenlijk dus niet geplaatst was. Maar uiteindelijk toch vanaf de reservelijst werd opgeroepen om mee te doen.
2: 16. Een
1: paar mensen opgebeld. Hey, maar jij hebt toch helemaal geen zin om te spelen in Kiel?
0: En dat heeft geholpen.
2: Ik
1: ben je ver aan het rijden. Ja, wie weet hè. Is dat geholpen inderdaad? Je gaat een finish overlaten. Het is wel de hoogste van allemaal.
0: Maar eerst Van den Berg 164. Slaagt hij niet in. Dus gaan we een poging van Van Veen zien. Ook Van Veen slaagt er niet in.
2: 96.
0: Dit nog wel een triple.
2: Dimitri Kwal 100.
0: Ja, Dan van den Berg breekt direct terug.
2: Third leg, it's Dimitri. Go first.
0: Dit is in ieder geval uitstekend voor Van den Berg.
2: 140.
0: En hij maakt natuurlijk ook wel met één wedstrijd in dat kwalificatietoernooi weer een 100 plus gemiddelde zien. Het zit erin. Maar gaat het er ook uitkomen, blijven komen op het podium hier?
2: 121.
0: Ik weet, we zijn pas net onderweg. Maar ik zie toch 106 of zelfs 109 gemiddeld staan bij Van den Berg nu.
1: Ergens zit dat talent gewoon nog steeds.
0: Natuurlijk.
2: 58.
1: Uiteindelijk gaat het erom dat Dimitri Van den Berg zich dat ook in zijn hoofd prent. En dat lukt als je een paar van dit soort wedstrijden speelt en je dus weer een soort van bevestigd wordt van maar ik kan het wel nog.
0: En dat stelletje zit al helemaal klaar voor een 132 finish. Maar dan moeten ze nog even op wachten, want Van den Berg gaat hem niet gooien.
2: 88. Yannick Wall 140.
1: Misschien worden ze ook wel blijven een 140 finish.
0: Ik denk het wel, maar ook dan moeten ze nog even wachten.
2: Dimitri Kov, 44.
0: Van Veen laat dubbel 8 over. Maar eerst Van den Berg vanaf 44. Mist de grote 12. En dus maar één pijl op de dubbel.
2: 28. Gianni Kov, 16.
0: Dat soort foutjes worden afgestraft door Van Veen.
2: Bovee, it's Gian, the throw first.
1: Stem van scheidsrechter Frans Engeren sloeg eventjes over. Vond hij zelf ook erg grappig.
2: 81.
1: Oh, gelukkig vinden zijn fans in de zaal dat geen probleem. Hij weet dat hij in beeld is.
0: Je ziet het heel duidelijk.
1: Hij ook kan de beste
2: overkomen. 96.
0: Het is ook als ik even de laatste twee vloertoernooien van den Berg erbij pak. Players Championship 17 haalde hij de laatste 16. Players Championship 18 de laatste 32. Dat heeft hem wellicht dat vertrouwen gegeven wat hij nodig had voor die eerste rondepartij.
2: Giannik Wall 161.
1: In deze leg heeft Van Veen wel wat tijd.
2: 93.
1: Tenzij de Dreammaker met een score met drie triples over de brug komt.
2: 134.
0: Hij wordt het bij 2, maar eerst Van Veen.
2: 64.
0: Ja, en die twee triples van Van den Berg hebben hem op 104 gelaten. En dat gaan we horen ook. Dimitri van den Berg maakt 2-2 en breekt opnieuw.
2: Fifth leg it's Dimitri, to go first.
3: Ja, nog wat gemopper erachteraan. De man eerst 100 uitgooide en daarna dus 104 om zijn beide legs te pakken.
2: 29.
0: Ja, dat lachje van de walk-ons, die was alweer even weg bij Van den Berg. En dit ziet er dan weer beter uit bij Van den Berg. Begon deze leg met een puddingbeurt. Daarna een beurt met twee trippels en nu eentje met drie trippels. Om de leg te houden. Maar heeft de tijd voor 152.
2: 60.
0: Ja, laat toch nog 92 staan. Daar kan Van Veen druk op zetten.
2: 49.
0: Maar doet dat niet?
2: Nee. 192.
3: Om voor het eerst in deze wedstrijd een leg te winnen die hij zelf was begonnen, Dimitri Van den Berg dan. 72 over. Dan gaat hij voor triple 16 en dubbel 12.
2: 68.
0: Ja, het zag weer in het rijtje passen. En de triple is al raak. Van Veen naar dubbel 5.
2: 125.
0: Die zitten dan toch wel ruim onder. En dan kan Van den Berg alsnog voor het eerst zijn eigen leg houden.
2: Games on the fifth leg.
0: Het is 3 uit 5 op de dubbels. Dan mag hij toch niet over klagen.
2: 59.
3: Ja. Hij valt zeker niet tegen Van den Berg.
2: 100.
3: Hij speelt echt niet slecht, maar dan zal er toch nog een schepje bovenop moeten doen om de twee weken nog ergens af te kunnen schudden deze wedstrijd.
0: Ja, je zegt van tevoren dat hij zal blij zijn dat hij die wedstrijd heeft gewonnen op de Eurotour. Hij is weer voor het eerst weer daarbij. Maar als je dit toch ziet, hij staat prima te gooien. Staat 3-2 voor, maar het is nog steeds niet tevreden.
3: Ja, dat is toch gek, hè? En dan is hij blijkbaar al zo veel eisend dat dit inderdaad niet genoeg is om wat darts geluk in het leven van Dimitri Van den Berg te brengen.

0: kan nog een check-out aan zijn 100-plus lijstje toevoegen. Dat moet al gaan via triple 20. Maar dat lukt niet.
1: 51. Giannico 56.
0: Voor 3-3.
1: 46.
2: Oeh, Wil van den Berg die het gevoel geven dat er echt iets te halen valt in deze wedstrijd. En dat gevoel zal hij nu wel hebben na twee volgende missers van Veen. Die is naar 2 uit 8 op de buitenste ring. Van den Berg, die raakt voornamelijk dubbels. Prik.
0: 4 uit 6. Van den Berg is dodelijk op de dubbels. En neemt even zijn tijd.
1: Dimitri to throw first.
0: Probeert gefocust te blijven.
2: Ja, je merkt wel dat hij er nu een beetje mee bezig is, hè?
1: 60.
2: Zelf oppeppen, kom op. Sta er goed voor.
0: Van Veen had vorige week natuurlijk weer een run tot de kwartfinale. Nadat daarvoor een aantal Eurotours op rijden dat het niet lukte.
1: 58.
0: Hij zou dan hopen dat hij na vorige week door kon zetten. Tot dit toe lukt dat nog niet. Het zit hem toch echt dan in die dubbels.
1: 16.
0: Waar Van den Berg hem direct afstraft. Dan ligt hier nu wel een kansje. Van Veen oogt niet tevreden.
1: 81.
2: Hij is ook wat aan het kouwen. Aan het hoesten. Hij heeft ook al in zijn handdoek. Misschien dat hij niet helemaal fit is. De airco in zijn nieuwe auto misschien net iets te goed werkt. Wie zal het zeggen?
1: 16.
0: Ja, die auto is goed in beeld gekomen.
2: Nou ja, dat mag ook.
0: Jazeker.
2: Hij is er trots op.
1: 97.
0: Van den Berg op 167 in zijn eigen lek.
1: 99. Dimitri Paul 167.
0: Van Veen laat 118 over. Hij gaat daar zo een kans voor krijgen.
1: 85.
2: Langzaam maar zeker gaat het bij Van den Berg ook niet meer heel gemakkelijk. Zo tegen het einde van de wedstrijd. Van Veen gaat voor triple 16 bullseye omdat hij niet meer bij die triple 20 was gekomen.
1: 82.
0: We zetten hem wel goed weg.
2: Ah, maar ja. Dit gaat al de hele wedstrijd uit bij Van den Berg, hè?
0: Maar doet Van den Berg, gaat hij via de bol of doet hij wat Bunting deed? Hij kiest verstandig en krijgt een pijl op tops.
2: Prik.
0: Van den Berg. En dubbels, ja, dat zijn de grootste vrienden op dit moment. 5 uit 7. Het loopt scorend allemaal echt niet heel goed. Maar als je zo op je dubbel staat te gooien, dan maakt het allemaal helemaal niet uit.
2: Ik had veel verwacht op voorhand, maar niet dit.
0: Nee, ik ook niet.
2: En dat heeft met Van Veen te maken die iets onder zijn kunnen speelt. Maar ja, de wijze waarop Van den Berg toch elke keer die legs pakt.
1: 59.

0: 100.
1: Moeten we nog een verhaal gaan houden over een deel van het schema dat eventueel openvalt als ik, de weg hierdoor zou gaan?
2: Ik durf helemaal niks meer te zeggen.
1: Ja, de winnaar van deze wedstrijd speelt in de derde ronde.
0: 19,
1: tegen de nummer 16 geplaatst. Dat is Dave Chisnell. Het is niet in vorm. Won dan wel van Joe Cummins vanmiddag.
0: 99.
1: Verder zitten in dit deel ook nog de heren die we zo dadelijk nog in actie gaan zien. De laatste twee wedstrijden van deze avond.
2: Waaronder de winnaar van vorige week. Maar eerst Van Veen.
0: 52.
2: En die mist dubbel 16. Maar mocht zo terugkomen, want Van den Berg ligt nog een aardig stukje achter in deze leg.
0: 100, Yannick was 16. Oké, shot the 8th leg. Tian van Veen. 9th leg, it's Dimitri.
2: Van Veen doet iets terug. Maar weet dat de volgende leg een hele belangrijke gaat zijn. Of voor hem gaat elke leg belangrijk zijn.
1: Berger is zich daar ook bewust van.
2: Ja, en dan is dit hoe je moet beginnen. Ongelooflijk knap dit van Dimitri van den Berg. En Van Veen doet er gewoon aan mee. Het blijft bij 4 perfecte pijlen voor Van den Berg. Van Veen gooit er
0: 100.
2: Ook 1 in zijn tweede beurt.
0: Dat
1: was een hele belangrijke laatste zijn. Voor Van den Berg daardoor op 126 en niet op 164. Van Veen heeft deze eigenlijk allemaal nodig. Opvullen maar, hoppatee.
2: 41 zoveel van Veen, maar mag hij ervoor terugkomen? Van den Berg. Triple 19 nodig voor een kans op de boel. Van Veen mag het gaan proberen vanaf 41 om in de wedstrijd te blijven. Deze moet uit. En deze gaat uit. Het staat 5-4. En Van Veen mag deze leg beginnen.
0: 10th leg, it's Gian. Go first.
1: Een hele fijne elfdarter op het moment dat hij hem echt nodig had. Van den Berg staat natuurlijk ook gewoon op een dubbel te wachten. Die speelde op zijn beurt ook een prima leg. En gaat dat weer doen.
0: 177.
2: Ja, dit is echt ongelooflijk goed wat Van den Berg laat zien in die laatste legs.
0: 140.
2: Maar Van Veen komt met een prima antwoord.
0: Weer
2: twee triples voor Van Veen. Hij krijgt zo in ieder geval een kans om 5-5 te maken.
1: 9 pijlen op 121. Daar is in elk geval niks mis mee. Van den Berg.
0: 63.
1: Ja, die balt nog wel de vuist omdat hij triple 19 gooit. Maar hij laat er geen finish erover.
2: Dat was een eerste kans op 5-5, maar Van Veen mag terugkomen.
0: 128.
2: Maar hij zet er veel druk op. We gaan naar een laatste leg tussen Van Veen en Van den Berg. Maar het is een leg die Dimitri van den Berg mag beginnen.
3: En gaat het dan nu in dat hoofd van Van den Berg misschien een beetje spelen? Ik heb ook al heel veel wedstrijden verloren de laatste tijd. Ik had deze al kunnen winnen. Ja, ga ik dit al nog weggeven?
2: Hij is nog steeds 5 uit 7 op zijn dubbels. Maar dat komt gewoon omdat hij de laatste legs geen kans krijgt.
3: En daar begint hij met 42.
2: Wat doet Volveen?
1: Van den Berg geeft de regie eigenlijk al meteen bij Van Veen in handen. Die was met een score met 1 triple begonnen. En daar is 1, daar is 2.
0: 140.
1: Ja, het blijft bij 2 triples, maar daar zal hij dik en dik tevreden mee zijn.
2: Dat denk ik ook. Van den Berg probeert zichzelf terug te vinden waar hij een aantal legs geleden was. Initiatief ligt bij Van Veen.
0: 99.
2: En die zet door.
1: Hij heeft er nog één nodig.
0: 100.
1: En vindt die nog een triple. Dus heeft Gian Van Veen 6 pijlen voor 167. En om helemaal terug te komen van een 5-2 achterstand deze wedstrijd toch nog te winnen.
0: 97.
2: Hij zal het zo moeten gaan doen vanaf 70. Hoeveel druk zet Van den Berg op die 70?
0: 100. Jannica 70.
2: Die 100 is al een keer uitgegaan. Maar nu Van Veen. 1 pijl. Op dubbel 16. En dat is het moment om hem te gooien. Het was Dimitri van den Berg die dodelijk was op zijn dubbels. Maar in de laatste legs kwam Van Veen terug. Hij gaat door. We hebben 4 Nederlanders morgen in 4 verschillende kwarten.

0: ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld voor je open.
1: Astra. Zoveel precisie. Wow.
2: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
1: Hi.
0: Ja, zo hoort een BH te zitten.
1: Wow.
0: Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: Zet in op een mooie avond uit.
1: Tandenborstels?
2: Hebben we.
1: Die nieuwe beveiligingscamera's?
2: Oh. Hebben we.
0: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
3: Zijn straten draait het niet om centimeters.
4: Ik hou ervan.
3: Maar millimeters.
4: Ik stappen kwam volledig langs zij.
3: Kijk live.
4: Een prachtige dag voor Lando Norris.
3: En de Grand Prix van Monaco. Via Play. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts. Voor landenteams.
5: Niets is onmogelijk.
3: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
6: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
3: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
6: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
3: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
6: Lekker hoor.

ist ein Sieger auf der Pro Tour.

0: Martin Schindler. Hij neemt het op tegen Ryan Joyce. Het is de eerste van de twee Duitsers die deze avondsessie gaan afsluiten. We zien eigenlijk twee mannen tegenover elkaar staan met een beetje vergelijkbare resultaten op de Eurotour deze maand. Allebei één kwartfinale en in het andere toernooi de laatste 16 bereikt. Wie zou jij bestempelen als favoriet in deze wedstrijd?
1: Degene die 3200 man achter zich heeft. Want dat is wel een voordeel in een Duitse zaal. En Martin Schindler heeft natuurlijk ook 3 Eurotours gewonnen in zijn carrière. Dat neemt hij ook met zich mee. We zien het ook bij Joyce de Bilt. Die is 1 keer finalist geweest. Ook heel knap. Ja, met al dit volk dat in principe op deze wedstrijd staat te wachten. En op de volgende inderdaad. Als we Nico Springer ook in actie gaan zien. Dat maakt het voor Schindler iets makkelijker. Want die is dit gewend en vindt dit fijn. En voor Joyce misschien iets moeilijker. Al ja, ken ik bijna niemand in de dartwereld die zo stoïcijns is als Ryan Joyce. Het zou me ook niks verbazen als het niet eens hoort.
0: Nee, inderdaad. Ja, nee, Ryan Joyce is inderdaad een type die zie je niet zo snel reageren of onder de indruk zijn. 45.
1: Overigens vind ik het dan toch. Schindler heeft, die is wel een beetje aan het testen geweest met popnummers. En die had dan, als hij in Duitsland speelde, ook altijd Rammstein al gehad, een Duits nummer. Hij kiest dan nu ook in Duitsland al een tijdje voor Linkin Park, In The End, Engels nummer.
0: Is dat slim? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het wel, vorige week hadden we het er ook al over, dat het wel echt wel goed opkomstnummer is.
1: Ja, maar dat is het natuurlijk. Absoluut. Maar voor in een Engelse zaal, als hij daar ergens op een major speelt, 100%. Dat is echt top. Maar voor deze mensen was Rammstein ook wel. Ja, vond toch wel passen of zo.
2: 92.
0: Ja, ik weet het. Ik denk wel dat het een prima keuze is. Omdat ik denk dat het publiek er nu goed op reageert. Want vorige week was de reactie prima. Maar ik snap jouw gevoel.
1: Ja, maar ja, goed. Het moet wel zijn, hij heeft wel goede muziek smaken. Allebei prima nummers. Het is geen K3 of zo, weet je wel. Er staat wel echt iemand even op dat podium. Met Schindler dan. Het gevoel is ook weer helemaal weg als hij dan begint met schreeuwen trouwens. Maar dat is een geheel te zijn.
0: Dat gaan we ongetwijfeld nog weer horen vanavond. Ondertussen staat de nummer 1 van Duitsland nog wel op een finish. 147. Gaat niet uit.
2: 95. Ryan Yurik 73.
1: Kansje Ryan Joyce, die hangt hier net boven de dubbel 18.
0: Dan kan Schindler direct gaan breken via dubbel 10.
2: 42. Ryan Yurik 36.
0: De vreugdekreten van Schindler nog niet horen. Dit is gewoon knap.
2: Martin, you require 10.
0: Maar het lukt Joyce vooralsnog niet.
2: Six.
1: Mag ik nog een keer proberen?
2: 36.
1: En er zaten er net 3 pijlen zo ontzettend dichtbij dat je dan zou verwachten dat er ook al een keer een pijl ingaat. Moet via dubbel 9. Dat kan Ryan Joyce gelukkig ook.
2: Second egg, Martin to throw first. Game. 29. 96.
0: Joyce die dus vorige week tijdens de International Darts Open de kwartfinale haalde. Die versloeg 3 Nederlanders op rij. En daarna kwam hij tegen Rob Cross. Net tekort, verloor met 6-5. Maar een prima run voor Ryan Joyce. Speelde toen in de tweede ronde tegen Christian Kist. Dit keer in de eerste ronde, maar opnieuw won Joyce.
3: Nou, de uitkomst was hetzelfde.
2: 28.
3: Ja, het niveau in de wedstrijd eigenlijk ook
1: twee keer hetzelfde. Niet zo heel goed. En Ryan Joyce wint dan uiteindelijk.
0: Ja. Nou, toen had hij geluk mogen we wel zeggen, want het was niet Gerwin Price. Maar Christian Kist die daar stond te wachten als geplaatste speler. Omdat Price zich laat afmelden voor de International Darts Open. Nadat Joyce toen eerder van Jeffrey Sparidaans won. En nu Joyce waarschijnlijk gaan breken, want Schindler staat nog op 324.
3: Ja, heb jij zin om het gemiddelde van Martin Schindler om even te delen met de mensen?
1: Nu het nog kan.
0: Nu het nog kan. Er staat nu nog voor deze beurt 61. Maar dat gaat nu stijgen dankzij drie trippels. Want je weet dat zodra je erover begint, gaan ze er iets aan doen. Joyce naar dubbel 16.
2: Cash on the second leg.
0: En een 2-0 voorsprong voor
2: Ryan de throw first.
0: Relentless. En dat de gemiddeldes wat aan de lage kant zijn, druk ik nog zacht uit, hebben natuurlijk ook veel te maken met de reeds gemiste dubbels. Maar dit doet Schindler goed.
1: De 180er van de wedstrijd voor The Wall. Die nu de weg naar de triples wel wat makkelijker lijkt te gaan vinden.
3: Zou dan ook een signaal voor deze Ryan Joyce moeten zijn dat hij dat ook moet gaan doen.
2: 57.
0: Hij heeft nu het initiatief te pakken in deze leg. Schindler heeft een kleine twee legs nodig gehad om zijn vorm te vinden, maar dit ziet er al stukken beter uit. De dubbels laten hem nog steeds in de steek.
1: Ja, dan kan hij ondanks een goede leg zodanig toch met 3-0 achter staan. Joyce wil weer naar dubbel 18. Heeft hij al heel wat keren op geoefend. Maar het wil maar niet lukken.
0: Het had hier zo 3-0 kunnen staan, maar Schindler maakt er 2-1 van. En het publiek gaat er nog maar eens achter staan. Dat is goed gecorrigeerd. Joyce raakt drie trippels.
1: Ja, er staan nog een aantal vakjes open. Waaronder het vakje van een 39. Iemand in dit commentaarhok voorspelde buiten de uitzending om dat we vanavond de 39 zouden gaan zien.
0: Nou, ik denk ik heb er zin in, maar ik heb nog niet heel veel aanleiding gezien om dat nu nog te denken. Maar
1: ja, weet je, als jij het voorspelt, jij hebt een kijk op. Ja. Alle reden om te blijven kijken natuurlijk, hè? Want
0: dat zeker.
1: Ja, Ryan Joyce tegen Martin Schindler. Straks nog de winnaar van het vorige Eurotour-toernooi, Ross Smit tegen Nico Springer. Misschien wel de Duitser in voor.
0: Ja, Ryan Joyce is wel de man van de gekke dingen op dit toernooi. Met zijn 3 keer pole finish. 167. Even kans op 167, maar...
2: 58.
0: Het lukt ook niet om dat beter weg te zetten dan 103 voor Schindler.
2: Kijk eens aan. 109.
0: De max. Hij is er nog bij. En Joyce mag naar dubbel 16.
2: 77.
0: Dubbel 16 nog niet helemaal voor Joyce.
1: Nee, dat is hij niet gewend. Dat is hij niet gewend.
2: Van de volgende
0: toezicht dan van Max Hopp, die instemmend knikt, maakt Schindler 2-2. Vier legs onderweg en beide heren hebben nog steeds veel moeite met de dubbels.

0: belangrijk natuurlijk voorzien dat hij die twee legs pakt. Daardoor wordt het publiek er meteen weer bij betrokken. Want ja, stel je komt 3-0 achter tegen Joyce, dan denken die mensen in de zaal ook allemaal van nou, het zal allemaal wel.
1: Ja, je ziet toch wel dat het publiek dan een beetje afvlakt. Dat die echt stilgespeeld worden door bepaalde tegenstanders.
0: Ik zou heel graag een foto van Max Hopp nog even hebben.
2: 15-0.
1: Een mooie foto van Max Hopp op een heel groot scherm in de zaal.
2: Zeker.
0: Nou ja, of je weet nu waar die zit, omdat je mijn beeld hebt gezien. Dan loop je daar naartoe.
1: De tweede van de wedstrijd. De tweede van Martin Schindler. Komt alleen niet op een finish uit.
2: 100.
1: Al laat Joyce 144 staan en dus kan Schindler het een stuk beter weg gaan zetten.
2: Ryan Recall 144. Martin Recall 108.
0: Joyce op 86. Nou mag hij nog wel. Want hier komt Martin Schindler voor de break op dubbel 16. De dubbel die Ryan Joyce nog aangesproken en zoveel succes oplevert. Wordt nu door Schindler met beide handen aangegrepen.
2: Schindler, Martin Recall first. Game.
1: En is dit dan de checkout voor Schindler die hem op gang brengt in deze wedstrijd?
2: 60.

0: 26.
1: Die vind ik leuk gevonden. Shrimply the best. En dan als garnalen verkleed zijn.
2: Die man is... de cameramensen ook leuk. Oh, hij is al een paar keer voorbij gekomen. Ja, je moet creatief zijn, hè?
1: Zeker.
2: Ja, het moet niet, maar het is wel zo leuk.
1: Grote grote kans dat je wilt. Zeker hier in Kiel, waar de lokale visburger de specialiteit van het huis is.
0: 140.

0: Ik zei net was het de finish die Sheen er op gang zou brengen, maar Ryan Joyce staat op dubbel 16. En die breekt terug. En heeft dus nu ook de dubbel 16 gevonden.
1: Vanaf de zijkant gezien de niet bepaald verfijnde techniek van Ryan Joyce. Maar hey, krijgt ze dat toch aardig mee in het bord.
0: 100. Nou, het is dus de winnaar van dit duel die morgen speelt tegen de winnaar van de volgende wedstrijd. De laatste wedstrijd van deze avondsessie. Het zouden maar zo eens twee Duitsers tegenover elkaar kunnen zijn.
1: Ja.
0: Twee overgebleven Duitsers.
2: 91.
1: Ja, toch maar weer dubbel 18 overlaten of een keer ergens anders proberen. Nee hoor.
2: Martin Jurgen, 170.
1: Geen twijfelaar, die Ryan Joyce. Gewoon dubbel 18 overlaten, ook al heb ik hem een paar keer gemist. Kom maar uitgeven.
0: We gaan kijken of dat terecht is.
1: Gebeurt gewoon weer. Hij krijgt hem er niet in. Ik kan me niet voorstellen dat hij hierna weer zo'n keuze maakt.
3: Er mist een 3, maar goed, raakt wel een 17. Dus dan staat het dubbel 9.
0: En dan Joyce. Ja, hij 18. Heeft ruzie met dubbel 18, maar dubbel 9 bood eerder uitkomst. Maar hij begint er dit keer niet aan. Moet het gaan doen via dubbel 4.
2: 14.
1: Oei, oei, oei.
0: Ryan Joyce blijft dubbels missen.
2: Martin, you require 18.
3: Het is doorgaans zijn sterke punt. Het laat Ryan Joyce nu echt in de steek, want die had natuurlijk al lang op voorsprong moeten staan hier.
0: Maar het is Schindler die de voorsprong pakt. Joyce heeft in 7 legs 14 pijlen op de dubbel gemist. En we zien ze hier allemaal nog eens even op een rijtje.
2: 85.
0: Net als in de eerste leg, 5 pijlen gemist. Alleen in deze leg ging er geen raak voor Joyce. Ja, wat je zegt, normaal is Joyce juist de zekere factor op de dubbels.
3: Het is vooral die dubbel 18 die hem echt al heel veel zeer heeft gedaan. Al die pijlen net aan de buitenkant tegen daar. Zodra hij dan ook een beetje lelijk over die dubbel 18 heen hangen. Voor zijn stijl is het ook eigenlijk helemaal geen fijne dubbel om naartoe te gaan.
2: 108.
0: En dit sluit aan bij het beeld dat we zien. Waar Joyce zijn scorende gemiddelde een stuk beter is dan dat van Schindler.
2: 100.
0: Al was dit zijn eerste maximale.
2: Schindler
0: op 120, maar mag hij daarvoor terugkomen? Het antwoord is ja.
2: 60.
0: Dit kan interessant gaan worden als Joyce terug mag komen voor 96. Maar eerst Schinter 120.
3: En die werkt even mee door die eerste pijl meteen de 5 in te gooien. Nou Ryan, triple 20 beginnen zou ik zeggen.
2: Ryan, you require 96.
3: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. De net buiten. Weer die stap naar rechts. Hij begint al te lachen. Want dit wist hij al lang.
0: Ja, dit kon niet anders. Ryan Joyce gaat vannacht dromen over die dubbel 18. Washington naar dubbel 16.
3: Nee, Martin, hij wil daar niet nog een keer naartoe. Splitten. Ja, gewoon 4 dubbel 16. Hij denkt, het gaat me een keer lukken. En het lukt. Hij kan er nog een beetje om lachen. Want het is 4-4. En ondanks al die gemiste pijlen... is hij er nog gewoon bij. Sterker nog, als hij gewoon zijn eigen lijst houdt... zien we hem gewoon morgen terug.
1: Ja, maar wat is nog gewoon in deze wedstrijd?
3: Ja, helemaal niks. De cijfers over dubbel 16, die wilde ik eigenlijk niet zien.
0: Ja, je wilde ze niet zien, maar ze denken we brengen hem gewoon terug.
2: 58.

0: 59.
1: Hier ligt ruimte voor Schindler om aan te sluiten.
2: Hij begon heel slecht. 85. Toen was er een periode waarin hij echt heel goed was. En nu zit Schindler ook weer echt in een hele slechte fase. Het is echt op en neer. En je merkt dat ook direct aan het publiek.
0: 34.
1: Joyce pakt door. Laat 69 staan. Schindler niet op een finish. En dus de tijd voor 69. Het is gewoon die hele kant van het bord.
2: Als hij tijd heeft, mist hij ze. Als hij onder druk staat, mist hij ze. En toch staat het 4-4. Kan Ryan Joyce met 5-4 een voorkomen? Ik denk dat hij zichzelf aan het afvragen is hoe dat nou kan.
1: En hij staat gewoon voor. Het is een knotsgekke wedstrijd tussen Martin Schindler en Ryan Joyce.
0: 119.
2: Oh, hij is boos.
1: Ja, dit is misschien wat hij nodig heeft.
2: Die zin natuurlijk perfect voor Joyce. Daar kan de tweede bovenop. Gaat ze dan wel weg daar. Acht keer tegen elkaar gespeeld. Beiden wonnen er vier.
0: Wie
2: neemt de voorsprong? Onderlinge verhoudingen. Oh, dat is zuur zeg. Altijd weer dat bord, hè.
1: We hebben een tijdje niet echt de discussies meer over gehad. Zeker in het begin van dit bord. Een ding. Nu staat er 79. Wat doet Ryan Joyce?
0: 100. Martin Urquhart 79.
2: Links is ruimte. Die wordt gevonden.
1: We gaan naar de laatste beslissende leg. Die Ryan Joyce mag beginnen. Het publiek is in ieder geval wakker.
0: Game.
2: Ja, die gaan in zo'n laatste beslissende leg natuurlijk ook wel proberen om een rol te spelen. Denk ik. Ah, dan is dit een lekker begin voor Joyce.
1: Je hebt het aan het begin van de wedstrijd gezegd. Joyce is wel iemand die zich daarvoor af kan sluiten, zo lijkt het.
0: Sick.
1: In het begin van Schindler.
2: Wonderlijk. Mooi hoe hij die laatste triple omgeving krijgt. Ik heb er totaal geen ruimte meer voor. Schindler.
0: 58.
1: Ja, niks. Nu ook geen triple voor Joyce.
0: Ziet
1: achter Schindler in het publiek mensen al met hun hoofd schudden. die voelen dat dit niet goed gaat komen voor de Duitsers.
0: 58.
1: Joyce vindt wederom geen triple. Schunter is het op een heel slecht moment even helemaal kwijt.
2: 92 is zo dadelijk voor de wedstrijd voor Ryan Joyce. En Schunter had hier eigenlijk een 180 nodig gehad. Hij komt niet eens met een 140. Hij komt dus ook niet op een finish. De vrijgeleide voor Ryan Joyce richting de derde ronde.
0: Het
1: was mooi geweest als hij gewoon twee keer dubbel 18 had geprobeerd op 72. Maar hij doet verstandig. En zet zichzelf op dubbel 16. Maar er komt druk op die dubbel 16. Want Schindler zet zichzelf op tops.
0: Game, shot.
1: En als het moet, is dubbel 16 de vriend van Ryan Joyce. 18 gemiste pijlen op een dubbel in deze wedstrijd. Hij had ruzie met dubbel 6 op dubbel 18. Maar dubbel 16 biedt uiteindelijk uitkomst. Ryan Joyce is door en die zien we morgen weer terug.

0: de Formule 1.
1: Garnier Loving Blend Sun-Kissed Chamomile Lightening Elixir. Een verzorgend serum verrijkt met kamille. Voor een geleidelijk verhelderend effect. Zonder angst voor haarbeschadiging. Voor zichtbaar blonde haar. Ontdek ook de volledige Chamomile Range van Garnier.
2: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld voor je open.
3: Astra. Zoveel precisie. Wow.
4: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
1: Niets is onmogelijk.
0: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
2: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
0: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
2: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
0: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
2: Lekker hoor.
3: Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
4: Mooi, buitenom.
3: Buitenom doet hij goed.
4: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
3: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
4: Ja, niet normaal.
3: Oh, Laurens van Hoepen! Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
5: Hij is de snelste op de baan.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport. Topspelers.
6: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishes.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
2: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
2: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour darts. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: En de laatste wedstrijd van deze avondsessie gaat tussen Nico Springer en ja, de kerstverse Eurotour-winnaar Ross Smit. Vorige week op de International Darts Open. Het werd net al omgeroepen bij zijn wolken uiteraard. Was Ross Smit die zijn eerste Eurotour-titel won.
1: Eindelijk.
0: Ja.
1: Hij was Europees kampioen zonder een Eurotour te hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Nou, dat is nu ook uit de boeken. Gelukkig maar, want Ross Smit is er wel zo'n eentje die ergens toch een keer zo'n Eurotour-toernooi gewonnen moet hebben. En nou, dat kan hij hier van het lijstje afstrepen.
2: Dat is de beste in Riza. De finale won van Ryan Searle.
1: En hij is ook al een keer de beste geweest op de Eurotour.
2: Nico Springer in de rij vorig jaar.
1: Misschien is dit toernooi wel weer zijn toernooi. Wie zal het zeggen? Want nou, we hebben het al 100 keer gezegd. En er kan er 101ste keer bij. Het ligt natuurlijk helemaal open. De kans is best wel aanwezig dat we morgenavond ook weer naar een finale zitten te kijken. Waar we op voorhand van zouden zeggen. Kans is kleiner dan de finale hoor.
0: Ja, daarvoor zijn de Eurotours dit jaar. Toch, Nico Springer. Ja, vorige week kwam het er niet helemaal uit. Speelde hij tegen Charlie Manby. Verloor hij met 6-3.
3: Hey, Tito.
1: Ja, er zijn daar wel iets interessants over, vond ik. En dat merk je eigenlijk op elk Eurotour-toernooi wel. Als hij in de eerste ronde begint, dan is hij de favoriet in zo'n wedstrijd. Dan moet hij zo'n wedstrijd winnen. Dat wordt ondertussen van hem verwacht. Dat vindt hij nog best wel moeilijk. Hij is veel liever, zoals hij dat in deze wedstrijd wel is.
3: 16.
1: De underdog, oké, je mag winnen, maar als je verliest, ja goed, dat is dan logisch. Als iedereen van tevoren tegen hem heeft gezegd, deze moet jij winnen, dan, is, dan gaat hij lastig op.
0: Nou ja, gelukkig is hem dat gisteren wel gelukt. Toen was zijn tegenstander Nandor Major. Dat was geen probleem. Er wordt ergens een hele goede grap verteld in het publiek.
3: Ja. 140. Hey, call your mark 176. Game shot the first.
0: Dit is uitstekend. 1-0 een voorsprong voor Springer.
3: Game on.
0: Die het nu moet gaan doen voor het Duitse publiek.
1: Duitsland staat hoop in nu zeker bange dagen. Wat hadden we toch graag ook op die World Cup naast Martin Schindler gezien. Misschien had Schindler dat zelf ook nog wel stiekem had gewild. Dat zal hij natuurlijk nooit uitspreken. Ricardo Petretzko. Hij is nu eenmaal de Duitse nummer 2 met de artritis of niet. Die gaat daar gewoon spelen.
0: Ja, hij lijkt er iets op te hebben gevonden.
3: 68.
0: Dus het zag er in ieder geval wel beter uit dan de Eurotour daarvoor. Toen hij er inderdaad veel last van had. Ja, Springer is nu de nummer 42 van de wereldranglijst. Hij is daarmee de derde Duitse achter Martin Schindler.

0: En die Ricardo Pietrescu, die 35ste van de wereld is.
1: 93.
0: En daar zit toch wel een aardig verschil tussen, hoor. Er zit bijna 100.000 pond tussen.
2: Ja, maar goed, ik denk dat we het er allebei wel over eens zijn dat we dat die kans voor Springer op de World Cup er echt wel een keer gaat komen. Als het niet volgend jaar al raak is. Tot die tijd.
0: Mag Nico erover fantaseren.
1: 96. Russia Require
0: 116. 96. Toch lukt niet voor Smit.
1: 108.
0: Ja, 76 lukte net. Lukt 108. Hij mag het gaan proberen. Net was één pijl genoeg.
1: 19.
0: Dit keer lukt het niet. Dus houdt Ross Smit de kans om deze leg te houden.
1: Games on the second leg. Ross Smit.
0: 1-1 noteren.
1: Nico to throw first. Game on.
0: Ja, je zei net, die kans voor Springer komt snel genoeg. Denk ik ook, zit eens te kijken naar Ricardo Pietrescu zijn prijzengeld. Mm-hmm. En dat is toch wel een aanzienlijk deel wat uit 2024 komt. En wat hij dus dit kalenderjaar nog moet gaan verdedigen.
1: Ja, precies. 31.
0: En dat is behoorlijk lastig. Als je kampt met de arteritis zoals hij doet.
2: Overigens ziet u het in beeld. Hè? Morgen is natuurlijk ook weer Eurotour Darts in Kiel. De derde ronde. En s'avonds dan kwartfinales, halve finales en de finale. We beginnen iets eerder dan een normaal middagsessie. Het begint om 12 uur. Het duurt dan tot 4 uur. En vanaf 6 uur komen de laatste 8 overgebleven kanonnen nog aan de okkie. Voor de avondsessie. Als u meerdere schermen heeft. Dan kunt u ook nog het UK Open Pool Championship opzetten. Gavin Price helaas niet is opkomen dagen.
1: 96.
0: Ross Smit gaat voor de grote 13 om 170 over te laten. Springer naar dubbel 16. En Smit gaat geen kans krijgen op 170.
1: Game on.
2: We zitten voorlopig naar een goede wedstrijd te kijken.
0: Springer zijn met die 100 finish zo net.
1: 100.
2: Tegen de 100 aan. Maar Smit moet het scoren nog een beetje loskomen. Nog geen 180, hè? Dat is voor hem meestal geen heel goed teken.
0: Als hij daar lang op moet wachten. Toen was het daarom ook net wel wat demonstratief zichzelf op 170 wegzetten. Of hij heeft ook beloofd dat hij iemand zou helpen met de bingo kaart.
2: Dat, ja, wie weet.
1: 100.
2: Nou, je moet af en toe iemand anders ook een keer een leuke avond bezorgen, toch?
1: 59.
0: We gaan zien of hij het vaker gaat proberen.
2: Echt goed.
0: We kijken altijd ook even naar de onderlinge stand. Met deze mannen wel interessant. 4 keer eerder gespeeld.
1: 14.
0: Het staat 3-1 in het voordeel van Nico Springer. De mannen zijn elkaar ook al 3 keer eerder tegengekomen. in 2026.
1: 98.
0: Soms heb je spelers die elkaar amper tegenkomen, maar bij deze mannen is dat niet zo.
2: Triple 17 voor Smudger. Bullseye voor Smudger en een 161 finish.
1: 136. Nico, you require 127.
0: Wel een kans voor Springer. Triple gevonden. Mag naar dubbel 8.
1: 111.
0: Het gaat in zo'n heerlijk tempo bij Springer. Die dubbel 8 zit er dan net naast. Waardoor Smit nu twee kansen krijgt. Moet naar dubbel 4.
1: 21. Nico, your request.
2: Dan de cynische duim.
0: Nou, daar kun je bij Ross Smit op een gegeven moment op wachten. Springer tot dusver 2 uit 4 op zijn dubbels.
1: Games on the fullback.
0: Dat percentage houdt hij gelijk. Pakt een 3-1 voorsprong.
1: Game on.
0: En dat is nummer 1 voor Nico Springer. En in dat heerlijke tempo, net nadat je Ross Smit een beetje verzuurd ziet kijken. Qua timing klopte het helemaal.
2: Ja, bij Springer weet je het ook gewoon meteen als hij dat gevoel heeft. Dan gaat hij net iets sneller dan vallen die pijlen. Oh, zo makkelijk allemaal in de goede vakjes. 12 van die zesde.
0: Het was mijn enige kans nog, hè? Deze wedstrijd.
2: Ja, inderdaad.
1: 57.
2: Ja, hij kan nog steeds. Hij wil gooien gewoon door, kan je oud schelen. Gewoon overlaten dat ding.
1: Oh. 150.
0: Ah, dit is uitstekend. Blijft ver achter. Springer houdt dat percentage van 50% op de dubbels nog maar eens in stand. Ja, de verschillen ziet u nu in beeld. Ross Smit komt er de laatste legs niet echt meer aan te pas.
2: Nou, als we dit niet in beeld zouden zien, hè, dus de gemiddelde is in beeld en ook de tussenstand niet in beeld. Het verschil in lichaamstaal tussen de twee zegt ook al genoeg.
0: Dat zegt meer dan genoeg. Ja, in elke leg kansen op een dubbel gehad.
1: 140.
0: Dat is niet wel prima wat Smudger doet.
1: 93. Russian request 75.
2: Maar die Duitser is niet ver weg. Die Duitser is niet ver weg.
0: 114 en het zal weer in een razend tempo gaan. En we gaan naar tops.
1: 74.
0: En weer een kans op een dubbel voor Springer.
2: Het had in theorie al klaar kunnen zijn. Nico Springer had deze wedstrijd al met 6-0 gewonnen kunnen hebben.
1: Game show the sick flag, Ross Smit.
0: Maar zover is het nog niet.
1: Is Nico to throw first. Game on.
0: Ross Smit blijft nog even in deze wedstrijd. En Springer denkt, mocht je nog enige hoop hebben, ik pak nog eens even door. Ross Smit stelt er niet al te veel tegenover.
1: 140.
2: Hij zit wel in zo'n flow dat het zomaar zou kunnen gebeuren.
0: 5 triples met zijn eerste 6 pijlen in deze leg. Ja, je zei het een aantal legs geleden al. Ross Smit staat nog op 0 maximale scores. De Springer na 9 pijlen op 44.
1: 64. Nico, you're required 44. 36.
0: Hij neemt nog even de tijd.
1: Zelfs
0: nu heeft hij nog alle tijd.
1: Game show the 7.
0: En het staat 5-2 voor Nico Springer. De kampioen van vorige week heeft het bijzonder lastig.
2: Maar er is vorige week ook echt geen speler tegengekomen die dit allemaal tegen hem aangooide. Wat Springer hier wel doet.
1: Hij
2: heeft in zijn leven 7 keer boven de 100 gemiddeld gegooid op een Eurotour. Zijn Eurotour record is 107.56. Nou, daar zal hij niet aan gaan komen. Zijn beste wedstrijd van dit kalenderjaar. Die zit er wel aan te komen.
1: 60.
2: Want dat is tot nu toe een 100.2.
1: 37.
2: Die won hij met 6-0 van Wessel Nijman. En toen speelde hij zo ontzettend goed in de eerste 5 legs. Dat had altijd veel hoger moeten zijn.
0: Die weet ik zeker nog. Hij zit nu op 103.56.
2: Als hij dat volhoudt, zijn op 1 na beste Eurotourwedstrijd ooit zijn. Om maar even aan te geven dat het best wel bijzonder is wat hij doet.
0: Ja, je zei het al even. Hij is de enige hoop nog voor de Duitse fans voor dit toernooi.
1: 59.
0: En hij heeft nu 6 pijlen voor 133.
1: 93.
0: En mag zo tops gaan gooien voor de wedstrijd.
2: Hij heeft Smith. Ja, toch inderdaad gewoon de winnaar van vorige week. Echt kapot gespeeld.
1: 58.
2: Vakkundig
1: gesloopt.
0: Het publiek gaat al staan. En dat is terecht. Want Nico Springer wint overtuigend met zijn beste Eurotourwedstrijd van dit kalenderjaar. Ruim boven de 100 gemiddeld. En dus is er nog een Duitser door naar de volgende ronde. We zien hem morgen terug. En dan neemt hij het dus op tegen Ryan Joyce. Die de wedstrijd hiervoor won van Martin Schindler. En we gaan direct door de uitslagen van deze avondsessie. Danny Noppert verloor met 6-2 van William O'Connor. Waarna ook Chris Doby het aflegde tegen Sebastian Biawetski. En we kijken direct naar het programma voor morgen. Jimmy van Schiet tegen Biawetski. Kevin Doets gaat tegen Justin Hood spelen. Wessel Nijman is de derde Nederlander. Hij speelt tegen Ryan Searle. Gian van Veen tegen Dave Chisnell. En ondertussendoor nog Menzies Woodhouse. James Wade tegen Ricky Evans. William O'Connor tegen Damon Hetta. En Nico Springer net gezien tegen Ryan Joyce. En dat zien we allemaal morgen. Dus vanaf 12 uur, een uurtje eerder dan u gewend bent, hier op Viaplay.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Hier is Bob Grabbendam met het radionieuws. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Dames en heren, jongens en meisjes, beste Viaplay-kijkers. Goedemiddag en welkom in Kiel. Een prachtige havenstad helemaal in het noorden van Duitsland. Aan de Oostzee. We zijn toe aan speeldag 3 van de Baltic Sea Darts Open. Het 8e Eurotour-toernooi van de in totaal 15 op weg naar het EK. Hier

0: in actie bij de laatste 16. Wat vandaag allemaal wordt afgespeeld tot en met de finale vanavond. Dit is de speelhal, de Mercure OC Halle. Daar gaat het allemaal plaatsvinden. Nu even een kaartje dan. Wat hebben we allemaal voor u in petto? Deze 8 wedstrijden, daar zijn we aan toe. En met dus de 4 Nederlanders die ook nog eens keurig verdeeld zijn over de 4 speelkwarten. En daar staan wat leuke namen tussen. Natuurlijk Gian van Veen, ik zei het al even, Kevin Doets. De jongeman ernstig in vorm. Wordt dit dan zijn eerste Eurotour? Winst, who knows? Bessel Nijman, ook hij. Het wordt bijna normaal. Ook hij van de partij tijdens de finale dag. Maar helemaal rechtsbovenaan. Jimmy van Schie, de Nederlander. Hij maakt zijn debuut op de Tour van de PDC dit jaar. En maakt zijn debuut ook op de Eurotour. En wat voor een debuut. Ook hij heeft de finale dag gehaald. 7 geplaatste spelers, u ziet het op het kaartje, zijn nog van de partij. Wat zegt dat dan? Nou ja, een open deelnemersveld. We hebben het al heel vaak over gehad de afgelopen dagen. De Eurotour staat wel bekend om verrassende uitslagen. Zo nu en ook wel verrassende winnaars. Maar dit belooft wel heel veel voor vanmiddag. James Wade, bijvoorbeeld de nummer 2. Die nog van de partij, Gian van Veen, als eerste geplaatst. Die ook. Maar ja, Gian, de enige van de 4 uit de top 4 van de wereld dit toernooi. We gaan beginnen. De mensen op het podium staan er klaar voor. We gaan luisteren naar de Master of Ceremonies voor de eerste partij.
1: En herzlich willkommen, Dartsfamilie, zur Winamax European Darts Tour 2026. Finaltag hier bei der Elden Safety Shoes Baltic Sea Darts Open. Und die Achtelfinalsession wird euch live präsentiert von der PDC Europe. Hier aus der Merkur Ostseehalle im wunderschönen Kiel. Finaltag, wir nehmen Fahrt auf und natürlich nehmen wir die Darts-Fans hinter mir mit. Deshalb lautet die Frage, Kiel, seid ihr bereit für Darts? Dann kommen hier unsere ersten beiden Achtelfinalisten des Tages. Wir begrüßen auf der Bühne aus den Niederlanden bei seinem European Tour Debüt direkt im Achtelfinale. Er ist

0: des Tages begrüßen wir auf der Bühne. Hier ist Gemini Candy Franz Engerer.
1: Ja, zo zijn we er helemaal klaar voor. De eerste wedstrijd staat op punt van beginnen. En dat is een wedstrijd tussen de 22-jarige Pol Sebastian Bialetti tegen dus een van die vier Nederlanders, Jimmy van Schie. Van Schie, sinds dit jaar zijn protokaart bij de PDC. Hij maakt zijn debuut op de Eurotour. En dat doet hij met verve. Hij is dus, gelijk de finale dag gehaald. Het is sowieso een hele interessante wedstrijd op papier. Het zijn twee ongeplaatste spelers dus. Ja, in het verleden drie keer tegen elkaar gespeeld. Het waren allemaal vloerwedstrijden. Onder andere ook bij de Challenge Tour. Die secundaire tour van de PDC. Twee keer was het winst voor Bialetti. Eén keer de laatste keer dat ze tegen elkaar speelden. Op het nippertje voor Jimmy van Schie. Dus wat dat betreft een hele schone kaart zou ik zeggen. Van Schie. Ja, de buit is al binnen zou ik willen zeggen. Kan nu al tevreden terugkijken op zijn debuut hier bij de Eurotour. Natuurlijk, het is de voormalig wereldkampioen bij die andere bond. Bij de WDF. We weten allemaal waartoe Jimmy van Schie in staat is. Maar dit is wel nieuw. Dus hij kan tevreden zijn. Ja, en dan speelt hij Jacques tegen deze Bialetti op papier. Kan ik me ook wel weer voorstellen dat Van Schie zoiets heeft van, nou, deze wil ik ook nog wel even winnen.
2: Sebastian,
3: ik denk dat heel veel van de 16 spelers die nog in het toernooi zitten vandaag denken van, er is misschien wel wat te halen vandaag. Misschien kan ik wel gewoon een Eurotour winnen. Het ligt open, ja, bij afwezigheid van de absolute top heeft de subtop ook kansen. En je ziet dat de loting zich echt opent voor bijna iedereen. Ja, uiteindelijk moet je toch het meeste rekening houden met de ervaren mannen. Die weten wat het is om te winnen dit soort toernooien. Dan denk ik toch aan James Wade bijvoorbeeld. Die dit al vaker gedaan heeft. Wessel Nijman heeft natuurlijk al eens een keer een Eurotour gewonnen. Nico Springer. Nou ja, u kunt het zelf invullen verder. Maar ook Sebastian Bialetti en Jimmy van Schie zullen toch in ieder geval denken, nou, de avondsessie voor de eerste keer op zondag halen in mijn carrière is ook wel wat.
1: Klopt, en weet je, dat zeggen we wel vaker bij de Eurotour, want er is altijd wel sprake van verrassingen. Hè? We zijn ook zeker in zo'n periode met de Premier League, zien we wat andere gezichten, dat vinden we prettig. En de Eurotour staat ook bekend dat het wat verrassingen kan produceren. Maar dit toernooi, als je kijkt naar deze laatste 16, denk ik wel, nou, deze steekt er wel bovenuit.
3: Ja, zelfs vorige week eigenlijk. Hè? Kijk, als en Luke Humphries en Luke Littler en Price, nu ook nog eens een keer Van Gerwen er allemaal niet bij zijn, ja. Dat zijn de bewezen winnaars de laatste jaren op dit soort toernooien.
1: Ja, en dan verliezen we natuurlijk ook nog eens Bunting, Espinol, Noppert, Dobie, Schindler, Ross Smith. Die verliezen dan ook nog eens. Nou, dan krijgen we dus dit. Heerlijk.
3: 39. Ja, leuk, maar ook niet leuk vind ik. Want uiteindelijk wil je toch ook gewoon de beste darters aan de optie zien.
1: Het is net iets

0: veel, hè?
1: Ja.
0: We missen net iets te veel grote namen, dat klopt.
2: 92.
1: Biewetski is de eerste leg begonnen. Van Schie is als eerste beneden. Biewetski, die... Hoe vreemd dat ook mogen klinken, nog nooit de laatste 16 van een Eurotour toernooi gehaald heeft. Dus dit is echt zijn beste prestatie ooit. Ja, Van Schie bij zijn debuut, dat is niet gek. Dat is dus ook zijn beste prestatie. Hij mag naar tops, wilde ik zeggen, maar er wordt dubbel 12.
2: Jimmy van Schie.
1: Meteen de break.
0: Ja, en dat finishen is eigenlijk het hele toernooi al goed verzorgd bij Jimmy van Schie. Beide spelers dus al twee wedstrijdjes gespeeld. En van Schie won van Ian White en vervolgens van Mike de Dekker. En vooral het finishen, dat zit wel snor bij de Nederlander. En gelijk zo ook weer een wedstrijd beginnen, dat doet iets met het vertrouwen voor de rest van de partij. Dat is lekker.
1: Ja, twee heel overtuigende zegens ook. 6-0 tegen Ian White, 6-1 tegen Mike de Dekker. Hij heeft eigenlijk nog geen echte tegenstand in de wedstrijd gehad. Nou, dat zal hij verder prima vinden.
0: Ja, zou ik ook doen.
1: Ja. Zijn start bij de 59. PDC was prima. Plaatste zich meteen voor de Wimma World Masters in januari. Daarna is het nog een beetje stil komen vallen. Hij heeft nog niet op de vloertoernooien kunnen doen wat hij graag had willen doen. Ja, het is ook een proces waarin je toch even moet wennen aan de nieuwe omstandigheden.
0: Dat geldt niet alleen voor Jimmy van Schie. Hè. Dat in het verleden hebben we dat wel vaker gezien bij wereldkampioenen. Het valt me vaak op dat ze dan even nodig hebben om hun normale spel weer te vinden. Het lijkt wel alsof ze iets zenuwachtiger zijn, iets meer druk voelen. Natuurlijk, de rest is ook veel beter, dat weet ik wel.
1: Ja, je bent natuurlijk een jaar lang,
0: iets terugvallen.
1: Je bent hier natuurlijk een jaar lang het alfamannetje geweest in een circuit. En dan kom je hier en ja, dan ben je dat niet meer. Dat is toch gewoon even anders. Ze kijken ook anders naar je natuurlijk. Biewetski voorlopig nog niet heel veel triples gegooid. Stapt wel heel mooi en stabiel. Zoals je dat eigenlijk wel die professionals wil ziet.
2: 150.
1: Zeker triple 19 voor dubbel 18. Tweede niet. Maar die voorsprong is weer redelijk
2: 94.
1: Groot.
2: 94.
0: Heel rustig van aard, deze Sebastian Bielecki.
2: 59.
0: Ik vind het een...
2: Jamaica 56.
0: Ja, goeie dart. Het lijkt wel alsof hij zeker de laatste tijd qua niveau wat omhoog is gegaan. Okay, wat beter presteert.
2: Jimmy van Schie. Verlekker Sebastian Groppers.
0: Maar wel een speler die het ook wel moet hebben. Scorend, moi, is het niet een van de beste. Ook finishend wel op zijn top moet zijn. Maar ja, is het scorend ook achterwege... Blijft de combinatie aan het finishen toe. Van Schie vrij gemakkelijk op 2-0.
1: Ja, Biewetski haalde de kwartfinale van de UK Open in 2022. En vanaf dat moment
2: 19.
1: Is natuurlijk ook de aandacht met name in Polen op hem gevestigd. Gaf toch een andere druk, daar heeft hij toch wel lastig mee gehad. En je zei het al, de laatste maanden 100. Zie je hem steeds vaker terug in de uitslagen komen. Gaat hij diep in toernooien. En won vorig jaar in Hildesheim. Toch ook 55. Nog een Players Championship. Dus dat is best knap.
0: Ja, er zijn niet zo heel veel spelers die dat kunnen zeggen.
1: Nee.
0: Ja, klopt inderdaad. Van Schie,
2: toch al
0: ruim een jaar, misschien wel twee jaar, inderdaad het alfamannetje bij die andere bond, de WDF-bond, won zoveel open toernooien, ging als torenhoge favoriet naar dat WK toe. Hè, op
2: leekzijd.
0: Hij wist het vervolgens ook te winnen. Super knap. Ja, en dan is het tijd voor de stap naar de grote mannen.
2: 44, Sebastian Kwa 24.
0: Het is voor de eerste leg naar de pol. Dan moet het, ik wilde zeggen, via dubbel 3. Maar hij denkt er heel anders over en dat doet hij verstandig. Hij gooit zich kapot. Gelooft het allemaal wel. Van Schie kan er nog niet uit.
2: 140. Sebastian Kwaad, 24. Game, shot the third leg. Sebastian Białecki, fourth leg, it's Jimmy to throw first. Sixteen. 140.
0: Bielecki, die is de winnaar van James Hurrell in de eerste wedstrijd met 6-3. Een gemiddelde van boven de 100.
2: 57.
0: En ook zijn tweede wedstrijd hier was echt prima. En die won hij met 6-3 van Chris Doby. Ruim 98, dus inderdaad, tot nu toe het beste Eurotour toernooi voor de Pool.
2: 140.
1: Misschien het oog niet altijd even makkelijk wat hij doet, vind ik. Er zit wel een bepaald ritme in. Maar het neigt vaak heel erg naar mikken. En dat komt zijn ritme niet te goede altijd.
2: 140.
1: Pel 2 en 3 gaat veel makkelijker dan in de eerste pel.
0: Ja, en als je dan lekker in vorm bent, dan mik je wat minder. Hè? Dan gaat het allemaal vanzelf, dan hoef je er niet over na te denken, niet te corrigeren. Als het allemaal wat moeilijker verloopt, dan is daar wat meer techniek voor nodig. Houdt ook de pijl echt helemaal achteraan de barrel vast, ongeveer op de shaft. Zie je ook niet al te vaak.
2: 100. Sebastian Kwaad, 24.
0: En zo is het heel snel 2-0 voor de Nederlander, maar maakt de Pool hier alweer 2-2.
2: Sebastian, to throw first.
1: Je ziet dat de eerste pijl van Białecki de laatste paar legs steeds beter in die triple 20 komt te zitten. En dan kun je natuurlijk ook gewoon wat makkelijker verder bouwen. Het bewijs hier geleverd door Van Schie. Die zijn tweede 180 gooit.
0: Ja, die laatste werd ook helemaal niet gemikt trouwens. Een rap tempo erachteraan.
2: 58. 100.
0: Ja, ik ken hem ook best wel goed, Van Schie. Vanuit zijn WDF-periode, afgelopen Dutch Open, heb ik nog de hele tijd met hem staan praten. En hoe ik hem altijd kenmerk, ik vind hem best wel bescheiden. Het is best wel een serieuze jongen. Die weet wat hij doet, maar heel netjes naar anderen toe. Altijd iedereen keurig te woord staat en zich ook wel beseft van ja, bij de WDF heb ik gehaald wat ik wilde halen. Maar ik weet maar al te goed dat ik gewoon bij de PDC weer op nul begin. Ik ben er één van velen.
1: 30 kan hij wel. Jimmy van Schie. Dit is een uitstekende leg. Die bekroont hij met een 91 finish. En de 3-2 voorsprongen. Zo heeft hij Białecki weer gebroken in 12 darts.
3: En zo gaat het een beetje heen en weer in deze wedstrijd.
1: Er is niet heel veel lijn in te vinden. En voorlopig zijn de legs niet heel spannend. De wedstrijd is spannend, maar de legs niet.
0: En misschien is het wel typerend hè, voor de eerste wedstrijd van de middagsessie. Ook nog eens een uur eerder.
1: Ja.
0: Volgens mij zeg ik niks vreemds dat het voor darters best lastig is om zo'n eerste wedstrijd te spelen.
1: Ja goed, jij weet dat beter dan ik, maar de voorbereiding van de meeste darters is toch 3 tot 4 uur.
0: Zeker.
1: En dat is vanaf het moment dat ze de zaal binnenstappen. Dus ja, als je om 12 uur hier je voet tegen een hokje moet zetten, dan moet je toch om 1:59 uiterlijk hier in de zaal zijn.
0: Als je al binnenkomt, als het al open is.
1: Ja, nee, dat zit dus ook.
0: Is dat goed geregeld?
1: Ja, dat is goed geregeld. Maar...
0: jij kan het weten, in mijn tijd was dat wat minder goed geregeld, denk ik.
1: Dat is echt nog goed geregeld. Volgens mij 4 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd gaat de zaal lopen.
0: Kijk. Ja, als hij een tempo erin gooit van Schier, dan vallen die 180'ers wel.
1: Ja, wat dat betreft heeft hij zich bij de WDF aardig ontwikkeld tot een echte podiumspeler. Omdat hij natuurlijk heel lang daar de nummer 1 is geweest, heeft hij best wel veel wedstrijden op het podium kunnen en mogen spelen. Niet alleen op Lakeside, maar ook ja, op de andere grote rankingtoernooien waar hij dan toch regelmatig finales haalde. Ja, staat toch iedere keer op een podium. Dus wat dat betreft denk ik dat hij misschien eerder op een podium gewend is aan de PDC dan op de vloertoernooien. Waar het natuurlijk toch ja, een soort van... Ja, je staat bijna tot dat in een kerkgebouw, zou ik zeggen. Ja.
0: Dat is inderdaad heel anders. Ja, ja, een podium is een podium, zou je inderdaad kunnen stellen. Maar goed, ook op de vloer bij de WDF. In 2 jaar tijd heeft hij daar 11 open rankingtoernooien gewonnen. Waar hij naartoe ging ongeveer, dat won hij wel.
1: Ja.
0: Hij hing er al niet echt lekker in, maar niet getreurd, het was maar een 5. Schade valt mee.
1: Ja, de stoïcijnse Biarecki. 140. Ik krijg bijna het gevoel dat alle spelers uit Polen stoïcijns zijn.
0: Volgens mij is het ook zo.
2: 55. Sebastian Aqua 161.
0: Maar dat zijn wel de meest lastige tegenstanders, hè? Want op papier zou je er wel van moeten winnen. Denk van, nou, oké, Eertena, deze moet ik pakken. Maar ja, ga er maar eens aan staan. Je krijgt helemaal niks terug van die tegenstanders. En toch, heel sneaky, staan ze prima te spelen en pakken ze de kansen die ze krijgen.
1: Ja, over 2 weken hebben we de World Cup. Biarecki samen met Ratajski. Dat kan best een gevaarlijk koppel zijn. Ze gaan de World Cup niet winnen, dat denk ik niet. Maar ze kunnen er altijd één topland uit knikkeren.
2: 18.
0: Ja, en dit is dan weer zo'n lek. Een verre voorsprong voor de Pool.
2: 16. Sebastian Aqua 14.
0: Dubbelteam
2: van de Celtic. Sebastian Biarecki. Jimmy,
1: er is niet één leg in deze wedstrijd waarin beide spelers pijlen op een dubbel hebben gehad.
2: 140.
1: Dat is best bijzonder, 7 legs.
2: Dus
1: voor Biarecki kiezen 12e Eurotour-toernooi. Hij heeft wel wat ervaring. Maar nog 85. Geen ervaring met zo'n zondag. Dat heeft misschien natuurlijk ook niet. Dat is ook nog even wennen. Als degene die deze wedstrijd wint, dan is het 12:30 ongeveer. En dan hoef je pas om 18:00 weer te spelen. Dat is best een lange pauze, Niels.
0: Ja, absoluut, absoluut. Wat ga je dan doen? Blijf je wakker? Of ga je even terug naar... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar... De voorbereiding, dat zeiden we net ook al, begint al heel erg vroeg. Dus ze zijn vrij vroeg opgestaan, verwacht ik zo. Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je even terug gaat naar het hotel. Misschien even een kort middagdutje doet om vervolgens hetzelfde weer te doen. Weer dezelfde voorbereiding te pakken.
1: Maar goed, dan pak je 3 uur voorbereiding voor de eerste wedstrijd. Je pakt dan niet weer 3 uur voor de tweede wedstrijd.
0: Nee, dat ook weer niet. Maar wel dat je soort van hetzelfde wil doen. Kijk, als je hier blijft plakken en in dat ritme blijft, dan ben ik bang dat je aan het begin van de avond tamelijk moe kan zijn.
1: Ja, dan heb je geen energie meer.
0: Aan de andere kant denk ik ook wel eens, waar zeuren we over? Je bent gewoon vrij, hè? Je kan het lekker zelf invullen. Doe waarvan je denkt dat het goed voor je is.
2: Jimmy Qua, 14.
0: Dubbel 10 voor Van Schie. En dubbel 10 pakt hij. We spelen nog steeds first to six. Oftewel, het is matchpoint voor Jimmy Van Schie. Goeie lek.
1: Ja, het is de zondag van de Eurotour. De vaste kijkers zullen het ook wel weten. We spelen vandaag alles in bracket volgorde. Dat betekent dat de winnaar van de eerste partij vanavond in de eerste wedstrijd speelt tegen de winnaar van de tweede partij. Dus dan kunt u het ook makkelijk bijhouden wie tegen wie elkaar ongeveer zo'n beetje gaan tegenkomen.
2: 57.
0: Nou ja, we kunnen dus theoretisch een volledig Nederlands halve finale gaan krijgen.
1: Ja, theoretisch wel.
0: Ja, zeker. 134.
1: Lijkt er in ieder geval op dat we één Nederlander in de kwartfinale hebben. Laten we daar eens mee beginnen. Maar ik denk wel, en daar zeg ik niet te veel mee, denk ik, dat de meeste Nederlanders in hun partij wel de favoriet zijn. Hier zal het een beetje 50-50 zijn geweest. En ik denk dat het misschien bij Doets en Hoed ook 50-50 is. Maar ja, Van Veen en Nijman zijn in mijn ogen wel de favorieten in de wedstrijd.
0: Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Ik denk ook wel de meeste kijkers.
2: 96.
1: Bjarwetski heeft het ook nog niet helemaal opgegeven. En dit is dan weer zo'n leg waarin Van Schie eigenlijk een soort
2: 100
1: uittuned. Dat mist hij er gewoon niet. Kijk, Bjarwetski is eigenlijk in iedere leg zo'n beetje even goed. We zagen net al even in beeld. Met de darts of tegen de darts, allebei 90 gemiddeld. Het is Van Schie die daar omheen zelt. En de legs waarin hij beter is, die wint hij. En de legs die hij, ja, ik wil niet zeggen laat lopen, maar waarin hij niet zo goed is, die verliest hij gewoon allemaal.
2: Ja. Sebastian Kwaad 20.
0: Maar goed, het is de leg van de pol. Die gaat naar dubbel 10. Die moet naar dubbel 5. Misschien wacht op 60. Ja, dubbel 5 valt wel. Knappe laatste pijl. Nou, dan moet het nu maar gebeuren. Het is jouw eigen lek, Jimmy.
2: Goed begin.
1: Dat is wel knap als de eerste pijl zo onder die trippel zit. Dat hij de twee pijlen er toch nog langs gaat. Eén links er langs, één rechts er langs.
0: Ja, dat is best bijzonder, ja.
1: Natuurkundig gezien niet heel erg handig.
0: Dat is allemaal gevoel, hè? Dat is allemaal, als je als kijker daarnaar kijkt, denk je, dat kan allemaal niet.
1: Ja, hij is natuurlijk wel heel erg lang ook, hè? Dus hij gooit die pijl natuurlijk, die komt wel van hoger aan. Misschien dat daar nog iets mee te maken heeft.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: 42.
0: Als je echt in lekkere vorm verkeert, dat weet ik nog van heel lang geleden, dan maakt dat niet zoveel uit. Want ik weet niet wat er dan precies gebeurt, maar je geeft hem net even wat extra power en dan valt hij er toch wel in. Dat kan echt alleen als je in goede vorm verkeert. Als je dat probeert als amateur, dan gaat het vaarde kant mis.
1: Ik hoop dat moment ooit nog een keer te bereiken.
0: Ik kijk terug op mooie tijden en that's it. Weer een beurt met twee trippels op weg naar de overwinning.
1: Ja, en dan lijkt het op dat we een wedstrijd krijgen die best wel redelijk spannend is. Zonder één spannende leg daarin te hebben gehad.
2: 60.
1: Want Bjarwetski blijft nu gewoon weer ver weg. 60. Misschien beter de bal eraf kunnen halen met die laatste. Om 120 over te laten. Hij blijft 140 staan. Dat is nogal flink als Bjarwetski hier 140 of 180 gooit. Dan wordt het misschien toch wel spannend.
0: Moet nog een triple bij.
2: 95.
0: Nee, geen finish. Dus tijd voor Van Schie op 140. Er kan er eentje bij, zou je zeggen. Nee, hij valt er boven. Nou, maakt niet zoveel uit. Moet hij wel even stappen om tops over te laten. Ja. Kijk even.
1: Hij is bang voor de triple.
0: Ja.
2: 92.
1: Dan gaat hij voor triple 12. Ik vind dat toch een beetje een zwakte bot.
0: Ik ook.
1: Je moet toch als professional in staat worden geacht om gewoon een grote 20 te gooien. Zelfs als er twee pijlen in de weg zitten.
2: 16.
0: Als ik dat in de competitie zou doen, zou ik hem het onderkrijgen van de ketten. Hoe dan ook. Van Schie gaat eens goed verstaan. Twee pijlen voor de dubbel 16. Ja, en die onzekerheid die vertaalt zich ook in deze beurt. Die laatste pijl schiet helemaal onder in de 7. Oh, wat is hier aan de hand? Bjarwetski 132, ja, die begint niet met de boel.
1: Dus mag Van Schie gewoon weer terugkomen.
2: 39.
1: Bjarwetski maakt er sowieso niet zo heel veel van. 9-8.
2: Game.
0: 9-8, dat is dan ook wat Van Schie doet. Het is wel super knap. En zijn debuut op de Eurotour, zijn debuut op een finale dag. En nu gaan we hem vanavond ook nog in actie zien. Jimmy Van Schie, hij wint met 6-4 in een rare partij van Bielecki. Hij dus door. Tot vanavond, Jimmy.

0: De Formule 1 beleef je live op Via.
1: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs.
2: Wauw!
1: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
3: Joe, Veneta, met Daantje.
4: Hey, mevrouw heeft laatst gordijnen besteld bij jullie, maar ze zijn niet goed.
3: Oei, en wat is er niet goed?
4: Ik ben een beetje bang in het donker.
3: Niet tevreden?
5: Deze?
3: Dan ruilen we gratis je raamdecoratie om.
5: En deze?
3: Dat is jouw raam, jouw Veneta.
6: Soccer is beginning in de USA. Kom dan aan de mensen, doe ook een beetje mee.
7: Gaan kijken, juich mee met Oranje. Met het Jumbo juichjack. Dat is de ja van Jumbo.
8: Niemand mag om 4 uur inkakken. Dus wij gaan werken, Nederland wakker schudden. Kom op!
9: Kijk, hier zijn ze natuurlijk niet vies van een opwekkend middeltje. Maar dan hebben ze mijn spul nog niet geprobeerd.
8: Ja! Kilo's supplementen. Wel met water. Niet via de nezen. Kom op, hè!
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Dreft Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Dreft Max Power is onze krachtigste formule tegen vet en gaat daardoor 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft.

0: Gillette Labs, our next generation of shaving. For the best a man can get.
1: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken? Het is nog frisser.
2: Ja, maar echt!
1: Voor ongelooflijke frisheid die vier keer langer aanhoudt, gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
3: Mm. Ah, heerlijk.
4: Mag ik ze houden?
1: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die vier keer langer aanhoudt.
3: Ah.
5: Maak jij je zorgen over je tandvlees tijdens het poetsen? Schakel dan nu over naar Oral-B iO met een Gentle Care opzetborstel. De duizenden ultrazachte borstelharen verwijderen voorzichtig 6 keer meer tandplak langs de tandvleesrand. Voor gezonder tandvlees in één week. Perfect poetsen begint bij Oral-B.

number 19, Emmett.

0: Milano zijn we alweer toe aan de tweede wedstrijd van deze middagsessie. Een onvervalste Engeland, Schotland. En ik durf ook wel te stellen, twee spelers die in goede vorm verkeren. Deze Cameron Menzies, de man in het blauw. Misschien wel de beste spelende speler tijdens dit toernooi. Hij won van Rob Cross met 6-4. Wat voornamelijk opviel zijn gemiddelde 108,41. En vervolgens herhaalde hij dat kunstje nog maar eens een keer tegen Steven Bunting. Die wedstrijd werd met 6-2 gewonnen. Dus Menzies ook van de partij tijdens deze finale dag. Ja, en deze man, Luke Woodhouse. Het is de huidige nummer 19 op de wereldranking. Ook een speler die al geruimere tijd in goede vorm verkeert. Alleen wat ontbrak altijd aan Woodhouse, dat is het winnen van toernooien. Nou, onlangs heeft hij zijn eerste Pro Tour, zijn eerste vloertoernooi gewonnen. Dus ja, van die naam is hij af. Is het dan misschien ook wel tijd voor een eerste Eurotour winst? Who knows?
1: Game on.
0: Dus wat dat betreft denk ik een interessant affiche. En het begin.
1: 125.
0: Van Woodhouse, die laatste valt er niet in de triple. Ja, en Menzies, het ongeleide projectiel, althans zo hebben we hem jarenlang genoemd, sinds
1: 59.
0: Ja, dat incident op het WK, iedereen weet ervan, ik hoef het verder niet toe te lichten. Heb ik het gevoel, Jacques, dat er een soort nieuwe Menzies is ontstaan?
2: Nou ja, goed, hij heeft natuurlijk een soort van gedwongen ook wel wat hulp moeten zoeken. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, denk ik. Ik bedoel, Menzies blijft natuurlijk Menzies. Het is van huis uit een vrolijke jongen die heel expressief is. Dat zal hij niet verliezen. Dat moet hij ook niet verliezen, denk ik. Maar hij moet natuurlijk uiteindelijk wel controle over zijn sport en zijn leven zien te krijgen. En daar lijkt hij aardig op weg. Maar
0: dat chaotische dat zit in zijn persoonlijkheid. Zo kennen we hem. En dat vinden we ook heel leuk om naar te kijken trouwens. Hoor. En liever dat dan alleen maar spelers zoals bijvoorbeeld een Woodhouse. Die is veel meer introvert en geconcentreerd. En dat chaotische, dat had Menzies ook altijd in zijn spel. En voor mijn gevoel is dat wat minder. Er zit wat meer een lijn in. Ja, en als het loopt bij Menzies, dan is hij ook wel echt in hele mooie dingen toen in staat, hoor.
2: Ja, vorige week moet ik zeggen, halve finale in Riza. Daar lijkt hij toch aardig op voor te kunnen bouwen.
1: 16.
2: Goed, Woodhouse is ook weer geen makkelijke tegenstander. Voor niemand niet.
1: Games aan de first leg.
2: Die pakt hier de eerste leg. Woodhouse die al eens een keer in de finale stond van een Eurotour toernooi. Dat was vorig jaar in Zwitserland.
1: 100.
2: Finale die hij uiteindelijk verloor van Steven Bunting. Maar hij heeft er dus al aan mogen proeven, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, die dus pas één wedstrijdje gegooid. Hij is een van de 16 geplaatste spelers. Dan stroom je wat later in. Hij won van Gilding met 6-3 gisteren. Wedstrijd die even onderbroken werd door
1: 85.
0: Ja, een soort alarm, een soort intercom wat afging met
2: Het was gewoon brandalarm.
0: Oh, het was gewoon brandalarm?
2: Het was brandalarm. Ja.
0: Maar wel een stem die dan een evacuatie toelichting
2: gaf. Ja, dat zo hoort. Dan gaat de brandinstallatie gaat af. En dan moet de brandweer komen om die te resetten. En die geven die reset pas als ze echt alles gecontroleerd hebben. Ja, uiteindelijk bleek het iemand geweest te zijn die in het toilet aan het roken is geweest.
1: 20.
0: Ja, dat gebeurt dan zo nu en dan, helaas. Het hoort een klein beetje bij.
1: 174!
0: Dat is een OC-hallen waar normaal handbal wordt gespeeld, trouwens. En zo nu en dan wat concerten plaatsvinden. Dit weekend in het teken staat van darts.
2: En van de huidige Eurotour toernooien is dit niet een van de langslopende, zou je kunnen zeggen. Het is pas 3 keer eerder gehouden. Relatief nieuw op de kalender.
1: 96.
2: Gewonnen door Dave Chisnell in 2023, door Rob Cross in 2024 en door Gerwin Price afgelopen jaar.
1: 58. Luke Ekman, 93.
2: Tenzij Dave Chisnell ongelooflijk gaat verrassen, gaan we een nieuwe winnaar krijgen.
0: Ja, en daar hoorde ik wat twijfel in je stem.
2: Ja, ik denk niet dat Jeff Visser gaat verrassen. Steven er weer over. Voor Woodhouse. Ze zijn het toch even met z'n allen aan het narekenen, heb ik het idee. Ja, dat klopt volgens mij toch wel.
1: 61. Cameron Call 138.
0: Zeker, dat klopt, Jacques. Mensen is zijn lek al dichterbij moeten staan. In de wachtstand. En hopen dat Woodhouse gaat falen op dubbel 16. Een pijltje nog.
1: Cash on the second leg. Look what house.
2: Ja, Menzi staat op dit moment 70 gemiddeld te gooien.
1: Third leg, it's Luke from first.
2: Dip in vorm tussen dag 1 en dag 2. Dat lijkt me bijna niet. Dus dan heb je het idee bijna dat het een kort nachtje is geweest voor Cameron Menzies.
0: Ja, nogmaals. Ik kan me er alles bij voorstellen dat het voor sommige spelers erg lastig is om zo vroeg al te spelen.
1: 78.
0: En ja, zo zijn er ook wel spelers die soms wat moeite hebben om vroeg de nachtrust te pakken als ze ergens verblijven waar het gezellig kan zijn. Of dat zo is, geen flauw idee hoor.
1: 83.
0: Ja, en we zijn dus een uur eerder begonnen, Jacques. En ik was mijn voorbereiding aan het doen. Ik las ergens dat het ook 42. Een soort van experiment is om te kijken wat dat doet met de bezetting in de zaal. En
2: met name voor de zondagavond.
0: Ja, precies. Ja, daar moet alles natuurlijk opschuiven. Dat is logisch.
2: Ja, die zondagavonden die verkopen niet zo makkelijk uit als de zaterdagavonden. Laten we dat zo zeggen. En de organisatie denkt dat het misschien te maken heeft met het feit dat mensen gewoon maandag weer moeten werken.
1: 96.
2: Dus als je een uurtje eerder klaar kunt zijn, dat misschien helpt. Het zou natuurlijk ook gewoon de organisatie helpen. Want dan kunnen ze ook een uurtje eerder beginnen met afbouwen. Dat moet ook nog gebeuren die zondagnacht natuurlijk.
1: 86.
0: En is dat dan een beslissing die de organisatie of de locatie hier zelfstandig mag nemen? Of is dat ook
2: organisatie?
0: Iets? Ja, precies. Het is ook de PDC zelf.
2: Ja, de PDC zelf maakt die beslissing. 93. Kijk, dit is geen... nu ga ik een hele lastige uitleg doen. Dat weet ik zelf, maar dit is geen tv-toernooi. En ik weet dat dat vreemd klinkt voor mensen die nu op een tv zitten te kijken. Maar dit is een toernooi dat eigenlijk is gemaakt voor streamingdoeleinden. En dus heeft de PDC niet te maken met de grote televisiebelangen inderdaad.
0: Ja.
2: Dit kunnen ze wat makkelijker schuiven.
1: 100.
0: Dus als het een succes is, gaan we dit vaker meemaken.
2: Dan zou het zomaar kunnen zijn dat we volgend jaar alle Eurotour toernooien op zondag een uur eerder beginnen. Ja.
1: 140.
0: Oké.
2: Maar nogmaals, het kan ook zijn dat ze denken, nou toch niet.
0: Ja, als het niks doet. Nee. Verder met de cijfers, met de bezetting vanavond.
2: Ja, geen bezetting kun je eigenlijk volgend jaar testen of dat werkt natuurlijk. Want ik kan me niet voorstellen dat het voor vandaag nog heel veel uitmaakt. Als je een week van tevoren aankomt, dat het nu eerder begint.
0: Dat is ook wel weer zo, ja. Hoe dan ook, dan weten we dat ook weer. Ik vroeg me gewoon af. Oké, wat is nou de motivatie om dat te doen? Woodhouse op 3-0.
1: 133.
0: Woodhouse ook als eerste op een finish. Menzies mocht nog iets willen in deze wedstrijd. Het is tijd om wakker te worden.
1: 100. Look at 132.
0: We gaan voor Woodhouse als eerste naar de boel. Dat is een single ball. Dan de triple 19. Die valt er net onder. Daar komt Menzies.
1: 64. Cameron
0: Glass. Voor, hopelijk voor hem is zijn eerste leg. Hij krijgt één pijl voor Tops. Moet gaan stappen. De eerste zat lastig.
1: 36.
0: Nee.
1: Look at Glass. 68.
2: En dan is het Woodhouse vanaf 68 om 4-0 voor te komen. Twee pijlen voor dubbel 4. Ja, en dit is wel een speler in vorm nu helemaal doet. Die pakt dit soort kansen.
1: Menzies
2: ziet er gewoon niet zo goed uit als de twee voorgaande dagen.
0: Nou ja, In de stepen denk ik iets meer dan 77 gemiddeld. Hij heeft één pijltje op een dubbel mogen gooien.
1: Ja, dat is minder dan afgelopen.
0: Maar goed, dat doet niets af aan de prestatie van Woodhouse. 101 en een beetje gemiddeld. En van A tot Z weer prima verzorgd zijn spel.
2: Weinig zwakheden in zijn spel. Het is niet het meest explosieve spel van alle spelers. Dat is dan misschien het zijn pieken liggen niet zo hoog. Maar ja, als je je dalen klein kunt houden, kom je een heel end.
0: Ja, dat is het inderdaad. Ik zat zelf ook te denken, wat is nou de kwaliteit van Woodhouse? En dat is denk ik wat het is. Ook zijn B-game, als ik het zo mag noemen, is ook prima verzorgd. Het is één lijn.
2: En dat komt echt omdat je er heel veel werk in steekt. Want daar komt dat vandaan. Hè? Je kunt je vloer alleen maar omhoog halen door gewoon veel uren te maken.
1: 95, lukken qua 56.
0: Dit is voor 5-0.
1: Games on the fifth leg. Look at all. Six legs Cameron. Focus.
2: En zo lijkt het erop dat de beste speler van de eerste twee dagen op dag drie gewoon kansloos vanaf gaat. Kan verkeren.
0: Ja, en eigenlijk mogen we dan ook zo kritisch zijn. Dat mag toch niet gebeuren?
2: Je mag niet van 108 gemiddeld naar 83 gemiddeld
0: gaan.
2: Dat kan gewoon niet. Nee.
0: Wij trekken volgens mij net de conclusie. Oké, dat is als je zo in vorm verkeert, dat verval is zo groot. Dan moet je iets anders spelen. Daarna mogelijk een kort nachtje, onderschatting, te korte voorbereiding, wat dan ook.
1: 97.
2: Ja, dat kan ook zijn. Hebben mensen die zouden ook niet verbazen dat hij vandaag om 11 uur aankwam. Met de gedachte dat hij pas om 1:30 moest spelen. Ja. Dat zou mij niet verbazen.
0: Heeft de memo ook niet gelezen?
2: Ja, heeft hij al een paar keer gehad dat hij... UK Open heeft hij er volgens mij een keer gehad. Dat hij de eerste wedstrijd had gespeeld, naar zijn hotelkamer was gegaan en volledig was vergeten wanneer hij die wedstrijd 2 moest spelen.
0: Ik geloof het niet.
1: 140.
0: Nee, het zit er allemaal niet in bij Menzies. Van begin tot eind is het drama. Ook nu weer niet op de finish. Woodhouse. Voor de maar 180 om dubbel 12 te laten staan.
2: Pijn van Woodhouse is echt prima.
1: 96. Look at what 24.
0: Ja, dus ze zitten alweer voor de wedstrijd.
1: Oeps.
2: Hier zit het toch wel een stukje van de hand 15 over. Dubbel 4.
1: 20.
2: Dan kun je bijna wel bedenken dat dit
1: de
2: soep ingaat.
0: Mag hij voor de tweede keer in de wedstrijd naar een dubbel? Dan mag hij de dubbele boel. Ja, Cameron Menzies.
1: Pak
0: in ieder geval een leg.
1: Selfie, it's Luke Ropers.
0: Dat past dan ook alweer bij zo'n gekke wedstrijd dat het via zo'n finish gaat. Tempo wat ook omhoog in die beurt. Die laatste pijl op de boel. Het verbaast me helemaal niks dat hij viel.
1: 99.
0: Dat zegt dan ook wel iets, hè? Dat je dan zo lang ook met het publiek dat ene lekje aan het vieren bent. In mijn ogen zegt het iets van...
1: 51.
0: Ik geloof er helemaal niks meer van. Ik heb een lekje, dat is leuk.
3: Ja, maar dat is toch ook zo?
0: Dat is ook zo, ja. Nou ja, goed.
1: 60.
3: Nou, kijk, als hij nu nog twee lekjes wint, dan gaat hij misschien denken van, er kan nog wat. Maar bij het eerste lekje denkt hij gewoon van zo. Ik ben er in ieder geval niet met 6-0 afgegaan.
0: Ja.
3: Dankjewel, Luke, dat je nog even wat dubbels wilde missen. En voor Woodhouse blijft het gewoon een kwestie van de concentratie bewaren. Deze wedstrijd netjes uitspelen.
0: Ja, dat gaat hij ook wel doen, toch?
3: In 98 van de 100 keer gebeurt dat, ja.
1: 60.
3: Alleen die andere twee keer zijn veel leuker.
0: Ja. En daar hebben we het dan later nog eens over.
1: Ja, 57.
0: Trippels nodig. Hoeveel mensies?
1: 100.
0: Eentje.
3: Rick Wilwan natuurlijk. Die willen dat die wedstrijden zo lang mogelijk duren.
1: 58.
3: Hier een beurt zonder trippels voor Woodhouse. En zo kun je dan inderdaad ook in je eigen leg nog in de problemen komen. Daar riep iemand uit het publiek iets. Je ziet dat Woodhouse aan alles probeert om maar in die focus te blijven. 65. Maar dat is ook heel moeilijk met zo'n klein op het podium.
1: 39.
0: Die is goed.
3: Ja, precies. Nee, dit is niet goed.
0: Waarom?
3: Waarom niet gewoon naar de 19?
0: Nou ja, waarom? Leg maar uit.
3: Nou ja, enkele 19, enkele 20 hou je top zo over.
1: Nu
3: met een enkele 13 ging hij naar de 10 toe. Gooi je een enkele 10, hou je 56. Ook een extra vel nodig gebeurt daarna.
0: Gewoon niet slim. Dit ben ik wel gelijk.
3: Ja, dat weet ik. Sommige dingen kunnen we over discussiëren, maar dit is...
0: De belacht voor Woerthuis. Ja, daar is dan toch de verlossende dubbel. Het is een makkie geweest, kunnen we wel stellen, voor Luke Woerthuis. Het had, denk ik, 6-0 moeten zijn. Kunnen toch nog een lekje aan Cameron Menzies. Het wordt 6-1 voor Woerthuis. Hij dus door vanavond. Hij gaat spelen tegen Jimmy van Schie.

0: ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
1: Mooi buiten.
2: K4. Alles behalve alledaags. Ook als sportswagon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
2: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
1: Staatsloterij. De Loterij van Nederland. Sinds 1726.
4: Bij Jusk vind je alles voor een goede nachtrust. Bijvoorbeeld dit topmatras voor maar 100 euro. Dat is 60% korting. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
6: Tandenborstels?
7: Hebben we.
6: Die nieuwe beveiligingscamera's?
7: Oh. Hebben we.
8: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
9: Garnier Loving Blend Sun-Kissed Chamomile Lightening Elixir. Een verzorgend serum verrijkt met kamille. Voor een geleidelijk verhelderend effect, zonder angst voor haarbeschadiging, voor zichtbaar blonde haar. Ontdek ook de volledige chamomile range van Garnier.
10: Dit is een waterontharder. Het haalt kalk uit je water, waardoor je apparaten langer meegaan en je minder hoeft te poetsen. Het is ook nog eens beter voor je huid en haar. En oh ja, koffie en thee krijgt een iets betere smaak. Ook benieuwd? Neem dan contact op of kom langs. Wij regelen de rest.

0: Die kennen we allemaal nog wel. Dat was die fantastische kwartfinalist op het afgelopen WK. Wat speelde Hood daar geweldig. Hij verloor uiteindelijk van Gary Anderson, dat wel. Hij heeft tijdens dat WK echt zijn naam gevestigd. Maar tegelijkertijd kunnen we ook wel stellen dat dat tot nu toe een klein beetje het hoogtepunt is geweest voor Justin Hood. Voor de eerste keer op een Eurotour, niet zo heel veel Eurotours gespeeld trouwens, aanwezig tijdens de finale dag. Ik moet wel zeggen, hij speelt dit toernooi wel zeer degelijk. Hij won van Max Hopp met 6-4 gemiddelde van 103,38. En van die andere Nederlander, Jermaine Patimena, maar liefst met 6-1. Ja, Kevin Doets, hij is een van die Nederlanders die in zo'n goede vorm verkeert. Zeker op de Eurotour. Laat Kevin Doets echt magische dingen zien. Hij heeft al een keer een finale gehaald. Een finale dat hij ook dolgraag had willen winnen. Dat lukte dan nog net niet. Is dit dan, wordt dit dan, moet ik zeggen, de Eurotour waar Doets echt de allerlaatste pijlen van het toernooi mag gaan gooien? Wie weet, hij staat er wel weer tijdens de finale dag. Maar deze horde, luisterend naar de naam Hood, dat is best een hoge.
1: Nou, dat valt mee. 1,62. Dat is niet zo heel hoog.
0: Dat is waar. Ja, Hood staat bekend om zijn als het loopt bij de beste man. Zeker scorend, dan is het echt fantastisch. Het lijkt zo nu en dan wat laconiek, wat te gemakkelijk gedacht. Zo nu en dan mikt hij zijn pijlen wel. En zo nu en dan achterloos gooit hij ze er achteraan, zoals hier. Maar Jacques, Justin Hood in vorm.
1: Ja, hij heeft de afgelopen twee dagen echt fantastisch gespeeld. Kijk, tegen Max Hopp was het gemiddelde ook natuurlijk heel erg hoog. Daar kon je heel erg goed aan zien dat hij goed speelde. Maar tegen wat hij meena, toch een speler in vorm. Maar die had echt geen enkele kans tegen Justin Hood. En dat het gemiddelde uiteindelijk niet zo hoog uitvalt, dat heeft dan te maken met één lekje waarin het allemaal niet zo lekker gaat. Maar dat neemt niet weg dat hij super gevaarlijk is als je naar die eerste twee dagen kijkt. Maar ja, we hebben het ook bij Cameron Menzies gezien in de vorige wedstrijd. Je begint gewoon weer op nul vandaag. Dus ook vandaag zul je gewoon weer goed moeten spelen.
2: 100. Kevin Nieuwkoorn 8.
0: Een beltje nog voor Doets, een dubbel 2.
2: 6.
1: Een andere wijsheid is dat je als je geen dubbel schoot, geen wedstrijden wint.
0: Nee. Hoed, dubbel. Ja, twee keer dubbel 18.
2: 56. Kevin
0: Nieuwkoorn. Maar goed, Doets krijgt alsnog de kans, nu op dubbel 1.
2: Game shot the first leg. Kevin Doets. Second leg, Justin to throw first. Game.
1: En de eerste lunch wordt ook geserveerd. Nou, daar is ook wel tijd voor. Wordt allemaal bij het
2: 100.
1: Een Eurotour-beleving.
0: Is dat zo?
1: Ja. Ja, je gaat hier niet een salade zitten wegprikken, dus dan word je eruit gegooid.
2: 59.
0: Ik ga het zien in Budapest straks.
1: Nou, ik ben daar ook, dus kunnen we het mooi in beeld nemen als jij eruit gegooid wordt met een salade in je hand.
0: Ik ga incognito zeggen. Hoe dan ook, het eerste lekje alsnog naar Doets. Maar het is toch wel zo, Jacques, Justin Hood. Ik heb zo genoten van die man tijdens WK. Ik weet nog heel goed, jij zei van tevoren, noem je een paar namen op, wat minder bekende namen. Die moeten we in de gaten houden. Jij noemde ook de naam van Justin Hood, want we kennen hem van andere circuits. Dus laat ik het zo maar zeggen, hè? Van streaming, toernooien, et cetera. Maar wat hij daar deed, dat vond ik echt geweldig.
1: Ja, dat is misschien ook een klein beetje wel. Kijk, je ziet op een gegeven moment kom je in zo'n flow terecht. Ja. Waarin je niet meer uitkomt, zeiden zo'n WK. En zo'n flow had hij. Ik denk dat dan misschien ook wel een beetje aan de andere kant dat hij beter presteert dan dat hij is. Laat ik het zo zeggen. Maar hij is gewoon een hele goede speler.
0: Ja, en is dit dan zo'n typische vloerspeler die dat nodig heeft? Hij heeft daarna nog wel eens een finale gehaald trouwens op de Pro Tour. Maar verder zie je hem niet terug.
1: Hij valt nog niet zo op, nee.
2: 86. Kevin Nieuwkoorn,
1: is hier zijn eerste pijl van dubbel. Doets op 84. Dat is dan om te breken. Via de bolzooi.
2: 35.
1: Die blijft een stukje normaal.
2: Kevin Nieuwkoorn, 16.

0: Nice on the second leg, just in hook.
1: En hier is hij de afgelopen dagen ook echt wel goed in geweest hoor. In het pakken van de kansen. Weinig dubbels gemist.
0: 171.
1: Je bent geneigd te denken dat Doets scorend hier de baas zou moeten zijn. Het is zo makkelijk die 180 en zo.
0: 93.
2: Ja, als die eerste goed zit hè, bij Doets, dan hoeft hij over de andere twee echt niet meer na te denken.
1: Want die zit goed.
2: Zo makkelijke worp.
0: 140.
2: Dat is ook echt zijn kwaliteit hè, bij Doet. Zijn scorende vermogen, als het loopt, daar wint hij zijn wedstrijden mee. Dan mag je hem wel eens hier naar een dubbeltje missen. En dat doet hij ook wel dikwijls. Dat liet hij in het verleden ook nog wel eens zien, maar... Ja, het bleek ook wel breekbaar als hij even tegen zat of een paar dubbeltjes niet liep of hij liet een lek compleet lopen, dan was het ook iets met het vertrouwen.
0: Kevin Dukes. Fourth leg just to throw first. Game on.
2: Ik moet wel zeggen dat ik onder de indruk ben van de prestaties van Kevin Dukes het afgelopen anderhalf jaar.
0: 96.
1: Ja, met name dit seizoen is het uitstekend wat hij laat zien. Op de vloertoernooi, ja, eigenlijk kwartfinale. Laatste sessie zie je bijna altijd in staan. En een kwartfinale is ook nog heel veel. Volgens mij de speler die het vaakst dit jaar zijn bord heeft gewonnen op de vloertoernooi. Ja, is natuurlijk ongelooflijk knap. En dat resulteert natuurlijk ook gewoon in, want zo gaat dat, dat je op de rankings ook omhoog schiet. En met name op de pro-tour-rankings staat hij nu negende inmiddels.
2: Ja.
1: Dat gaat hard, hè?
2: En voor de mensen thuis, als je je bord gewonnen hebt, hoeveel potjes heb je dan
1: gewonnen? Even kijken, moet ik goed zeggen, we staan achter op een bord, dus dan heb je 3 potjes gewonnen.
0: 105.
2: Ja, de hoed is natuurlijk niet zo heel lang actief op het PDC-circuit. Beide mannen dus ook maar één keertje tegen elkaar gegooid. In het verleden was tijdens een qualifier. Die ging naar Doet. Nou, het zegt verder weinig. 157 hier voor Hoed. Mag niet naar tops.
0: 97.
1: Maar op zich zal hij hier best tevreden mee zijn.
0: Just in your corner, 60. Cash on the fourth leg, just in hook. Fifth leg, Kevin to throw first, game.
1: En hij heeft natuurlijk meteen de gunfactor ook, Hoed. Hè. Het is natuurlijk
0: 60.
1: Een guitige vent die alleen maar lacht. En ook lekker met het publiek bezig is hier ook. Je ziet het meteen. Hij wil gewoon ook zijn successen delen met het publiek.
2: Volgens mij is hij ook echt zo.
1: Ja, dat is
2: geen echt.
1: Nee. Dus zo is hij ook inderdaad. Hij lacht altijd. Of, ook als hij verloren heeft de wedstrijd. Nooit problemen met Justin Hoed.
0: 100.
1: Ik hoop dat hij dat lang kan volhouden.
2: Ja, nou ja. En het nadeel voor... Nou, ik weet niet of dat voor hem nog geldt, maar... In de regel is het zo dat als je een echte winnaar wil zijn, een echte kampioen, moet je ook egoïstisch zijn. En dan moet je ook hard zijn. En moet je ook voor jezelf.
1: Dat klopt.
0: 108.
2: Ik heb persoonlijk altijd het gevoel bij Hoed, dat had ik ook tijdens het WK. Kijk nu, daar staat hij heel laconiek naar het bord te gooien.
0: 39.
2: Dan loopt het ook niet, maar doet hij echt mikken. Hij heeft dezelfde stijl als James Wade. Lijkt heel erg op elkaar. Dan vind ik het gewoon stukken beter.
0: 25.
2: Ik vind het zo nu en dan te gehaast. En dat gaat ten koste van zijn niveau.
0: 102. Kevin Newcomb, 36.
2: Alsof het een soort luiheid is of zo. Nou, ik geloof deze beurt wel.
0: Kevin Dukes. Sick leg just in the throw first. Game on. 93.
2: Ja, Doets dus aan het jagen op zijn eerste Eurotour winst. En ik denk ook wel terecht. Hij zei zelf ook tijdens een interview van ja, ik weet heus wel, ik doe het hartstikke goed. Ik voel me lekker. Ik ben tot heel veel in staat. Maar als ik geen toernooi weet te winnen dit seizoen, dan kan ik toch niet echt spreken van een succes. En ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Als je zo vaak zo ver komt en je kijkt naar je statistieken, je kijkt naar de spelers waarvan je kan winnen, dan wil je ook echt winnen.
0: 125.
1: Ja, hij heeft natuurlijk al een Players Championship gewonnen dit jaar. Doets.
0: 100.
1: In Hildesheim, in Duitsland. Dus, nou ja, misschien dat Duitsland toch gewoon goed ligt.
2: Ja.
1: Hildesheim is niet zo heel ver van Kiel vandaan. Althans voor Duitse begrippen niet.
2: Nee, precies.
0: 96.
2: Je kan heel lang in de auto zitten in Duitsland. Dat houdt niet op.
1: Nee.
2: Nee, dat klopt. En dan was hij ook, als je dat interview terugkrijgt, enorm blij mee. Ook last van de schouders. En dit moet dan de volgende stap gaan worden.
0: 60. Justin Unicorn, 152.
1: Hij staat er even voor klaar om Justin Hood te gaan breken. Hood heeft alleen nog wel een kans op 152. Nou, dat was geen triple 20 die tweede.
0: Kevin Unicorn, 40.
2: Nee, die tikte zelfs via de flight volgens mij aan de zijkant. Kansen dus voor Dude.
0: Een dubbel teamvolt. Kevin Dudes. Seventh leg, Kevin
2: weer
0: de
2: prima, hè? Zo bingelt zo rond de 5,96 gemiddeld. Finishend is het ja, redelijk, moet ik zeggen. 3 uit 14, dat wat zeg ik? 4 uit 16 is het. 4 uit 15 inmiddels.
1: Ja, hij begon natuurlijk met 7 missers in die eerste leg.
2: Ja,
1: maar
2: die ene leg.
1: Toen heeft Hoed nog steeds geen pijl op een dubbel gekregen. Dus ja. Ik denk dat je dus wel een beetje mag zeggen dat het gewoon rond de 50% van zijn dubbels is.
2: Daarom viel ik even stil, want voor mijn gevoel zat hij prima te finishen. Ja. Maar dat kwam allemaal door dat lekje inderdaad.
0: 100.
1: Ja, en voor Hood geldt toch ook weer hetzelfde als voor Menzies. Het is gewoon niet in de buurt van wat het gisteren in Eergisteren was.
0: 96.
1: 3 dagen op rij, je weer opladen voor een wedstrijd is ook misschien niet zo makkelijk.
0: 108.
1: Misschien moet je daar een beetje aan wennen. En Doets heeft inmiddels natuurlijk wel die gewenning al een beetje. Want hij heeft het al een paar keer gedaan.
2: Ja, hoezo kan de ene het dan wel en de ander niet?
1: Nou, dus, soms moet je ook gewoon aan wennen. De eerste keer gaat het misschien fout. Heb je net even een verkeerde 60. Voorbereiding op die laatste dag.
0: 161.
2: Nee, absoluut waar. Zo'n 85 gemiddeld nu voor Hoed. Pas 4 pijltjes op een dubbel mogen gooien. 2 daarvan waren wel raak. En zie je ook deze leg. Dan komt hij nu wel.
0: Nog redelijk in de buurt. 25. En nu gewoon 97.
2: De placht ingezocht. Noord doet.
0: Justin Unicorn, 127.
1: En als de scoren van niet vallen, dan zul je hoge finishes moeten gooien. Zo simpel is het. Hood, triple 19. Voor Bullseye.
0: 94. Kevin Unicorn, 40.
2: Dat is geen goed gehoorde pijl van Hood. Dus maar doet er 5-2 van.
0: Jemen.
2: Nog maar 1 lekje nodig. Jimmy van Schie staat al in de kwartfinale. Het lijkt op dat Doets hetzelfde gaat doen.
0: 134. Oh. 96.
3: 100.
1: Nou, lekker als deze hebben we te weinig gezien van Hoed in deze partij.
0: 91. Justin Rick 133.
1: Ziet er best goed uit. Hoppelt er ook weer in. Hoppatee naar dubbel 8.
0: 125.
1: En dat was dan zo'n pijl waarvan jij zegt misschien iets te nonchalant gegooid.
0: 26. Justin Rick 8.
2: Doe 2.
0: Cash on the 8th leg, Justin Hunt. 9th leg, Kevin
2: Ja, die valt al uiteindelijk wel met die laatste.
1: Het is hij loopt, hij stapt dus naar links toe en eigenlijk in de loop gooit hij hem al. Hij staat nog niet eens stil of hij smijt hem er al in.
2: Ja, en in deze wedstrijd valt het niet zo op. Het, nou, ik dacht het echt gezien te hebben tijdens het WK. Ik denk als je die statistieken bekijkt, de manier hoe Justin Hunt zijn pijlen gooit. Ik zou me in ieder geval enorm aan te frustreren als het... Ja, als het in mijn ogen allemaal wat te makkelijk werd afgedaan. Hoe dan ook. Doet liet de leg zojuist nog even gaan. En dan moet het in deze leg gebeuren.
0: 98. 60.
2: Trippeltje voor Hoed hier.
0: 100.
2: Had een finish overgelaten.
0: 57. 58. Kevin Unicorn 144.
2: Dat zou een mooie manier zijn voor Doet. De eerste triple is raak. De tweede, ja, het is wel een triple, maar het is het groen.
0: 120. Justin Yurik, 152.
1: Lijkt genoeg om de zegen zo dadelijk binnen te halen. Goed, gooit 152 niet uit. Doets komt terug voor dubbel 12. En dan gaat het voorlopig, dus goed met de Nederlanders.
0: Kevin shot.
2: En daar is de overwinning voor Kevin Doets. Ja, voor de zoveelste keer al... Succesvol Kevin Doets tijdens de Eurotour op de finale dag. Wederom plaatst hij zich voor de kwartfinales vanavond. In de Holland Junior van Schier nu zit Kevin Doets tot nu toe. Twee Nederlanders in actie gezien. En allebei winnen ze.

0: It's going to be tough.
1: Yeah, I wonder how the pros would handle it.
0: Yeah.
1: You are aware of the...
2: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
3: Kia K4. Alles, behalve alledaags.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
7: Zoek je deze misschien?
8: Ja, al een tijdje.
6: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
9: Zo voelt het dus. Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Welkom bij BBCNL.
11: There it is.
10: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
12: I find it strangely comforting.
10: We zijn really, really Brits.
13: You're not American.
11: No.
13: Just want an answer to one question.
10: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
12: Sorry, silly question.
13: I'm sorry.
10: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL, het beste van je Britse buren, gewoon op je Nederlandse tv. Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
13: Just want an answer to one question.
10: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
2: Oh, that is quite unbelievable.
3: It is the surge and the grit and the dart of a champion. Luke Humphries will go to the...

0: Engeland tegen Engeland. Dat is het volgende wat we op de menukaart hebben staan. Ricky Evans, Rapid Ricky. Altijd iets te beleven als Ricky op het podium staat. Hij gaat het opnemen, ja, tegen deze ervaren James Wade. De man die op elke willekeurige dag een enorm gevaar kan zijn voor elke speler die hier het podium mag betreden. En dat gezegd hebben we daar voormalig tweevoudig Eurotour winnaar. Dat is nog wel magertjes. En die twee titels, ja, die dateren ook wel van enige tijd geleden. Dat zeg ik, 2014 won Wade de Gibraltar Darts Trophy. En in 2016 de European Darts Matchplay. En ook dit seizoen één keer een kwartfinale gehaald, Wade. En toch, als Wade aan de okkie staat, zeker als je kijkt naar de spelers die er nog in zitten tijdens deze finale dag, zou het mij helemaal niets verbazen als James Wade vanavond met de beker omhoog staat. Want ja, dat
1: first leg,
0: CV
1: Ricky
0: brengt hij wel met zich mee.
1: Game on.
0: Ja, en Ricky Evans op een goede dag kan hij van heel veel spelers winnen. Alleen ja, die goede dagen, die komen niet al te vaak voor. Maar Ricky Evans had gezegd, hè, met dit toernooi staat hij toch wel aardig te spelen. Dus ja, Jacques, daar komt de welbekende vraag. Zeg het maar.
2: 100. Ja, normaal gesproken wint James Wade dit. Maar ja, goed, dat dacht James Wade op het afgelopen WK ook. Speelde ook tegen Ricky Evans en trainde hij er gewoon uit, hoor. Dus het kan altijd.
1: 96.
2: En Evans, die zei het al, speelt tot nu toe dit toernooi gewoon goed. Hij heeft niet het best jaar. Sterker nog, hij heeft een verschrikkelijk jaar tot nu toe. Met name op de vloer toernooien. Maar lijkt het hier ineens gevonden te hebben. En als hij inderdaad een gemiddelde kan gooien zo rond de 95, dat is wat je ook van James Wade namelijk verwacht, dan is het toch wel een 50-50 wedstrijd.
0: Ja, en als we dan even inzoomen op wat zijn nou de kwaliteiten van beide spelers en de minpunten. Ik denk voor Wade, wat we eerder ook zeiden over Woodhouse, die speelt gewoon altijd goed. Dat is zijn sterke punt, denk ik. Hij is
2: heel stabiel.
0: Heel stabiel. Saaiig stabiel, zou ik bijna durven zeggen. Wat is dan het zwakke punt van Ricky Evans?
2: Of niet, loopt het niet. Maar dat loopt ook echt niet.
0: Nee, hè?
2: Nee, dan is het gewoon prut.
0: En wat zou hij daar dan tegen kunnen doen?
2: Niet.
0: Weet hij dat zelf?
2: Ja. Daar kan hij niks aan doen.
0: Daar kan hij niks aan doen? Nee. Meer trainen, iets langzamer spelen, dingen proberen.
2: Ja, natuurlijk.
0: Proberen.
2: Maar dan moet je je stijl en je speelwijze gaan veranderen. Maar dat duurt heel lang. Ja, in de wijze waarop hij op dit moment speelt. En zo speelt hij al heel lang. Kan hij daar niks aan doen? Heeft hij dagen waarbij dat gewoon die eerste pijl niet lekker valt? Want daar draait het om. En als die eerste pijl niet lekker valt, dan heeft hij een probleem.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat weet je dus ook van jezelf. Want dat doet hij al jaren. Ja. Je moet toch altijd op zoek zijn naar verandering, verbetering?
2: Ja, dat zou je denken, ja.
0: En niks moet in het leven.
2: Maar nee. Sommige spelers genieten ook gewoon van de positie waar ze in zitten. En vinden dat prima.
1: Die hebben niet
2: de super ambitie om er alles voor opzij te zetten om de nummer 1 van de wereld te worden ofzo.
1: Games on the first leg, Ricky Evans. Second leg, James.
0: Ja, het is volgens mij wel een levensgenieten. En inderdaad, misschien vindt hij het allemaal wel prima. En als het lekker loopt bij Ricky Evans, dan is dat nog eens een genot om naar te kijken. Even los van
1: 100.
0: Ja, de gekke capriolen die hij nog wel eens uithaalt. Ja, en wat is dat dan toch met James Wade? Dat je het altijd het gevoel hebt, oké, okay, James Wade is weer eens van de partij tijdens een finale dag. Maar die zou hem best wel eens kunnen winnen en het gebeurt 58. Eigenlijk nooit meer. Dat is toch raar?
2: Ja.
0: Wat is dat toch?
2: James Wade is tegenwoordig... hij staat in de top 10 van de wereld. Dat is een fantastische speler. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar hij speelt tegenwoordig gewoon vaak voor kwart en halve finales. En dan is het klaar. Dan is, ja, of de energie dan op is, of dat de motivatie dan op is, dat weet ik niet. Maar dan houdt het wel over het algemeen op. Vorig jaar een World Matchplay haalde hij nog eens een keer de finale. Daar is hij gewoon toe in staat. Dan hoeft hij maar één wedstrijd op een dag te spelen. Kan hij zich volledig op focussen. Dat is wel waar hij goed in is. Met name heb ik al het idee bij James Wade in de periode april tot oktober. Oktober tot april is het een stuk minder bij hem over het algemeen.
0: Ja, hij loopt natuurlijk al zo lang mee. Hij is 43, hè, voor de goede orde. Hij kan nog wel een jaar of 20 doorgaan. Ja. Bij goede gezondheid, moet ik zeggen.
2: Nou, dat zou me ook niet verbazen dat hij nog een jaar of, nou ja, in ieder geval een jaar of 15 nog doorgaat. Nou, ik denk dat hij wel een records gaat breken als het gaat om aantal deelnames en
0: is
2: zo.
0: Is dat aan doen, volgens mij?
2: Nou, voor sommige dingen wel, maar WK nog niet natuurlijk. Maar dat soort records zie ik James Wade wel overnemen, ja.
1: James is going 164.
2: Hij is natuurlijk een van de eerste spelers van de generatie die echt heel jong 58. Al doorbraken. Kijk, in de jaren 90 en 80 waren het over het algemeen 30ers en 40ers die doorbraken.
1: 72. James is going 106.
2: Onder de 6 voor beide mannen. Wade eerst.
1: 66.
2: Hij mist tops.
1: Ricky Ricard.
0: Dus mag Ricky Evans het ook gaan proberen. De 18. Ja, dubbel 16. Ja, en die gooit hem wel.
1: On the second leg, Ricky Evans. Third leg, Ricky to throw first. Game on.
0: Ja, als ik naar Wade kijk, dan ben ik nog wel eens iets wat jaloers. Dat is mijn generatie. We hebben dezelfde leeftijd. Toen ik begon met darten, toen werd hij ook succesvol. Ik kende wel een Dutch Open dat hij een verrassingskop om met Van Barneveld vormde en zo. En ik ging toen ook wel een beetje met hem om.
1: Ja,
0: nou zit ik hier naast jou en James Wade staat nog op het podium.
2: Wat is er misgegaan, Niels?
0: Helemaal niks. Nee. Nou, ik heb daar heel veel respect voor. Zo lang inderdaad al...
1: 57.
0: Aan de top staan. En voornamelijk die lijn van hem. Hè. Natuurlijk heeft hij wel eens lager gestaan op de wereldranking. Terwijl het moeilijke jaren gehad. En ook,
1: 93.
0: Nou ja, een aantal seizoenen gehad waar hij mentaal wat minder lekker in zijn vel stak en zo. Maar toch, ik denk dat het de meest stabiele speler is over zo'n lange periode. Nou, ooit wil ik nog iets zeggen, maar hij staat wel in de top.
2: Nou ja, sinds 2010 heb ik hier dan zeg maar het op een rijtje staan. Waar iedereen op de wereldranglijst tot aan het einde van het jaar. En dan heeft hij in 2017 eventjes op plek 11 gestaan. En alleen verder in 23 en 24 heeft hij buiten de top 10 gestaan. En nu zit hij gewoon weer terug in de top 10.
0: Maar denk daar maar even rustig over na, dat is echt knap hoor.
2: Ja. Tops over in de leg van Ricky Evans. Evans wil ze allemaal rechtdoor. Allemaal rechtdoor. Yeah. Zo dus.
1: Ricky Evans. James go first. Game.
2: Tot nu toe gaat het finish aardig hoor bij Rapid Ricky. Ja, ook Evans is natuurlijk echt een podiumspeler. Hij wordt beter van al het publiek achter hem.
0: Ja.
1: 96.
0: Ja, terwijl hij tegelijkertijd ook ongeveer elk toernooi speelt waar hij voor geplaatst is. Op alle vloertoernooien is hij normaliter van de partij. En daar zien we hem zelf tot nooit inderdaad terug in de uitslagen.
1: 57.
2: En volgens mij wel gisteren uitgezocht. Hij heeft dit jaar 3 potjes gewonnen op de vloer. 3.
0: 3 maar?
2: Ja.
0: Wauw.
2: Dat is echt weinig. Het is dat hij zich nog voor een aantal Eurotour-toernooien geplaatst heeft. Daar heeft hij eigenlijk het gros van zijn prijs gehad. Het komt van de Eurotour af. En hij staat op dit moment buiten de WK-plekken. Volgens mij is hij nu gisteren met die overwinning net de WK-plekken ingekomen. Maar dat is dan ook nog maar net, hè. Dan is hij de nummer 40 op de Pro Tour-ranking als de top 40 van de wereld er al uit is.
0: Een WK zonder... Een beetje Evans, dat wil ik helemaal niet.
2: Nee.
0: Dat ga ik even nauwlettend in de gaten houden de komende tijd.
1: 98.
0: Wade laat 160 staan. Kan Evans daar onderduiken?
1: 86. Nee. James Ricard 160.
0: Hier dus wat ademruimte voor de machine. Mag natuurlijk wel in één keer uit. Hij gaat naar tops.
1: 140.
2: stond Nederland te klagen dat we na 3 wedstrijden geen ton plus finish hadden gezien. En nu hadden we bijna 3 in 3 legs.
1: 64. James Ricard 20. James had de volgende leg. James won. Fifth leg, Ricky de throw first.
0: A good board.
1: Game on. One hunt.
2: Evans, als we dan ook naar die rankings even kijken, die zat in 2019 en 2020 nog in de top 32 van de wereld. Net in de top 32 van de wereld. Sinds die tijd zit hij tussen plek 40 en 55. Dus die, ja, die blijft er wel in. Die houdt zijn tourcard wel, maar het is allemaal niet geweldig. En dan, ja, dan plaats je het natuurlijk ook niet voor de grote toernooien buiten het WK.
0: En dan kan het ook wel snel bergaf uit.
2: Dat is weer fout natuurlijk, ja, dat je eruit valt. 21. Dat is ook een keuze die je zelf moet maken. Wat vind je leuk? Wat wil je?
0: Ja.
2: Hij is natuurlijk een hele gewilde gast op het demonstratiecircuit.
1: 130.
2: Ja, daar doet hij gewoon eigenlijk ieder weekend doet hij er 2. Ja, dat is ook heel leuk natuurlijk. Als je dat heel leuk vindt, dan kun je daar natuurlijk ook prima geld mee verdienen.
0: Nou ja, en zou zijn situatie ook niet eens een kwestie zijn van willen, maar ook gewoon moeten. Dat hij dat nodig heeft om alles nog te kunnen bekosten.
2: Nou, dat valt denk ik wel mee.
1: James in the fifth leg, Ricky Evans. Sick leg, James.
2: Volgens mij hebben we van de week zitten kijken. De top 64 verdient allemaal meer dan 100.000 pond tegenwoordig op de Order of Merit. Dus daar zit Ricky Evans ook bij.
0: Jawel, maar
2: daar kun je prima je carrière van financieren, toch?
0: Dat denk ik wel, maar mensen vergissen zich ook wel eens in hoeveel het allemaal kost. Hè? Het reizen, het verblijven, alles eromheen.
2: Er is geen speler tegenwoordig meer die dat zelf betaalt. Dat faaltje, dat kun je tegen mij niet meer vertellen.
0: Oh, vertel dat maar aan allemaal. Dan is bij deze mijn medelijden met Ricky Evans is klaar. Dat hoeven we niet meer te doen. Maar het is natuurlijk wel zo inderdaad. Hij zakt op die wereldranking, gaat zich niet meer automatisch plaatsen. Nou ja, misschien komt zijn WK zelfs. In gevaar, ja, dan moet hij het wel weer hebben van al die vloertoernooien en het sprokkelen van centjes.
2: Ik denk altijd, je zou één keer in je carrière het roer rigoureus om kunnen gooien. En zeggen, volgend jaar, dat is altijd wel een plan voor een jaar daarna, doe ik geen enkele demonstratie meer, maar ga ik alles stoppen in mijn carrière. Ga ik alleen nog maar serieus trainen, serieus fit zijn, serieus omgaan met de voorbereiding. Kijken wat me dat brengt in een jaar.
0: Nou, dat is ook een klein beetje wat ik eerder bedoelde. Van ja, als het al jarenlang op deze manier gaat en je ziet dat het bergafwaarts gaat, dan moet er toch iets veranderen. Dan moet je er toch iets aan gaan doen.
2: Als je dat wil.
1: James on the
2: dat is een knappe finish van James Wade. Deze 90 gooit hij uit. En zo komt hij weer terug tot 4-2. Zo hangt hij er nog in. Het is altijd gevaarlijk om James Wade erin te laten hangen.
0: Precies dat. Vergeet niet dat James Wade ook nog op het podium staat. Deze wedstrijd is absoluut nog niet klaar.
1: Oh, 131.

0: 6th.
1: En dan is dit toch wel een slordige beurt voor Wade. Hij heeft de triples nodig.
0: Oh,
1: nu de twee triples voor Evans.
0: Oh.
1: 140 of 180. Niks minder.
0: 100.
1: Was niet genoeg.
0: 132.
2: Evans moet nu op 120 blijven. 100 is zat om dubbel 16 over te laten. Het hoeft niet uit. Dit is ook prima.
0: 92.
1: Hij heeft in deze leg twee beurten met twee triples. Brengt hem dus op tops. Wade komt er nu wel aan.
0: 140. Ricky McGuire.
1: Ja, die triples had eerder nodig. Tops voor Evans.
0: Er is een 7th leg. Ricky. 8th leg. James to throw first. Game.
1: Dan wint Evans van Timu Harju met 6-1. 91 gemiddeld. Hij wint van Daryl Gurney, de als 15e geplaatste. 96 gemiddeld. En ook nu weer een puikenpartij van Rapid Ricky.
0: 134.
2: Nou, James Wade, dit is, houdt u vast, zijn 62e wedstrijd. Bij de laatste 16 op een Eurotour toernooi. Hij won 38 van de voorgaande. Maar hij verliest er ook best wel veel. Hij heeft er ook al 23 verloren. Dus echt geen zekerheidje dat James Wade op zondagmiddag goed is.
0: 140.
2: In 2026 won hij maar één. Dat was van Wessel Nijman. Dat was vorige week.
0: 140.
2: Oh,
1: weer een prima lek hoor. Twee beurten met twee trippels, één beurt met één trippel. Wade gooit ook een goede lek. Mede dankzij die 180e. Hij gaat naar de boel.
0: 96.
2: Dan gooit hem niet. Evans op 131. Kiest hij de route van de triple 17? Ja, dat probeert hij in ieder geval wel.
0: 55. Change the quad, 25.
1: Dubbel 10. De vertrouwde dubbel 10 voor James Wade. Natuurlijk valt hij.
0: Ninth leg, Ricky to throw first. Game on.
1: Dat is het lekje van Wade, dus moet het in deze leg maar gaan gebeuren voor Evans.
0: 100.
1: Ja, dan loopt de triple 19 zo lekker bij Evans. Hij blijft het toch het liefst op de triple 20 proberen.
0: 95.
2: Nee, ik zit toch allemaal niet heel ver vandaan. Lijken allemaal goede markers, maar ze vallen er niet in. Daar komt Wade. Met een trippeltje. En nog een trippeltje. En dan staat hij ineens op een finish. En ineens gaan ze links en naar boven. En niet meer erin. Nou, big fish. Komt er niet aan.
0: James, you're calling 110.
1: 110. In full weight. Hij mag naar tops. Ja, en dat is een hele mooie 110 finish voor de machine.
0: Zo, James to throw first.
1: Dreigt het toch nog wel heel spannend te worden voor Ricky Evans. Wade als eerste aan de hockey.
2: Ik tegen Wessel Nijman vorige week ook een 5-3 achter. Won in 106-5.
0: 81.
2: Dacht het wel. Hij is nooit verslagen.
1: 100. Nou, en komt het dan in deze partij door James Wade, die veel beter begint te spelen, of een Evans die in één keer de triples niet meer weet te vinden?
2: Nou ja, dat is het natuurlijk, want als hij gewoon... Ja, je ziet de laatste drie legs die hij zelf begonnen is, en allemaal in vijf beurten uit. Als hij dat vorige leg ook gedaan had, dan had hij al gewonnen.
1: Precies, het liep zo makkelijk, die triples. In één keer, en als ik het zeg natuurlijk... Dan bewijst hij het tegendeel.
2: De eerste van deze wedstrijd. Hij is toch best wel een 180 gooier, Ricky Evans.
0: 100.
2: En dan kan hij ineens in de leg van Wade het misschien gaan afmaken.
1: Hij heeft absolute regie. Weer een triple raak. Laatste, ik wilde zeggen voor de bol, maar hij gaat voor 19.
2: En als Wade geen finish hierover laat, dan zou hij eigenlijk met zijn eerste spel voor de bol moeten gaan, Evans nu.
0: 100.
2: Of hij dat doet, betwijfel ik. Hij zal misschien gewoon denken 5 keer 18 is dubbel 16 over. Dat denkt hij niet.
1: Hij dacht dat iets heel anders. Hij denkt, ik blijf gewoon doorgaan met scoren. Ik heb even de tijd. Hoe dan ook.
0: 60.
1: Er komen matchstarts aan voor Ricky Evans. 17. En tops.
0: Gershon.
1: En hij heeft er maar eentje nodig. Het is een overwinning. Een knappe overwinning, kunnen we wel zeggen, voor Ricky Evans. Enigszins verrassend. 4 jaar heeft het geduurd. Maar hij haalt weer eens de kwartfinales van een Euro Tour toernooi. Ricky Evans wint met 6-4 van James Wade.

Wimbledon final.

0: komplettieren wir auch noch unser Refereeing-Trio hier in Kiel. Hier ist Owen Jar Jar Binks.
1: We zijn het al aan het begin van deze sessie. We hebben vier Nederlanders. Twee hebben er al gehad. Jimmy van Schie en Kevin Doets. Beide succesvol geplaatst voor de kwartfinales vanavond. Jessel Nijman. Dat is de man die nu aan de okkie zijn ingehoord pijlen werpt. Moet dat nog maar gaan doen. Hij moet het opnemen tegen deze man Ryan Searle. Het zijn twee top 16 spelers. Dus wel, ik denk, qua stand op de wereldranking de beste affiche van deze middagsessie. Weinig scheid bij de spelers, behalve dan dat Wessel Nijman, ja, de jonge man, misschien wel in beste vorm, ook op de vloer. Over de afgelopen periode wordt heel veel over gesproken.
2: Game on!
1: Dat vertaalt zich niet alleen in successen op de vloer, waar hij het ene toernooi na het andere weet te winnen, maar ook al op het podium. Het is de kerstverse European Darts Trophy winnaar. Hij weet dus ook hoe het voelt om een Eurotour te winnen. Dat geldt niet voor Ryan Searle. Hij wist twee keer een finale te halen in het verleden
2: 91.
1: Op de Eurotour, maar beide finales werden verloren. Hij dus nog op jacht naar zijn eerste titel.
2: 180!
3: Nou, laatste finale is heel lang geleden natuurlijk, was vorige week. Die van Will Smith verloor.
2: 140!
3: Geeft wel aan dat hij aardig in vorm is natuurlijk. Anders hou je geen finale op de Eurotour. Maakt dit natuurlijk meteen een interessant duel. We zijn ook begonnen aan de onderste helft van de bracket. Dat betekent, ja,
2: 100.
3: Jimmy van Schie, Luke Woodhouse, Kevin Doets, Ricky Evans, daar komt de finalist uit. Daar komt weer dus een verrassende finalist uit, dat durf ik wel te zeggen.
2: 65.
3: En dan mogen de acht heren aan de onderkant van het bracket nu gaan uitmaken. Wie daar ook nog kans maakt op een finale plek.
2: 100.
3: Mijn man is in ieder geval goed van start. Maar Searle zit er niet heel ver achteraan.
2: 135. That's all you require. 40.
1: Tops.
2: Game shot on the first leg. Wessel Nijman. Second leg is going to go first. Game
1: on. Van deze wedstrijd. Ja, en bij Searle in de afgelopen tijd leek het allemaal wat minder. Zeker wel degelijk. Alleen viel een tijd lang niet meer echt op. Vorige week deed hij het inderdaad fantastisch na. Laat dat dan weer het begin zijn van een goede periode voor Ryan Searle. Ook weer zo'n speler dat als het lekker loopt, dat hij echt van iedereen kan winnen. En dat het heerlijk is om naar te kijken. Scorend. Voornamelijk is Searle fantastisch.
2: 134.
1: Ja, en bij Nijman, Jacques, denk ik elke keer van oké.
2: 140.
1: Wanneer komt nou dat tipje? Weet je wel, wanneer komt nou dat moment dat hij aan het beseffen is hoe goed hij het doet? Je kan het nooit op dat niveau heel lang volhouden. Er moet toch een keer een toernooi komen waar.
3: Want tot nu toe is dat over het algemeen gebeurd op de
2: afgelopen week.
3: Dan lukt het dus niet.
1: Ik heb het ook meer over de afgelopen maanden, zeg
3: ja,
1: maar.
3: Ja, dat begrijp ik. Ik begrijp dat je het klein wil houden.
1: Nee, dat het op de majors nog niet lekker loopt voor Nijman, dat, ja.
3: Nee, maar goed, dat moet wel heel snel.

0: Als je over 10 jaar de carrière van Wessel Nijman bekijkt, dan denk ik niet dat er heel veel periodes van 6 maanden gaan zitten waarin die 5 Players Championships en Eurotour wint. Zo eerlijk
1: 60.
0: Is het, normaal gesproken.
2: Nee, dat is absoluut waar.
0: En dan kun je zeggen, dit is zijn niveau.
3: 81.
0: Het kan ook zijn dat hij nu een beetje zweeft boven zijn niveau. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja,
0: het is een hele goede speler. Hij laat daar helemaal geen misverstand over bestaan. Maar als je het niet backupt met goede televisieresultaten, dan kun je het niet volhouden.
2: Ja, om toch de advocaat van de duivel dan te spelen. Want ik volg je helemaal. Ik ben het een beetje eens trouwens.
3: 100.
2: Maar in het verleden stond er dan een Wessel Nijman. Die voelde zich nog een beetje de underdog. Wat te bescheiden. Te veel invloed op zo'n groot podium. Oké, nu moet het gaan gebeuren. Iedereen let op mij. Hij heeft stappen gemaakt. Ik vind het zo'n volwassen speler. En ik hoop, en ik gun hem dat ook trouwens. Maar ik verwacht ook dat zich dat ook gaat vertalen op de majors. Er komen straks heel veel mooie toernooien aan. Hij is van alle geplaatst.
3: Absoluut,
2: het moet toch gaan lukken.
0: Ik hoop het van harte. Bullseye voor Nijman.
3: 97. Brian to require 120.
0: Voor de Shanghai.
2: Weer een 100 plus finish. Nee.
3: 100. That's all you're required. 25. Games on the third leg. Wessel Nijman. Full leg. It's Ryan to throw first.
2: Ik vind Ryan Searle altijd zo lastig te peilen. In zijn beste jaren sprak iedereen over hem. Vergoed hem wel een van de grootste talenten die we nu rond hebben lopen. En iedereen gunt hem dat ook. Ik heb nog nooit een speler gezien die negatief over Ryan Searle praat. Maar ook toen won hij geen toernooi. En nu vind ik hem wat minder te zien. Ja, het zou mij zeer verbazen.
3: 100.
2: Als daar nu in één keer verandering in komt.
0: En zo lijkt. En dat is natuurlijk een sample size van al wat langer dan een paar jaar. Hij speelt echt al de hele tijd. Hij lijkt geen echte winnaar op de grote toernooien.
2: Nee, het is altijd de best of the rest of zo. Hij doet het altijd goed hoor, komt ver. Ja. Ook op WK's echt geweldig gedaan. Alleen niemand die hem op het lijstje heeft staan in het bracket, zeg maar.
0: En dat heeft toch te maken bij Searle met het feit dat hij op één dag kan vlammen. En in één dag een ongelooflijk hoog niveau kan aantikken. Dat kan hij ook volhouden. Vandaar dat hij ook regelmatig Players Championships vindt. Maar als het dan over meerdere dagen gaat, dan zit er altijd een mindere dag bij. Ja.
2: Top stops.
3: 80.
2: We zitten naar de beste wedstrijd van de sessie tot nu toe te kijken. Beide spelers boven de 100. Searle zelfs nog een paar puntjes daar bovenop. We gaan nu natuurlijk wel wat zakken, want dubbel 10.
3: That's all you require, 80.
2: Wordt gemist, inclusief een bouncer erbij. Kansen dus voor Nijman voor 3-1. Pakt hij die kans? Oh, dat is dan wel lekker hoor.
3: Wessel Nijman.
2: Die flikaal zal komen bij Ryan Searle.
3: Game on.
0: Vader en moeder van Wessel Nijman die deze keer mee zijn gegaan naar Kiel.
3: 140.
0: Heel betrokken geweest bij de.
4: De Eurovlammer Cheeseburger voor maar 1,50. Alleen bij Burger King.
0: Eerlijk zijn. Niet een carrière die altijd heel makkelijk zomaar vloeiend is gegaan. Hij was wel echt goed ook bij de jeugd. Moeder daar ook bij de beste spelers van zijn generatie.
2: Het is wel leuk hè, met Nijman en Zonneveld en Doets en zo. Het is allemaal een beetje dezelfde lichting geweest die wij inderdaad goed kennen nog van de jeugdjaren. Hè, de EK-jeugd en dat soort dingen.
0: Oh.
2: En de WK's. En om die drie nu zo goed te zien presteren. Met Nijman voorop.
3: 100.
0: En Gian is wat dat betreft een beetje de vreemde eend erbij. Die hebben bij de jeugd nooit zo heel veel indruk.

0: gemaakt eigenlijk.
1: 60.
0: Ja, die steekt er nu wel
1: op. Qua ranking
0: in ieder geval bovenuit. Nijman kan naar 4-1. Dan ziet het er toch serieus goed uit.
2: Game shot on the fifth leg, Wessel Nijman. Sixth leg is right at the reverse, game on.
3: Ja, dan stond Searle twee lekjes geleden nog ruim 105 gemiddeld te spelen. Dat is inmiddels gezakt naar zo'n 97. Dus dat is natuurlijk ook een aantal missers op de dubbels bij.
2: 96.
0: Ja, die drie missers met name op die dubbel 10, hè, volle hand. Dat kost hem eigenlijk voorlopig deze wedstrijd.
3: Ja, absoluut. Er wordt gebroken.
2: 121.
0: Volgens een leg ook nog eens een keer waar hij twee keer 180 had gegooid. Dus ja, zo'n leg verwacht je eigenlijk wel te winnen.
3: Ook alweer knap dat, dat Nijman dan gewoon klaar staat, hè, op 80 en dat er ook nog eens wegpoetst. Dan ben je wel heel effectief bezig.
2: 140.
3: En zo zie je maar, je weet nooit wanneer er toch in één keer een kansje ontstaat. Prima gedaan door Nijman.
2: 97. Brian de Roy 140. Ryan Air Require 80.
3: 80 voor heavy metal.
2: 40.
3: Heeft hij er nog flink wat pijlen voor nodig om alsnog die lek te pakken? Nijman denkt, nou ja, oké, dan ga ik het je nog even moeilijk maken. Ik zet hem gewoon op tops. Zo weinig, zo blijkt.
2: Weet
3: zijn eigen lekje te houden. Moest zijn eigen lekje ook houden.
0: Ja, echt moet eigenlijk Nijman in deze lek ook breken.
3: Ja.
0: Alles keurig in 5 of 6 beurt uit in deze wedstrijd. Zorgt er ook voor de beide mannen rond de 100 gemiddeld aan te gooien.
2: 140.
0: Daar zit ook niet zoveel verschil in. Het verschil zit hem echt op dit moment in die ene leg waarin Searle die drie pijlen op de dubbel mist. Dat is het enige foutje van de wedstrijd. Keurig netjes afgestraft door Nijman. En nu komt Searle eraan in de leg van Nijman.
3: Trippel nodig.
2: 60.
3: Eén trippel gevonden. 1.20 laat
2: Searle
3: een finish, maar dat lukt hem niet. Hij heeft nog altijd de regie, Ryan Searle. Nijman breken, eigen lekje houden en het staat gewoon weer 4-4.
0: Is dit die befaamde krokante visburger van Kiel? Dat zou maar kunnen.
2: Dit
0: is voor de break, Ryan Searle, 86. Moet bij die 18 blijven. En dan naar de bullseye toe, want het is twee keer een enkele 18.
3: 61. Ja, en komt er nog meer zo'n kansje aan voor Nijman. Dit zou voor Searle wel heel, heel vervelend gaan worden als Nijman ook 130 uitgooit. Hij mag naar de dubbel 5.
2: 120.
3: Oeh, dat wordt Searle nog bespaard.
2: Game shot the 7 flag, ja, Ryan
0: Searle. Het is toch een van heavy metal.
2: 8 flag is Ryan to throw first. Game on.
0: En hij komt daarmee in breaks in ieder geval weer op gelijke hoogte.
2: 96.
0: Beide mannen in 5 van de 7 legs. Een pijl op een dubbel gehad. Ja. 0 uit 4, die steekt er dus bovenaan.
2: 40.
3: Nog even voor de goede orde. Dat kaartje heb ik ook maar even bijgezocht. 6 keer tegen elkaar gespeeld. 6 keer een winst voor Nijman. Schulders nog nooit gewonnen van de jonge Nederlander.
0: Ja, dat is dan toch ook zeer opvallend.
2: 76.
0: Je zou zeker op de vloertoernooi toch denken van nou, daar moet ze wel een paar keer te pakken hebben gehad. Maar nee.
3: Dan moet ik wel zeggen dat van die 6 keer even tellen. 1, 2, 3, 4 wedstrijden ruim boven de 100 gemiddeld voor Nijman. Wow, met andere woorden, hij vindt het lekker darten tegen Ryan Searle.
0: Searle heeft hem nooit meer dan 3 legs hadden gewonnen.
3: De beste bijzonder kaartje dit.
2: 59. Vessel, you require 130.
0: Net op het moment dat Searle heeft teruggebroken, dreigt hij nu zelf weer gebroken te worden. Weer 130 voor Nijman. Nu moet het via de bullseye.
2: 105.
3: Ryan Require 130. Searle. Exact dezelfde opdracht. Raakt hij een triple, mag hij ook naar de boel.
2: 105. That's all you require. 25.
3: Zo'n gevoel dat Searle dat kansje had moeten pakken. Want Nijman die gaat een dubbel 8.
2: Game.
3: Mag
2: eraan
3: gaan leggen voor de winst.
2: Nijberg is Wessel to throw first.
0: Het zit dicht bij elkaar in deze wedstrijd. Dan zijn het de kleine dingen die er doen, hè? Eén pijltje mis daar, één pijltje mis daar. En dan is het zomaar ineens Nijman voor de wedstrijd.
2: Ik
0: heb toch nog wat van te maken, Searle.
3: Hier geen triple voor Nijman. Dus geen finish voor Nijman. Searle nou, had hier 140, 180 moeten gooien om terug te komen in deze leg. Dat mislukt. Nou ja.
2: 60.
3: Dan zetten ze allebei de deur open, maar er wordt geen gebruik van gemaakt. Het is natuurlijk wel voor de partij.
2: 140.
0: 44. Nee, dat is het niet voor Searle. En dus is Nijman voor de wedstrijd.
3: En daar is de wedstrijd. Dubbel 10 wordt gegooid door Wessel Nijman. Hij dus, net als die andere Nederlanders, ook door naar de kwartfinales vanavond. Echt een prima wedstrijd voor beide spelers trouwens. Ook voor Ryan Searle, maar een paar kleine foutjes werden direct afgestraft door deze man. Nijman door naar de kwartfinale.

0: van alledaags. Ook als sportswagon.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: Klaar internet van Odido, bestel je snel via onze website of haal je op in onze shop.
2: Ah, klik en klaar. Simkaart erin, stekker erin en...
3: Hij doet het!
4: Vet makkelijk.
1: Het kan ook zo.
5: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
6: Zoek je deze misschien?
7: Ja, al een tijdje.
5: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
8: Zo voelt het dus. Sinds Gerard is gestopt met werken, heeft hij zijn roeping als coach van dit voetbalteam helemaal gevonden. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Welkom bij BBCNL.
10: There it is.
9: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
11: I find it strangely comforting.
9: We zijn really, really Brits.
12: You're not American.
10: No.
12: Just want an answer to one question.
9: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
12: Sorry, silly question. I'm sorry.
10: I'm sorry.
12: Sorry.
9: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL, het beste van je Britse buren, gewoon op je Nederlandse tv. Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
12: Just want an answer to one question.
9: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.

0: prachtig dat gezicht van William O'Connor, die natuurlijk opkwam met het even prachtige zombie van de Cranberries. Ja, en daarna weet je, als Damon Herta naar het podium mag komen, dan gaan we feesten. Een Duitse carnavalskraker. Het is Herta die het publiek altijd wel in extase weet te brengen. En het is fijn, dat is gezellig. Maar nu is het tijd om te gaan darten. Even geen Engelsman of Nederlander aan de okkie. Het is Ierland tegen Australië. Magpie, deze William O'Connor tegen Damon Herta. Ja, O'Connor die een prima toernooi tot nu toe aan het spelen is. Hij schakelde Danny Noppert uit. Herta. Onze laatste wedstrijd van Settler Check. Het was een tamelijk lastige wedstrijd voor Herta. Zoals Herta wel meer lastige wedstrijden speelt de afgelopen maanden. Misschien wel het afgelopen jaar. En toe aan een succesje.
1: First leg, it's Damon to throw first. Game on!
0: En ik heb het gevoel zo, Jacques, Herta is nog altijd aan het struggelen. Moeite om echt die lijn te vinden in zijn wedstrijd. Hij maakt het zichzelf voornamelijk vaak heel erg lastig. Begint regelmatig goed aan wedstrijden, maar er komt altijd ergens een dip. Ja, O'Connor, in mijn ogen, altijd een beetje een middelmatige speler geweest. Vaak van de partij. Goed genoeg om zich te plaatsen voor toernooien, maar niet goed genoeg om het daar op in echt heel goed te doen. Ik moet zeggen, dit toernooi ziet het allemaal wel goed verzorgd uit bij William O'Connor.
2: Ja, natuurlijk gisteren een beetje mazzel dat Danny Noppert niet helemaal lekker was. Daar kon hij vrij gemakkelijk langs.
1: 100.
2: Ja goed, je moet die wedstrijden wel gewoon winnen. En O'Connor is wel het type speler, als je goed speelt win je van hem. Maar als je niet goed speelt, kom je in de problemen. Zo simpel is het. En dat zal Herta ook weten. Herta is natuurlijk gewoon de betere speler van de twee. Maar als hij niet goed speelt, dan gaat hij gewoon verliezen.
0: Ja, precies. Hè? Want Herta nummer 20 nog... van de wereld. O'Connor 40, maar als je kijkt naar vorm, vind ik het wel echt een gelijkwaardige wedstrijd.
2: Ja, maar ja, O'Connor staat zijn hele leven op plek 40 op de
0: wereldranglijst. Ongeveer wel, hè?
1: En
2: wat je in deze eerste legkloppen van Herta ziet, moet ik zeggen, dat bevalt me wel. Het ziet er scherp uit. Oogt ook scherp.
1: 46. Damon in record, 28.
2: We zitten dan met de dubbels. Vinkje erachter.
1: Damon Herta. Second leg is William to throw first. Game off.
0: Die heeft in ieder geval wel lekker geslapen, Damon Herta. Prima begin.
1: 100.
0: Staat dan ook al eigenlijk denk ik iets te laag op de wereldranglijst als je kijkt naar zijn kunnen, Damon Herta.
2: Ja, maar dan komen we toch weer terug op het presenteren op de grote toernooi, hè?
0: Ja, terwijl
2: dat heeft hij gewoon te weinig gedaan.
0: Ja, klopt. Terwijl zijn debuut bij de PDC was gelijk, omdat hij juist zo goed presteerde op grote toernooi.
2: Ja.
0: Dat is compleet stilgevallen eigenlijk.
2: Ja, won de World Cup natuurlijk, een paar jaar geleden met Simon Whitlock. Dat is eigenlijk zijn hoogtepunt. Maar ja, dat telt niet mee voor de wereldranglijst. En incidenteel gooit hij echt een goede wedstrijd op tv. Het is niet zo dat hij het helemaal niet kan. Maar te weinig. En in de tijd dat hij de topvorm had, waarin hij ook op de vloertoernooi regelmatig won en altijd ver kwam, heeft hij op de televisietoernooi in die periode te weinig gedaan.
1: 64. Damon to require 121.
0: Mag hij naar de boel? Dan mag hij niet. Zo kon er.
1: William to require 97.
0: Voor 97. Dat is wel een lastige. Triple 19 wel gelijk raakt. Tops voor de Ier. Dubbel 10 dan.
1: 87. Damon in request, 64.
0: Wow, dit is wel scherp hoor.
1: Second leg, Damon Herta. Third leg, it's Damon to throw first. Jemal.
2: Ja, dit is het recept om snel van O'Connor af te komen. Je ziet het eigenlijk al een klein beetje in de achtergrond. Hij begint nu al te puffen. En dat is pas na twee gemiste dubbels.
1: 97.
2: Nog één goede leg erachteraan en hem dan onder druk houden in leg 4. En dan is die wedstrijd eigenlijk gedaan.
0: En jij kent die spelers een beetje, hè, Jacques?
2: Ja.
0: Ik neem aan dat je ook O'Connor wel een beetje kent.
2: Ja, een beetje.
0: En ik denk dat iedereen die kletst met O'Connor, als je het hebt over zijn spel, zijn plus- en minpunten, dat dit inderdaad een heel bekend minpunt is. Van, joh, je bent altijd zo negatief en zo cynisch. Blijf het toch eens inhangen, blijf je jezelf geloven. Volgens mij neemt hij van niks of niemand iets aan.
2: Nee, nou, als ik heel eerlijk ben, het is geen als je voor het toernooi, een dag voor het toernooi met hem gezellig aan de bar zit, heb je een prima avond. Maar zodra je op een darttoernooi met hem zit en het gaat over darten, dan is alles negatief.
0: Ja, ja.
2: Dan is overal het glas half leeg.
0: En dan is het ook niet meer leuk om met zo iemand om te gaan, lijkt mij.
2: Nee, dan wordt het wel. Die Ierse tafel waar, met Mansell en Dolan, die zitten vaak aan. Die hebben allemaal wel een beetje. Dat. Ze steken elkaar ook allemaal aan daarin, heb ik het idee. En ze lopen natuurlijk ook allemaal 100 jaar mee. En ja, dan zijn misschien ook de hoogtepunten schaars en word je vanzelf zo. Ik hoop het niet, maar
1: 25.
0: Nou, dat je elkaar een beetje kan aansteken, dat geloof ik direct.
2: Maar je moet je natuurlijk voorstellen, als je nog nooit in zo'n zaal bent geweest, maar als er zo'n vloertoernooi is, er zijn 128 spelers binnen. Na twee uur tijd ligt de helft eruit. Na één ronde. Dat zijn meestal niet de vrolijkste mensen.
0: Maar die gaan ook meestal naar huis, toch?
2: Ja, gelukkig wel. Die komen de volgende dag wel weer terug, hè?
1: Hoe plek is William te doen?
0: 3-0 is het alweer voor Hetta. Ja, dat hij goed staat te spelen. Dat bewijzen deze statistieken.
1: 14.
0: 3 uit 3 op de dubbels voor de Australiër. Het enige succesje voor Hertha tijdens dit seizoen van de Eurotour. Dat was in maart, een European Darts Trophy. Daar haalde Hertha de halve finale. Verloren ging tegen Gurwin Price. Ja, voor de rest valt het wederom allemaal wat tegen. Dus het is wel toe aan weer een succesje.
2: Nou, op dit moment zitten beide mannen virtueel op het EK. Ze staan allebei rond plek 25 op die ranking. De winnaar van deze wedstrijd die gaat nog wel een klein sprongetje maken richting de top 20. Dan ben je halverwege.
0: Toch redelijk wel.
2: Ik wil niet zeggen veilig, maar dan zit je er wel goed bij.
0: Nou, om op het scorebord te komen, Magpie naar dubbel 14. En hij blijft 14. Maar missen.
1: Damon Nier Require, 88.
2: Ook geen beste pijl van Netta. Triple 17, die zit er wel in voor dubbel 16.
1: 72.
2: Dat was echt een knock-out geweest.
1: 14.
2: Maar hij deelt hem niet uit.
0: lastig, deze dubbel 7. Maar niet voor O'Connor vandaag.
1: William O'Connor. The flag is Damon to throw first. Game on.
0: Ja, wat zou het dan zijn wat Hertha nog moet doen of zou kunnen doen? Wat zien we in zijn spel?
2: Nee, niks is bij hem op dit moment gewoon alleen zelfvertrouwen.
0: Ja, hè?
2: Dus er is niks mis met zijn spel.
0: Nee, met zijn techniek bedoel je. En zijn
2: nee.
0: Het ziet ook gewoon exact hetzelfde uit. Het is meer dat ik hem ook wel, zeker tijdens majors, zie ik hem spelen en denk van je wilt te graag. Je staat gefrustreerd te darten. Te wachten tot het weer jouw kant opvalt. Nee, daar moet je niet op wachten, dat moet je halen.
1: Damon in number 87.
0: Kies ervoor om niet voor de 20 gaan. We geloofden helemaal niks van dat O'Connor 167 uitgooit. Dan zou hij wel eens gelijk in kunnen krijgen. Althans, ja, daar heeft hij gelijk in.
1: 139, Damon in number 40. Game shot on the fifth leg, Damon Hatton. Sixth leg is
2: en
1: William
2: Tetrofest. Moet je hem uitgooien ook, dat doet hij. Het ziet er voorlopig allemaal uitstekend uit voor Damon Hatton.
1: 134.
2: In de van deze wedstrijd wacht een duel met Wessel Nijman. Ongemerkt loopt hij toch ook alweer heel lang mee, hè, William O'Connor. Sinds 2009 zit hij er wel bij.
1: 60.
2: Kijk naar spelers die het langste al meelopen op de Tour. Zeg maar vanaf het moment dat ze hun eerste Players Championship spelen of hun eerste ranking toernooien. Dan hoort O'Connor toch ook bij de spelers die al best lang meedoen. Kijk, hij heeft in 2015 zijn tourkaart opnieuw moeten halen omdat hij hem kwijtraakte. Als je kijkt naar zijn allereerste toernooien die hij gerankt speelde. Dan is hij er al van ver voor die tijd bij.
1: 44. William, you require 167.
0: En altijd alleen PDC gespeeld, hè, O'Connor?
2: Ja, weinig resultaten 100. Van bekend bij de BDO of de WDF.
0: Hij heeft 15 World Cups gespeeld, Jacques.
2: Ja, hij is er altijd bij geweest. En hij is de aankomende keer weer bij.
1: 76. William, you require 67.
0: Om nog een lekje te pakken. Dubbel 16 voor de Ier.
1: Ja, er wordt gegooid. Sick flag, William O'Connor.
0: En dit is zo'n moment waarop je dan zou zeggen als de begeleider of de coach van O'Connor. Hertha is breekbaar, man. Hij is er nog lang niet. Zet je tanden erin. Vier je succesjes, maar dat is allemaal wat O'Connor niet doet.
2: Als je ziet inderdaad weer dat het daar langzaam maar zeker aan het wegslippen is. Dat niet zo heel lang geleden nog rond de 100 gemiddeld. Zit nu alweer op 92.
0: Ja, en dat gebeurt gewoon regelmatig. Het begin is echt meestal wel goed voor het. Alsof hij met een glas is half vol instelling die wedstrijd ingaat. Dan zit er ergens in die wedstrijd een lekje zit er wat tegen. En dan is het gelijk zoeken. Dat nog.
2: Ja, nu is hij het initiatief kwijt.
0: Ja, en denk ik dus, die wedstrijd is nog lang niet over.
2: Nou, deze komt echt van het ijzer af, daar kan je weinig aan doen.
1: 99.
2: Hetta zoekt dringend trippels. Daar waar de eerste pijl er regelmatig in zat aan het begin van deze wedstrijd, zit hij er nu gewoon iedere keer eigenlijk onder.
1: 42. William, you require 116.
0: Voor de break. Komt hij er langs? Jazeker, dubbel 18. En de break is daar. En dit is inderdaad, Jacques, dit heeft allemaal te maken met gebrek aan vertrouwen aan de kant van Hertha.
2: In zijn hoofd denkt hij nu alweer van, oh, het loopt niet meer, O'Connor komt eraan. Nou, op het moment dat hij dat gevoel krijgt, ja, dan ga je er zelf niet beter van spelen over het algemeen.
0: Nee, en nu is dit nog een kort format, maar normaliter in wat langere wedstrijden kost het ook veel te veel energie als je zo hard moet werken voor elke pijl. Zowel fysiek als mentaal.
1: 45.
0: Maar die wegschieters, begin van de wedstrijd niet één. Echt prima aan de kant van Hertha. En nu heeft hij gewoon moeite om de pijlen rechtdoor te gooien.
1: 140.
0: Dat is beter.
1: 99.
2: Goeie leg van de Magpie. Zijn eerste 180 van de wedstrijd de halve. En dan 9 darts op 41. Richting de 4-4. En dan zal die druk op Hetta alleen maar verder toenemen. Die inmiddels op 88 gemiddeld staat te gooien.
1: Game Sean the 8 leg. William O'Connor. 9 leg, it's Damon to throw first.
2: Hetta kreeg geen pijl om 4-0 voor te komen in deze wedstrijd. En sinds dat moment heeft hij geen pijl meer om een dubbel gehad.
0: Eindelijk is een beurt voor Hetta waar hij iets mee kan. Om die verder kan bouwen. Maar ja, O'Connor, die zit in zo'n fase.
1: 120.
0: Komt hij nog goed weg met die bouncer, Damon Hertha.
2: Nou, we zitten aan de OC hier, dus het is een beetje oefening kan geen kwaad, hè?
1: 137. Damon, you require 147.
0: Goed, voor Hertha naar de triple 17 nu.
1: 95.
0: Nu vooral rustig blijven. De volgende beurt moet het gaan gebeuren.
2: Ja, de triples zijn tot nu toe gewoon uitstekend, dus daar kan hij wel op vertrouwen.
0: Ja, het zijn de triple 19's die hij allemaal weten gooien.
1: Damon nummer 52.
0: Nu die dubbels nog.
2: Oh.
1: Game Sean the Knife Leg, Damon.
2: Het was geen hele veilige grote single 20, maar de dubbel 16 gaat er wel weer gewoon in. En zo blijft hij op zijn dubbels. Hij is nu 5 uit 6 op zijn dubbels. Daar is niks mis mee.
1: 180!
0: Tweede in de wedstrijd voor O'Connor.
1: Honderd. 58.
0: En dat is dan ook wel weer William O'Connor. Hè? Die laat dan ook wel weer toe dat Hertha zich terugklopt in die wedstrijd. Dan zit hij in zo'n goede flow. Ik denk van, nou ja, als je dit weet vol te houden.
1: 81.
0: Dan zie ik je nog vrij gemakkelijk die eindstreep halen. Maar dan is het toch weer een moment dat het bij O'Connor weer helemaal fout gaat. Die triple 19 bij Hertha, dat is zijn beste vriend.
1: I'm in a require 142.
2: Nou, dat is niet eens in de buurt om die 142 uit te gooien. Ja, een beetje druk op O'Connor zetten kan nooit kwaad.
1: 72. William in require 52.
0: Goed tegen de Thijzer. Ja, en dan valt hij erin. Ik denk wel verdiend. Dan gaan we naar 5-5. En dus een laatste leg.
1: Game on.
0: Wie blijft kalm?
1: 121.
2: In ieder geval een beetje positieve emotie bij William O'Connor ook. Het begint goed met 121. Dat is wat je wil.
1: 57.
0: Dat is lekker, hè? Dan begin je zelf dus heel goed. En dan zie je dat je tegenstander geen triple weet te vinden.
1: 83.
0: Die zit perfect. Die zit een perfect voor O'Connor. Dus
1: 140.
0: Geen 180. Maar een belangrijke 140. Ze staan weer naast elkaar.
1: Weer
0: 140 voor O'Connor, nog belangrijker. Laat dan mee in finish staan.
2: 140. Ja, dit is een goede 140 ook weer van Damon Hetta. 164 voor O'Connor. Triple 19. Nee. Dus is wegzetten het beste wat hij kan doen. Maar dat is 100 over. En tap 103.
1: Game in require 103.
0: Gaat Damon Hertha een pijl krijgen?
2: 82. Triple 14. Is makkelijker dan de boelzwaai. Kies voor de bolzaai, dan zit hij toch best wel een stukje vandaan dan, hè?
0: Poeh, stukje.
2: Ja, stukje, ja.
0: Rare pijl van Hertha, slechte pijl van Hertha.
1: Hoe dan ook,
0: geeft dus de kans aan O'Connor vanaf 100. Topstops, nee, blijft op triple 20. Dat snap ik ook wel, want die tops was geblokkeerd. Ja, en ook hij zal in de wachtstand moeten.
1: 40.
0: En afwachten wat Hertha gaat doen vanaf 50.
1: 50.
0: Met bloed, zweet en tranen. Dan weet hij alsnog te winnen, Hertha. Ja, dat weet hij. Goedemorgen, wat was dit een moeilijke wedstrijd voor beide spelers. Trouwens, Hertha begon furieus aan de wedstrijd. Het begin was echt heel goed, maar... Het stortte in elkaar zijn kaartenhuis, maar net op tijd wist hij dan toch weer wat trippels te vinden. We gingen naar de laatste lek en die laatste lek gaat naar Australië. Damon Hertha vanavond tegen Wessel Nijman.

0: once again the very best in the world, chasing down one of the top.
1: Stel je een douchegel voor die je huid helpt verlichten van jeuk, overtollig talg, droge plekken of irritatie. Nieuw Sanex Skin Therapy douchegel. Sanex, aanbevolen door dermatologen.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
3: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
4: Zoek je deze misschien?
5: Ja, al een tijdje.
3: Staatsloterij. De Loterij van Nederland. Sinds 1726.
6: Welkom bij BBCNL. De thuisbasis voor de beste misdaadseries.
7: I just want an answer to one question.
6: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL. Het beste van je Britse buren.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes. Nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
2: Dit is een waterontharder. Het haalt kalk uit je water, waardoor je apparaten langer meegaan en je minder hoeft te poetsen. Het is ook nog eens beter voor je huid en haar. En oh ja, koffie en thee krijgt een iets betere smaak. Ook benieuwd? Neem dan contact op of kom langs. Wij regelen de rest.
3: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld voor je open.
4: Astra. Zoveel precisie. Wow.
5: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
6: En de back-to-back world champion is now a two-time Premier League champion. He's got the belief, he's got it all. And he is the 2026 Premier League champion.

0: Ja, we zitten natuurlijk in Duitsland. En de enige Duitse hoop die nog in het toernooi zit, die mag nu gaan spelen. Dat is deze man in het rood, Nico Springer. Hoe ziet het in beeld? De laatste wedstrijd was vooral een knappe overwinning op Wolf Smit met 6-2. We wachten dus een plekje tijdens die finale. Dag Ryan Joyce speelde een tamelijk lastige wedstrijd tegen een andere Duitser. Martin Schindler wist vooral te falen op de dubbels. Maar op een of andere manier toch door die wedstrijd heen geworsteld. Om zijn plekje tijdens de finale dag te bemachtigen. Het zijn nummers 42 Springer en de nummer 24 momenteel op de wereldranking.
1: First leg, Ryan to throw first. Game on.
0: Het is een wedstrijd waar een beetje lastig voorspellen is wie nou echt de favoriet is. Basis van het getoonde spel zou ik zeggen. Nico Springer, die sowieso wel op Eurotour toernooi tot mooie dingen in staat is, dat heeft hij in het verleden wel bewezen. Dat als het loopt bij de beste man, dat hij ook daadwerkelijk van iedereen kan winnen. Ja, het moet wel lopen en dat is het een beetje bij Springer. Zo nu en dan krijgt hij de pijlen niet lekker en dan is het ook gelijk het verval heel erg groot.
2: Altijd bij hem houdt toch een beetje het idee dat hij beter is als hij de underdog is dan wanneer hij de favoriet in een wedstrijd is. En je zei het al, in deze wedstrijd is dat een beetje moeilijk te bepalen. Misschien dat hij voor zichzelf kan zeggen dat Ryan Joyce de favoriet is omdat hij hoger op de wereldranglijst staat dan hem.
1: 101.
2: Dit is in ieder geval voor mij de meest veelbelovende Duitse darter van het moment.
0: Ja. Ja, je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld nog Ricardo Pitesco. Staat hoger dan Springer op de wereldranking. Maar ja, die heeft met andere problemen te maken. De laatste tijd probeert Dartritis weg te werken.
2: 164. Ik weet niet, dan, ik heb meer vertrouwen in Springer dan in Schindler. Dat is wel Schindler al wat het een en ander gewonnen natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat dat komt, want ik heb dat ook. Ik voel heb dat de piek van Schindler al tijden terug een keer geweest is. En dat hij het niet meer gaat lukken om dat nog een keer te doen.
1: Games on the first leg, Ryan Joyce.
2: Ja, moet je altijd rekening mee houden als je tegen Ryan Joyce speelt. Als hij dit soort finishes gooit. Is hij ijzersterk in.
1: Alhoewel
2: dat tot nu toe dit toernooi misschien nog niet het geval is geweest. Hij heeft wel de mooiste finish van het toernooi op zijn naam staan.
0: Ja, by far. Drie keer dubbele boel. En vooral zijn reactie daarop vond ik nog grappiger.
2: Ja, of het gebrek daaraan bedoel je.
0: Ja. Ja, ja, ik probeer het een keer. Nou, het is gelukt. Mooi, volgende lekje maar. Sowieso is dat wel de karaktereigenschap van Ryan Joyce. Als ik ooit een nieuw dartteam zou mogen beginnen, wil ik drie keer Ryan Joyce in mijn team.
2: Ja?
0: Ja hoor, prima. Je weet precies wat je eraan hebt. Niet al te moeilijk doen, niet al te negatief.
1: 43.
0: Dat is het toch ook bij Ryan Joyce. Volgens mij is dat ook zo'n speler die... Ja, die vindt het allemaal wel best. Klinkt wel iets te...
1: 140.
0: Ja, zwakjes negatief. Hij zal er heus wel voor gaan, maar ja, hij laat zich niet heel snel gek maken, toch?
2: Nee, zeer relaxed. Doet zijn eigen ding. Niet heel erg betrokken bij andere darters. Houdt ze ook niet op afstand, hoor. Zo is het ook weer niet. Het is niet zo dat je niet met hem kan praten. Maar komt altijd... Ja, de laatste tijd hebben we natuurlijk alleen maar in de winter gezien. Een hele dikke winterjas aan met zo'n platte pet dan op. Je herkent hem ook echt niet als je niet weet dat het Ryan Joyce is. En dan loopt hij gewoon van het hotel naar de speelgelegenheid waar iedereen allemaal met een shuttlebus komt en zo. Dat is voor Ryan. Dat is te gek voor Ryan Joyce. Moet wel gewoon.
0: Ja.
2: Hij loopt. Gooit zijn wedstrijd. Wint hem dan vaak. En dan loopt hij weer terug.
1: Games on the second leg. Ryan Joyce.
2: Ja, daarmee staat hij gewoon in de top 32 van de wereld. Is hij bij geen enkele bookmaker ooit favoriet om het

0: 100
1: Een prachtige stapelstijl van Ryan Joyce.
0: 96.
1: Als de eerste zo lekker onderin de triple zit, dan zit gewoon een beetje dezelfde richting in gooien en ze landen er toch wel op. Weer een keurig lekje van de Engelsman.
0: 96. Ryan requires 61.
2: Die voor dubbel 16. Dat is zijn favoriete dubbel. Nog, met de eerste dan niet. Hij heeft even de tijd. Springer is nog een stukje weg.
0: 133. Ryan Requa, 32.
1: Zover weg staat Springer niet meer, dus denkt Joyce, want die laatste moet ik hem gooien.
0: Portland, Nico to throw first. Game on.
1: Dus nog geen pijl op een dubbel gehad, de Duitser.
0: 99.
2: Nee, gooit de score, want zeg maar 96 per beurt. En dat is dus niet genoeg om pijl op de dubbel te krijgen. Dat is helemaal niet zo slecht. Maar hij moet er nog een trippeltje per leg bij gooien.
1: Wat Joyce ook doet, hij zal geen finish overlaten. Kijk eens naar de flights straks. Zak, de flights van Nico Springer. En ik weet wat jij daarvan vindt.
2: Ja, nou weet ik toevallig bij Nico Springer. Die gooit met een heel speciaal formaat flight. Die worden niet meer gemaakt. Dus hij is er heel zuinig op dat ze niet helemaal kapot gaan. Dat ze niet snel gaan. Ze zijn wel bezig om nu nieuwe, zeg maar, voor hem te maken.
1: Ik zou het niet,
2: volgens mij.
1: Zelfs ik kan flights bestellen in de vorm waarin ik ze wil hebben.
2: Die mallen laten maken is nog best wel lastig, hoor.
1: Ja, ik ken de flight. Ik heb toevallig een paar setjes thuis. Ik heb namelijk ook één competitiewedstrijdje mee gegooid. Nou, hoe groter, hoe beter, dacht ik. Dat werkt niet voor iedereen. Nee. Als je mij eens een adres geeft, dan stuur ik die setjes wel even op.
2: Ik moet zeggen, dat was een halfjaartje geleden of zo, dat ik hem laatst met hem een keertje over had te vallen. Misschien zijn ze inmiddels wel gemaakt, hoor. En is hij gewoon lui en haalt hij er niet af.
1: Nee, nou ja, kijk, dat er hier nou een klein putje in zit, dat kan. Maar er zit er één bij, er zit gewoon een scheur in. Die.
0: 140.
2: Ja, het lijkt er een beetje alsof hij vannacht bezoek heeft gehad van de ratten. En dat hij eraan hebben zitten klagen.
1: Kijk eens aan. Nico Springer vecht zich terug in de wedstrijd. Tot grote vreugde van het publiek hier in Kiel.
2: Je ziet dat wel, het werkt. Het publiek gaat achter hem staan. Begint hem toe te juichen en te bezingen. En dan krijgt hij toch het heilige vuur een beetje.
1: Nico.
0: 105. Nico Kwan, 95.
1: Voor de break. Hij gaat in één keer heel snel.
0: 57. Ryan Kwan, 167.
1: Het kan wel even een partypoeper zijn, hè, als deze 167 uitgaat. Maar nee.
0: 57. Nigeria require 38.

0: 10.
1: En dubbel 14 valt ook niet voor springen. Dus mag Joyce nog een keer terugkomen. Nu voor 110. Mag hij naar de dubbel 16? Dat mag hij.
0: Games on the pit leg, Ryan Jones.
1: Ja. Ja, die heeft helemaal niets te maken natuurlijk met al dat geschil van het publiek. Die denkt, ja, ik sta hier gewoon voor mezelf.
0: 139.
2: En de goede manier om 110 aan te vallen ook. Hè? Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Je moet eigenlijk niet met de 20 beginnen, maar je moet op 18 beginnen.
1: Leg uit.
2: Nou, als je triple 20 gooit, vanuitgaan dat je naar dubbel 16 toe wil, wat Ryan Joyce wil, dan moet je die 18 gooien. En ik ben toch altijd bang dat je die triple 18 gooit. Maar als je voor de 18 gaat, die gooit triple 18. Nou ja, dan hou je 16 en tops over. Allemaal open vlakken waar je niet bij elkaar in de buurt hoeft te zitten. En ook als je van tops houdt, als je triple 20 gooit met je eerste pijl, dan zit hij vaak toch weer een beetje in de weg. Dus voor de 18 gaan is echt de betere optie.
0: 55.
1: Iedereen die goed wil worden en darten, hier even een aantekening van maken.
0: Een
2: slordig gebeurt van springen. Geen finish overgelaten vanaf 2-2-2. Ja, dan komt die Engelse houthakker er weer aan.
0: Oh,
2: gooit daar een trippeltje erbij, staat hij weer op 110.
1: We gaan hem wel goed wegzetten, zo lijkt springen.
0: 100. Oh, 100.
1: Toch, magere 100. Er zat meer in, denk ik. 110 voor Joyce. Weer die 18. Weer naar triple 20 dus. Voor dubbel 16. Herhaling van die finish.
0: 94. Nikkei kwast 78.
2: Nou, dan moet dit nu wel uit voor Springer. En weer gaan de dubbels er niet in.
0: Ryan, you require 16. Gash on the sick leg.
1: En weer profiteert Joyce daarvan.
0: Seventh leg, Ryan to throw first. Game.
1: Dat is dan toch knap hè, van Ryan Joyce. Hij laat zich door niets of niemand gek maken.
0: 16.
2: Hij zit in een wereld van zichzelf. En, hij is echt een van de weinige spelers die echt tegen een bord speelt.
0: 96.
2: Het maakt hem helemaal niet zoveel uit tegen wie hij speelt. Hij heeft geen ontzag voor niemand. Hij heeft respect voor een heleboel spelers, maar geen ontzag. Alleen hij weet donders goed, weet je, dit is wat het is voor mij. Top 32. 58. Kan, maar dan wel de onderste helft van de top 32.
1: Ja, en daar vindt hij dan zijn rust in. En ook zijn plezier, denk ik. Ik bedoel, je doet jezelf ook een plezier door je te focussen op de succesjes. En niet zozeer, ja...
2: Nou, een beetje realiseerbare doelen, hè?
1: Ja, ja, tevreden zijn met wat je hebt en wat je doet.
0: 134.
1: Oh. En dan oogt het inderdaad bij Joyce allemaal zo relaxed en rustig. Volledig onder controle. En bij springen is het echt het tegenovergestelde. En weet denk ik ook wel hoe laat het is.
0: 100. Ryan, you require 149.
2: Het is al voor de wedstrijd. Maar het is niet de middag van de hele hoge finishes geweest tot nu toe. Deze gaat er ook niet in.
0: 45. Nikkei, you require 85.
2: Dubbel 9 voor Springer.
0: 76. Ryan, you require 104.
1: Nee hoor, als Springer al kansjes krijgt, worden ze allemaal gemist. Joyce. Mag niet. Nee, dubbel.
0: 96. Nikkei, you require 9.
1: Eerst die 1. Dan dubbel 4.
2: Ja. Als het je middag niet is, dan is het je middag niet, Niels.
1: Nee, dit past dan ook wel bij het verhaal van deze wedstrijd. Niks lukt bij Nico Springer. Dus kan George het afmaken. Het moet dan wel via dubbel 1.
0: No score.
2: 3 match darts in de prullenbak.
0: Nico, you require 4. Game van 7th leg, Nico.
1: Nou, we gaan nog even door. Het publiek wil nog wel even. Gelooft Nico Springer zelf ook in? Dat is de grote vraag.
0: Fifty-six. Ninety-four. 94.
2: Springer kijkt nog eens naar het scorebord. Klopt het allemaal wat daar staat? Ja, uiteindelijk is hij toch tevreden, lijkt het. Ja, vanaf 311 is het lastig om een finish te komen. Misschien was dat ook wel waar hij over aan het nadenken was.
1: Hoe dan ook, het is niet het beste lekje van Joyce.
0: 100.
1: Dus Springer moet gewoon normale dingen blijven doen in deze lek. Deze lek dus pakken, het is zijn lek. En dan nog een keer Joyce weten te breken. En dan nog een keer je eigen lek houden. Het lijkt allemaal heel veel gevraagd. Het kan natuurlijk wel, dubbel 5. Dubbel 5 valt voor Nico Springer. Hoeft er niet eens, maar mag natuurlijk wel.
2: Dan nu voor Ryan George de tweede keer dat hij mag gaan gooien voor de wedstrijd. De vorige keer was in de 7e leg. Toen miste hij die 3 match darts.
0: 137.
2: Nu zit Springer er nadrukkelijk achteraan. En het publiek duwt hem ook vooruit.
1: Ja, en dat helpt wel echt, hè. Dat helpt Nico Springer echt.
0: 58.
1: Had hij nu moeten profiteren van dat trippeloze beurt van Joyce. Maar doet hij exact hetzelfde. En dan komt daar Joyce weer.
0: 140.
1: Beide naar 9 pijlen op de finish. Springen op een betere. Het is eerst aan Joyce. Die gaat niet uit.
0: '93.
2: Dan wordt hij 135 eigenlijk ook nog uit. Boel. Dubbel 19. Nee. Nog een boel. Ja, hij staat er al mooi voor.
0: Ryan Eric,
1: ja, ja. 74. Ja, dan komt er een normaliter de 4e matchdart aan voor Ryan Joyce. Het wordt een matchdart op tops.
0: 34.
2: Ja, had die tweede pijl er perfect ingerooid. Vlak onder de tops, hoeft hem alleen maar op te laten vallen, maar dat lukte niet. Springen naar dubbel 16.
0: Games van de night leg, Nico
2: en van 5-1. Wordt het 5-2, wordt het 5-3, is het nu 5-4.
0: Game.
1: En zo beginnen.
0: '58. volgende loem voor ze.
1: Begin van een Engelsman. Twee trippels gevonden. Springen moet in achtervolging. Moeten eigenlijk ook twee gooien. Het blijft er bij eentje. Kan dus de regie overnemen, Joyce. Door nog zo'n goede beurt. Ja, en hiermee bewijst Ryan Joyce dus dat zijn tegenstander hem echt niets doet. Je hebt drie pijlen en je hebt een bord, daar gaat het om. Heeft die mazzel dat die laatste pijl nog in de 14 schiet, dat laat hem finish.
0: 96. Ryan require 167. 93.
2: Nog eventjes met die laatste de triple gevonden. Staat hij weer op 74, net als in de vorige leg. Eens kijken 100. Of hij het nu beter aan pakt.
0: Ryan require 74.
1: Triple 14 raak, dubbel 16. Nee, nee. Met zijn pijl 5 en 6. Er gaan ook mis.
2: Nou, dan mist Springer ook 2. Ja, en dan kun je toch niet voorstellen dat Ryan Joyce nog een keer gaat missen.
0: Game, shot.
1: Nee, dat kunnen we ons niet voorstellen. En dat geldt ook voor Ryan Joyce zelf. Is dat gekke wedstrijd. Springer die mede dankzij de steun van het publiek nog heel ver kwam. Had eigenlijk dat laatste lekje ook nog moeten spelen. Maar ja, toen hij de kans kreeg, werd hij gemist. Ja, Ryan Joyce had al wat kansen gehad. Uiteindelijk werd toch de dubbel gewonnen. 6-4 voor de Engelsman. Hij gaat het vanavond opnemen met Geur of Van Veen of Chisnell. En dat is de laatste wedstrijd straks.

0: It's gonna be tough.
1: Yeah, I wonder how the pros would handle it.
0: Yeah.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
3: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
4: Hi.
3: Ja, zo hoort een BH te zitten.
4: Wow.
3: Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: zoveel precisie. Wow.
1: Zo voelt Made in Germany, de nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
2: Bij Pearl krijg je nu tot 40% korting op de glazen van je nieuwe bril of zonnebril op sterkte. Dus kom langs of maak een afspraak op pearl.nl.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Dat is punishment. This is astonishing. They are crying with delight here in Frankfurt. Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
2: Mooi, buitenom.
1: Buitenom doet hij goed.
2: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
1: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
2: Ja, niet normaal.
1: Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
3: Hij is de snelste op de baan.
4: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Ja, en dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste wedstrijd van deze middagsessie. En wat voor eentje is dat? We sluiten wel af met iets moois. Namelijk onze Gian van Veen, de enige uit de top 4 aanwezig tijdens dit toernooi. Hij zit er nog in. En, ik heb het al eerder gezegd, de vierde Nederlander deze middag in actie. De eerste drie wisten alle drie te winnen. Hoe mooi zou het zijn als Gian dat ook nog even doet. Dan kijken we nog extra uit naar de kwartfinales vanavond. Eerst moet deze gele horde nog even genomen worden. Luisterend naar de naam Chisnall. Natuurlijk een zeer ervaren speler. Bekende naam, maar wel zo'n naam die stapje voor stapje verder aan het wegzakken is op de ranking. Niet in goede vorm verkeert, speelt moeilijke wedstrijden. Dus wat dat betreft zou je zeggen dat dit geen probleem voor de huidige nummer 3 van de wereld mag zijn. Alleen daar tegenover staat.
1: Gian, de draw first. Game on.
0: Dat ook Gian al een tijdje aan het struggelen is met zijn worp. Hij wint zijn wedstrijden over het algemeen wel, althans in ieder geval tegen spelers die minder zijn dan hem. Maar het kost ook Gian wel veel moeite. Dat zei hij ook zelf in een interview. Ik ben nog steeds wel blij met hoe ik speel, want ik win mijn wedstrijden. Maar het kost wel heel veel energie. En dat begin ik wel een beetje zat te worden.
1: 23.
0: Maar op papier, Jacques, zou het toch wel een enorme verrassing zijn als Chisnall hier als winnaar van het podium stapt, volgens mij.
2: Nou, als je kaal kijkt naar de namen Gian van Veen en Dave Chisnall, zou het natuurlijk helemaal geen verrassing zijn. Want we weten dat Dave Chisnall een fantastische speler is. 8 euro tour toernooi op zijn naam heeft geschreven.
0: En winnaar van deze.
2: Precies. Alleen de laatste 12 tot 18 maanden is Chisnall niet de Chisnall van een jaar of 3-4 geleden. En dus, inderdaad, heb je gelijk. Moet Van Veen dit eigenlijk wel gewoon winnen. Het is trouwens voor Van Veen een mooi jubileum. Geen idee of hij dat zelf weet. Maar hij speelt zijn 100ste Eurotour toernooi in zijn carrière. Dan zit hij er al vrij snel aan die 100.
0: Nou ja, hij doet het ook al tijdenlang ontzettend goed op die Eurotour toernooi. Dus speelt ook meerdere wedstrijden.
2: Ja, hij is inmiddels ook gewoon al 42. Dit is een 42ste, dus het gaat ook wel weer hard, hè?
0: Oh, dat is wel meer dan ik had verwacht, ja. Sta ik even van te kijken.
2: 58 gewonnen wedstrijden, 41 verloren wedstrijden. Nou, het zou wel mooi kan het zijn als je je 100ste Eurotour-toernooi ook wint.
1: David Kwaar, 40.
0: Neem daar eens even goed de tijd voor, die tops.
1: Game shot the first leg, Dave Chisnall. Second leg, it's Dave to throw first.
0: En wat is het dan toch met Chisnall? Heeft zijn hele carrière lang al een moeilijke stijl gehad. Een stijl die zich leent voor het betere duw- en trekwerk.
1: 92.
0: Al met zijn schouder. Dat mag de gemiddelde dartskijker wel bekend zijn intussen. Maar het heeft hem nooit heel veel gedeerd, behalve nu. Het lijkt wel alsof het nu wel opbreekt of zo. Plus, hij is nogal wat kilootjes kwijt.
2: Ja, wat kilootjes kwijt, dus de balans is wat anders. Hij loopt natuurlijk inmiddels ook gewoon een jaar of 15 mee. Hè. Er komt een moment dat het gewoon op is. En misschien is dat het, ik weet het niet.
1: 45.
2: Ik blijf altijd zeggen dat het 15 jaar, dat is toch echt een beetje wel zo'n
1: 59.
2: Punt waarop de meesten af gaan haken. Of al afgehaakt zijn.
0: Niet zo heel gek. En dan ben je dus 15 jaar lang, week in, week uit, ben je aan het reizen. Zit je in hotels en zit je in sporthallen en dit soort mooie hallen. Ja, het wordt ook wel eentonig. Volgens mij is het ook wel een motivatiedingetje om dan nog heel veel anders aan te gaan doen, jezelf te verbeteren. 59. Heb ik daar nog wel zin in?
2: Van Veen raakt voorlopig nog weinig trippels in deze wedstrijd. Er is ook heel veel aan het switchen voorlopig. De eerste peloton niet zo slecht zitten, maar ik vind het toch wel die weg moet daar.
1: Eighty-two. 94. David Kwan, 98.
2: Chisnell opwacht dan even om zijn eigen lek te houden. Nee, dat gebeurt niet in deze bus. Ja,
1: 58. Gianni Kwan, 134.
2: 34 is een behoorlijke. Triple 18 is goed. Tops proberen. Niet één keer. Maar twee keer. De tweede gaat er dan net boven.
1: Dave Jacob,
0: dus is dit Chizzy voor 2-0. Neemt hij weer eens even goed de tijd voor die tops. Deed hij zojuist ook al. Toen ging het via dubbel 10. Okay, nu is één pijltje genoeg.
1: Dave Chisnell, third leg Gian, go first.
0: Ja, en dat is ook precies eigenlijk hoe Van Veen zijn eigen spel omschrijft de laatste tijd. Het is gewoon keihard werken.
2: Nou, is de laatste paar toernooien als eerste geplaatst op de Eurotour. Omdat Luke en Luke er vaak niet bij zijn. Nou, het is echt wel heel succesvol is geweest. Nee, dat toch niet echt. De eerste drie toernooien dat hij als eerste geplaatst werd, ging er het eerste rondje vanaf dat hij speelde. Maar goed, vorige week won hij nog twee potjes. En het ging er in de kwartfinale af tegen Ryan Searle. Het zou voor hem natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid moeten zijn om die eerste titel op zijn naam te schrijven. Ik bedoel, heel eerlijk, als je naar het deelnemersveld kijkt van de spelers die er nog in zitten, dan is degene die dichtst bij hem op de wereldranglijst staat, is Wessel Nijman. Ja.
0: Maar dat is weer als je er heel kaal naar kijkt, zoals je net zo mooi zei. Dat, ik snap precies wat je zegt, alleen het zou me rijkelijk verbazen als Van Veen dit toernooi wint. Want, zou ook heel eerlijk zijn, WK was fantastisch, begin van de Premier League was fantastisch, toen kwamen de nierstenen vanaf dat moment.
1: Is het echt een stuk minder.
0: Sterker nog, hij had al uit het toernooi kunnen vliegen tegen Dimitri van den Berg. Dimitri die vooral heel goed aan het finishen was. En die laatste lek gaf Dimitri niet thuis en deed Gian dat wel. En het was kiele kiele.
1: 81, Gianni Kwan 36.
0: Kijk, even wat Chisnell staat nog niet op een finish. Gaat dus niet voor dubbel 9. Ik vind dat allemaal wel prima.
1: Gianni Kwan 16.
0: Moet hij het wel nog even afmaken nu. Naar de dubbel 4. Oh, Gian naar de dubbel 2.
1: Okay,
0: die dan wel, die was nodig ook. Chisnell zat te wachten op 70.
1: Volkswagen Steve, de golfers. David Kwan 144. Gianni Kwan 170.
2: Nee. 58. 170 voor Van Veen. David Kwan 48. Dus Chisnell weer met de tijd.
1: Game shot of full flag. Dave Chisnell, fifth leg at Gian, go first. 41.
2: Ja. Ik zie het wel een beetje in de lichaamstaal van Van Veen. Schudt ook met het hoofd, dat zie je hem niet heel snel doen. Kijkt ook een beetje naar de zijkant van, ik weet het ook 93. Gewoon even niet op dit moment. Klein beetje het gevoel bij Van Veen dat het een gebrek is aan rust in zijn eigen spel. Dat hij probeert het vinden van die juiste worpen die we tijdens WK zagen. Als een machine liep het. Hij probeert dat iets te veel te forceren ofzo. Ik heb het gevoel dat als hij wat gelatener gooit, zoals net die beurt. Dat het allemaal beter loopt, dat ze ook beter in het bord zitten.
1: 16.
2: Ja, hoe het ook zij. Hij heeft ook weer niet heel lang de tijd om dit allemaal te fixen. Want de World Matchplay staat natuurlijk gewoon voor de deur. Hè? World Cup eerst nog. Ook belangrijk.
0: Ja.
2: Voor Nederland 65. Spelen.
0: Met Vergerven spelen.
2: Dan nog eens een keer.
0: Nou ja, dat brengt echt wel een bepaald soort druk met zich mee. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ja. Dat denk ik ook.
1: 100.
0: Dat bedoel ik positief hoor. Dat
2: geeft
0: gewoon
2: kansen,
0: een waarde
2: ja.
0: heeft dat ja. toernooi voor de spelers.
2: Ja, het feit alleen al dat Van Gerwen heeft gezegd dat hij meedoet. Hè? Bedoel, die heeft het vaak nog afgezegd de laatste tijd.
0: Ik kom er gewoon eerlijk uit. Ik vind de World Cup een van de leukste toernooien die er is. Heerlijk. Gewoon allemaal spelers zien die ik nooit zie. Verrassende uitslagen. Teamverband. Succesje Van Veen. 110, dat is een succesje te noemen. Als hij me gooit, maar dat lukt niet. Ja, dan moet hij
1: 58.
0: Eerst even balen natuurlijk. En nu even hopen dat Chisnall die 100 niet uitgooit. In de vlakken blijven. Top stops. Dat is één. Hij zit wel perfect in het midden. Dus kan hij er prima naast.
1: Chisnall.
0: Dat is toch wel een van de mooiste top-stop finishes die ik ooit gezien heb.
1: Dan
0: kan je ze niet mikken.
2: Die zat prima inderdaad. Ja. Chisnall had zich dit jaar nog niet één keer voor de laatste 16 van een Eurotour toernooi weten te plaatsen.
1: 121.
2: Nu staat hij op het punt om zelfs de kwartfinale te gaan halen. De laatste keer dat hem dat lukte
1: 100.
2: Was op het German Darts Championship van oktober vorig jaar. Dan verloor je overigens wel in die kwartfinale van Christopher Ratajski. Dat geeft wel een klein beetje de vormcurve aan van Dave Chisnall.
1: 100.
2: Nou, het is de halve finale in 2024. Dat is al 2 jaar geleden.
1: 91.
0: Ja, en hoe pijnlijk het dan klinkt, het ligt heus niet aan het fantastische spel van Chisnall. Die staat iets meer dan 91 gemiddeld te gooien. Van Veen, 81 en een beetje.
1: 55. 81.
2: Even kijken, de laatste keer dat Gian van Veen op de Eurotour 81 gemiddeld heeft gegooid. Geef me even de tijd.
0: Dat zal ergens in de begintijd zijn geweest, denk ik zomaar.
2: 84
0: nooit hier.
1: 180.
2: De kwartfinale van de Flanders Darts Trophy van vorig jaar.
1: 140. David Carr 85.
2: 81.
0: Chisnall weg naar 5-1. Moet gaan 4-5. Ja, en natuurlijk. Het zit er ook niet mee. Voor Van Veen. Dit wordt heel erg pijnlijk zo. Het staat 5-1 voor de Engelsman.
1: 140.
2: eerste ronde van de Belgian Darts Open van 2022. 82 en een beetje. Dat is het laagste gemiddelde dat hij ooit gegooid heeft.
0: Ja, dat is in het vorig dartsleven van Gian van Veen. Ja. 4 jaar geleden.
2: Maar ik kan absoluut de lengte niet vinden in deze wedstrijd.
1: Is nog wat waard,
0: die 122. Het antwoord gaat gegeven worden door Chisnell. 131 is voor de wedstrijd. Het is sowieso nog wat waard, want Van Veen mag het gaan proberen vanaf 120.
1: Yannick Paul 120.
0: Hij lijkt er sowieso geen geloof meer in te hebben. Triple 20 en tops.
1: Ja, ja. From the 7th leg, Dion Van Veen.
2: Begint wel met kleine overwinningjes pakken. Dit is er dan misschien eentje. Wie zal het zeggen? Maar met name dus die first nine. Onder de 90, dat zijn we niet gewend van Gian van Veen de laatste jaren.
0: Zo goed mogelijk wegzetten. Die zit lekker. Die ook. Ga nog maar gewoon even door, Gio.
2: De volgende kleine overwinning is de eerste 180 in de wedstrijd voor Van Veen.
0: Waarom? Chisnell. Zet hem op, dat is knap die laatste spel. Zet hem op tops. Het is dus een moedje geworden.
2: Ook die gaat er niet in.
0: Ja, en dan zullen we klaar zijn. Chisnell voor de zoveelste keer naar tops. Dan maar naar dubbel 10. Nee. Het is een single 10, dus weer de oversteek naar boven. Dubbel 5. En dan gaat hij missen.
1: Yannick Paul 32. 5-3. Tian van Veen. Mijn flag is Tian.
2: Nou, gisteren kwam hij al van aardige achterstand terug om Dimitri van den Berg te verslaan. Je weet maar nooit natuurlijk.
1: 140.
2: Kijk, Chisnell gaat op een gegeven moment ook vanzelf denken.
1: 23.
0: Ja, dat speelt zich niet alleen af in het hoofd. Je ziet het ook aan hoe die pijlen zojuist vlogen.
1: 100.
0: Een hele vervelende van Chisnell op dit moment voor Van Veen. Maar, die doet nog even hetzelfde.
2: Voor beide mannen de tweede van de wedstrijd.
1: 140. Giannico 81.
0: 81. Dubbel 10, oké. Okay. Voor dubbel 16. Ah, goede finish hoor. En een goede lek van Van Veen. En zo is het 5-4. Drie leks op rij nu naar de kant van Van Veen.
2: Komt er toch ook ineens weer druk op 6-0 te staan. Ook op Van Veen.
1: 59.
0: Een lekkere sweeper van Chisnell.
1: 39.
0: Waarloze beurt. Van Veen moet profiteren.
2: Zoiets inderdaad.
1: Wow.
2: De eerste 7 legs, niet één keer 180, de laatste 3 legs, in iedere leg een 180.
0: En dan zie je toch het tempo wat hoger, het lijkt wat minder geforceerd. Dan loopt het in één keer weer als een trein. Finish voor Van Veen. Chisnell heeft daar 2 triples voor nodig.
1: Giannico 164.
0: 164 van Veen, nee.
1: 96.
2: Chisnell 155. Heeft natuurlijk al 3 match darts gehad, laten we dat niet vergeten. Kan die er nog een 4 erbij krijgen? Niet in deze beurt in ieder geval.
1: Giannico 68.
2: 1 pijl voor dubbel 16.
1: Wow! From the 10th.
0: Is dat toch ook wel weer knap, hè? Je moet hem gooien, hè? 1 pijltje krijgt hij om 5-5 te maken.
1: 11 en final leg.
2: Het begint met een beetje mazzel. Daarna een beetje vertrouwen. En dan moet je het nu nog afmaken.
0: Ja, en dan snap ik heel goed dat ze het hoofd van Chisnell even in beeld nemen.
1: 83.
0: Een pijl op tops. Een pijl op dubbel 10. En een pijl op dubbel 5. Dus ze gingen allemaal mis.
1: 96.
2: Die zit lekker, die eerste.
1: 95.
2: Dan valt dit dus wel mee voor Van Veen. Dan kan hij zich geen hikjes meer voorlopen in deze leg. Nee, moeten er nu gewoon iedere keer trippels bij zitten en dan zit er weer geen trippel bij.
0: Ja, hij moet sowieso denk ik 2 trippels raken in die beurt die hij hiervoor hoorde te compenseren.
1: 54.
2: Chisnell geeft het ook wel weer terug.
1: Het
0: is pijnlijk moeite dan die laatste. 90 beurt tot nu toe voor Chisnell. Moet de finish overlaten. We laten een hele goede finish over zelfs. 140 als het moet.
1: 140.
0: Klappe 140. Wat duik zelfs onder de 100 daarmee.
1: 16.
0: Komt weer een wedstrijd aan voor Chisnell. We gaan weer naar tops.
2: weer. Gaat hij er niet in. Dat zijn vier matchdarts inmiddels. Van Veen gaat er nu ook eentje krijgen. Minimaal één. Als hij binnen de vlakken blijft. Van 5-1 achter. Naar tops voor de wedstrijd.
1: 16. Dave Yerkov.
0: Niet in de buurt. Daar was de kans voor Van Veen. Een slecht gehoorde pijl. Ja, hij schudt even met het hoofd. Dit was ook waarschijnlijk de enige kans die je krijgt. Chisnell. Staat op tops en Chisnell gooit tops. En dan is het toch echt voorbij. Ja, de serieuze comeback werd ingezet door Van Veen. We gingen helemaal tot het gaatje. Tot 5-5. En even leek hij nog een kans te krijgen. Maar tops werd gemist. En uiteindelijk is het toch Chisnell. Die zich als laatste speler van vandaag weet te plaatsen voor de kwartfinales vanavond. Ja, Van Veen baalt als een stekker en terecht. Hij moet naar huis. En dat brengt ons tot het einde. Hier nog even een kaartje met een overzicht van alle gespeelde wedstrijden. Van Schie wint met 6-4 van Bielecci. Woodhouse 6-1 van Menzies. Ja, dan Kevin Doets. Hij verslaat Justin Hood. Ricky Evans weet te winnen van James Wade. Nijman wint van Searle. Een spannende wedstrijd tussen Herta en O'Connor gaat naar Herta. Ryan Joyce wint met 6-4 van Nico Springer. En de laatste zagen we zojuist. Van Veen wint met 6-5 van Chisnell. Ja, en dat betekent dat dit het kaartje is voor finales. Helaas geen vier Nederlanders, maar wel die andere drie. Van Schie, Woodhouse, Doets tegen Evans, Nijman tegen Herta en Joyce tegen Chisnell. En dat betekent dat wij er een einde aan gaan breien voor vandaag. Let op, vroeg gaan eten. We beginnen vanavond een uurtje eerder. Vanaf 6 uur zien we u graag weer terug.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Wil zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Toch bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt, ik ben

0: Goedenavond, dames en heren, dartsliefhebbers. Het is tijd voor de beslissing op de Baltic Sea Darts Open editie 2026 in Kiel. In de Merkur-Ostzee Halle, die uiteraard ooit bekend stond als de Wunderino Arena. Waar we vanmiddag 8 wedstrijden hebben gezien. En hier zien we Eurotour-debutant Jimmy van Schie. Maar ja, we kunnen hem eigenlijk geen debutant meer noemen. Want hij wint wedstrijd na wedstrijd. En gaat vanavond in de kwartfinale spelen tegen Luke Woodhouse. Hij is een van de 3 Nederlanders die we in actie gaan zien in deze zaal. Dat hadden er 4 kunnen zijn. Maar helaas redde Gian van Veen het vanmiddag net niet tegen Dave Chisnell. Kwam met 5-1 achter, toch nog terug tot 5-5. 1 matchdart op tops gemist. En dus staat niet Van Veen, maar Chisnell in de kwartfinale. Hadden we in elke kwartfinale een Nederlander kunnen hebben. Maar doen we het dus met Van Schie, met Kevin Doets in partij 2 tegen Ricky Evans. En met Wessel Nijman, de hoogst geplaatste speler nog in het toernooi. In de 3e kwartfinale gaat hij spelen tegen Damon Hetta. En Chisnell, die neemt het op tegen de oerdegelijke Ryan Joyce. We gaan de wedstrijden spelen op basis van het schema. Dus van boven naar beneden. Eerst Van Schie tegen Woodhouse, daarna Doets en Evans. Nijman en Hetta dus als 3e en Joyce en tegen Chisnell als 4e. Maar eerst Jimmy Van Schie tegen Luke Woodhouse.
1: Goedenavond en herzlich willkommen, Dartsfamilie, zu Winamax European Darts Tour 2026. Wir freuen uns auf die Finalsession der Elton Safety Shoes, Baltic Sea Darts Open und die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale. Sie werden euch alle live präsentiert von der PDC Europe hier aus der wunderbaren Merkur-Ostsee-Halle in Kiel. 3000 Darts-Fans unter einem Dach für diese Finalsession und jetzt gibt es nur noch eine Frage zu klären. Kiel, seid ihr bereit für das? Beiden Viertelfinalisten des Abends. Wir begrüßen auf der Bühne aus den Niederlanden ein European Tour und Pro Tour Viertelfinalist. Er ist der aktuelle Lakeside Champion.

0: begrüßen wir auf der Bühne unseren ersten Referee des Abends. Hier ist Owen Jar Jar Binks.
1: Toch weer Jar Jar als bijnaam Owen Binks. Ik weet niet of het in onderling overleg is gegaan. Maar goed, het zij zo. En naast Owen Jar Jar Binks hebben we ook Jimmy the Dutch Sequoia. 2,7 meter lang van Schie. Tegen Luke Woody Woodhouse. Dat is de eerste kwartfinale van de Baltic Sea Darts Open 2026. Hij hoefde nog maar 2 wedstrijden te spelen. En die won die allebei overtuigend. Had vanmiddag dan het geluk dat Cameron Menzies weer liet zien dat hij op 1 toernooi zowel fabuleus goed kan zijn als heel erg slecht. 6-1 voor Woodhouse tegen Menzies vanmiddag in de 3e ronde. Terwijl Jimmy van Schie met 6-4 ging winnen van Sebastian Bioetski, de jonge Pool. Waar hij eerder al met 6-1 won van Mike de Dekker in de 2e ronde. En in de 1e ronde zelfs met 6-0 van Ian Whitewash. Ian White.
2: Game on!
1: Ja, en dan begint Jimmy van Schie dus op zijn allereerste Eurotour-toernooi. Aan zijn 4e Eurotour-wedstrijd ooit tegen Luke Woodhouse. Die aan zijn 107e Eurotour-wedstrijd begint. En al een finale speelde op de Eurotour vorig jaar in Zwitserland. Maar ondanks dat surplus aan ervaring van Luke Woodhouse is dat absoluut geen garantie voor de winst in deze kwartfinale, Guy.
3: Nee, zeker niet. Ik bedoel, we hebben met Van Schie natuurlijk wel een podium, speler op het podium staan die heerlijk hoog in zijn vertrouwen zit. Wie doet hem nu wat?
1: Letterlijk en figuurlijk, hè?
3: Nou ja, inderdaad.
4: 2,7 meter, wie zei het al?
3: Heeft nog geen wedstrijd verloren op de Eurotour. Staat meteen in de kwartfinale. Als hij hier verliest, zegt iedereen, nou, je hebt het echt top gedaan. Van Luke Woodhouse kan je verliezen, oké. En als hij wint, ja, wordt het alleen nog maar mooier. Dus ja, die natuurlijk wil hij heel graag winnen. En zal er wat spanning in zitten.
1: Stel nou, hè, ik bedoel, ik ben nu heel erg vroeg en voorbaar. Maar stel nou dat Jimmy van Schie het Eurotour toernooi wint.
3: Ja.
1: Hij begon als nummer 101 van de wereld aan dit toernooi. Ja. Waar zou hij dan uitkomen? Of waar staat hij nu al misschien?
3: Nou, hij is nu al 12 plaatsen gestegen. Dus okay. Hij staat nu al 89ste. En als hij dit toernooi wint, dan is hij de nieuwe nummer 77 van de wereld.
2: Oké. Okay.
1: Heeft hij ervaring in het spelen tegen Luke Woodhouse? Nou, beperkt. Het was nog maar kort geleden, 19 mei, dus 12 dagen terug. Dat Woodhouse met 6-4 won op een Players' Championship toernooi nummer 18 in Leicester. En Van Schie krijgt meteen de kans om te gaan breken. Het is wel best een hoog getal, zeg maar. Oh, sorry. Ik zit er verkeerd om te kijken, hè?
2: What?

0: Haiti.
1: Nee, 41, dat vindt hij beneden zijn stand. Terwijl het traditionele dartslied al wordt ingezet. Woodhouse in zijn beide wedstrijden boven de 90. Gemiddeld vanmiddag tegen Menzies zat hij boven de 95. En nou, finisher was ook prima verzorgd. 43% op 40%.
0: 96.
1: Maar hetzelfde mag gezegd worden van Jimmy van Schie. Zit qua gemiddelde over drie wedstrijden misschien iets lager dan Woodhouse. Maar finisher ook prima verzorgd.
0: 140.
1: De eerste wedstrijd pakte hij al uit met 86%. En vanmiddag was het 50% tegen Bielecki. En in de tweede ronde was het maar 35% tegen de Dekker. Maar dat had er vooral mee te maken dat hij 8 pijlen in 1 leg miste.
2: Ja, precies. En uiteindelijk wint hij die wedstrijd wel met 6-1. Dus ja, goed.
1: Precies, dus waar hebben we het over?
2: Precies, wat maakt het al uit? Hij is finishing sterk. Dit toernooi.
0: Games on the second leg, Luke Woodhouse.
2: Maar Woodhouse dus ook.
0: The leg is Jimmy to throw first. Game on.
1: Van Schie.
0: 40.
1: Is niet zoals de meeste Nederlanders een hele snelle gooier.
2: Nee. Hij legt heel veel moeite in elke pijl. Het idee dat hij een beetje... Ja, moet mikken, een beetje moet duwen.
1: Elke keer opnieuw mikken, hè?
0: 86.
1: Ja, 170 finishers hebben we ook een paar van gehad, mevrouw. Of gaat het over vanavond?
2: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: 100.
2: Overigens kan het tempo bij Van Schie echt nog wel een klein beetje omhoog. Als hij dat gevoel heeft, dan zul je dat ook wel zien dat... Ja, dat net allemaal wat makkelijker uit ziet.
1: Dat bordje zag ik volgens mij het vorige toernooi ook al.
0: 100.
2: Het We Miss Gary Anderson bordje?
1: Ja.
2: Ja, nou, dat kun je op een heleboel toernooien de lucht in houden.
1: Meenemen toch? Naar het volgende toernooi. Daar is de eerste van Woodhouse.
0: Luke, you require 150.
1: Woodhouse heeft nu 6 pijlen voor 150 in de leg van Van Schie.
2: Is even erover. Voor Woody, maar nu 24 over.
1: Nou, dan ligt de tempo al iets hoger inderdaad. Nog één pijl heeft Woodhouse over.
0: 9.
1: Ja, die gaat in de 9 inderdaad.
0: Jimmy, you require 80.
2: Duitsland zijn ze wat laat met dit soort rages.
1: Ik weet, wat is dat voor rage eigenlijk?
2: Nou, daar gaan we het niet over hebben. Oh.
1: Ballen in de lucht houden.
2: Zoiets.
1: Van Schie, 1 pijl
0: 60.
1: Voor die 80 finish. Ook hij
0: Luke, you require
1: gooit hem niet in de bal
0: 15.
1: Met 1 ster in zijn nek vanwege zijn... wereldtitel op Lakeside bij de WDF. Woodhouse.
0: 11.
1: Die mist wel heel erg veel in deze leg.
0: Jimmy, you require 20.
1: En dan is het Van Schie die er weer mee weg kan gaan komen. Zoals ook in de eerste leg al
0: geval. Jimmy Van Schie.
1: Jimmy Van Schie.
2: Ja, dat kan hij ook al.

0: Game on.
1: Hij wordt wel heerlijk deze wedstrijd ingelaten. Jimmy van Ski.
2: 439.
3: Ja, maar je moet daar... je moet het gewoon nemen zoals het komt. En je hoeft er geen dankjewel voor te zeggen.
2: 59.
3: Als je op deze manier richting de overwinning kan gaan, dan moet je dat vooral doen.
2: 59.
3: Ja, het feit is wel dat Jimmy van Schie dit hele toernooi nog steeds geen moment op achterstand heeft gestaan. Al zat hij er nu in deze wedstrijd wel twee keer dichtbij.
2: 93.
3: Nou ja, Woodhouse ook niet in twee wedstrijden op achterstand gestaan.
1: Van Schie moet er scorend wel een schepje bovenop gaan doen.
2: 76.
3: En nu wel eens derde wedstrijd en nu natuurlijk Woodhouse. 1-0 achter en 2-1 achter.
1: De eerste zit best aardig. Dan kan in principe gewoon een pijl of misschien zelfs twee pijlen tegenaan de triple in. Maar hij kan daar nou niet echt gebruik van maken.
3: Het gemiddelde van Schie ligt niet bepaald hoog voorlopig. We zitten natuurlijk nog vroeg in die wedstrijd.
2: 43.
3: Maar zijn finishpercentage, daar is niks mis mee. De kansen die hij krijgt... bijna twee handen vol van Woodhouse, die pakt hij ook.
1: Nu zit die eerste perfect en dan gaan pijl 2 en 3 een stuk sneller erachteraan.
3: Ja, het is mooi als je, want dat doet hij dan wel bewust denk ik. Als je zo kan variëren in je tempo om ja, een snelheid te pakken die je eigenlijk nodig hebt.
1: Ja, ik weet niet of het bewust is. Het is ook gewoon een soort gevoel wat je hebt dat het dan automatisch sneller gaat.
3: Ja, dit zal ook een beetje afhangen van de beurt op beurt en daarvoor. Hoe het gevoel daar is geweest. Ja. En wat je dan wat lekker voelt op dat moment.
2: 57. Luke, you require 127.
3: 127 voor Woodhouse in de eigen leg. Hij gaat naar Bullseye.
2: Game en hij gooit Bullseye. Shot the flag, Luke Woodhouse. Fifth leg is Jimmy to throw first. Game on.
1: Dat is wel een hele fijne. Net zoveel dubbels gemist en dan één pijltje op Bullseye. Met Van Schie ook op een doable finish.
2: 140.
3: Goeie start van de 32-jarige Bredanaar.
2: 100.
1: Het is ook wel een dartsregio aan het worden,
3: ja?
1: West-Brabant. Jawel.
3: Is dat zo?
1: Jawel. Oh, ja. Van Schie komt uit Breda. We hebben Jeffrey Sparidaans uit Tilburg.
2: 97.
1: Berry van Peer komt ook uit die regio. Sprundel, dat ligt daar volgens mij ook ergens.
3: Van Schie loopt een trippeltje voor. Ik wil wel heel graag bij die triple 20 blijven.
2: 140.
3: En dit doet hij heel vakkundig. Je had ook kunnen zeggen, ik ga naar 19.
1: Had hij met een enkele 19 geen zin in zo'n gelaten?
2: 58.
3: Ah, kijk. Zie je?
2: Jimmy, dat, require 124.
3: Is een belangrijk detail.
1: Nu kan hij alsnog naar de 19. En triple 20 laat tops
2: 44.
1: Over. Dat wordt het niet. Maar Woodhouse voorlopig op afstand.
3: Ja, het zou ook voor Van Schie wel fijn zijn als hij nou eens een keer een lek begint en dat Woodhouse niet in de buurt is. Maar ja, Woodhouse gaat wel weer op een finish komen. En dat is
2: Jimmy McQuire, 80.
3: Nog een finish die best te doen is. Daar heb je maar één triple voor nodig. Blijf daar staan.
2: 40. Luke, you require 103.
1: Hij gaat dan ook bewust voor dat rechterdeel van die dubbel 20 die nog open lag. Komt daar niet bij.
3: Komt er dan weer een breakkans voor Woodhouse? Nee, deze keer niet.
2: 47. Jimmy, you require 40.
3: Ah, Nou, de dubbel 10 heeft hij volgens mij al twee keer geraakt, als ik het goed onthoud. Alleen mist hij hem nu.
2: Luke Urquhart, 56.
3: Nou, dan gaan er dus weer breekpijlen komen voor Woodhouse.
1: Ja.
3: Hoe gaat hij er nu mee om?
1: En dit gebeurt dan in een leg die Van Schie eigenlijk al gewonnen had moeten hebben.
2: Game shot on the fifth leg, Luke Woodhouse.
3: Ja, hij moet een keer vallen
2: sixth leg
3: natuurlijk.
2: Is Luke to throw first. Game on.
3: Daar was de eerste break van de wedstrijd in het voordeel van de 37-jarige Engelsman. Uit
2: 140.
3: Bewdley in het graafschap Worcestershire. Klein stadje. Bewdley in het hart van Engeland. 35 kilometer ten westen van Birmingham.
2: 180.
3: Van Schie met zijn tweede maximale. Het is lekker om als je hem in de leg van de tegenstander kan gooien.
2: 80.
3: Pijl kreeg net op het laatste moment nog een zetje mee de drieën. Die leek wel op weg naar de triple 19. Woodhouse neemt de controle weer over de leg.
2: Wordt
3: ook zijn tweede.
2: Luke, you require 101.
3: Twee legs geleden gooide hij 127 uit. Maar 101
2: Jimmy
3: komt daar niet bij.
2: 121.
1: 121 zou voor Van Schie dan wel even lekker uitkomen. Triple heeft hij. Dan gaan we naar de 11. Oh, hij mist de 11 en veel te ruim ook.
3: Ja, triple 11 of enkele 11. Allebei prima geweest. Maar niet.
2: 85.
3: Een enkele
2: 32.
1: Maar hij weet dat hij dat niet goed aan heeft gepakt. Het moet altijd een enkele 11 zijn.
2: Game shot on the
1: dus de kans
2: leg. Luke
3: Woodhouse is de man van de dubbel 16.
2: Seven
3: en die
2: is Jimmy to throw first.
3: Blijft een 2-1 achterstand om in een 4-2 voorsprong.
2: Game on. Whoa!
3: Nummer 3 voor Van Schie.
2: 99. 140.
1: Je merkt wel dat hij om daar echt in komt, dat het makkelijker en makkelijker gaat. Vervelend is dat dat voor Woodhouse ook een klein beetje geldt.
2: 65.
3: Ja, het niveau van de wedstrijd gaat omhoog. De scorende gemiddeldes gaan omhoog.
2: 138. Jimmy Rick, 116.
3: Woodhouse laat 170 over.
2: Luke, you require
3: 170. 170 kan uit, maar nu niet meer.
2: 96. Jimmy, you require 56.
1: In de vorige leg die hij zelf begon, had hij het af moeten maken van Schie. Toen kreeg hij ook pijlen op tops. Maar die wil
2: 36.
1: Niet.
2: 36. Luke, you require 74.
1: Het is tot dusver alleen op dubbel 10 gelukt. En nu is het maar hopen dat hij daar nog een keer op mag gooien.
2: 34.
3: Jimmy Maguire. Want Woodhouse 20. Is ook niet fabuleus op de dubbel. Maar nu heeft Van Schie een volle hand. Dat lijkt wel een goede marker te zijn.
2: Games on the 7th Jimmy Vansky. Hij plek is Luke to throw first. Game up.
3: Jimmy Vansky, geen Amerikaanse Pool, maar echt een Nederlander. Het zou voor hem wel heel fijn zijn als die Woodhouse nu...
2: 434.
3: Wat enig uitstel kon terugbreken. Als hij heel erg goed op zijn dubbels was geweest, Woodhouse, dan had hij al klaar kunnen zijn.
2: 134.
1: Van Schie heeft nog geen breekkans gehad. En zal toch echt een keer zo'n kans moeten creëren om nog terug te kunnen komen in de wedstrijd.
2: 100.
1: Het gaat wel echt allemaal sneller nu. Ja.
2: 133.
1: Dat is altijd een oplossing dan nog een triple bij te gooien. Rekentechnisch altijd niet zo heel slim aangepakt, Boethaus, maar goed. Als je een triple gooit, mag het. Die triple, die beurt van Schieder ook nog tussendoor.
3: Waardoor hij ook een finish heeft. Toch? Hè?
1: Zeker, gooi de 100. Laat 167 over.
3: Ja, niet. Hij staat hier op 207 in het scherm, maar dat klopt niet.
1: Dat klopt niet.
2: 60. Jimmy Require 167.
1: De scheidsrechter omroept, dat telt. Dus ja, zeker. Staat Van Schie op 167. We zien dat in beeld.
2: 97.
3: Wat Van Schie niet uitgooit, is hij weer overgeleverd aan de genade van Luke Woodhouse. En die krijgt twee pijlen.
2: Game
3: voor
2: the 5-3
3: voor een sprong. Dus
2: flag is Jimmy to throw first.
3: Jimmy van Schie
2: game on.
3: Weet wat hem te doen staat. Hij moet 3 legs op rij winnen. Waarvan hij er 2 zelf moet houden. En dan tussendoor moet die break echt komen dan.
1: Nou, het was op zich een goede leg. Hij stond echt
2: 57.
1: In de buurt. Nou, zo'n 76 finish van Woodhouse. Meteen die eerste triple perfect erin. Dat is dan ook wel even klasse van deze man.
2: 139.
3: Luke Woodhouse in zijn 8e kwartfinale ooit op de Eurotour. Hij won er 2 van de voorgaande 7.
2: 140.
3: Hij speelde vorig jaar september dus finale in Zwitserland. Op de Swiss Darts Trophy. Finale waarin hij verloor met 8-3 van Steven Bunting.
1: Toen nog 100. Titelloos. En nu heeft Woodhouse een titel op de vloer achter zijn naam staan. Players Championship toernooi gewonnen. Dat betekent het toch wel veel voor hem. Dat kan voor het vertrouwen natuurlijk ook heel belangrijk zijn.
2: 98.
3: Daar de testosteronafdeling.
1: Zo.
2: Look, you require 136.
3: Dit is al voor de wedstrijd. Dit was het althans. En heeft Van Schie ook nog 108 over.
2: 60. Jimmy, you require 108.
1: Triple heeft hij. Oh, een enkele 19. En 1 pijl voor dubbel 16. Om erin te blijven.
2: 92. Luke, you require 76.
1: Het finishen gaat niet meer zo makkelijk als eerder dit toernooi.
3: Stond Woodhouse in de vorige week ook niet op 76?
1: Ja hoor.
3: Toen begon hij met een triple. Nu krijgt hij 1 match door.
2: Game! Shot in!
3: En die gaat er ook in. En helaas voor Jimmy van Schie is zijn eerste Eurotour-toernooi nu ten einde. Het was voor hem een wedstrijd waarin hij nog wel 2-1 voorkwam. Maar daarna nog maar één leg wint. En dan in die fase van de wedstrijd komt hij dus gewoon tekort. Het is Luke Woodhouse die doorgaat naar zijn derde halffinale ooit op de Eurotour.

0: de Formule 1.
1: Zo voelt het dus. Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen. Welkom bij BBCNL.
2: There it is.
1: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
3: I find it strangely comforting.
1: We zijn really, really Brits.
4: You're not American.
2: No.
3: Just want an answer to one question.
1: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
3: Sorry, silly question.
4: I'm sorry.
1: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv.
5: Bij Pearl krijg je nu tot 40% korting op de glazen van je nieuwe bril. Of zonnebril op sterkte. Dus kom langs. Of maak een afspraak op pearl.nl.

0: Yeah, look, they're both fantastic players. I don't know what you want me to say. I've got no preference. They're both fantastic players. So look, I've played Derek's quite a lot recently, but yeah, we'll just see whoever comes out on top. I'll have to prepare for that game.
1: Fair play, Woody. Well done. Congratulations. Best of luck in the semis. Cause an applause for Woody. Luke Woodhouse.
2: Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
3: Mooi, buitenom.
2: Buitenom doet hij goed.
3: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
2: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
3: Ja, niet normaal.
2: Oh, Laurens van Hoepen. Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
4: Hij is de snelste op de baan.
5: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
6: Nations, anything could happen in the World Cup of Darts.
7: Big beasts collide here in Frankfurt.
6: What a performance! What about that? He's up to the challenge.
2: Look at the celebrations!
6: Oh, that is punishment. This is astonishing. They are crying with delight here in Frankfurt.

0: Und auch unser nächster Referee ist auf der Bühne. Hier ist der Kirkulator, Kirk Bevins.
1: Ja, leert het wel, Kirk. Het gaat steeds beter. En met wie het ook steeds beter gaat, in ieder geval tijdens dit toernooi, is Ricky Evans, Rapid Ricky. Hij heeft ook even doetsgeld trouwens hetzelfde. Maar bij Rapid Ricky is dat toch een beetje een verrassing. Omdat hij zijn laatste kwartfinale op de Eurotour speelde in mei 2022. 4 jaar geleden in Oostenrijk. Dat was zijn vierde kwartfinale ooit. De eerste twee daarvan wist hij nog te winnen. Dus zijn laatste overwinning in de kwartfinale dateert van nog langer geleden. Maart 2019. En de twee halve finales die hij vervolgens speelde, won hij ook. Allebei, maar de twee finales. Waarvan de laatste in 2019, die verloor hij ook weer allebei. Nou ja, goed. Dat zijn zo wat resultaten in het verleden behaald. Ja, Kevin Doets speelde nog heel onlangs eerder deze maand zijn eerste Eurotour-finale.
2: Ricky to throw first. Game on.
1: In Graz, Oostenrijk tegen Josh Rock. Hij gaat nu aan zijn derde Eurotour-kwartfinale beginnen. En al die kwartfinales...
2: 98.
1: In 2026, dat is geen toeval meer.
3: Nee, zeker niet. Dat tekent de vorm waar deze man op dit moment in verkeert.
2: 55.
3: Hij heeft heel veel goede wedstrijden gespeeld en gewonnen. En wat hij ook nog aan zijn spel heeft toegevoegd... is dat hij nu ook wedstrijden wint als hij niet zo goed speelt. Dat heeft hij dit toernooi ook al gedaan. Dit is geen toernooi geweest waar Doets indruk maakte met heel veel 180'ers of torenhoge gemiddeldes of zo. Dat hebben we ook van hem gezien in vorige toernooien.
1: Maar hij wint al zijn wedstrijden met 6-3.
3: Ja, nou ja, dus zonder goed te gooien, wel telkens overtuigend 6-3 winnen, rustig blijven, niks aan de hand, dubbeltjes gooien op het goede moment. Dat zit er dus nu ook al in. En dat is vorm, dat is vertrouwen.
2: 91. Ricky to go 144.
1: Zijn twee eerste wedstrijden kwam hij telkens 1-0 achter. Dus mocht dat hier nu weer gebeuren, beste kijkers, maakte zich dan niet ongerust.
2: 60.
1: Mocht u een fan zijn van Kevin Doets.
3: Nou, die zullen er wel zijn, toch?
1: Ja, nee, ik wil niet impliceren dat hij dat die misschien weinig fans heeft.
3: Okay, ja.
1: Alleen voor het geval dat u een fan bent van 84. Kevin Doets, ja. Dan... Dus bijvoorbeeld als Evans nu dit 4 uitgooit, dan hoeft hij nog niet
2: te
1: wanhopen
4: in haar uit te barsten.
1: Nee, ook niet.
2: 60.
1: Ja, Ricky Evans, ook 3 wedstrijden gespeeld tot nu toe. En ook
2: 93.
1: Nog niet in een beslissende leg terechtgekomen. Eerste ronde 6-1 gewonnen van Temu Haryu, de Finn. Tweede ronde 6-3, Daryl Gurney.
2: 108.
1: En derde ronde vanmiddag 6-4 van James Wade. En de gemiddelde van Evans, die lagen wel wat hoger dan die van Doet.
2: 125.
1: En zijn finishpercentages die waren helemaal abnormaal. Ook nog weer een stuk hoger dan die van Doet. Hoewel Doet ook best goed finishte, maar Evans... Over zijn 3 wedstrijden. Eerste wedstrijd 55%, tweede wedstrijd 67% en vanmiddag zelfs 75% tegen James Wade.
2: 43.
3: Nou, hij heeft Wade eigenlijk gewoon ingepakt met zijn eigen spelletje, met zijn eigen kwaliteiten.
2: 81.
1: Er zijn een paar mensen te horen op dit moment in de zaal.
2: 90. Kevin Nieuwkoorn, 40. James on the second leg. Kevin
1: en inderdaad,
2: Doets.
1: Ze krijgen gelijk. Doets, there
2: third
1: it is.
2: Leg, Ricky to throw first. Game on.
3: Nou, hij had nog nooit van Wade gewonnen. Een belangrijke wedstrijd, Ricky Evans.
1: Hij heeft ook nog nooit van Kevin Doets gewonnen.
3: Nee, ja, nou ja, inderdaad. Dus dat zegt misschien ook niet zo heel veel meer met Rapid Ricky in deze vorm.
1: Al waren dat 3 wedstrijden op de vloer. Eentje in 2021 en 2 vorig jaar.
2: 93.
3: Ja, als je met zoveel vertrouwen naar de dubbels toe gaat, als je dus al... Nou goed, oké, je wint van Haryu in de eerste ronde. Dat mag dan wel verwacht worden. Maar ja, Daryl Gurney en James Wade zijn ook niet de minste namen die je uitschakelt.
1: En dan zal Evans toch, neem ik aan, weer wat terrein hebben teruggewonnen op de wereldranglijst. Want hij was de laatste tijd geduikeld van plek 40 naar plek 49.
3: Ja, hij heeft weer drie plekjes teruggewonnen. Dus nu de nummer 46 van de wereld.
1: Doets is die ook een beetje gestegen inmiddels. Die was natuurlijk al de top 30 binnengekomen.
3: Daar staat hij nog steeds. Okay. Dat komt ook omdat de achterstand op de nummer 29, dat is Cameron Menzies, nog best groot is. Die kan hij alleen voorbij als hij toernooi wint.
2: Gets on the third leg, Ricky Evans.
1: Dan zal hij in ieder geval in deze kwartfinale Ricky Evans een keer moeten breken. Dat is nu nog niet gelukt.
3: 93. Zo, die zou ik niet graag tegenkomen.
2: 140.
1: Dat loopt nog niet echt lekker bij Hawkeye. Tegenstelling tot Ricky Evans. Die staat voorlopig 106 gemiddeld te gooien. Al gaat dat nu wel weer even naar beneden. Er heeft trouwens ook nog niemand een pijl op een dubbel gemist in deze wedstrijd.
2: 140.
1: Doets Ricky komt 170. Met twee triples op een finish, maar dat is nog wel een hoge.
2: 96. Kevin Recoy, 148.
3: Nou, gezien het finishen van Evans dit toernooi, zou het toch best fijn zijn als die 148 misschien gewoon uit was gegaan.
2: 140. Ricky Recoy, 74.
1: Doets moet even afwachten. Of Evans een van die twee breekpijlen erin gaat gooien.
2: Games on the fourth leg, Ricky Evans.
1: Hij mist dan weliswaar zijn eerste pijl op het doel, maar de volgende gaat er wel weer meteen in. En dat is 3-1 voor Ricky Evans. En dit is nu meteen al de grootste uitdaging voor Doets dit toernooi.
2: 96.
3: En niet alleen qua tussenstand, maar ook qua tegenstander en het niveau dat die tegenstander gooit. Want dit heeft hij nog niet tegen zich aangekregen.
1: Doets met zijn tweede maximale score.
2: 92.
1: Zo, die gooit er even een beetje extra focus in, zeg. Dat is knap als je dat kunt, terwijl het eigenlijk nog niet lekker loopt.
2: 31. Kevin, you require 141.
1: Er zou één ding nog veel knapper zijn. Als hij hier een triple 20 had gegooid en dan daarna een triple 19 en een dubbel 12.
3: Ja, triple 15, dubbel 18 was ik ook heel blij geweest.
1: Zeker, dat maakt allemaal niet uit. Maar goed, hij staat dan 9 pijlen op 36 in de leg van Ricky Evans, die het wel lijkt te geloven.
3: Niks mis mee, 4 voor dubbel 16.
1: Doets heeft het nog niet teruggebroken. Dit is toch niet normaal.
2: Kevin Uriquire, 16.
1: Eigenlijk had je ook het splitscreen erbij moeten hebben met Ricky Evans. Die heel snel die pijlen afvuurde richting het bord. Ik neem aan dat hij dat nu met iets meer beleid gaat doen. Hij was net gewoon op die triple 19 aan het rammen, althans dat was zijn bedoeling.
2: 49. Kevin, you require 4.
1: Dan doet ze inmiddels op dubbel 2 aanbeland.
2: Games on the fifth leg, Kevin Doets.
1: Ja.
2: Sick leg, Kevin to throw first.
1: Nou, dan toch maar eerst even naar het tafeltje, verstandig.
2: Game on.
1: Het duurt even, maar dan heb je ook wat.
3: Had een 10-darter kunnen zijn, het is een 16-darter geworden. Maar goed, de lag en de break was voor Hawkeye.
1: Ja, en dan begint hij met 43. In de zesde lag van de wedstrijd.
2: 58.
1: Heeft hij de mazzel dat Evans ook geen triple gooit.
3: Evans is wel aan het voorhoofd regelmatig aan het afvegen. Die staat al flink te zweten. Het is niet zo vaak dat hij twee van dit soort belangrijke wedstrijden op één dag moet spelen. Hè? Ik bedoel, het is pas zijn vijfde kwartfinale en winnen is al helemaal lang geleden.
1: Je hebt het over Ricky Evans nu.
3: Ricky Evans, ja zeker.
2: 57.
3: Dan is het hier ook nog warm, extra warm. Dat voelen wij ook allemaal als we buiten zijn. Dat is in Kiel natuurlijk net zo. Doets, kom daar misschien wat beter mee.
1: Zijn vierde maximale score.
2: 123.
1: En nog niet de eerste van Evans, die niet op finish komt daardoor. Geeft Doets iets meer lucht.
2: 64.
1: Maar weer lukt het niet bij de eerste poging.
2: 95. Kevin de Kwaas, 16. Gensel Sikler, Kevin Dix.
1: Zat iemand een beetje Ricky vervelend de doet doorheen te schreeuwen. Maar Kevin met die achternaam liet zich niet afleiden. En trekt de stand gelijk. In één keer heeft hij Evans gebroken. Maar ja, omdat hij zelf ook al een keer gebroken was, zal er nog een extra break moeten komen.
2: 60.
1: Ja, het lijkt er een beetje op. Hij gooit wel die 480ers, maar alsof het daaromheen allemaal wat meer moeite kost. Maar hij doet ze. Hier is dan wel de eerste 180 voor Evans. Die meteen een straatlengte voorsprong heeft.
2: 45.
3: Nou, Doets gooit inderdaad 4 keer 180. Ook 4 scores met 2 triples. Maar dan maar 3 scores waar 1 triple bij zit.
2: 34.
3: Dat is dan te weinig, joh. In die categorie een soort basis hebben. Er altijd wel een 100 bij zit.
2: 140. Ricky de Kwan, 47.
1: Hij wens nog niet op 4-3.
2: Ricky de Kwan, 16.
1: Hij gaat heel veel kansen krijgen in deze leg.
3: Ja, hij heeft gezien dat Doetsen nu dubbel finish staat. Dus denkt hij, het zal allemaal wel die dubbel 2.
1: Ja, precies. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Gewoon terug naar die dubbel 8.
2: 95. Ricky de Kwan, 16.
1: Dan mag hij nog een keer aan de binnenkant. Anders kom je natuurlijk bij die dubbel 1 terecht. Dat wil je niet.
2: Kevin de throw first. Game.
1: En zo komt Evans toch weer op voorsprong.
2: 134.
3: Even kort op bekken trekken. Hij houdt zich wel nog een beetje in, Evans.
2: 100.
1: Hier een mogelijkheid voor Doets om het initiatief in de leg weer te pakken, maar ja.
2: 85.
1: Is één trippeltje daar genoeg voor?
2: 92.
1: Toch nog niet helemaal.
3: Nee. Hij moet natuurlijk zelf nog breken, maar heel stiekem
2: 85.
3: Moet hij opletten. Dat hij voor die tijd niet al gebroken is door Evans. Want kijk eens wat hij hier doet.
2: 177.
3: Het is allemaal niet zo heel stiekem meer. Dat is nu gewoon een enorme kans geworden voor Rapid Ricky.
2: 58.
1: Ik kan
2: Ricky
1: weer
2: 38.
1: Een gat van twee legs slaan. En dan staat hij ook meteen op matchpoint.
2: Games on the 8 leg. Ricky Evans. 9 leg. Ricky to throw first. Game.
1: Klinkt alsof er een paar schoolklassen in de zaal zitten. Die ook heel erg fan zijn van Ricky Evans.
2: 140.
1: Er is een soort uitgelaten sfeer daar in de Merkur Oostzeehalle.
2: 108!
1: En Doets gaat toch nog een keer proberen de aanval in te zetten.
2: 108!
3: Voorzichtige glimlach ook op het gezicht van Doets, die dan natuurlijk blij is met de 180, terugloopt en weer de anderhalve seconde alweer hoort dat Evans er ook een gegooid heeft. Tjoh, ja, die staat te speren, zeg. Dat is niet meer normaal.
2: 135.
1: Die gaat stiekem toch nog even richting de 100 gemiddeld. Hij is ook weer heel erg goed op zijn dubbels. Misschien niet zo goed als in de eerste drie wedstrijden, maar 50% is dikke prima. En dit is voor de wedstrijd. Vliegt dan ook deze Nederlander eruit, Kevin Doets. Ja hoor, dat is het geval. Want Ricky Evans pakt de laatste drie legs van de partij. En dat betekent dus dat hij naar zijn derde Eurotour halve finale gaat. En zijn eerste sinds 2019. Rapid Ricky. Hij gaat door in Kiel.

0: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
1: Hi.
0: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
2: Garnier Loving Blend Sunkissed Chamomile Lightening Elixir. Een verzorgend serum verrijkt met kamille. Voor een geleidelijk verhelderend effect. Zonder angst voor haarbeschadiging. Voor zichtbaar blonde haar. Ontdek ook de volledige chamomile range van Garnier.
3: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld.

0: präsentieren wir unser Refereeing-Trio hier in Kiel. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: En we hebben Franz Engerer nu als caller bij deze derde kwartfinale van de Baltic Sea Darts Open. Ja, een derde kwartfinale met weer een Nederlander. Laten we hopen dat deze het dan wel redt. Dat zou leuk zijn voor de Oranje fans. En niet zo leuk voor Damon Hetta. Die het in het verleden best vaak moeilijk heeft gehad met Wessel Nijman.
2: Ja, dat is positief om in het achterhoofd te houden. Als je inderdaad Oranje fan bent. Nijman won 5 keer van Hetta. En Hetta won 2 keer van Nijman. Dus dat ziet er goed uit. Laatste 3 allemaal gewonnen door Nijman. Dat ziet er goed uit. Waarvan ook nog eens 2 wedstrijden op een Eurotour toernooi. Dat ziet er goed uit. En vorig jaar op dit toernooi won Nijman van Hetta.
1: Ja. Die laatste wedstrijd was de finale van een Players Championship toernooi in Leicester.
2: Ja.
1: Op 2 oktober vorig jaar.
2: Ja, toen was Wessel Nijman nog geen veelwinnaar op een vloertoernooi.
3: First leg, it's Wessel to throw first. Game on.
2: Oh. Zag je hem zuchten?
1: Ja, dat ging even mis. Ja, en hij is operazanger, hè? Dus dan baal je hiervan.
2: Ja, dat zag je ook echt aan hem. Hij zuchtte zo van, ah, shit.
3: 83.
1: Dan moet het altijd zuiver zijn.
2: Ja, tuurlijk.
3: 125.
1: Maar met deze schitterende 125 call heeft hij het weer helemaal goed gemaakt.
2: Tuurlijk.
3: 100. Ah,
2: hij heeft er een prachtige stem voor. Al mis ik de heese stem van Russ Bray ook wel een beetje, moet ik zeggen.
1: Ja, daarom heb ik hem als ringtone.
2: Dat vind ik echt wonderlijk.
1: Mensen schrikken zich altijd helemaal kapot als mijn telefoon dat gaat.
3: Ja.
1: Dan hoor je namelijk de 180 van Russ Bray. En ik heb nu tegenwoordig een telefoon die ook echt loeihard gaat dan.
2: Waarom hoor je het anders niet?
1: Jawel.
3: 97.
1: En vergeet hem soms wat zachter te zetten. Oh. Deze heeft echt een behoorlijk volume, zeg maar.
2: Ja.
3: Leselico 126.
2: Hetta op 90. Nijman gooit 126 niet uit. Dus laat Australië meteen een kansje in de eerste leg. Om een tikkie uit te delen.
1: 90. Dan moet hij een flinke stap voor opzij doen. Om daar nog bij te kunnen.
3: 60. Leslie Cross 68.
1: Nijman liet zichzelf wat even een kleine pep talk geven.
3: 52.
1: Maar het helpt deze keer niet.
3: Damien Cross 30.
1: Gaat hij weer voor de dubbel 15? Ja, zeker gaat hij voor de dubbel 15.
3: Damon Hetta. Second leg, it's Damon. Go first.
1: Hetta, de nummer 13 van de plaatsingslijst, tegen Nijman, de nummer 12. Spelen hier allebei dus hun derde wedstrijd. Hetta
3: 140.
1: Om vanmiddag een 4-1 voorsprong tegen William O'Connor. Het werd nog 5-5 in de wedstrijd, maar uiteindelijk sleepte Hetta de overwinning toch uit het vuur.
3: 100.
1: Nijman kende minder problemen. Die won met 6-1 van Christopher Ratajski. Met 6-3 van Ryan Searle deze middag.
3: 48.
1: En beide heren uitstekend gefinished in die eerste 2 duels. Hetta helemaal van de gekke wat dat betreft.
3: 57.
1: Hij had vanmiddag 86%. Eerste wedstrijd ook al 55%. Maar Nijman zat beide wedstrijden ook boven de 50%.
3: 59.
1: Op 60%.
2: Ja, dat is gewoon super natuurlijk. Hè. In principe is alles boven de 40% al hartstikke goed.
3: 180!
1: De eerste van de wedstrijd gegooid door Wessel Nijman in de leg van Damon Hetta. Hij heeft een finish over, Nijman.
3: 58.
1: Hetta niet.
3: Wesley qua 164.
1: Dat biedt perspectieven. Dan zou een trippeltje nog wel fijn zijn.
3: 60.
1: Dat komt er niet. En dan weet Hetta dat hij misschien nog wel kans heeft om het toch nog te redden in deze leg. Als hij het wel goed wegzet.
2: Onder de 100 komen is dan de vrijste. Of op 100 uitkomen.
3: 9,
2: dat lukt 6. Nog.
3: Wesley qua 104.
1: Nijman krijgt de 104 niet weg. Hetta gaat voor topstops. Daar is de eerste.
3: 18.
1: Maar niet de tweede.
3: Wesley qua 32. Gains on the second leg.
1: En dat betekent dat Nijman meteen terugbreekt.
3: Third leg, it's Wessel. Throw first.
2: De trippels vallen nog niet zo makkelijk bij Nijman. Vanmiddag lukte dat een stuk beter.
3: 140.
2: Wedstrijd tegen Ryan Searle.

0: om voor het eerste voorsprong te komen. Triple 17, niet gegooid, dus wegzetten.
1: 85.
0: Doet hij prima.
1: Even equal 170.
0: Maar 170 kan wel. Niet als je met een 1 begint.
1: West equal 36. Damien Ikon, 93.
2: Ja, dat finishje. Een 3 mogelijk dure missers. Met Hetta vanaf 93. Die begint met de enkele boel. Dan naar de 18. En dan zit die enkele boel er heel fijn voor. Om daar nog eens een bullseye tegenaan te gooien. Precies wat hij doet.
1: Hetta. Fourth-legged statement.
0: En zo eindigt dus ook de derde leg in een break. En is het Hetta die weer voor staat.
1: 100. 93.
2: Daar is hij, Frank. Zag je het?
0: De visburger.
2: De hele krokante visburger.
1: 125.
2: Ze hadden mij wel verteld dat er ook nog groente op zat, maar die was daar echt niet te zien. Geen blaadjes, sla, tomaat, niks.
1: 144.
0: Nijman met 380ers in 3 legs op rij.
1: 140.
0: Zo lijkt het ook in de vierde leg weer op een break af te stevenen. Hoewel, Hetta die gaat zich nog even roeren. En die gooit zijn eerste van deze wedstrijd. Zijn vierde van het toernooi. En laat 52 over. 1 pijl voor Nijman op de 7.
1: Damien Ikwa 52.
2: Volle hand al gemist. Telkens ook 1 pijltje nog gekregen. Keer op dubbel 16, nu dus op dubbel 7. En Hetta straft alles af.
0: Ja, die 180 van Hetta die beurt daarvoor was natuurlijk ontzettend belangrijk. En zo komt ook de derde Nederlander in de kwartfinales in de problemen.
1: 93.
0: Ook Doet kwam in de vorige wedstrijd 3-1 achter tegen Ricky Evans. Trok dat nog wel recht tot 3-3, maar daarna was het Evans die de laatste 3 legs pakte.
1: 48.
0: Ja, aan het scoren van Nijman. Ligt het niet, terwijl hij hier maar 48 gooit.
1: 59.
0: Gaat mis. Op de dubbels.
1: 140.
0: Nijman moet nu voor het eerst zijn eigen leg gaan houden.
1: De
0: laatste nog mooi ertussendoor. 120 voor Nijman.
1: Wesley Kwal 120.
2: Moet bij die triple. Hij komt niet bij die triple.
1: 16.
2: En Hetta heeft al 93 uitgegooid. Net 52 uitgegooid. 74 past ook wel weer in dat rijtje. Jongen.

0: Sagan Stamen. Throw first.
1: En zo wordt Nijman voor de derde keer gebroken.
0: 100.
1: Ja, ziet er niet goed uit. Ziet er zeker niet goed uit.
0: 140.
2: En dit is dus het verschil in effectiviteit.
1: Ja.
0: 140.
1: Hij kreeg kansen in 4 legs. Oké, in 2 van die legs krijgt hij maar 1 pijl voor de dubbel. Maar als hij dan op zijn minst nog 1 lekje had gepakt... 56. Dan had het er toch al net iets beter uitgezien allemaal.
2: Ja. En ja, het is inderdaad 2 leks is dan 1 pijltje op de dubbel. Maar dat zijn wel de kansen die Hetta dan wel pakt.
1: Ja, en dan kun je 180'ers gooien wat je wil. Hij heeft er maar 1 lek mee gewonnen, 2 andere leks. Waarin hij hem voorheen gooide, pakt hij de leg niet.
0: 45. Wesley qua 81.
1: Ja, als je de eigen leg niet kan houden, dan maar weer breken. Zou je zeggen.
0: 57.
1: Ook dat lukt nu
0: Jamie niet. Qua 116.
1: Ja, als Hetta dit ook nog uitgooit. Maar dat doet Damon Hetta duidelijk niet.
0: 21. Leslie Qua 24.
1: Verder van zelfs. Nijman dubbel 6.
0: Games van de 6 sec. Wesse Nijman. Ja,
1: dat is inderdaad in een break. En als Nijman dan... Ja, die is toch aan zijn stand verplicht om nu wel die eigen lek te houden.
2: Ja, het zal toch een keer moeten lukken. Eigenlijk, ja, je kan niet zeggen dat hij de betere speler op het podium is... omdat hij zoveel kans op de dubbel mist, maar...
0: 96.
2: Dit is een tussenstand die eigenlijk niet bij de wedstrijd past.
1: Ja, toch ook weer wel. Want we weten allemaal waar het om gaat in de edele doodsport. En dat is het gooien van dubbels.
0: 58.
1: Ja, het initiatief meteen al bij Hetta.
0: 137.
1: Die weer 2 triples gooit.
2: Tja. Je kiest zijn momenten wel uit om met goede legs te komen.
0: 100. 43.
1: Hetta nog niet op een finish. Er opent zich toch weer een deurtje voor Nijman. Ja, die had hier eigenlijk gewoon minimaal 2 triples nodig gehad. Het wordt er niet 1.
0: 134.
2: Die komt dan eigenlijk een beurt te laat voor Nijman met Hetta vanaf 47.
0: Ja,
1: het is Nijman weer niet gelukt om die eigen lek te houden. Dat heeft deze wedstrijd maar 1 iemand 1 keer gedaan en dat was Damon Hetta.
0: Voor de rest throw first.
1: Alleen maar breaks en dat is niet gunstig voor Wessel Nijman.
0: 100.
1: Die echt een wonder nodig heeft nu.
0: 100.
2: Hetta nog 1 lek verwijderd van een plekje in de halve finale. En het wederom doen van hele goede zaken in de strijd om een ticket voor de World Matchplay. Door zijn goede run hier heeft hij zich in de top 16 van de Pro Tour Order of Merit gespeeld. En elke extra overwinning die hij pakt betekent dat dat gat met de spelers die er nu net buiten vallen. Nummer 17, Kim Huibrechts bijvoorbeeld.
0: 45.
2: Dat het gat steeds wat groter wordt.
1: Nee, hij heeft nog wel steeds nipt het betere gemiddelde, Nijman. Maar hij koopt er heel weinig voor. Want hij is 2 uit 11 op zijn dubbels.
0: 133.
1: En Hetta 5 uit 9. En Nijman 16. Lijkt de handdoek in de ring te gooien. Het had zo mooi kunnen zijn voor de Nederlanders. Om te beginnen hadden we al 4 man in de kwartfinales kunnen hebben. Nou, dat lukte Van Veen dan net niet tegen Dave Chisnell. Maar nu gaan Jimmy van Schie, Kevin Doets
0: 133.
1: En waarschijnlijk
0: 8.
1: Ook Wessel Nijman er achter elkaar uit. Want hier is de laatste dubbel van de wedstrijd. Ook Damon Hetta pakt een overtuigende overwinning. Hij wint met 6-2 van Wessel Nijman, die zijn eigen legs niet kan houden. En dat kost hem dus.

0: It has been for. Soccer is beginning in the USA. Kom dan aan de mensen,
1: doen ook een beetje mee. Kom eens kap op. Waar je ook gaat kijken, juich mee met Oranje. Met het Jumbo juichjack. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Pearl krijg je nu tot 40% korting op de glazen van je nieuwe bril of zonnebril op sterkte. Dus kom langs of maak een afspraak op pearl.nl.

0: Just get on with it. And I think, like I said, I just felt really comfortable because I know that he can, I know that he's in form and just keep doing what I'm doing. I just kept it simple. I didn't overthink it. I kept me out the way a little bit there and I got the job done. Oh, get in. Happy days. Another semi-final on a Euro. I'm absolute stoked. It couldn't come at a perfect time for myself. I just got to keep building on this confidence and who knows, you know what I mean? Might take this one away.
1: Damon, we'll be watching on. Congratulations. Best of luck in the semi-final. Let's cause an applause for the Heat. Damon Hetta.
2: Monte Carlo. Van ultieme luxe in de haven.
3: De druk er volop. Het is puntje van het stoelwerk.
2: Tot pure adrenaline tussen de vangrails.
3: Gasly ligt eraf.
2: In deze iconische straten draait het niet om centimeters.
3: Ik hou ervan.
2: Maar millimeters.
3: Verstappen kwam volledig langs zij.
2: Kijk live.
3: Een prachtige dag voor Lando Norris.
2: Naar de Grand Prix van Monaco. Viaplay. De beste kijk op sport.
4: Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
5: Mooi, buitenom.
4: Buitenom doet hij goed.
5: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
4: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
5: Ja, niet normaal.
4: Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
6: Hij is de snelste op de baan.
2: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Ja, hij verstaat er waarschijnlijk nog steeds geen woord van, Dave Chisnall. Maar goed, met deze Duitse slager komt hij altijd op als hij Eurotour in Duitsland speelt.
1: Ah, alles voor een stukje entertainment richting de mensen, hè?
0: Ja, Dave Chisnall gaat beginnen aan zijn 40ste kwartfinale op de Eurotour. Dit is echt een veelpleger wat Eurotour toernooien betreft. En dus ook wat kwartfinales betreft. Van de voorgaande 39 won hij er 23 en verloor hij er 16. Dit is ook zijn eerste kwartfinale van dit jaar. De beide kwartfinales die hij vorig jaar speelde, Chisnall, die wist hij niet te winnen. En de 9, tel ik dat goed? 9 kwartfinales daarvoor, die won hij allemaal wel.
2: First leg, it's Ryan to throw first. Game on!
0: Joyce heeft beduidend minder kwartfinales gespeeld. Maar Chisnall in 39 speelde, kwam Joyce nog niet verder dan 5. Maar dat heeft er ook nog steeds mee te maken dat hij een tijdje weinig Eurotour-wedstrijden speelde, omdat die vaak in Duitsland zijn en hij vliegangst had, die hij nog steeds heeft.
1: Maar al die 5 kwartfinales die hij speelde, die zitten wel in de afgelopen 14 maanden.
2: 98.
1: En dus speelde in de afgelopen 14 maanden Ryan Joyce beduidend meer kwartfinales dan Dave Chisnall. Want ja, met de vorm van Chisnall zat het in elk geval niet zo best. Dat hij hier de laatste 8 heeft gehaald is toch best een verrassing te noemen.
0: Ja, en dat hij nummer 1 van de plaatsingslijst eruit gooide, ging Jan van Veen.
2: 61.
0: Hoewel hij nog wel 5-1 voorsprong helemaal weggaf. Hij kreeg zelfs nog een matchstart tegen. Joyce versloeg achtereenvolgens Jeffrey Spadidans met 6-2. Martin Sinde met 6-5. En
2: 45.
0: Vanmiddag Nico Springer met 6-4. Ja, de eerste wedstrijd was nog wel goed van Joyce. Maar dan was het allemaal niet zo
2: 171.
0: Super overtuigend hoe hij zijn overwinning binnensleepte.
1: Nee, maar je schakelt wel eerst Schindler en dan Springer uit in Duitsland.
2: 65.
0: Ja, dat is
2: Ronnie McGuire, 36.
0: Dat zijn resultaten die tellen. Joyce.
2: Game show on the first leg. Ryan Joyce.
0: Houd.
2: Second leg is Dave to
0: throw
2: first.
0: De eerste leg.
2: Game on.
0: Joyce die, zoals gezegd, 5 kwartfinale speelde op de Eurotour. En
2: 58.
0: De laatste 14 maanden inderdaad. Hij won er 2 van. De laatste 2 wist hij niet te winnen. Die waren allebei dit jaar.
2: 140.
0: Chisnall gooit voorlopig nog geen pepernoot.
2: 140. 96.
1: Trippels gooien is voor Chisnall voorlopig al heel erg moeilijk.
0: Allebei niet de mooiste stijl om het voorzichtig te zeggen. Hoewel Chisnall natuurlijk altijd heel spectaculair kon zijn in het verleden. Want dan scoorde hij als een malle.
1: Ja.
0: En dat is weg.
1: Ja, dat zien we niet heel vaak meer. Nu zien we alleen nog maar die schouder uit de kom en in de kom terugvloepen als hij aan het gooien.
2: 89. Ryan McQuarrie, 76. 58.
0: Nou ja, dat is hun stijl al niet fantastisch allebei. En dan hebben ze ook allebei tegenwoordig... Nou, dat had Joyce sowieso altijd al. Een gezicht alsof ze in de wachtkamer in het ziekenhuis zitten.
2: 46. Ryan Require, 18.
0: Dit is wel de kans voor Joyce om op 2-0 te komen.
2: Game on the second
0: leg. Joyce, die is wel gewoon goed aan die wedstrijd begonnen.
2: Third leg, it's Ryan to throw first. Game on.
1: Ja, die heeft triples gegooid. 100 plus 1 keer, 140 plus 4 keer. Bij Dave Chisnell zie ik 100 plus 0, 140 plus 0, 180 0.
0: Aantal groene legs?
1: Ja, nou precies. Kunnen we dat cijfertje ook weer opzetten. Aantal pijlen op een dubbel ook 0. Want de man... 60. Kan geen triple vinden.
0: Ja, zal Giel van Veen denken, had hij dat maar tegen mij gedaan.
1: Ja.
2: 96.
0: En dat zal Joe Cullen ook denken. Want hij leek zich toch weer een beetje op te richten, Chisnell.
2: Ja. 140.
0: Nou, 1-0 gaat weg in ieder geval.
1: Bijna 3 legs onderweg. Maar het is toch ja, de tweede wedstrijd van de dag voor Chisnell.
0: Ik zat er net aan te denken. Zou dat het probleem zijn?
1: Ja, ja, het voelt gek om te zeggen. Want jij hebt net ook uitgelegd hoeveel wedstrijden Chisnell al in deze fase van Eurotour-toernooi heeft gespeeld. Hij heeft 8 gewonnen. Dus ja, dan zou je toch niet zeggen dat hij nog zenuwachtig wordt van meerdere van dit soort wedstrijden op één dag spelen. Aan de andere kant... Ja, gaat het de laatste tijd dus wat moeizamer. Heeft Chisnell ook heel wat gewicht verloren. Het moet fysiek ook wennen zijn, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, en dan vraag ik me af.
2: 43.
0: Is het dan mogelijk om daar wel aan te wennen, zeg maar, als je zo lang... met die extra kilo's eraan gespeeld heb. In een sport als darts. Hè? Ik bedoel, kijk, als je zeg maar wat als hardloper afvalt, dan scheelt dat enorm veel. Daar word je echt sneller van.
1: Ja.
0: Maar, ja.
2: 89. Hoe werkt
0: dat bij darters over het algemeen toch niet zo goed als ze afvallen?
1: Nee, ja, je balans verandert een beetje. Hè? Hoe je aan het bord staat. Ah, daar kan je in principe wel aan wennen. Ryan Joyce naar dubbel 16 voor.
2: Game
1: 106 finish.
2: Ja. Third leg, Ryan Joyce. Fourth leg is Dave to throw first.
1: Met de balans van relentless Ryan Joyce zit het al een tijdje goed.
0: Want Dave Chisnell, die
2: 56.
0: Duikt denk ik nu onder de 70 gemiddeld of misschien net niet. En dan dient zich meteen de vraag aan...
2: 94.
0: Wat is zijn laagste gemiddelde ooit op in een Eurotour-wedstrijd?
1: Nou, ik was al voor je aan het kijken.
0: Dat is...
2: 79,5.
0: Dan zit hij nog royaal onder op dit moment.
1: Zijn slechtste wedstrijd ooit genoteerd, ooit gespeeld, is 73,3.
0: Dan is dit toch al zijn 304e Eurotour-wedstrijd. En dan is dit de eerste 180 van dit duel. Uiteraard gegooid door relentless Ryan Joyce.
2: 95. Ryan Require 167.
1: 6 pijlen de tijd maar weer voor Ryan Joyce.
2: 97.
1: Dat moet er ook een eerlijk gevoel zijn als je als tegenstander op het podium loopt. En je hoort alleen maar 59, 60, 36 als je tegenstander gegooid heeft.
0: Ja, en wat je helemaal niet hoort is...
2: 134.
0: Dave, you require. Want Dave... krijgt met zo'n enorm laag scorend gemiddelde en enorm laag gemiddelde ooit helemaal geen pijl op een dubbel.
2: Game shown the four flag, Ryan Joyce.
0: Terwijl Ryan nu al zijn zevende krijgt en zijn vierde erin smijt. Duurt helemaal niks bijzonders te doen om deze wedstrijd
2: 60.
0: naar zich toe te trekken. Nou, dat deed hij de vorige leek ook al. Meteen is het gat weer geslagen.
2: 95.
1: Ho, ho, ho. Hij gaat het gewoon nog even stoer doen, ook op het podium. Ryan Joyce is het mannetje, hoor.
2: 93.
1: Die is nog eens tamelijk nijdig. Wijst op zijn pijlen alsof die het allemaal schuld zijn.
2: 60.
1: Het is toch echt de arm die niet meewerkt. Kijk eens aan, wat zwiept het allemaal van links naar rechts.
2: Goeie laatste. Ryan, you require 108.
0: Ging al uit, maar 108 niet. Nou, Chisnell, kan die nu misschien?
2: 56.
0: Eén pijltje.
2: They require 117.
0: Op de dubbel creëren. Ja, gaat die doen. Grote vlak even raken. Is gebeurd. Dave Chisnell voor de break.
2: Game shot the
0: Holik
2: fifth
0: idee.
2: Leg. Dave Chisnell. Sick bag, it's Dave to throw first.
1: Ja, dat was ook nog een break. Daar komt hij nu achter,
0: hallo,
1: denk ik.
0: Wil de heer Chisnell zich melden? Hij wordt verwacht aan de hockey.
1: Ja, het huilen stond hem nader dan het lachen, maar met zo'n break. En misschien stiekem toch nog een goede eigen leg erachteraan.
2: 96.
1: Nou, ik wilde zeggen, misschien krijg je Ryan Joyce dan nog zenuwachtig. Dat zie ik dan niet zo snel gebeuren.
2: 43.
0: Ja, ik begin er ook een beetje niet goed van te worden, hoor. Van die,
2: 100.
0: Dit zouden ze moeten verbieden, wat mij betreft.
1: Ja. Iedereen doet zijn best voor een leuke of grappige outfit. En dan sta je daar als horrorclown of zo.
2: Nou. 43.
0: Moet het wel gezellig houden.
2: 135.
0: Ja, de Big Fish Burger. Nee hoor.
1: Ah, Joyce mag het nog proberen.
2: 98. Ryan, you require 170.
0: Ja, want die is degene die op 170 staat. Ach, klein detail.
2: Ryan requires 65.
0: 29 hele punten eraf bij Chisnell.
2: Joyce on the sick flag, Ryan Joyce.
0: Nou, meneer Chisnell, hartstikke leuk dat u mij gebroken heeft. Maar ik breek u ook gewoon meteen weer terug. Want ik ben degene die voor de derde keer naar de halve finale gaat van een Eurotour toernooi.
2: 100.
0: En u gaat zeer waarschijnlijk ook uw derde kwartfinale van 2026.
3: 20 nog achteraan.
0: Nog helemaal in kwartfinale gespeeld in 2026. Hij had zijn laatste twee verloren. Die waren allebei in 2025. Dus nu gaat u eerste kwartfinale van 2026 waarschijnlijk verliezen.
2: '56.
1: Het was echt een heel spaarzaam hoogtepunt voor Dave Chisholm, die 107 in finish. Alles wat ervoor zat was slecht. Alles wat erna kwam was ook slecht.
2: 96.
1: Hij kan straks vertellen dat hij 100% op de dubbel was.
2: 54.
0: We gaan toch nog even proberen te voorkomen dat hij zijn laatste gemiddelde ooit gooit op de Eurotour. Ik denk niet dat het hem gaat lukken, eerlijk gezegd. Hoeveel was het ook alweer?
1: 79,5.
0: Hij zit er nog steeds onder, hoor. Joyce heeft dan 90 gemiddeld, meer dan genoeg.
2: 140. Ryan Iroquois 127.
0: Nog gebeurt met twee triples voor Chisholm. Maar hier is Ryan Joyce voor een 127 finish. En die gaat niet uit.
2: 87. David Iroquois 86.
0: Ja, Dave Chisholm.
1: Ik kan nu ook niet meer zeggen dat hij 100%
2: Ryan
1: de dubbel was.
2: 40. Game shot in the match.
0: Daar Ryan valt de laatste dubbel Joyce van de wedstrijd. Dit was no contest. De Chisholm gaf geen thuis. Kwam meteen 4-0 achter. De verliest uiteindelijk met 6-1 van Ryan Joyce. En dat is officieel het laatste gemiddelde ooit in al die 304 Eurotour-wedstrijden van Dave Chisholm. Het is Ryan Joyce die zich als laatste meldt voor de halve finale.

0: It's going to be tough.
1: Yeah, I wonder how the pros will handle it.
0: Yeah.
1: You are aware of the...
2: Bij Pearl krijg je nu tot 40% korting op de glazen van je nieuwe bril of zonnebril op sterkte. Dus kom langs of maak een afspraak op pearl.nl.

0: nations. Anything could happen in the World Cup of Darts.
1: Big beasts collide here in Frankfurt.
0: What a performance! What about that? He's up to the challenge.
1: Look at the celebrations!
0: Oh, that is punishment. This is astonishing. They are crying with delight here in Frankfurt.
2: De Formule 1 beleef je live op Viaplay.
3: Nu begint het echte werk.
4: Dus hold your horses.
5: En oh, wat is dit? Het is klaar.
6: Oh, joh, dit is lekker, man.
7: Ga ik hem halen? Oh, nee.
8: Ja. Serious.
9: Ben je helemaal wakker?
2: Wij reizen mee met de koningsklasse en brengen je...
10: altijd een exclusief gesprek met Max Verstappen.
11: Ja, dat is top. Ja.
12: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
2: Monte Carlo, van ultieme luxe in de haven...
13: De druk er volop, het is puntje van het stoelwerk.
2: ...tot pure adrenaline tussen de vangrails.
13: Jo, daar gaat de meeste letten. Oh, no!
14: Gasly ligt eraf.
2: In deze iconische straten draait het niet om centimeters...
14: Ik hou ervan.
2: ...maar millimeters.
14: Verstappen kwam volledig langs zij.
2: Kijk live.
14: Een prachtige dag voor Lando Norris.
2: Ja, de Grand Prix van Monaco. Viaplay. De beste kijk op sport.
14: Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
15: Mooi, buitenom.
14: Buitenom doet hij goed.
15: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
14: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
15: Ja, niet normaal.
14: Oeh, Laurens van Hoepen. Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
16: Hij is de snelste op de baan.
2: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

Er ist ein European Tour Finalist. Und ein

0: nog nooit op een Eurotour-toernooi tegen elkaar gespeeld. Wel op allerlei andere toernooien, op de vloer, maar ook twee keer op een major. Op de Youth and Development Tour, dat was hun allereerste ontmoeting in 2013. En na 10 wedstrijden staat het nu 6-4 voor Ricky Evans, die de laatste twee allebei wist te winnen. Die waren allebei vorig jaar. Allerlaatste duel was een wedstrijd bij de laatste 16 op de Grand Slam of Darts. Toen ze allebei als qualifier in de, bij de laatste 16 kwamen. En Evans met 10-9 won. Maar Guy, wie gaat deze wedstrijd winnen?
1: Nou, misschien is die wedstrijd op de Grand Slam of Darts wel een interessante graadmeter. Omdat dat dus een laatste 16 was op een major. Een fase van het toernooi waarbij ze misschien allebei niet hadden verwacht dat ze daar nog zouden staan. Zeker als qualifier. En Evans speelde gewoon een goede wedstrijd. Toen wint hij met 10-9.
2: De Dreyfus.
1: Ja. Het is wel een gevoelsjongen. Hè? Dus ik kan me zomaar voorstellen dat hij denkt... nou ja, we moeten trouwens weer zo'n belangrijke wedstrijd... halve finale Eurotour, dat ligt mij wel. Daar ben ik niet bang voor.
0: Ja, hun andere wedstrijd met publiek erbij was in 2024. Laatste 16 UK Open. Die wedstrijd won Evans ook.
1: Ja. En Evans heeft al gewoon echt goede dingen laten zien, dit toernooi. Is vooral zelfverzekerd als het op finish aankomt. Ja, Boethaus is degelijk, maar wat mij ook opvalt... als ik naar de twee halve finales kijk die Boethaus op Eurotour-toernooi heeft gespeeld... allebei vorig jaar, hij wint er een en hij verliest er een. Maar het niveau in beide wedstrijden lag niet hoog. Allebei onder de 90 gemiddeld gegooid. Dan heb je één keer geluk met een wat slechtere tegenstander... en één keer word je daar ook op afgestraft. Ik denk dat hij daar vandaag op wordt afgestraft als hij niet goed speelt.
0: Nou, Evans is ook twee halve finales, maar die won die allebei. Het is al een tijd geleden, 2018. In Rosmalen op het Dutch Darts Championship. Als dat in Rosmalen was dat jaar, dat weet ik even niet zo meer uit mijn hoofd.
1: Welk jaar, sorry?
0: 2018.
1: Nee, dat denk ik niet.
2: 57.
0: Dat kunnen we natuurlijk altijd even nakijken. Dat is in Maastricht.
1: Hey.
2: 58.
1: Goeie plek voor een nieuwe tour.
2: 147.
1: Gaan we dit jaar ook weer naartoe.
0: En een jaar later, 2019, haalde hij ook op German Darts Championship de halve finale. Die won hij ook.
2: 95.
0: Hij is nog 100%. Ricky Evans in halve finales.
2: Games on the first leg. Woodhouse. Second leg. Ricky to throw first. Game.
0: Woodhouse op 1-0. En het is halve finale van een Eurotour toernooi. Dus dat betekent dat we in die halve finale tot 7 gewonnen legs gaan. De finale straks tot 8 gewonnen legs. Overigens, we zeiden het al eerder vanavond, die beide finales die Evans haalde... door zijn twee halve finales allebei te winnen. Die beide finales die verloor hij dan weer.
2: 60.
0: 2018 verloor hij de finale van Ian White dus in Maastricht. Op Dutch Darts Championship.
2: 108.
0: German Darts Championship 2019 verloor hij van Daryl Gurney. Zat wel redelijk in de buurt beide keren, maar het was niet genoeg. De eerste 180 van deze halve finale is voor Evans.
1: Dan gaat het publiek in elk geval aan zijn kant hebben.
2: Tot
1: de kwartfinale, dat doet ze ook al zo.
0: Ik heb nog steeds geen idee waar het over gaat, hoor.
1: Hou dat zo.
0: Ja, precies.
2: 82.
1: Echt, als de mensen van die 6-7 nog één keer in beeld komen, dan word ik helemaal gek.
2: 81.
0: Ik heb nu een andere zing in ieder geval.
1: ga jij kijken nu?
2: 59. Ricky Erica 8.
0: Dat nou, laat maar zitten.
1: Ze doen ook nog aan de Ice Bucket Challenge in Duitsland, denk ik.
0: Kijk, dan weet je, je hebt ook een tijd gehad dat ze dat flossen deden. Dat doen ze nog steeds volgens mij.
2: Flossen?
0: Ja, flossen. Dan gaan ze staan en dan bewegen ze hun armen zijwaarts voor en achterlangs hun lichaam. Of zo. Oh. Een of andere dansje is dat. Dat vind ik nog wel grappig.
1: Oh, oké. Okay.
0: Zoek maar ook, Guy.
1: Ja. Nee.
0: Nou, het wordt weer tijd voor een krokante visburger. Ik merk het al.
1: In de voormalige Wunderino Arena. Ja, we zijn ontdaan van alle Nederlanders hier.
0: Ja, we zijn er zeker ontdaan van.
1: Ja, nou precies.
0: Mijn hemel.
1: We hebben besloten om Ryan Joyce maar te adopteren wat dat betreft.
0: Ja, ik begin toch ook een beetje te neigen naar Ricky Evans, hoor.
1: Ja, dat begrijp ik wel.
0: Wie wil Ricky Evans nou niet adopteren? Kijk, als ik moet kiezen tussen Evans en Joyce, dan kies ik echt voor Ricky Evans, hoor.
1: Heb je al een berg werk aan, denk ik.
0: Die zet ik in de zijkamer. En geniet maar. Zo.
2: 100.
0: Dat klusje is ook weer geklaard.
2: 62.
0: Maar heeft dat man nog enig nut gehad, dat klusje? Waarschijnlijk niet.
2: Games for the
0: third leg. Luke Woodhouse. En die
2: fourth leg, Ricky de Vaux first. Game.
0: Had ook de tweede keer zijn eigen leg.
2: 93.
0: En dat zal Evans dus ook weer moeten doen.
1: Dat is pech. 60 punten op de grond. Ohne Ricky werde je gar nichts los. Hij heeft zelf geen idee dat er nu over hem gezongen wordt.
2: 58.
0: Nou ja, hoort iets over Ricky, maar voor hetzelfde geld zeggen ze Ricky is een, vul maar in.
1: Ja, dat. Had ook gekund.
0: En Evans dan maar, het publiek bedanken na afloop.
2: 26.
1: Nee, het is de Duitse variant van No Ricky, No Party.
0: Ik zei het al, wie zou Evans nou niet willen adopteren?
2: Ricky Reguire 170.
0: Kun je in ieder geval elke dag ook een leuk potje darten natuurlijk. Kun je beter worden.
1: Ja, je bent er ook niet een heel groot deel van je dag aan kwijt, want die wedstrijd gaat heel snel.
0: Kom Ricky. Ga klaarstaan, we gaan even een potje darten. Ik heb 5 minuten.
1: Kun je toch mooi 12 legs spelen.
2: Ja,
0: er zit wel wat druk op, hè? Dubbel 5.
2: 84.
0: Wordt redelijk ruim gemist.
2: Luke Requa 40.
0: Nou, dit is hoe
2: Luke Woodhouse
0: eerder vanavond die kwartfinale tegen Jimmy van Schie naar zich toe trok. En dit is eigenlijk hoe Woodhouse al het hele toernooi staat te gooien. Ja, bijzonder effectief.
1: Ja,
2: 81.
1: Het is sowieso ja, wel zijn kracht hebben. Punt 1, hij is oerdegelijk, doet nooit gekke dingen. En punt 2, inderdaad, dat soort finishes uitgooien. Op het moment dat het echt even lekker uitkomt, dan wordt hij gevaarlijk.
2: 34.

0: is de belichaming van efficiëntie dit toernooi. Doet eigenlijk geen super bijzondere dingen. Maar zo degelijk.
1: Ja, het is dan ook weer zo'n 81 finish op het moment dat Evans net 170 heeft gemist. Op 25 staat te wachten.
2: 58.
1: Kan er 3-2 van maken. Nee hoor.
0: Er is tot nu toe niemand geweest die Woodhouse een beetje tegenspel heeft kunnen bieden.
2: 180.
0: Woodhouse ook nog eens met zijn eerste maximale van deze wedstrijd.
2: 60.
0: En zijn zesde van het toernooi. Speelt natuurlijk een wedstrijd minder dan Evans. Omdat hij als nummer 14 van de plaatsingslijst in de tweede ronde mocht instappen.
2: 59.
1: Komt wel echt in de gevarenzone nu, Evans.
0: Complimenten aan de spotter trouwens.
1: Aha, Ricky Evans spotten is niet de makkelijkste taak van de dag.
0: De camera's werden feilloos de goede kant op gestuurd.
2: 62.
0: Zoals nu ook weer.
2: Luke Rikai, 104. Yep, 68. 56. Ricky Rikai, 170. 119.
0: Ja, qua gemiddeld lopen ze nagenoeg gelijk. Maar is Woodhouse voor een 5-1 voorsprong. Ik heb niet het idee dat hij dubbel 16 al heeft laten liggen in een finishbeurt. Zijn favoriete dubbel.
1: Nee, dat heeft hij ook niet.
2: Game.
1: Want het ligt dus dicht bij elkaar qua gemiddelde. Maar ja, Evans voelt dit ook aan. Hij is zo goed qua timing. Nou, ja, dankjewel.
0: Alle finishbeurten benut.
1: Precies.
0: Tenminste, daar ga ik even vanuit. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij in een van die legs waarin hij twee pijlen voor de dubbel kreeg, meer dan één finishbeurt kreeg. Of zeg ik nou hele rare dingen?
1: Nee, dat zou kunnen.
0: In theorie, toch?
1: Ja, dat was in maximaal één van die legs dan het geval. Hij gooide in de vierde leg gooide hij 40 uit.
0: Hij, Luke Woodhouse, is heel hard op weg naar zijn tweede Eurotour-finale in zijn carrière. Na Zwitserland vorig jaar in september.
2: 140.
0: Ja, en voor Evans dus zeer waarschijnlijk niet zijn derde. De laatste blijft dan 2019. Hij gaat ook zijn eerste halve finale verliezen dan. Als Woodhouse dit uitgooit. Dan is dat al zover.
1: Nou, dan heeft hij nog één leg nodig daarna.
0: Nou ja, 7 legs. Daar gaan we weer. Ik kondig het nog aan. Wanneer ga ik nou eens naar mezelf luisteren?
1: Ja, ik weet het niet. Als jij het al niet meer doet, dan doet echt niemand het meer. Hè?
0: Oh, lekker dan.
2: Luke, you require 32. Gash on the 7th leg, Luke Woodhouse. 8th leg, Ricky to throw first. Game on. 96.
0: 5 legs op rij nu ronde door Woodhouse.
1: En die heeft dus weer stappen gezet ook ten opzichte van vorig jaar, ten opzichte van die twee halve finales in 2025, waar hij

0: Dus eentje won en eentje verloor, maar ze wel allebei niet al te best speelden. Maar ja, cijfermatig zeg je, nou ja, goed, 93 gemiddeld is redelijk. Maar ja, wij zien deze wedstrijd nu en wij zien hoe ontzettend effectief hij is. En hoe ontzettend goed dat hij op die manier aan het spelen is.
1: Daar valt dan eindelijk de derde voor Evans. Die het publiek 39, toch wel eventjes Ricky iets wil geven.
2: Ricky requires 74.
1: Dan gaan we het over links proberen.
2: Games on the eighth leg, Ricky. Ninth leg, Luke to throw first. Game.
0: Ja, je moet toch wat.
1: Moetaus heeft het ook wel in de gaten. Maar goed, hij gaat hier niet voor de populariteitsprijs.
2: 34.
1: Oh. Zingen nu van alles door elkaar over Ricky.
2: 59.
1: Nog even en dan is het klaar. Nog even volhouden, meneer. Dan hebben we een vrij vlotte eerste halve finale gehad.
0: Nou, de tweede is al wel wat bedachtzamer en rustiger verlopen.
2: 93. You require 40.
1: Al een keer wordt Ricky Evans toegezongen.
2: Game, shot.
1: Want dat was de laatste pijl van deze wedstrijd. Luke Woodhouse, die de laatste twee duels allebei verloren had van Ricky Evans en 6-4 achterkwam, komt nu terug voor 6-5 in onderlinge balans. En wint deze eerste wedstrijd tussen de twee met publiek erbij. De hoofdfinale van de Baltic Sea Darts Open met maar liefst 7-2 van Ricky Evans.

0: Bavaria 0.0 Fruity Rosé.
1: Fruity Rosé.
0: Dubbel zo verfrissend.
1: Dubbel zo verfrissend.
2: Je weet dat niks vanzelf komt. Daarom werk je ook hard. En je weet wat echt belangrijk is. Dit is jouw tijd. En om daar het meeste uit te halen...
3: Astra. Zoveel precisie. Wow.
4: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf 35.599 euro.

0: ich singen, springen und wir starten.
1: Heute wird gefeiert, heute geht es rund und dazu wird Sport gemacht, der Sport, der ist gesund. Aber nicht nur springen, heute geht noch mehr. Immer schwimmen, immer
2: mehr. Ja, Ryan Joyce dacht er het zijn ervan, maar het publiek kan er geen genoeg van krijgen. Nou ja, als ze dit nog een keer willen meemaken, dan zou ik tegen de mensen willen zeggen, daar in Kiel, schreeuw Damon Hetta naar de finale. Tegen Luke Woodhouse. Ja, dan zal hij dus eerst nog voorbij Ryan Joyce moeten. Die vrolijk begint aan zijn vijfde wedstrijd van dit toernooi. Het moeilijkst had hij het tot nu toe tegen Martin Schindler in de tweede ronde. Kreeg geen matchstarts tegen. Kwam al 4-3 achter in die wedstrijd. Was ook zijn enige achterstand van het hele toernooi. Waar gaat dit nou over?
3: En Joyce het warm heeft of zo.
2: En nou, ook een wedstrijd met 6-5 gewonnen van William O'Connor. Dat was in de derde ronde. Die stond 4-1 voor, dat werd nog 5-5.
4: Nou, first leg, it's Damon to throw first. Game on.
2: Het was toch Ryan Joyce die hem al een keer deed, hè? Op die manier, die 150 finish.
3: Zeker. Die gooide hij in de eerste ronde op die manier uit, inderdaad.
2: Even aan Hetta laten zien. Kijk, kijk. En nu zegt Hetta. Kijk, kijk. Hey, ik heb helemaal geen 150 finish voor Ryan Joyce. Wilde dat toch niet iemand anders? Die gooide nou die 150 finish met drie bullseyes.
3: Ja, dat was hij toch?
2: Was dat...
3: Jazeker. Nou,
2: ik word gek.
3: Tegen Christian Kist. In de eerste ronde.
4: 57.
2: Nou, dan heb ik de verkeerde wedstrijd opgeschreven van Joyce. Nou, lekker dan.
4: Ja.
2: Ja, hij speelde tegen Kist inderdaad.
4: 95.
2: Ere wie ere toekomt. Mooi dat George dat dan toch nog even aan Hetta wilde laten zien. Hè? Van, hey, kijk eens, ik heb drie bullseyes gegooid. Joyce die trouwens
4: 47.
2: In de onderlinge duels een fikse voorsprong heeft. Die.
3: Ik zie het staan. Ja, ja. Moet ik daar iets van vinden? Of?
2: Nee, je hoeft daar helemaal niks van te vinden. Ik denk, ik geef jou een voorzet. Maar aangezien je bent niet zo'n beste kopper. Dus dan zal ik het zelf maar even vertellen.
3: Nee, ik moet hem echt op mijn rechter hebben hoor.
2: Ja. 7-2 voor Ryan Joyce.
4: 100. Damon Qua 144.
3: Ja, dan ligt Ryan Joyce en de manier waarop hij speelt Damon Hetta blijkbaar niet zo.
2: En daar zitten ruime overwinningen bij, hoor. Keer 6-1, keer 6-0, 5-1, 6-2. Ik zie nog een 6-1 staan.
3: Ja, maar ook op allerlei verschillende soorten toernooien dat het een Joyce gelukt is. Hij gaat hier naar de bullseye voor een 119 finish in de eerste leg.
2: Ja, en dan gooit hij hem er niet. Dat vind ik zo raar nou, hè?
3: Ja, dat is gek. Dat is gewoon gek.
2: Als het er echt om gaat, dan doet hij het niet. Althans, niet in deze wedstrijd nog.
4: Reinecker
2: 25. Nou, dan maar via dubbel 8.
4: Games on the first leg. Ryan Joyce.
2: En de break is
4: second
2: meteen
4: leg
2: binnen.
4: Second leg is Ryan for first.
2: Voor Relentless Ryan Joyce, nummer 27 van de wereld, was die aan het begin van die toernooi. En Hetta, de nummer 21. Ik kan me voorstellen dat het daar ook
4: 140.
2: Al een lichte verandering is in opgetreden.
3: Ja, ze staan niet zo gek ver meer van elkaar vandaan. Ryan Joyce nu de nummer 24 van de wereld.
2: Oké. Okay.
3: En Hetta één plekje omhoog, de nummer 20 op dit moment.
4: 97.
3: Sowieso kunnen er door dit toernooi wel wat verschuivingen ontstaan. Omdat de finalist die we al weten, Luke Woodhouse, de nummer 19 van de wereld is. Dus deze mannen, de drie die we nog in het toernooi hebben zitten, staan allemaal wel bij elkaar in de buurt.
4: One hundred. 57. Reineke 164. 96. Reineke 100.
3: Nou, die zit in de weg. 80 over voor Joyce. Hij kan natuurlijk gewoon voor triple 16 en dubbel 16 gaan nu. Heeft gezien dat Hetta op 150 staat. Maar ja, die triple 16 die kan hij wel. En die triple 16 ook.
4: Games on the second leg. Ryan Joyce. Third leg it's Damon. Go first.
3: En zo verpest Ryan Joyce wel echt een hilarisch scenario. Dat Damon Hetta straks op 150 misschien voor drie keer bullseye was gegaan.
4: 51.
2: Ik net dat hij alweer zijn 11e Eurotour halve finale speelt. Hij won er trouwens maar 2 van de voorgaande 10.
4: 46.
3: Ja, het gaat hier vaak fout.
2: Maar niet zozeer hier in Kiel.
4: 58.
2: Maar wel in de halve finale van een Eurotour toernooi. Waar Joyce pas 2 keer in stond voor deze. Waarvan hij de eerste wist te winnen, maar vorig jaar van Michael van Gerwen. Ook in Duitsland was dat. En april vorig jaar verloor hij zijn tweede halve finale van Ross Smith.
4: 100.
2: En dan speelde hij dus ook 1 finale. En in maart vorig jaar die verloor hij van Nathan Espinel.
4: 140. Seven.
3: 9-9 erover gelaten door de Heat. Als een 3-darts finish. Niet al te handig dus. Joyce.
4: 137.
3: Ja, die vies er 2 triples in. Zegt tegen Hetta, ik zou hem uitgooien als ik jou was. 59. Maar voorlopig gooit Damon Hetta 80 gemiddeld. Dan heeft hij nog een pijl op een dubbel gehad.
2: Joyce, geen zin in. Dubbel 19.
4: Ryan Joyce.
2: Gaat lekker voor de dubbel 16.
4: Fourth leg, it's Ryan. Throw first.
2: Die heeft een makkelijk avondje voorlopen. Tja. Eerst met 6-1 winnen van Dave Chisnall in de kwartfinale.
4: 59.
2: En nu alweer 3-0 voor. Tegen Damon Hetta, die 38-jarige Australiër. 2 jaar jonger dan Joyce.
3: 9 legs voor, 1 leg tegen.
4: 58.
2: Kijk. Nee! Hou nou op! Zwaaien, dat kunnen we nog accepteren.
3: Nou, dat vind ik helemaal niet erg.
4: 100. 100.
3: Nou, we zagen het in beeld. Joyce is aan de eerste 3 legs, 3,5 leg gewoon aan het doen wat hij eigenlijk het hele toernooi al aan het doen is. 90 gemiddeld, niks mis mee, niet heel goed, zeker niet slecht. Hetta zit ver onder zijn niveau.
2: 90. Ja, die zat ook zo rond de 90 gemiddeld, nu rond de 80.
3: Ja.
4: 96.
2: Hetta wel met zijn tweede 180.
4: 81. Damien de Kwaas 67. Ryan Nicole, 105.
5: Oh, deze zou vies zijn, zeg.
3: Eén pijl, dubbel 16, Ryan Joyce.
4: 89. Damien Nicole, 16.
2: Even niet relentless. Met daar voor de break.
4: The perfect. Damon Hetta. Fifth, it's Damon. Throw first.
3: Kom eigenlijk niet meer mis.
4: Hij
3: probeert echt een beetje dat vuur in zich tot leven te wekken, Hetta.
4: 60.
2: Ben jij er trouwens al achter welke kapper Damon Hetta nou geld gegeven heeft om hem op deze manier te mogen knippen?
5: Ik wist dat jij ergens nog iets over het kapsel van Hetta ging zeggen. Wat mag ik hieruit opmaken dat jij niet te porren bent om op deze manier met dat kapsel door het leven te gaan?
2: Nee, dat zou in mijn geval ook onmogelijk zijn om nog zoveel hart te kweken. Nou, het zou misschien wel lukken, maar...
4: 59.
2: Ja, die Bart en Snor, die zijn... die zijn zo mooi gelukt.
4: 167.
2: Dan gaat dus daarvoor denk ik toch weer naar een ander.
4: 57.
2: Kijk, als je ook een snor in je nek hebt, dan gaat er iets mis natuurlijk. Hè?
3: Nou ja, er zijn plaatsen, ook in Nederland trouwens, waar dat gewoon in de mode is.
4: 134, Damien Nicole 110.
3: Triple 18. Niet gevonden, een door de heat.
4: 26.
3: Oeh, hij zet het ook slecht weg.
4: Ryan Nicole 148.
2: 60. Ja, goed kunnen knikje voor zichzelf. Die eerste zit erin. En de tweede zit er ook in. En die zit er ook in. Ryan Joyce.
4: Ryan Joyce.
2: Slaat gewoon meteen weer terug.
3: Oh, wat een viezerik zeg. Hij miste die 105 net in de vorige leg. Niet het had daar een klein beetje mee in leven. En dan gooit hij nu 148 uit op dit moment. Poh.
2: Dat is zo gemeen, hè? Als je je tegenstander een klein beetje hoop geeft en dan...
4: 100.
2: Dan doe je dit. Terwijl Hetta op dubbel 13... nee, het stond niet op dubbel 13, het stond 84. Maar kregen geen kans meer voor. 148, Ryan Joyce.
4: 99. Ninety-six. 58.
2: Eén lekje liet Joyce het even liggen, miste die één pijltje. Voor de rest... doet hij het uitstekend. In de kwartfinale ook al 60% op zijn dubbels tegen Dave Chisnall. Een hele verbetering ten opzichte van wat hij de drie wedstrijden daarvoor gedaan had. En nu op weer 67%. 133. Voor de man uit Newcastle.
6: Reinequa 148
2: in de vorige leg.
6: 78.
2: Maar geen 110.
6: Reinequa 83.
3: Nou, dan moet dit uit voor Etta. Gaat naar de 16. En naar Bolzai.
6: From the sixth leg, Damon Etta.
2: Dat was toch alweer de vijfde break in zes legs. En als Etta nu kan doen wat Joyce ook één keer is gelukt, namelijk de break verzilveren.
6: Seventh leg, it's Damon to throw first.
2: Dan wordt het toch weer een klein beetje spannend. En Joyce staat al de hele wedstrijd het zijne te denken van al die dingen die Etta doet, die opkomt.
5: Ja, die opkomt.
2: En dat gillen als een mager speenvarken en dat hij toch zijn tweede leg heeft ook binnengehaald. Begint toch steeds meer mode te worden. Ze hebben het allemaal van Gary Price overgenomen, volgens mij.
3: Tot brullen?
2: Ja.
3: Ja. Maar dat deed dat natuurlijk ook niet zo heel erg vaak. Het is nu echt een manier om zich de wedstrijd in te schreeuwen, letterlijk.
6: 53.
3: Ik heb het idee dat bij Joyce echt niet helpt. Die gaat gewoon door. Lekker hout
6: hakken.
2: En ze waren ook nog zijn eerste 180 van de wedstrijd. Maar ja, had ook al 6 beurten van 140. En ook veel meer beurten met één triple dan Etta. En natuurlijk zit hij weg op dubbel 16.
6: Reinequa 32. Games from the seventh leg. Ryan Joyce.
2: Ja, maar we doen gewoon nog een break.
6: Eighth leg, it's Ryan. Go first.
2: Dat is immers de norm in deze wedstrijd. Alleen de tweede leg ging met de darts mee in het voordeel van Joyce.
6: 140.
2: 180 nummer 3. Voor de heat.
3: Ondanks dat nog altijd 85 gemiddeld, 10 punten onder het gemiddelde van Ryan Joyce.
2: Nummer 4 voor de heat.
6: En 100, Damonica 141.
2: De meeste mensen gaan nu staan in de zaal. Maar kunnen weer gaan zitten ook.
6: 64.
3: Zet hij het ook niet geweldig weg? Nou, twee keer 180 in deze week.
6: 139.
3: Toch op 77. En Joyce denkt, nou, als ik nou eens op 62 sta te wachten, wat kan er dan nog?
2: Helemaal niks meer, want dat Hetta.
4: Damon Hetta.
2: Plaats weer een break.
4: Neunberg, it's Damon, throw first.
2: Ja, van het voordeel van de aan de oneven legs mogen beginnen in deze wedstrijd. Kunnen we al heel lang
4: 98.
2: Niet meer spreken. Nou, het voordeel van zelf aan een leg mogen beginnen, laat ik het zo zeggen. Want dat levert ze allebei bijzonder weinig op.
4: 100.
3: Zo is er al ergens nog een triple nodig om de finish over te laten. Die komt er niet. Dan heeft Hetta nu wat ruimte om ook een keer zijn eigen leg te houden.
4: Damon Hetta, 48. 79th. Damon Hetta. 10th, it's Ryan. Go first.
2: Ja, ook Damon Hetta. Hij heeft nu een keer zijn eigen leg gehouden. Maar loopt nog wel een break achter. 4-3 voor Joyce wat dat betreft.
4: 140.
2: Het is bijna elke beurt nu een of andere kreet van Hetta.
3: Ja.
4: 96.
2: Get in. De wie? Get in.
3: Dat zegt hij.
2: Wat is dat?
3: Ja, dat is een soort van
2: zoiets als Six Sevens?
3: Nee, dat is niet. Nee. Nee, dat is een mode om het darters.
2: Betekent dat ook iets?
3: Ja, gewoon goed dat hij erin zit. Get in.
2: Oh, get in. Okay.
3: Sorry.
2: Nee, dat... Ik dacht even dat je Zweeds aan het spreken was.
3: Ja.
2: Hier zegt hij, come
3: on. Ja.
2: Come on. Oftewel, come on.
3: Maar dan op zijn Australisch.
2: Come on.
3: Dat vond ik wel echt op inderdaad. Veel vocaler dan normaal, Damon Hetta. Nou, hoe gaat dat als dit dan uitgaat?
2: Als dat de manier is om jezelf terug in die wedstrijd te krijgen... Ja, dan had je eigenlijk natuurlijk 132 ook moeten uitgooien.
4: 82.
2: Hij heeft wat agressiviteit nodig. Hij moet nu even hopen dat Joyce, die uiteraard dit weer splitst en naar dubbel 16 gaat, dit dan niet uitgooit.
3: Dat doet hij ook niet.
2: Dit is een zeldzaam foutje van Relentless. En een buitenkansje voor Hetta.
3: Nou, dubbel 18 is een pijl dubbel 7.
2: Je wil natuurlijk ook naar die dubbel 16. Maar 4-7 lost hij het op.
4: Damon Hetta.
2: En Ryan Joyce staat zijn flights te bestuderen. En Hetta heeft zich toch teruggeknokt in de wedstrijd. Je kan zeggen wat je wil.
4: 11-5, it's Damon.
2: Maar als het allemaal wat slapjes is en je begint rond de 80 gemiddeld aan zo'n wedstrijd. Je komt 4-1 achter, ook nog 5-2 achter. Dan heb je gewoon even wat nodig.
5: Alsof hij het handboek Nathan Espinel er even bij heeft gepakt. Zonder echt goed te spelen, maar puur op wilskracht en karakter toch nog in zo'n wedstrijd komen.
4: 93.
2: En ook het publiek meekrijgen. Ik heb nog niemand voor Ryan Joyce horen zingen.
4: Vijf tegen acht naar 5-5. 58.
2: Drie legs op rij gewonnen, waarbij twee breaks. Ook niet normaal zoveel breaks als er in deze wedstrijd zijn.
4: 98.
2: Deze leek zou er ook weer een kunnen vallen.
4: 121. Reinecke 170.
2: Hij zou kunnen vallen. Nee, niet meer.
4: 100
5: net niet bovenop die tweede.
4: Dominic Holland.
5: Hij heeft alleen trippel genoeg om naar de bullseye te mogen. En weet ook dat Joyce op de belachting staat te wachten. Een heel belangrijk moment.
2: Gaat Damon Hetta zijn eerste voorsprong pakken in deze wedstrijd? Via de bullseye dus. Van 3-0 achter, 4-1, 5-2. En nu staat hij 6-5 voor en viert hij dat op een manier waarvan je denkt dat hij denkt dat hij deze wedstrijd al gewonnen heeft. Maar ik weet inmiddels dat ik nog niet zo heel lang die Eurotour toernooien. Dat je 7 legs moet winnen.
5: Het is wel echt klasse hoor wat hij doet.
2: En het contrast met Ryan Joyce begint groter en groter te worden. Ja, je kan je helemaal voorstellen dat het publiek zich herkent in een knokker. In een schreeuwer. Dat zou je ook kunnen voorstellen, dat ze zich daarin herkennen.
5: Maar ja, je leeft met zo iemand mee dan, hè? Die toch inderdaad ver achter stond. 4-1 achter, 5-2 achter. En er dan op deze manier alles aan doet om toch nog er een wedstrijd van te maken. Nog veel meer dan dat. Misschien nog zelfs te winnen ook.
4: 96.
2: Hetta voor de wedstrijd.
4: 60. Dominic Paul 167.
2: En als hij het nu niet uitgooit, mag hij er misschien nog wel voor terugkomen. Dan gooit het niet uit.
5: Joyce op 150, je weet het niet.
2: Oh ja. Even kijken wat hij gaat doen.
5: Nee.
4: 77.
2: Geen gekkigheid nu. Nee.
4: Dominic Paul 150.
2: Oh, als hij het wel zou doen. Maar kijkt hij dan naar? Ja, kijk naar het midden. Ik ga het gewoon proberen. Ryan Joyce.
5: Wat een idioot.
4: 17.
2: Stel dat hij het gedaan zou hebben, joh.
4: Dominic Paul 19.
2: Stel dat hij het gedaan zou hebben.
5: Dan was het al een plof, denk ik.
2: Hetta. Weer naar de bullseye voor de wedstrijd. Damon Hetta.
4: 65.
2: 5-2 achter gestaan. Mist een eerste matchstrijd hier.
4: 18.
2: Joyce om erin te blijven hangen. Om die beslissende 13e leg af te dwingen.
3: Oeh, hij moet naar tops. Hij wil eigenlijk helemaal niet naar tops.
6: Beige on the 12th leg.
3: Ja, kijk, kijk. Dit is voor Ryan Joyce al heel uitbundig, hè?
6: 13th and final leg. It's Damon to throw first.
2: Dit moest Ryan Joyce toch even kwijt.
3: We zullen het weten ook.
2: Had 4 legs om zijn oren gekregen. Hij had, was blootgesteld aan al die decibellen die de lucht in werden geslingerd door Damon Hetta.
6: 59.
2: En nu toch even zijn gram halen. Maar wil hij echt zijn gram halen, dan zal hij nog 1 keer moeten breken.
3: Hetta is met 60 begonnen.
6: 59.
3: Met 59.
2: We zijn er het al. Finales op de Eurotour. In ieder geval de halffinales op de Eurotour voor Joy is veel zeldzamer geweest dan voor Hetta. Hetta won er maar zo weinig, 2 stuks. Joyce won er maar 1.
3: Oeh, het wordt spannend nu.
6: 46.
3: Ze winnen allebei geen triples meer.
2: Hetta gaat het weer proberen.
6: 90.
3: Kijk eens hoe blij die is met die laatste.
2: Ah, Joyce balt ook de vuist.
3: Oeh, dat is zuur. Dat is 40. Zuur.
2: Ja, dat mag niet meer. Die heeft op de grond gelegen. Dat mag wel, maar telt hij niet. Bovendien zal de caller het niet leuk vinden, denk ik.
3: Ergens 1 triple voor Ryan Joyce. Ja, die mag eigenlijk niet naar beneden. Dat realiseert hij zich net op tijd. Het moet een triple 20 zijn om een finish over te laten.
6: Nee.
2: Eén triple voor Hetta. 2 triples voor Hetta.
6: 3
3: triples voor Hetta. Maar wel een groene.
2: 122. Om die geweldige comeback te voltooien.
3: Joyce legt die eerste pijl erboven. Dat kan hij niet hebben. Stapje opzij. Kan hij er nog 140 van maken?
6: Ah, 100.
3: Betere finish dan Hetta. Dat wel, maar mag hij nog?
2: Wie gaat het worden? Dan nog steeds voor Hetta. Moet daar wel omheen. Gaat hij er omheen? Nee, ja. Hij gaat er niet. Ja, gaat er wel omheen, maar niet de triple in.
6: 48.
2: Oeh.
6: Ryan Ekman.
2: Wordt het dan toch wel Ryan Joyce? 96. Op zoek naar de triple 20. Gevonden. 2 match starts. Waar Hetta er eentje kreeg.
6: Game, shot,
2: maar die miste die. En Ryan Joyce.
6: Ryan Joyce.
2: Gooit de zijne er meteen in. En dat maakt precies het verschil. Geweldig teruggeklopt door Damon Hetta. Maar uiteindelijk moet hij de laatste 2 legs van de wedstrijd. Na zijn enige voorsprong bij 6-5. Toch aan Ryan Joyce laten. En dus wordt de finale van de Baltic Sea Darts Open 2026 Loop Woodhouse tegen Ryan Joyce.

aktuelle Nummer 19 der Welt. Er ist ein Sieger auf der Pro-Tour.

0: Twee jaar geleden stonden ze ook al tegenover elkaar op de Baltic Sea Darts Open. Toen in de eerste ronde, nu in de finale. Luke Woodhouse en Ryan Joyce. Toen werd het 6-5 voor Woodhouse. In totaal hebben ze 8 wedstrijden tegen elkaar gespeeld. En de overwinningen hebben ze eerlijk verdeeld. Ja, ondanks het ontbreken van flink wat toppers. Een stuk of 6 op dit toernooi. Zou je toch vooraf niet gedacht hebben dat dit de finale zou zijn van dit toernooi?
1: Nee, nou, de lijn van vorige week trekt zich dus ook wel door. Vorige week natuurlijk Ross Smith tegen Ryan Searle. Dat is misschien ook niet echt een eindstrijd die je op voorhand zou uittekenen. En datzelfde geldt inderdaad voor Luke Woodhouse tegen Ryan Joyce. Want ja, dit zijn twee spelers die allebei nog nooit een Eurotour hebben gewonnen. Dus daar gaat sowieso een verandering in komen. En het zijn ook geen veel winnaars op de vloer.
2: First is Luke Tetro first.
1: Joyce.
2: Gable.
1: Hij heeft een twee players championship toernooi op zijn naam staan. En Woodhouse sinds een maand geleden. Eentje. En toch staan ze hier.
0: Ja, Woodhouse in zijn tweede Eurotour finale na die van september vorig jaar in Zwitserland.
2: 140.
0: Joyce ook in zijn tweede Eurotour finale na die van maart vorig jaar. Dat was de European Darts Trophy. Dan ben ik even kwijt.
2: 45.
0: Waar die dan ook weer altijd precies gehouden wordt.
1: Uit mijn hoofd zeg ik Göttingen. En nu ga ik kijken.
0: Oké. Okay. Kijk of jou gelijk. Ja, Göttingen inderdaad.
2: 93.
0: 174. Zo. Woodhouse is begonnen aan de wedstrijd. Die staat na 9 pijlen op 64.
2: 96. Looking requires 64.
0: Hé, hey, waar is mijn pijl gebleven?
1: Dat is een buikbegin van Woody.
2: 140.
1: Missen ze op de
2: lul. Game shot the first leg. Luke Woodhouse. Sailing into Ryan to throw first. Game on.
0: De finale gecalled door Owen Binks. En die heeft de eerste leg gecalled voor Luke Woodhouse. De eerste van 8 die hij nodig heeft.
2: 60.
0: Ja, allebei zijn ze heel degelijk geweest, dit toernooi. Heel efficiënt. Maar ik heb het idee dat Woodhouse toch net wat efficiënter is geweest dan Joyce. Of niet?
2: 177!
1: Ja, bij Joyce is het gedurende het toernooi een beetje op en af gegaan. Hij had wedstrijden waarin hij het inderdaad finishend over de strepen trok. Hij had ook wedstrijden waarbij het gooien van dubbels heel moeizaam ging. Waar zijn tegenstander nog wat slechter was. En Woodhouse is echt het hele toernooi super constant gebleven wat dat betreft. Dus de ander niet te veel mogelijkheden geven is het devies. Ja, dan komt het wel gauw op scorende pijlen aan. Scorende pijlen van Woodhouse lijken voorlopig wat beter verzorgd dan die van Joyce. Dan komt men ook in zijn eigen leg al snel in de problemen.
2: 60. Think you require 167.
0: Woodhouse is de enige die echt begonnen is aan de finale.
2: 57.
0: Al zet hij het hier niet ideaal weg.
2: Luke, you require 110. '86, '57. Look, you require 24.
0: Ja, moeten we ons dan nu al gaan afvragen of deze dag dan misschien met één wedstrijd te lang duurt voor Ryan Joyce? We hopen het toch niet.
2: The leg is Luke to throw first. Game on.
1: Het water is in elk geval een stuk beter binnen te houden dan de afgelopen dagen. Dat is vast naar voren.
0: Niemand meer die vies kijkt.
2: 140. Nou,
1: als Joyce zijn gemiddelde ziet, dan zal hij zeker vies kijken.
0: 69,5.
1: Nou, dat wil ik per ongeluk ook nog wel een keer doen.
0: Tegen 107 op dit moment voor Luke Woodhouse.
1: Er zijn dan een paar beurten met de triples voor Relentless. Staat op 121 te wachten in de leg van Luke Woodhouse. Maar die gaan uit dubbel 10.
2: Game John the third leg.
0: En die gooit die 140 finish. Is zijn hoogste van het toernooi.
2: 45.
0: En dan zou ik jou willen vragen om toch weer eens even een blik te werpen op de wereldranglijst. Want ik constateerde al eerder dat Woodhouse als nummer 19 van de wereld aan het toernooi begon. En Joyce zeker als nummer 27. Dus ik ben benieuwd waar ze nu staan. En waar ze bij het winnen van deze finale nog terecht zouden kunnen komen.
1: Voor Luke Woodhouse is er nu nog niks veranderd. Maar dat gebeurt wel als hij het toernooi zou winnen. Stijgt hij één plekje en dan gaat hij Martin Schindler voorbij. Dan is hij de nieuwe nummer 18 van de wereld. En dan hijgt hij de nummer 17, Jermaine Wattimena, wel echt in de nek. Dan zit dat allemaal kort op elkaar. Ryan Joyce nu de nummer 24. En bij winst de nummer 22 van de wereld. En dan is hij op zijn beurt weer heel dicht bij de nummer 21. Dat is nu Mark de Dekker.
2: 100. 45.
0: Woodhouse verzuimt om het initiatief over te nemen in de leg.
2: 140. 60. Ryan, you require 82. Game show on the fourth leg, Ryan Joyce.
0: Joyce komt op het scorebord.
2: The leg is Luke to throw first. Game on.
0: En dan zien we toch weer even een kleine, hele kleine uitbarsting van emotie.
1: Ja, het doet zijn best om alles wat hij van Damon Hatton geleerd heeft in de halve finale, dan zelf in de finale dan maar te laten
2: 100.
1: Zien.
2: 100.
1: 100. Voelde natuurlijk ook wel dat hij heel slecht de finale was begonnen.
2: 140.
1: Dan komt de laatste paar legs wel echt beduidend met meer op de kop.
2: 56.
0: Hop, ze krijgen weer een beurt met twee trippels. Hij doet het niet meer voor minder nu. En Woodhouse.
2: 93.
0: Moet er ineens een stuk harder voor werken.
2: Dat
1: is een zure laatste. Daardoor laat Boethaus geen finish over. ...95 over.
2: ...126. Ryan Requant, 38.
0: Ja, dit gaat altijd via 6 en dubbel 16 bij Joyce.
2: Game shot on the fifth leg, Ryan Joyce. Sixth leg is Ryan to throw first. Game on.
0: En Joyce komt weer een lekje dichterbij. Ja, wie zal het publiek nu gekozen hebben als favoriet? Er waren er maar mensen die duidelijk op de hand van Ryan Joyce waren, maar...
1: Cool. Dat zijn allebei niet echt...
0: Ik denk degene die achter staat.
1: Ja, nou inderdaad. Zo lang mogelijke wedstrijd.
2: 100.
0: Engeland tegen Engeland in de finale.
1: Ja, dat zijn 14 hele punten. En die pijl die hangt er heel naar voor. Maar kan sowieso geen finish meer overlaten.
2: 34.
1: Nu.
2: Luke, you require 170. Luke, you require 76.
0: 96. Om die opmars van Joyce.
2: 56.
0: Tot stand te brengen.
2: Ryan, you require 113.
0: Dat lukt even niet. Joyce 113.
1: Om nog in beginnen. Triple 19 al gevonden. 56 over. En dan zal hij normaal gesproken naar dubbel 18 gaan. Dat is een dubbel die je met het hele toernooi al niet echt ligt.
2: 95.
1: Maar hij blijft ervoor gaan.
2: Luke, you require 20. Game shot on the sixth leg, Luke Woodhouse. Seventh leg is Luke to third.
0: Geen 3-3, maar 4-2.
2: Game on.
0: En Woodhouse begint ook nog eens aan de zevende leg.
2: 100.
1: Mooi naar beneden.
2: 99.
1: Het is best een goede finale. Alleen ja, er gebeurt niet heel veel.
2: Ronnie Raquin 160.
1: De finish van Woodhouse was leuk.
2: Ryan and require 40. Ryan Joyce.
0: Ryan's first.
2: Game on.
0: Ja, doet hij een Damon Hetta'tje. Nieuwe poging wagen om de stand nu wel gelijk te trekken. Overigens, voor de mensen die zich afvragen, is het nou een groot voordeel om de eerste halve finale gespeeld te hebben, zoals Luke Woodhouse gedaan heeft, en wat meer rust te krijgen naar de finale toe van een Eurotour-toernooi?
2: Die
0: vraag ga ik zo meteen beantwoorden.
3: Cliffhanger.
0: Ja. Tweede 180 van de wedstrijd komt ook
2: 96.
0: Van Luke Woodhouse. Ik heb cijfers sinds 2023.
1: Oké. Okay.
0: En 24 keer tot nu toe kwam de winnaar van het Eurotour-toernooi uit de eerste halve finale en 23 keer uit de tweede halve finale.
1: Oké. Okay.
0: Maar in 2026 is het wel een groot voordeel dat nu toe om de tweede halve finale gespeeld hebben. Want vijf van de zeven toernooien won degene die de tweede halve finale speelde. Op de een of andere manier is er iets veranderd dit jaar.
2: Shot in the eight flag, Luke Woodhouse. Ninth flag is Luke Tetro first. Game on.
0: Vier breaks op rij, Guy.
1: Ja, precies. Potentieel een belangrijke break, want Woodhouse is weer boven de 100 uitgekomen qua gemiddelde.
2: 180.
0: 180.
1: Kon dus wel eens het moment zijn dat hij die break er ook doorheen gaat trekken.
2: 140.
0: Het publiek dacht een 180 te hebben gezien van Ryan Joyce, maar dat was niet zo.
2: 59.
0: Het was niet zijn eerste van deze finale.
2: Ninety-six. 22. Luke, you require 170.
1: Naar de 18. Hoor naar de boel.
2: 79. Look, you're required. 74.
1: Prima.
2: Games on the night leg, Luke Woodhouse.
0: Ja, hij blijft toch nog altijd de meest efficiënte speler van dit toernooi, Luke Woodhouse. Ja, en als je ziet waar Ryan Joyce vandaan komt, die eerste drie legs, in ieder geval
2: 59.
0: Was het niet veel soeps wat hij stond te doen. En daarna is hij echt een heel stuk beter gaan spelen, maar het lijkt niet genoeg te zullen zijn.
1: Die eerste drie legs waarin Joyce dus ja, totaal niet aanwezig was en Woodhouse wel aan de finale was begonnen. Dat is nu het verschil waar hij nog steeds tegenaan kijkt.
2: 180!
0: En voor de eerste keer dat we Owen Binks 180 horen afroepen voor Ryan Joyce.
2: 96. Ryan, you require 164. 82.
0: George halveert zijn score. En gaat proberen om op 6-4 te komen.
2: 58.
1: Ja, zal daarna toch eigenlijk ook moeten breken dan.
2: 82.
0: Ja, hij zal nog twee keer moeten breken. Anders kan hij de finale nooit winnen.
2: 66.
0: En hij moet natuurlijk ook zijn eigen legs houden tussendoor.
2: Look, you require 149.
0: Dat doet hij hier niet. En Woodhouse 149. Gooi dan 140 uit. Dat was toen voor een 3-0 voorsprong.
2: 60. Ryan requires 16. Game shown the 10th leg, Ryan Joyce. 11th leg is Luke to throw first. Game on.
0: Luke Woodhouse alleen even in de kwartfinale. Eerder vanavond tegen Jimmy van Schie op achterstand gekomen. 2-1.
2: 180.
0: Voor de rest geen enkele keer tegen een achterstand aangekeken. Joyce nu met zijn tweede 180.
2: 58.
1: Oh, dan ben je toch vrij dominant geweest.
0: Ja, Joyce had tot aan deze finale ook maar één keer op achterstand gestaan.
2: 59.
1: Heel misschien in deze leg voor Ryan Joyce. Zeker als hij met een goede wegzetbeurt komt.
2: 95. 138.
0: Als het trouwens niet waar, Joyce gaat. Natuurlijk ook in de halve finale tegen Damon Hatta nog even op achterstand gestaan. 6-5, maar won de laatste twee leg. Woodhouse om op één gewonnen leg van zijn eerste Eurotour-titel te komen. En Woodhouse.
2: Game shot on the 11th leg. Luke Woodhouse.
0: En Woodhouse.
2: Game on.
0: Staat net als in de halve finale weer heel puik te finishen. 58%, 7 van de 12 pijlen op een dubbelraak.
1: Ja, de missertjes deren hem in principe ook niet, hè? Want deze 76 gaat ook gewoon uit. Ondanks dat die eerste pijl niet in de dubbel 8 landt.
2: 57.
1: Hij laat niks liggen. En dan moet je zelf heel erg goed scoren om hem maar zo min mogelijk kansen te geven. En Joyce scoort redelijk. Ja, dat is 96. Nu gewoon niet genoeg.
0: Drie keer eerder werd dit toernooi gehouden. Drie voorgaande jaren, drie verschillende winnaars hadden we. Dave Chisnall, Rob Cross en Gerwin Price. We gaan een vierde nieuwe winnaar sowieso krijgen.
2: 140.
0: Luke Humphries was twee keer verliezend finalist. 23 en 24. Vorig jaar verloor Gary Anderson van Gerwin Price. Allebei zijn ze er niet bij dit jaar.
2: 139. Ryan, you require 108. Luke, you require 160.
1: Het zou een manier zijn.
0: 160 finish voor de titel in Kiel.
2: 2026.
0: En zijn allereerste Eurotour titel. Met een 160 finish. Nadat hij eerder in de wedstrijd al een 140 uitgooide. Toen voor 3-0. Deze was voor 8-4. Tegen Ryan Joyce. Dit is ook zijn tweede Eurotour finale verlies. Maar ja, hij haalt er wel weer een. Net als in 2025. Ook in 2026. Dat moet dan een beetje de troost zijn. Ja, de Woodhouse. Terechte kampioen, kan ik niet anders zeggen.
1: Absoluut. Heel dominant gespeeld. Amper iets weggegeven het hele toernooi. 12 dagen geleden in Leicester won hij zijn eerste PDC-titel ooit. Voor de 18e Players Championship toernooi te winnen. En dan zie je dus toch dat vertrouwen biedt aan een darter. Winnen doet winnen. En dat is precies wat Woodhouse hier in Kiel heeft gedaan. Inderdaad een fantastische 160 finish om dat te bekronen. Hij gaat in juli in topvorm naar de World Match spelen. Het is echt een om op te letten. We gaan Luke Woodhouse heel goed in de gaten houden. Het is tijd voor interviews. En zo dadelijk uiteraard ook de prijsuitreiking. Master of Ceremonies Filip Brzezinski staat al op het podium. Zo willen de beide mannen natuurlijk graag nog even antwoord.
3: Die omkämpfteste European Tour aller Zeiten. Der achte Champion im achten Event in diesem Jahr. Ein weiteres tolles Event. Hat ein fantastisches Finale gefunden und einen verdienten Sieger. Wir kommen zu unserer Siegerehrung und begrüßen dafür auf der Bühne den Betriebsleiter des Casino Kiel, André Kück, und den Eventmanager von Erdinger, Benedikt Klug. Zunächst zunächst gratulieren wir unserem Zweitplatzierten des heutigen Abends. Er hat viele, viele spannende Matches geliefert hier in Kiel. Er wird belohnt mit 15.000 Pfund Preisgeld, hat hier in der Ostseehalle sein zweites European Tour Finale gespielt. Und das ist Relentless.

0: Een wedstrijd van toen.
1: Goedenavond en welkom bij aflevering 3915 van Langs de Lijn. We kunnen vanavond weer eens massaal achter Oranje gaan staan, zonder bevreesd te zijn voor elkaar naar het leven staande clubverslaafden. Het Nederlands elftal speelt binnen 5 dagen haar tweede interland in het kader van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap 1998 in Frankrijk. Turkije-Nederland is op papier een heel andere wedstrijd dan het duel van afgelopen zaterdag tussen Nederland en San Marino. En Ron de Rijk, een van de verslaggevers, een van de twee van vanavond voor ons in Turkije, in Bursa, weet daar veel meer van. Ron, goedenavond.
2: Goedenavond. Om te beginnen de verontschuldigingen voor de kwaliteit van de lijn. Omdat op het moment dat de wedstrijd op het punt staat te beginnen, blijkt dat er wel van alles is aangevraagd en bevestigd, maar niets is geregeld hier. Dus er wordt hard gewerkt aan het alsnog laten aandrukken van kwalitatief goede apparatuur, waardoor wij onze verslaggevers zometeen, Eddie Janssen en ik, prima kunnen gaan doen. Ja, wat is de situatie hier in Bursa, in het Atatürk stadion van de plaatselijke club Bursaspor? Het is de enige ploeg uit deze plaats met zo'n kleine 1,5 miljoen inwoners die speelt in de hoogste Turkse voetbalklasse. Wanneer ik voor mij kijk, dan zie ik een heel sfeervol, fraai groen-wit geschilderd stadionnetje, waarin zo'n, ik denk, 25.000 mensen een zitplaats hebben kunnen vinden. De staanplaatsen, voor zover die al bestonden, die zijn inmiddels vervangen. En dat zijn allemaal zitplaatsen geworden. Op de ene speelhelft van het veld is de Turkse selectie bezig met het warmlopen. Op de andere speelhelft van het veld is de Nederlandse selectie bezig met het warmlopen. Er zijn zo'n 700 politieagenten uitgerukt om alles in goede banen te leiden. En dan te bedenken dat er slechts 251 supporters uit Nederland zijn meegereisd. Eerst naar Istanbul en van Istanbul toen door naar Bursa. En dat is een forse busreis gebleken van zo'n 4,5 uur. Vlak voor mij staat een televisiecollega van mij. En die staat in zijn aanwezigheid de twee beroemdste voetballers, denk ik, van Nederland. Johan Cruijff en Johan Neeskens. Neeskens natuurlijk assistent bondscoach bij Hiddink. En Cruijff, de man, nou, ik hoef hem niet te introduceren. Hij laat zijn licht voor aanvang van deze wedstrijd schijnen over wat zich allemaal vanavond hier in Turkije zal kunnen gaan afspelen. Tot nu toe deed Nederland het voortreffelijk. Het won keurig in Wales uit. Het won fantastisch van Wales thuis in Eindhoven. Het won prima van België uit. Het won misschien met wat minder sprankelijk voetbal afgelopen zaterdag van San Marino thuis. Maar hoe je het ook draait of keert, Nederland heeft de maximale score. En dat betekent als uitgangspunt voor beide elftallen vanavond dat Nederland graag wil winnen, omdat het dan heel dichtbij Frankrijk is voor kwalificatie voor het WK. Maar dat Turkije moet winnen, omdat het al een keer een wedstrijd verloor, een keer een wedstrijd gelijk speelde en één keer een wedstrijd won. Turkije moet, Nederland wil graag. En dat gebeurt in een opstelling die we, denk ik, allemaal wel kunnen vermoeden. Maar voor de zekerheid is Eddie Janssen even naar beneden gegaan. En die staat op dit moment bij de bondscoach, bij Guus Hiddink.
3: Alhoewel er over de opstelling van Oranje nauwelijks raadsels, twijfels, onzekerheden bestaan. Guus Hiddink, kunnen we ze even alle 11 langslopen?
4: Dat kunnen we. We beginnen met Van der Sar. Dan hebben we Reiziger, Stam, Frank de Boer en Numan in de defensieve lijn. Dan hebben we het middenveld, Winter, Cocu, Jonk en Zeedorf. En dan hebben we Kluivert en Ronald de Boer voorop.
3: Weinig verrassingen, zei ik al. Zitten er nog bijzonderheden in? Ga je ze met een bepaalde opdracht het veld insturen?
4: Nou, de algemene teneur zal moeten zijn dat we hier moeten gaan voetballen. Zo gauw je in deze omstandigheden, je zult dadelijk merken dat het zal nog steeds hectischer worden. Alles op je af laat komen, dat ligt A, niet in ons spel. Maar B, vraag je dan ook om moeilijkheden. Dus je zal het initiatief moeten pakken en proberen steeds een man meer situaties te moeten creëren.
3: Het heeft vanaf vanmiddag 4:30 stevig geregend. Heeft dat nog invloed op het veld, wat toch wel drassig was?
4: Ja, het veld zal, de grasmaat is redelijk. Het zal in de loop van de wedstrijd wel wat soppiger worden, denk ik. Dus ja, dat kan nadelig werken. Maar het is nu droog, geloof ik. Dus ik hoop niet dat het erg veel natter gaat worden.
3: Succes, straks.
4: Dankjewel.
1: Geen verrassing dus in de opstelling van het Nederlands elftal. Dat hoorde u net uit de mond van bondscoach Guus Hiddink. Maar zijn er wellicht verrassingen te vinden in het elftal van Turkije, Ron de Rijk?
2: Nee, die zijn er niet. Denizli is de Turkse bondscoach. En hij kan ook beschikken over een selectie waaruit hij normaal gesproken de beste helft kan pikken. Dan heeft hij ook de beste helft te pakken die in Turkije voetballen. Het zijn ook overigens allemaal alle 11 spelers die uitkomen in de Turkse competitie. Dat zal je niet verbazen. Het is een optelsom van voornamelijk spelers uit de 3 grootste clubs uit Turkije. Uit Istanbul, daar spelen Fenerbahçe, Beşiktaş en Galatasaray. En uit die 3 selecties heeft hij een groot deel van de nationale ploeg gevist. De belangrijkste man en de beroemdste man ook in de elf is Hakan. Hakan is een man die overigens met een merkwaardig verleden op voetbalgebied speelde bij Galatasaray. Dacht een aantal jaren terug, toen hij nog betrekkelijk jong was, dat hij een voorcontract had getekend zonder enige verdere verplichting bij Torino in Italië. En achteraf bleek ook hem tot zijn verbazing dat hij niet een voorcontract had getekend, maar dat hij gewoon een contract had getekend voor 4 jaar. En dat hij daarmee een soort speelbal was geworden van een deal tussen de voorzitter van zijn Turkse ploeg destijds, Galatasaray, en Torino. Vervolgens

0: Er zit een wat merkwaardige tegenstelling in de benadering die wij ontvangen van de Turken gewoon in de omgang. En de Turkse pers, als je leest in de Turkse kranten, niet dat ik dat kan hoor, ik zou het best willen kunnen. Maar een collega van onze Turkse fotograaf die in Nederland woont, die is zo vriendelijk geweest om voor ons een aantal dingen te vertalen in de afgelopen dagen. Dan blijkt dat echt de sfeer flink wordt opgestookt. Je zou het haast kunnen vergelijken met de politieke tegenstelling even tussen Dijkstal en zijn Turkse collega. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de brand die vorige week plaatsvond in Den Haag. Met overigens natuurlijk hele trieste gevolgen voor een Turkse familie. Die benadering hier in de kranten die is echt van, nou, er is een hoop gedoe over in de Nederlandse selectie. En Nederland vindt het maar niks en Nederland schaamt zich. En we gaan oorlog voeren en we gaan winnen. En kortom, je kent alle kretologie. Dat staat werkelijk haaks op de benadering van de mensen hier in Boes, van wie wij eigenlijk vanaf het moment dat we hier zijn gearriveerd maandagmiddag tot op dit moment aan toe bijzonder vriendelijke reacties en ook het nodige respect wat het voetballen betreft ontvangen. En er zit bijvoorbeeld nog een rare tegenstelling in. Wij hebben als Nederlander, zoals wij zijn, nooit zo'n hoge pet op van alles wat een pet draagt, politie of leger of noem maar op. Nou is de tegenstelling dat ik nog nooit zoveel politie bij een voetbalwedstrijd heb gezien als hier voor aanvang van Turkije en Nederland. Alleen, ze zijn allemaal even vriendelijk. Je mag overal binnen. Ze vragen allemaal wat je komt doen, welke kant je op wil. En ze zijn allemaal heel behulpzaam en heel vriendelijk. En ik moet eerlijk zeggen, maar daar zou ik wel weer problemen mee krijgen in Nederland als ik naar een Eredivisiewedstrijd toe moet. Deze 700, 800 agenten hier op de been zijn over het algemeen een stuk vriendelijker dan een enkele suppost die je wel eens aantreft bij een wedstrijd in de Nederlandse Eredivisie. We hebben hier volksdansen gezien voor aanvang van de wedstrijd op de Sintelbaan. We hebben gezien hoe het stadion provisorisch nog wat in elkaar is getimmerd, alles groen-witte kleuren heeft gekregen. Het ereterras naast ons, dat is bezaaid met fraaie, mooie, roodgekleurde kantoorstoelen. Geloof het of niet, maar de allerbeste plekken in het hele stadion, die zijn voorbehouden aan onze cijferende collega's van de Nederlandse pers. Die zitten vanuit de tribune gezien op de eerste verdieping, op de middenlijn in Port Thuis. Mooier zou je werkelijk niet kunnen zitten. En op het moment dat ik dit vertel, is het Turks elftal al van het veld af. Gaat nu het Nederlands elftal van het veld af. En heeft zich een orkestje opgesteld voor het spelen van de beide volksliederen. Het is aftellen geblazen. Het wordt heet hier vanavond. Maar ik hoop heel aangenaam voor Turkije en Nederland. Tot zo, ook namens Eddy Jansen.
1: En wij hebben de toon inmiddels gezet voor de wedstrijd Turkije tegen Nederland. En de echte toon die moet natuurlijk nog gezet worden. En misschien is die ook al wel gezet, de volkslieder. We gaan in ieder geval over naar Ron de Rijk en Eddy Jansen, onze twee verslaggevers daar in Bursa, Turkije, in het Atatürk Stadion.
0: Nou, het waren mooie tonen van het orkest dat verantwoordelijk is voor het spelen van de volksliederen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat er een cd'tje van zal uitkomen. Door de volksliederen heen staan voor ons, want wij zitten redelijk hoog op de tribune, zeg maar voor aan de vakken waarin de toeschouwers zitten, een soort volksmanners op de rand van die vakken. Die staan letterlijk de mensen in de vakken te dirigeren van hoe ze moeten zingen, hoe ze moeten bewegen, hoe ze moeten schreeuwen, hoe ze moeten gillen. Kortom, van alles en nog wat. Er is een onvoorstelbare hoeveelheid fotografen, cameramensen en alles wat iets meer zij aanwezig dat nu iedereen het doel kiest. Nederland voor ons, voor de mensen die het een beetje in beeld willen hebben voor zichzelf thuis, voor de radio gaat spelen van links naar rechts. En dan mag je dat zelf verder invullen wat mij betreft. Bertus Rijkoek, de elftalleider van Oranje, heeft nog stiekem een stoeltje gepikt. Heeft toestemming blijkbaar van de vierde man uit Spanje om in dat stoeltje te gaan zitten naast de dugout. En alles om het veld heen wordt nu vrijgemaakt. De oproerpolitie is verdwenen en zit op bankjes voor de tribune. Ik kan me niet voorstellen dat er één is in dit stadion die het ooit in zijn hoofd haalt om te proberen op de Sintelbaan te komen, laat staan op het veld te komen. En om even een indruk te geven van de fanatisme van de supporters hier in Bursa. De supporters hier staan bekend in de rest van Turkije als Texas supporters. En Texas supporters wil zoveel zeggen als dat is een staat waarin alles is toegestaan, waarin geen wetten en geen regels zijn. Kortom, alles mag tijdens de wedstrijd. Maar ik ga er toch weer vanuit dat wanneer de wedstrijd voorbij is, alle omstandigheden hier weer normaal worden. We staan klaar voor de aftrap met scheidsrechter Dias Feka en ook met mijn collega Eddy Jansen.
2: Dat is voor Turkije met de spits Hakan Şükür, Turkse nationale team. Dat is opgebouwd voornamelijk uit spelers van de topteams Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Er zitten ook twee spelers bij van Trabzonspor. En de aftrap is een feit met voorlopig Turkije in balbezit. Dat de bal even terugspeelt naar achteren met de bedoeling de bal voorlopig even de eerste paar seconden in de eigen gelederen te houden. Dan komt er een dieptepaas. Een dieptepaas op Celil. Die kan de bal in bezit houden als die om Aaron Winter heen gaat. Wordt er een overtreding gemaakt. De eerste overtreding van de wedstrijd komt op naam van Frank de Boer. En dan moet ik ongemerkt even terugdenken aan gisteren toen Jurgen Dirks bij de wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Turkije bij zijn eerste de beste overtreding gelijk een rode kaart kreeg. Zover zal

0: Spaanse scheidsrechter de vriendschop. Sterker nog, Frank de Boer wordt slechts bestraft met een vrije trap tegen. Een vrije trap halverwege de helft van Nederland.
1: Nu staat op 9,15 meter, staat ook een meter of twee nog net buiten het eigen strafgebied. En ik moet eerlijk zeggen, terwijl nu de aanloop komt voor de vrije trap, er iemand over de bal heen stapt en een kan van afstand, maar die bal die vliegt naast het doel van de Sar. Dat ik me aan de ene kant wel iets kan voorstellen bij een verdedigende overtreding van Frank de Boer, bijvoorbeeld het blokkeren van een tegenstander. Maar de overtuiging waarmee zijn tegenstander ook op Frank de Boer invloog, moet me eerlijk gezegd een beetje doen denken aan een waar twee schijven hebben twee schuld. En zou ik me kunnen voorstellen dat je dit dan hervat met een stuiterbal. Maar Dias Vega heeft wel de eerste vrije trap gegeven aan Turkije. Daar is niets uitgekomen. De doeltrap inmiddels is terechtgekomen in de defensie van Nederland. En Nederland zal proberen in de eerste minuut balbezit te hebben, rond te spelen, de hectiek eruit te halen. Nou, dat later zal het nog, denk ik, het moeilijkste worden van allemaal. Maar in ieder geval proberen zonder te veel overtredingen te maken en zonder al te veel in de duel te komen. Terwijl Stam nu die bal rondspeelt. Vooruit doet hij goed trouwens op Winter. Winter meteen draait bij tegenstanders bij hem. Nou, stapt Cocu naar de buitenkant. Is bijna zijn tegenstander kwijt, maar is inmiddels ook de bal kwijt. Probeert dan weer aan de bal te komen zonder een overtreding te maken, doet hij heel knap. Wil de bal dan voortrekken. De bal valt als het ware aan de zijkant in het strafschopgebied, maar wordt dan koppend uitverdedigd door de Turken via Tayfun. De bal gaat over de zijlijn een meter of 10 voor de middenlijn. Nederland mag gaan ingooien en ons advies is rust, rust, rust.
0: Vooral rust en je niet laten intimideren door de gekte rondom je heen. Nederland heeft ingooi gedaan, speelt achterin via Frank de Boer. De Boer probeert Cocu te bereiken, maar die raakt de bal kwijt. En dan kunnen de Turken weg over de middenlijn. Inmiddels gaat Turkije aanvallen, stuit in eerste instantie op Arthur Numan. In tweede instantie zit Cocu daar met een sliding tussen. Maar dan kunnen de Turken toch schieten. Nou, het leek wat gevaarlijker dan het publiek doet denken. Het publiek dat had gelijk van O en A, omdat er wel net over, net naast de toe van Edwin van der Sar gaat. Maar het viel allemaal reuze mee. De kans voor Turkije was niet zo groot als het leek. Nederland heeft weer uitverdedigd. Gaat opbouwen aan de linkerkant nu bij de middenlijn via Arthur Numan. Numan speelt de bal naar voren, naar Roland de Boer. Roland de Boer dan terug naar Numan. Moet de voorzet van de PSV er komen. Die komt toch wel. Komt er bij Seedorf. Die wacht erg lang. Had gelijk kunnen schieten. Dat doet daarna wel Wim Jonk. Maar die bal die gaat naast het doel van Rüştü. De doelman van Fenerbahçe en van Turkije. En zo heeft ook Nederland zijn eerste kansje tegen Turkije gehad.
1: Ik denk dat Nederland wat dat betreft dezelfde traditie zou moeten gaan opbouwen die ook Ajax in de afgelopen jaren heeft opgebouwd in de Champions League. Een treffer, zeker op vreemde bodem, in de beginfase van de wedstrijd wil men meteen zorgen voor een enorme stilte in het stadion. Aan de overkant trouwens een prachtig gezicht, terwijl het kopduel nu wordt gewonnen door Frank de Boer. Het balbezit is voor Seedorf. De bal via Jong terecht moet komen bij Numan. Numan twijfelt of hij de bal kan binnenhouden. En op het moment dat hij twijfelt is hij zeker te laat. Aan de overkant van het veld prachtig vol vak, wat zich werkelijk in alle bochten wringt. Om te laten zien dat het ook aanwezig is en de Turken kunnen door. Halverwege de helft van Nederland, daar komt hij dan. Hakan door het midden, maar de rugdekking is goed van Winter. Schuift de bal naar de buitenkant op Reiziger. Reiziger in de lengtas van het veld op Kluivert. Prachtig hakje op Seedorf. Seedorf kan weg, wordt niet vastgepakt. Is één man kwijt, moet die bal breed spelen. Speelt hem achter Ronald de Boer. Ronald de Boer moet hem dan ook weer terugspelen. Doet hij keurig op Cocu. Krijgt hem terug, wordt heel moeilijk aangespeeld. Draait voortreffelijk weg bij zijn tegenstander Ilker. Is terechtgekomen aan de buitenkant, aan de linkerkant van het veld. Ziet dan de bal via de voet van de tegenstander terechtkomen bij Chedil. Dat is een aanvaller die komt mee verdedigen. De enige Turk nu voorin, dat is Hakan. Die staat ter hoogte van de middenlijn. Het uitverdedigen daardoor voor Nederland kan betrekkelijk eenvoudig plaatsvinden. En gebeurt via Winter en Van der Sar.
0: En komt via Van der Sar weer achterin bij Numan terecht. Voorlopig lijkt Nederland zich inderdaad in die eerste fase van de wedstrijd redelijk rustig te houden. En komt het niet al te grote problemen tegen. Dit is een slordigheidje van de achterhoede van Nederland. Waarbij het de bal verspeelt. En in tweede instantie maakt Jaap Stam dat weer goed. Stam dan naar Seedorf. Vervolgens naar Winter. Maar er zit een van de Turken tussen. Dat is Ogun. En die kan weer rustig over de middenlijn gaan opstomen, aanvallen. En even terugspelen naar een Turk met blonde haren. Ze noemen hem wel eens de Witte Koeman. Hij schijnt natuurlijk een geweldige pegel in een van zijn benen te hebben. Een hardschot bedoel ik daarmee. Maar voorlopig hebben de Turken bal bezit halverwege de helft van Nederland. Wordt de spits aangespeeld. Hakan. Daar zit Cocu keurig tussen. Goede sliding van Filip Cocu. En via Jong gaat de bal naar de linkerkant naar Numan. Numan naar Roland de Boer. Met zijn rug naar het vijandelijke doel toe moet omdraaien. Om vervolgens te kijken waar die bal heen gespeeld zou kunnen worden. En aangezien voorin alles en iedereen gedekt staat, is er achter wel ruimte bij Jaap Stam. Stam naar Reiziger, nog steeds op de helft van Nederland. Nu aan de rechterkant komt de paas van Reiziger op Aaron Winter. Diepe bal gaat te hard, zodat hij ten koste van een ingooi uitverdedigd kan worden door Turkije. Nederland mag op een meter of 20 van de hoekvlag gaan ingooien.
1: Een minuut of vijf gespeeld, nog steeds 0-0 in Bursa bij Turkije, Nederland en Oranje in balbezit even. Onderschepping is van de Turk, is goed. Winter moet buiten omverdedigen, doet hij voortreffelijk. Schuift de bal terug in de voeten van Stam. Stam, Zeedorf. Zeedorf wat verder terug op Frank de Boer. Frank de Boer breed naar Stam. Stam terug naar Frank de Boer. Achter Frank ligt de ruimte naar Van der Sar. En dat is prima. Op die manier hou je en de Turken ver van het doel. En heb je altijd de gelegenheid om via de achterdeur als het ware uit te verdedigen in geval van nood. Frank de Boer kiest voor broer Ronald in de lengteas van het veld. Ronald, Zeedorf, Zeedorf, Cocu. Nee, Cocu laat die bal gaan. Bal naar linkerkant. Numan is goed. De voorzet is aanzienlijk minder, verdwijnt voor het doel langs. Ik denk zelfs dat er nee, het wordt geen ingooi. Die bal gaat net voor de hoekvlag over de doellijn heen. En dat betekent dat de Turken een doeltrap mogen gaan nemen via Rustu. De doelman die een soort fluoriserend geel-groen aan heeft. Nou, daar moet je hem ook mee kunnen zien, denk ik, in het donker. Als alle lichtmasten uitvallen hier, dan kunnen we de doelpunten in ieder geval zien. Een soort Dortmund-geel, zegt Eddie terecht. Daar lijkt het toch het meest op. Hij mag gaan zorgen voor de doeltrap. Nederland, de start is goed, staat nog steeds op 0-0 in Turkije.
0: En voor de eerste keer heeft zich de Turkse bondscoach Mustafa Denizli aan de zijkant gemeld om even wat instructies aan zijn team te geven. Wellicht wat zaken bij het Nederlandse team waar hij geen rekening mee heeft gehouden, die hij de eerste vijf minuten is tegengekomen en waar hij zijn maatregelen heeft. Mooie beweging van Zeedorf zagen wij, die zich daarmee vrij speelt. De bal dan naar de zijkant speelt, naar Patrick Kluivert, maar die raakt in het voorbijgaan zijn tegenstander, of maakt hij een zogeheten schwalbe en stelt deze Turk zich enigszins aan. Nou, de heren zijn weer dikke vrienden, duidelijk het feit dat Kluivert zijn tegenstander even helft met opstaan. Vervolgens volgt er een verzoenend handje en mag er een vrije trap genomen worden op de rand van het strafschopgebied van de Turken. Dat gaat doelman Rustu gaat dat doen. Neemt daar een lange aanloop en wederom komt de bondscoach van de Turken aan de zijkant om wat aanwijzingen te geven. Het zullen ongetwijfeld tactisch goed bedoelde aanwijzingen zijn. Komt de bal bij Hakan, maar die wordt door Nederland onderschept. Daar zit Jong goed tussen, maar het vervolg kan door Cocu niet gegeven worden. De bal smoort bij de middenlijn en blijft voorlopig even in balbezit bij de Turken. Komt er een slordige paas van de Turken, onderschept door Clarence Zeedorf, die een uitstekende eerste fase van de wedstrijd meemaakt. Zeedorf wilde de combinatie aangaan, had ik de indruk, met Kluivert, maar er zat een Turk tussen. En nu is het Turkse team dat het tempo even uit de wedstrijd haalt, dat die bal even achterin vasthoudt, vervolgens een paar keer breed speelt, omdat het ook in de gaten heeft dat Nederland graag dat balletje snel wil laten rondgaan. En dus zijn de Turken erbij gebaat om dat tempo af en toe even te verstoren. Turkse aanval komt nu ter hoogte van de middenlijn. Is het de Typhoon met balbezit, paas naar het midden. Weer zit Zeedorf daartussen, maar de Turken kunnen nog...

U heeft het gemerkt, de verbinding met Turkije is even verbroken. En wij wachten tot het moment dat Rondrijk zich weer gaat melden. En doen dat met muziek van Roger Chapman.

0: krijgen het goede bericht dat we weer verbinding hebben met Turkije, met Ronde Rijk in het Atatürk stadion. Ron, je was er even een minuut of vier niet. Wat is er in de afgelopen vier minuten gebeurd?
1: Gelukkig weinig. Het staat nog steeds 0-0 tussen Turkije en Nederland. Kluivert kreeg een gooi bij een kopbal. Een goede mogelijkheid voor hem, voor Nederland, om te scoren. Daardoor is het 0-0 gebleven. De betreffende Turkse PDT-collega die is inmiddels ontslagen. Die hebben er dus één minder hier in Turkije. Die dacht heel enthousiast tijdens de wedstrijd te kunnen gaan sleutelen aan onze apparatuur. En dat is natuurlijk niet echt verstandig. Vandaar het probleem. Het probleem is opgelost. Het uitverdedigen van Nederland met een probleem met de Turkse aanval is inmiddels ook ingezet. En Nederland heeft balbezit, heeft de hectiek uit het begin van de wedstrijd kunnen halen. Dias Vega als scheidsrechter maakt niet al te veel meters. Dat is ook niet nodig. Maar laten we hopen dat als het echt nodig is, dat hij dan ook op de plek loopt waar het gebeurt. Want dat liet Jong Turkije eerder deze week al zien tegen Jong Oranje. Als er een overtreding of een vermeende overtreding is, dan zijn de Turken heel wel in staat om een stukje toneelspel op te voeren. Waarbij onze oosterburen werkelijk kinderen zijn, kleine kinderen zijn. De bal inmiddels is over de zijlijn gegaan. Een metertje of 10 over de middenlijn op de helft van Turkije. De Turken mogen gaan gooien, maar Nederland heeft de zaakjes prima onder controle.
2: Kwartiertje gespeeld. 0-0 is de stand tussen Turkije en Nederland. Dat is voorlopig goed voor Nederland. Dat we in ieder geval moet proberen hier de 0 achterin te houden. Kortom, het eigen doel schoon te houden. Lange bal van achteruit bij de Turk. Op Hakan gespeeld. Daar zit Stam bij. Die twee die zijn vanavond op elkaar veroordeeld. En de bal komt toch nog aan de zijkant terecht bij Tayfur. Tayfur draait hem naar zijn rechterbeen, maar hij is stijf links. Dus kan geen voorzet geven. En dan moet de bal rondgespeeld worden bij de Turken. Komt hij weer aan de zijkant bij Abdullah. Abdullah speelt even naar Tolunay. Het zijn de namen van voor ons onbekende Turken. Weer Tolunay. Weer is er een korte combinatie bij de Turken op het middenveld. Is het Tugay die probeert de linkerspit Celil aan te spelen in het strafschopgebied. Door Numan uit het strafschopgebied gedwongen. En dan komt er een voorzet die ingeleverd wordt bij Nederland. Via Cocu wordt er uitverdedigd. Dan Ronald de Boer. Ronald de Boer met een verdediger bij zich. Wordt hij vastgehouden. En ik mag toch hopen dat Dias Vega, de scheidsrechter, dat ziet. Jawel, dat ziet hij. En het deelt ook gelijk een gele kaart uit. Een gele kaart aan meneer Ilker van Turkije. En Nederland mag ter hoogte van de middenlijn een vrije trap gaan nemen.
1: Metertje op 12 over de middenlijn om precies te zijn. Het is prima de manier waarop Nederland dit doet. Het houdt rust in de wedstrijd. De overtreding van zijn Turkse tegenstander voor Ronald de Boer was zo overduidelijk dat hij gewoon kon inhouden. En Dias Vega dan gewoon niet anders kan dan en fluiten en een gele kaart uitdelen. Bovendien levert dat nog wat seconden tijdwinst op omdat Dias Vega even de administratie moet bijwerken. De bal wordt genomen een meter voor de middenlijn op de helft van Nederland. Is inmiddels getrapt door Numan. Numan breed, Frank de Boer breed richting Stam. Stam balbezit, kan breed op reiziger. Alle vier defensiespelers van Nederland zijn hierbij ingeschakeld. En wat lijkt het me toch heel raar voor Dennis Bergkamp om thuis te moeten kijken of te moeten luisteren. En maar te moeten hopen dat terwijl je er niet bij bent het goed afloopt met jouw maatjes hier in Bursa. Nou, het loopt voorlopig prima. Wim Jong mist de bal. Winterlot, het gaatje dicht samen met Stam. Stam zou best door willen. Kaat de bal inmiddels op de helft van de tegenpartij richting reiziger. Reiziger naar de buitenkant van het veld. Ronald de Boer uitgeweken naar de rechterkant van het veld. Even wat ruimte, even wat tijd. Prachtige voorzet. Keeper gaat volledig de mist in en Zeedorf is een kopje te klein om de bal in te koppen. Uitgelezen mogelijkheid. Die bal die gaat volledig over de doelman heen. Die dook echt in het luchtledige. Maar ik denk bij een wat langere spits type van Loen had die bal er gewoon in gelegen. Zeedorf dus nog een centimeter of 10 groeien. Dan had Nederland zowaar hier op voorsprong kunnen komen. En Nederland laat het zich echt, ja, hoe moet ik dat zeggen, lekker aanleunen. Minuut of 17 gespeeld. Turkije, Nederland staat nog steeds op een keurige 0-0.
2: En de uittrap is voor de Turkse doelman Rüştü. Die komt ver over de middenlijn, maar wordt opgevangen door Cocu. Weinig goede uittrap dus van die Turkse doelman. Weer is het Cocu. Naar zijn clubmaatje van PSV, Numan. Die wordt aangetikt, maar staat vervolgens weer op. Geen blessure dus. En Nederland speelt de bal achterin even rond via Jaap Stam naar Frank de Boer. Komt de Boer over de middenlijn en moet gepaast worden. De vraag is naar wie. Wie legt misschien via Ronald de Boer. Waar het wat ruimte aan de rechterkant. Maar de bal gaat naar Kluivert toe. Naar Kluivert dan, naar het centrum, naar Zeedorf. Maar die raakt de bal kwijt aan Abdullah, de centrale man bij Turkije. Achterin speelt een beetje voor de verdediging. Achterop het middenveld. En weer is het Nederland dat aanvalt. Nu naar Zeedorf. Raakt de bal kwijt. En dan kunnen de Turken uitverdedigen. Dat gaat in een niet al te snel tempo. Nog steeds wel op eigen helft. En nu komt Turkije via Tolunay over de middenlijn. Maar is de paas buitenspel. Wordt ontvangen door de twee spitsen. Door Hakan en door Celil. Die beide buitenspel staan. En dan Nederland snel weg. Wordt er gepaast door Ronald de Boer naar Zeedorf. Weer terug naar Ronald de Boer. Ogenblikkelijk twee verdedigers bij zich. Ontwijkt de eerste tackle en speelt de bal dan terug naar Jaap Stam bij de middenlijn. Stam nog steeds nu over de middenlijn naar Cocu met ruimte voor zich. Cocu komt dan de eerste Turkse verdediger tegen. Speelt dan naar Numan, naar de linkerkant. Gaat met Kluivert de E2 aan en moet de voorzet van Arthur Numan komen. Komt de voorzet van Numan aan over de doelman. Oh, als Ronald de Boer daar een meter of twee naar voren had gestaan, dan hadden daar mogelijkheden gelegen. Maar de Boer vangt nu de bal wel op. Speelt dan naar Winter en dan naar Reiziger. Reiziger nu met de voorzet tegen de achterlijn aan. Weer een voorzet. Wordt weggewerkt. Nee, niet ten koste van een hoekschop. Het wordt een ingooi voor Nederland. Halverwege de Turkse helft. Maar het aardige na bijna 20 minuten spelen is dat Nederland een beetje druk op het Turkse doel kan zetten.
1: Ja hoor, Nederland is zonder meer de betere ploeg. De keeper heeft al twee keer bewezen geen zekere doelman te zijn. Wordt twee keer bij voorzetten volledig geklopt. Vliegt er echt onderdoor. En daarvan zou Nederland kunnen gaan profiteren. Balbezit voor Oranje via Frank de Boer. Heel diep nu spelend op de helft van de tegenpartij. Komt er opnieuw een voorzet. Bal gaat over alles en iedereen heen. Ronald de Boer beseft dat. Die denkt van ja, had ik maar beter iets van buiten naar binnen kunnen komen. Maar die bal die kwam gewoon te ver. Stam moet nu het kopduel aan. Verliest dat. Dan moet er rugdekking komen van Numan. Numan durft niet echt. Waardoor de Turken balbezit houden. En ik inmiddels een verzorger van Nederland om het veld heen zie lopen. Omdat aan de andere kant van het veld iemand langs de zijlijn zit. Dat moet, Patrick Kluivert zijn. Kluivert dus geraakt. Terwijl Nederland nu een hoekschop weggeeft. Nederland even met 10 man. Terwijl Kluivert behandeld gaat worden voor het bord van... Ja, iedereen staat hier te kijken. Maar ik zeg het niet, want ik krijg van een boete. Hè. Dit is een publieke omroep. Gaan de Turken gewoon de vrije trap nemen via Celil. Linkerspit doet dat met het linkerbeen vanaf de rechterkant. Nu wordt het oppassen geblazen. Heel Nederland in het eigen strafschopgebied. Alleen Ronald de Boer staat ter hoogte van de middenlijn. Die komt nu een paar meter teruglopen. Dekt als het ware op die manier de ruimte achter zich. En de rest van de oranje defensie zal het klusje verder moeten klaren. Komt die bal voor. De bal gaat hoog en ver. Moet er gekopt worden. Er wordt ook gekopt, maar er wordt slecht gekopt. Door wie is dat? Hakkam of is dat iemand anders? Nee, dat is Okun. Die raakt de bal slecht. De bal gaat gewoon over de doellijn heen. Ook hier, net als gisteren bij Jong Oranje, veel ballenjongens die er alle belang bij hebben om die bal zo snel mogelijk weer in het speelveld te krijgen. Maar Van der Sar neemt alle tijd. Hij steekt even over naar de andere kant van zijn doelgebied. En op die manier heeft de verzorger van het Nederlands elftal wat extra seconden om Patrick Kluivert weer op te lappen. Nog steeds 0-0 in Bursa bij Turkije-Nederland ook na ruim 22 minuten voetbal.
2: En uiteraard loopt Pierre van Hooijdonk zich warm, want het zou eens slecht af kunnen lopen met Patrick Kluivert. Kortom, de blessure zou eens dusdanig kunnen zijn dat Kluivert niet kan spelen. Laten we daar volgens nog even niet van uitgaan. Laten we ervan uitgaan dat fysio Rob Ouderland dat klusje aan de overzijde langs de lijn even klaart. En inmiddels speelt Nederland ver. Dat doet dat uiteraard heel rustig. De bal wordt via Jonk even rustig gespeeld naar Arthur Numan. En er zit er absoluut geen tempo in de wedstrijd. Komt er nu wel een diepe bal naar Ronald de Boer. Die wordt geattackeerd, raakt er bij de bal kwijt. Maar de paas van de Turken naar Celil, die is niet goed. Celil die kan die bal alleen maar over de zijlijn krijgen. Wordt erin gegooid. En is Patrick Kluivert die bij Rob Ouderland weer even probeert te lopen. En zich ongetwijfeld zo meteen kan gaan melden om weer verder te spelen. Ik denk dat het met Kluivert allemaal wel meestal vallen. Ja hoor, zal zo ongetwijfeld het handje opsteken. Dat betekent dat hij weer in het veld wil komen. En dan is Nederland weer met 11 man tegen de 11 van Turkije. En er is balbezit voor de Turken. Halverwege de eigen helft. Terwijl Kluivert nog steeds daar aan de zijlijn even wacht even gekromd staat met de handen aan het waarschijnlijk pijnlijke been. Zijn het de Turken die nu over de middenlijn heen komen. Wordt er goed ingegrepen door Arthur Numan die de bal even vasthoudt. Dan speelt naar Jonk. En Jonk dan naar de zijkant. Naar Philip Cocu. En Kluivert probeert er eventjes te lopen. Meldt zich bij de middenlijn om in te komen. Is het Jonk die even terugspeelt naar Frank de Boer. En inmiddels wordt de absentie van Kluivert even handig door Nederland uitgebuit. Om gewoon die bal even rustig in eigen gelederen te houden. Zodat er met 10 man niet meer schade geleden kan worden dan noodzakelijk is. Nu achterin via Numan. Kluivert weer op zijn positie. En dan kan er aangevallen worden in een waarschijnlijk weer wat hoger tempo als de afgelopen seconde. De paas van Frank de Boer komt niet goed aan. Wordt afgestuurd via een Turksbeen. En vervolgens maar eventjes centraal achterin gespeeld naar Jaap Stam. Stam dan naar de rechterflank waar de opbouw begint bij Michael Reiziger.
1: Ja, en ik vond eerlijk gezegd, dat zei ik ook tegen de man achter mij, dat het te lang duurde wat Stam deed. Daarmee geef je een aanvaller de gelegenheid het idee dat er wat te halen valt. Terwijl Kluivert nu terug is, die wil wraak nemen. Die gaat scoren. Of gaat hij niet scoren? Nee, die gaat niet scoren. Die trap met links, die mag zo door. Vanaf de zijkant komt hij rechtuit voor het doel van Rustu. Er is geen Turk die hem bijhoudt, respectievelijk onderuit wil halen. En dan moet Kluivert, dat is het enige nadeel, omdat hij vanaf de rechterkant komt met links schieten. En hij schiet de bal naast het doel van de Turken. Uitstekende mogelijkheid voor Nederland om een voorsprong te komen. Stam, en dat wilde ik zo juist zeggen, die kreeg een hoge bal. Hij geeft een gele kaart nu voordat ze opzettelijk hens zijn aan Wim Jonk. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat opzettelijk hens is. Dat zijn van die vervelende gele kaarten die je zo oppakt. Een uitgestoken arm maakt die als fake uitgebaar. Nou, daar is het absoluut de wedstrijd niet naar. Als je voor dit soort zaken gele kaarten gaat geven, je bent daarin consequent, dan kunnen we nog heel wat gele kaarten gaan verwachten vanavond. Dr. Kessel, overigens, is ook weer terug. Die heeft even weer een praatje gemaakt met Robbie Ouderland over de blessure van Kluivert. Hij neemt ook weer plaats in de dugout. Althans, hij gaat eerst even overleggen met Hidding. Maar het lijkt erop alsof Kluivert door kan. Sterker nog, Kluivert komt aan de bal. Raakt de bal niet goed. Loopt nog niet echt lekker, hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Gooit zijn kettingje maar even onder zijn shirt en krijgt nu zo van een Turkse tegenstander de bal in de voeten gespeeld. Maakt dan een mooie beweging. Schuift die bal in één beweging door op Reiziger. Reiziger wil om de buitenkant Aaron Winter wegsturen. Dat lukt niet. Maar de Turk die ertussen zit, trapt de bal ter hoogte van de middenlijn over de zijlijn. En op die manier heeft Nederland en weer wat tijd. Krijgen we zowaar een Nederlands orkestje ten gehore en mag Nederland erin gooien via Reiziger. Komt de bal terecht bij Stam.
2: Gezellige muziek van het vak. Nederlanders, 300 man zijn. Ze zitten schuin onder ons en zorgen zolang als Nederland het beste van het spel houdt. In elk geval voor een stukje aanmoediging voor Oranje. Bal gaat diep naar Aaron Winter. Aaron Winter, Kluivert is daarbij. Winter wordt getackled, blijft op de benen. Speelt de bal dan even terug naar achteren naar Jaap Stam. Alles op de helft van Turkije. Wordt uitverdedigd, opgevangen door Michael Reiziger. Gepaasd naar Aaron Winter. Winter bij de zijlijn. En via het been van Abdullah Ercan gaat de bal over de zijlijn en schuift Nederland weer een stukje op, maar het ingooien halverwege de helft van Turkije is gedaan door Aaron Winter. Terwijl Pierre van Hooijdonk zich hier voor de tribune nog steeds warm loopt, is het Seedorf. Seedorf naar Philip Cocu. Cocu ziet mogelijkheden aan de linkerkant bij Arthur Numan. Numan trekt naar binnen, terwijl Cocu het gaatje voor hem naar buiten trekt, wordt er opgepakt door Ronald de Boer en weer naar buiten, naar Cocu. Weer is het Numan, paast de bal achterwaarts. De bedoeling was Ronald de Boer, maar er wordt opgevangen achter in de defensie van de Turkije. En nu moet Nederland uitkijken. Nu moet Nederland uitkijken bij de Turkse counter via Hakan. Hakan heeft ruimte, is Jaap Stam kwijt. Gaat de bal naar de zijkant, naar Selu. Moet de bal voorkomen. Selu doet dat met rechts. Hij kan er gekopt worden door Michael Reiziger. Als hij de bal binnenhoudt, dan voorkomt hij een hoekschop. Reiziger, en nu gaat de bal via de Turksteen over de zijlijn. En loopt alles mooi uit in Nederlands voordeel. Want Nederland mag daar bij de eigen hoekvlag gaan ingooien.
1: Slimmel Reiziger of de bal komt bij Winter terecht. Of de bal gaat via een tegenstander over de zijlijn. Op deze manier gebeurde het zojuist. Van Reiziger vervolgens de ingooi teruggooien naar Van der Sar. Hebben we inmiddels 25 minuten gespeeld. Staat het nog steeds 0-0. En schuift Frank de Boer aan de linkerkant van het veld. Even voor de middenlijn de bal in de voeten van Numan. Numan terug naar Frank de Boer. En het klinkt misschien weer gek wat ik zeg. Maar dit Nederlands elftal tot nu toe vind ik bijzonder sterk optreden. Sterker nog van in de uitwedstrijden tegen Wales en tegen België. Dit Nederlands elftal dat schakelt goed. Ook de PSV'ers, van wie misschien zou kunnen worden verwacht dat ze wat minder in vorm zijn bij hun club, die draaien moeiteloos mee in Oranje. En dat is prima voor Hidding. En dat geeft ook aan dat hij een goede keuze heeft gemaakt door de ploeg gewoon te laten staan. Ronald de Boer, balletje buitenom. Prachtige bal op Numan. Moet die bal voorkomen? Laag bal, komt niet goed voor. Balletje buitenom is prima. Is het uitverdedigen van Turkije heel slecht. Houdt Nederland balbezit. Kaas Kluivert slecht op Ronald de Boer. En wat gaat Dias Vega nu geven? Ik denk een ingooi aan het Nederland zelf wel. Is Numan heel bedrijvig aan de linkerkant. Halverwege de helft van Turkije heeft hij de bal teruggegooid op Frank de Boer. En dat geeft al aan dat als verdedigers van Nederland zo diep mogen komen, hoe aanvallend Nederland hier bezig is. Ronald of Frank. Frank buitenom bij de tegenstander. Prikt die bal bij de tweede paal. Seedorf komt er snel inlopen. Kan die bal dan toch in via Kluivert. Keeper, terwijl Kluivert de bal overkomt, is weer veel te laat. Springt opnieuw een gat in de lucht. Dat is absoluut een zwakke schakel. Ik zou graag een keer zien dat deze keeper gewoon echt onder vuur wordt genomen. Het zij via het schot, het zij via een kopbal. Daar liggen beslist mogelijkheden voor Nederland. Het loopt goed af voor Turkije. De Turkse doelman Rüştü, moet het even goed uitspreken, Rüştü gaat zich belasten met de doeltrap. En Nederland heeft de zaken nog steeds voortreffelijk onder controle.
2: Toch opvallend gezien alle verhalen van de afgelopen dagen over de hel van Bursa. Ik denk dat voorlopig alleszins meevalt. Het Turkse team dat kent problemen en Nederland speelt goed. Nu via Aaron Winter. Op eigen helft nog steeds. Winter breed naar Jonk. En Jonk mag ver komen. Komt nu pas in het verdedigen tegen. Pas aan naar links naar Arthur Numan. Numan over de middenlijn heen weer terug naar Wim Jonk. Het tempo zou wat omhoog mogen. Dan maak je het voor het Turkse team nog veel lastiger. De bal gaat naar rechts. Naar Reiziger was dat. Volgens naar Ronald de Boer. Goeie paas naar Seedorf. Seedorf, strafschop hierin. Wordt gehaakt. Dias Vega, kom nou. Dit is een strafschop voor Nederland. Hij kijkt, hij zwaait met zijn handjes ten teken van. Speel maar door. Maar het leek mij dat Seedorf daar over een Turks been gaat, dat het alles behalve onopzettelijk was. En Diasveka wil nu even aan Seedorf uitleggen waarom dat was. Beide heren kennen elkaar uit de Spaanse competitie. En Seedorf weet inmiddels waarom Diasveka Nederland daar geen strafschop gaf. Waarom het spel gewoon doorgaat via Rustu, de Turkse doelman. Maar om het verhaal van net even op te pikken. Nederland speelt goed, Nederland speelt gedurfd. Nederland speelt aanvallend, verstopt zich allerminst. En maakt het daarmee Turkije voorlopig heel erg lastig. De uittrap van Rustu komt terecht bij Hakan op zijn rug. Maar die kan geen balbezit houden. Komt dan bij Philippe Cocu. Cocu gelijk met de lange bal, maar die bal gaat te hard voor Patrick Kluivert. En bovendien zijn daar Turkse verdedigers die voor opruiming kunnen zorgen. Lange bal komt terecht bij Hakan is dat. Hakan Şükür met Jaap Stam bij zich. En via de benen van Stam, nee hoor, via het been van Hakan Şükür gaat de bal over de achterlijn, over de doellijn heen. Geen hoekschop, maar gewoon een uittrap voor Edwin van der Sar.
1: Nederland voetbalt goed. Van der Sar kan de doeltrap nemen. Trapt de bal recht vooruit in de voeten van Winter. Winter kan draaien, weet Stam in zijn buurt ook. Jong, maar kiest voor de weg naar rechts op Reiziger. Reiziger kaart op Stam. Stam alle tijd zou wat mij betreft toch iets eerder, wanneer er een lange en een hoge bal komt, tegen de bal aan mogen spelen. Dus niet dat het gebaar maken van nou die bal die stuit het nog wel een keer door. In dat opzicht moet je echt een tegenstander niet eens het idee geven dat er iets te halen valt. Dat is eigenlijk mijn enige, nou heel kleine kritiekpuntje op Jaap Stam. Krijgt nu de bal. Speelt verder overigens wel een solide partij, want de heer Hakan, en die is echt gevaarlijk, hebben we nog niet gezien. De lange bal van Stam is ook prima door het midden. Hij zag iemand gaan, Cocu met name, die wilde de bal koppend verlengen op Ronald de Boer. Plaatst niet goed, Cocu daardoor komt de bal terecht in de handen van Rustu. De Turkse doelman die rolt de bal voor zich uit richting de rand van het strafschopgebied. En zal die bal met een trap weer terug in de wedstrijd brengen. De trap door het midden komt terecht op de borst van Reiziger en neemt die bal goed aan. Laat hem liggen voor Winter. Winter kaats op Stam, Stam breed op Frank de Boer. Het publiek gaat zich er nu mee bemoeien verbaal. Het wordt wat lawaaiiger hier in het Atatürk Stadion. De ploeg krijgt steun vanaf de tribune. En de lange bal van Frank de Boer op Seedorf is een prima bal. Seedorf in één beweging op Jonk is ook goed. Jonk moet nu zelf buitenom. Is de tegenstander krijgt een duw mee. En krijgt ook de vrije trap mee. Omdat en de grensrechter vlacht en Diasveka vervolgens fluit. En dat lijkt me een hele behoorlijke plek voor het Nederland zelf al. Voor het nemen van een vrije trap. Terwijl Van Hooijdonk nog steeds warm loopt. De bal aan de zijkant van het strafschopgebied. Net eigenlijk buiten de punt aan de zijkant van het strafschopgebied. Net buiten die hoek komt er een eenmansmuurtje. Daar kan ik wel iets bij voorstellen. Want de bal mag niet in één keer. Jonk vanaf de rechterkant dus met het rechterbeen. Er komt zich nog iemand melden. Dat is Frank de Boer. Die denkt van ik toch eens kijken of er wat te halen valt vanaf deze plek. Zoals gebruikelijk bij Ajax met twee man. De bal kan richting het doel draaien. En de bal kan van het doel afdraaien. Tweemansmuur. Wie gaat de bal trappen? Veel mensen achterin. Er wordt geduwd en getrokken. Frank de Boer met de eerste paal. Terwijl Diasveka nu tegen een Turk gaat zeggen dat de vrije trap moet worden overgenomen. Omdat er een Turkse verdediger, Ronald de Boer geloof ik, een catch geeft. Ronald de Boer staat bij de eerste paal. En dat is ook de richting waarin Boer Frank die bal graag wil spelen. Nu Jong met buitenkant. Oh, die bal wordt gemist door Stam. Wat een mogelijkheid. De bal waarschijnlijk iets te hoog. Of Stam komt iets te snel inlopen. Opnieuw is duidelijk dat de Turken achterin door de lucht kwetsbaar zijn. En u moet de Reiziger oppassen. Die geeft even gas. En dan is hij ook meteen alle Turken kwijt. En dit bedoel ik. Hij moet even terug. Neemt geen enkel meter extra de bal mee. Maar trapt die bal gewoon over 40 meter terug in de voeten van Van der Sar. En Van der Sar kiest opnieuw voor de lange bal richting Ronald de Boer. Die raakt de bal goed met het hoofd. Wordt er goed uitverdedigd door de Turk. Althans zo lijkt het. Moet Nederland even achter de bal aan. Moet Nederland met andere woorden balbezit zien te krijgen. Krijgt Celil de bal. Tegen de zijlijn aan. Steekt Reiziger een been uit. Komt er een tackle van Cocu. En ook een overtreding denk ik. Maar de tackle vond ik prima. Hij doet het als het ware preventief. Het levert wel een vrije trap op. Maar er is weer even wat rek uit bij de Turken. Het blijft nog steeds na ruim een half uur voetballen in Bursa bij Turkije-Nederland 0-0.
2: Ik maak me erover dat Turkije niet echt gevaarlijk uit de hoek komt. Vrije trap is genomen. Komt terecht bij de Turk op het middenveld. Er zijn weinig afspeelmogelijkheden. Zodat Turkije die bal een beetje breed blijft spelen op het middenveld. Nu om Seedorf heen. Dat is Tugay. Tugay doet dan die schieten tegen de rug van Frank de Boer op. En dat is goed. Want Tugay heeft een aardig schot in de benen. En dan had Van der Sar de nodige moeite mee kunnen hebben. Nog steeds zijn het de Turken in balbezit. Komt er een bal voor. Hakan die een beetje trekt. Die een beetje duwt met Jaap Stam. En ik denk dat ze wat dat betreft aan elkaar gewaagd zijn. Het is Reiziger die keurig uitverdedigt. Doet dat naar Winter. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Abdullah Ergin. Speler van Trabzonspor en begeerd onder meer door Huub Stevens bij Schalke 04. Stevens die met Schalke tegen Trabzon speelde. En deze Abdullah Ergin graag naar Duitsland zou willen halen. Vrijtrap genomen. Via Winter gaat de bal breed naar Frank de Boer. En kan Nederland van achteruit weer gaan opbouwen.
1: Het is het systeem wat op het lijf is geschreven van Oranje. Het makkelijk kunnen vinden van medespelers. Nu man bijvoorbeeld nu bal aan de voet. Een aantal mensen in zijn buurt speelt die bal er doorheen. Ronald de Boer kaart in één keer keurig op Jonk. Jonk terug, Ronald de Boer kan. Wordt wat moeilijk aangespeeld, Ronald. Speelt die bal weer terug naar Jonk. Jonk zou het kunnen proberen van afstand, probeert het ook. Bal gaat een metertje of drie naast het doel van Rustu. Doelman gaat wel die kant op, maar het is niet nodig. Hij mag een doeltrap gaan nemen. En Nederland heeft de zaakjes, vind ik, voortreffelijk onder controle. En op het moment dat ik dat zeg, meldt zich voor onze neus onze volksmanner. Die wil dat er een soort kreet komt vanaf de tribune. Maar de kreet komt niet echt. Hij heeft pech dat naast het vak van de Turkse supporters een vak oranje zit. En dat houdt de kaken stijf op elkaar. Die denkt, alles kan ons gebeuren. Maar we gaan ons daar niet mee bemoeien. Ronald de Boer in een spinduel. Deelt een schouderduw uit. Dat mag, maar krijgt ook een schouderduw. En wordt daarmee van de bal gelopen. Ronald de Boer natuurlijk de ondankbare taak samen met Kluivert voorin. Omdat de Turken consequent toch vier mensen achterin houden. In een wat lager tempo spelen dan een oranje. En zo het lijkt behoorlijk bang zijn voor dit Nederlands elftal. Seedorf moet gecoacht worden. Heeft de man in de rug. Speelt de bal snel in de voeten van Kluivert. Kluivert Seedorf kan helemaal naar de linkerkant. Er liggen zeeën van ruimte. Ronald de Boer kan die bal makkelijk aannemen. Zal hem draaien voor zijn rechtervoet. Wat doet hij? Gaat hij de langste? Speelt hij hem terug. Hij kiest voor het laatst op Numan. Numan verder terug naar Frank de Boer. Ruimte van Nederland. Omdat de posities goed worden gehouden. En nog maar eens wordt bewezen hoe belangrijk dat is. Frank de Boer zou kunnen vanaf dat. Dit is ook wel slim. Maar de bal komt niet aan bij broer Ronald. De onderschepping is goed van de Turken. En dan moeten de Turken omschakelen van verdediging naar aanval. En moet Nederland als het ware nu al de Turkse opbouw storen. Dat gebeurt niet echt, omdat Jonk het een beetje laat lopen. Jonk die nu ziet dat de bal bij hem achterlangs wordt gespeeld. Winter het gaatje dicht, loopt achter stam. En de bal uiteindelijk via Van der Sar weer terecht komt op de helft van de tegenpartij. De bal koppend wordt verlengd door Kluivert. Maar de bal uiteindelijk belandt bij de doelman van Turkije, bij Rustu. En dan zijn we waar we, ik denk, een kleine 30 seconden geleden ook waren. Dus rust voor het Nederlands zelf dat bal. De bal ver op de helft van de tegenpartij. Dat is een goed teken. Nog steeds de 0-0 tussenstand in Bursa.
2: En het enige waar Nederland voor moet vrezen is dat het vonkje van de tribunes overslaat op de spelers in het veld. Dan pas kan het echt gevaarlijk worden voor Nederland. Voorlopig is het absoluut Nederland dat de zaakje goed voor elkaar heeft. Overtreding halverwege de helft van de Turken op Seedorf. En mag Nederland een vrije trap gaan nemen. Nederland dat ook ziet dat de Turken tactisch wat zwakker onderweg zijn. En zolang als Nederland de posities goed bemand houdt, hebben de Turken daar de nodige problemen mee. Het duurt even een tijdje. Want iedere seconde is er één, moet Wim Jong denken. Vrije trap genomen. Komt in het strafgebied terecht bij Clarence Seedorf. Maar die verliest de bal. Glijdt uit op het veld dat daar ter plekke toch wat nat is. Wordt de bal uitverdeeld door Abdullah. En komt terecht op het middenveld bij Tugay. Gaat de paas naar Hakan Şükür. Goed aangepakt door Frank de Boer. Toch weer opgepakt door een van de Turken op het middenveld. En zo blijven de Turken nu een keertje een aantal maal aan de bal. Via Tugay. De spelverdeler op het middenveld. Paas naar Hakan. Die heeft stam in zijn nek. Kan zich niet omdraaien. Dus moet noodgedwongen weer terug. Komt de bal bij Abdullah terecht. Allemaal nog steeds aan de linkerkant. En dan wordt er gepaast naar Siliu. En die raakt de bal kwijt. Zodat de ingreep van Michael Reiziger uitstekend is. De bal gaat via de benen van Reiziger over de zijlijn. En Turkije mag via Abdullah gaan ingooien. Dat doet hij naar Siliu. Siliu terug naar Abdullah. Met Winter voor zich. Moet daar omheen. Of moet de voorzet. Loopt keurig een overtreding uit. En met het woord keurig bedoel ik heel professioneel. Blijft even met zijn ene voet hangen achter het been van Michael Reiziger. Laat zich vallen. En dan weet hij voor 99%. Dat de scheidsrechter daarvoor fluit. Dat gebeurt ook. Terwijl Reiziger nu denkt van, ik kan mij even duren. Ik blijf even rustig op de grond zitten. In ieder geval om elk tempo uit de Turkse ploeg te halen. Dus even een besturenbehandeling voor Michael Reiziger. Terwijl Dias Vega nu vraagt of dat misschien aan de andere kant van de lijn kan gebeuren. Zodat het spel door kan gaan. Maar nog Ouderland, nog Reiziger maken erg veel aanstand aan dat verzoek. Gevolgd te geven. Nou, het gebeurt wel. Michael Reiziger wordt even buiten de lijnen behandeld. En Turkije mag via een vrije trap hervatten.
1: Heel Nederland denk ik zo'n beetje voor het eerst op Ronald de Boer in het eigen strafschopgebied. Eenmans muurtje van Seedorf lijkt wat weinig. Het is niet ook dat die bal bij de eerste paal wordt ingeschoten. Daar ligt een gat. Nee, die bal die gaat gewoon hoog op centrum in. Wordt koppend uitverdedigd. Wordt verder verlengd door Ronald de Boer. Gewoon het zekere voor het onzekere nemen. Weg die bal. Seedorf aan het voorchecken. Wilde voor een sprint. Krijgt de bal niet te pakken omdat Ilker de bal tegen Seedorf aanschiet en hem daardoor weer terugkrijgt. Reiziger overigens weer terug in de defensie van Nederland. En Numan heel goed zegt. Koppend uitverdedigd. In de voeten van Ronald de Boer. Die pikt die bal op terwijl Cocu buiten opkomt. Twee Nederlanders aan die kant en een Turk echt in achtervolging. Speelt Ronald de Boer de bal weg naar Cocu. Cocu komt naar binnen. Is wat lastig omdat hij daarmee Ronald de Boer dreigt in de voeten te lopen. Speelt dan toch maar de bal richting Numan. Numan naar Jonk. Jonk legt legt dat spel voortreffelijk. Doet hij regelmatig van links naar rechts en weer terug. In de breedte van het veld komt de bal via Reiziger weer terug. Wat meer naar het centrum toe. Stam richting de linkerkant Frank de Boer. En dan zijn we er weer. De defensie van Nederland op de helft van Turkije. Hoe wil je het nog meer hebben in een uitwedstrijd? Maar in Nederland vind ik tot nu toe prima voetbal. Niet in de problemen is geweest. Geen kans heeft weggegeven. Zelf een paar mogelijkheden heeft gehad. Geen grote, maar wel mogelijkheden. En Nederland vist er nu een hoekschop tussenuit. Omdat de voorzet vanaf de linkerkant via een Turksbeen over de doellijn gaat. De hoekschop komt van links. En of hij nou van links komt of van rechts, er is er maar één die je kan nemen.
2: Ja, precies. Wim Jonk, de hoekschopman, de hoekschoppenspecialist voor Nederland. Kijken waar de lengte van Nederland zich bevindt. Ja, Stam ook mee het strafschopgebied in. Ronald de Boer achterin bij de tweede paal. En eens kijken of Jonk een goede hoekschop afgeleverd. Het komt inderdaad op het hoofd van Frank de Boer. Wordt uitverdedigd door de Turken. Maar wat heet uitverdedigd als de bal ogenblikkelijk achterin weer opgepikt wordt door een Nederlandse verdediger. Michael Reiziger in dit geval gaat naar Seedorf aan de rechterkant. Seedorf, onze tegenstander, die glijdt fantastisch uit, zeg. Met die mooie beweging. Speelde daar Ronald de Boer. En die raakt de bal kwijt aan Tolinay. Achtervolg nog wel. En ziet dan vervolgens dat de Turken het spelletje achter zijn rug netjes uitspelen. Via Abdullah met de paas op Hakan. Op het hoofd van Hakan. In de handen van Edwin van der Sar. In dit geval was niet Jaap Stam daarbij. Maar was het Arthur Nieuwman die zich in verband met de overname, de absentie van Stam, wat hij vorige bij die corner aanwezig was. Maar ook Nieuwman deed dat prima door koppend daar Hakan van enig gevaar af te verdedigen. Balbezit voor Kluivert nu op de helft van Turkije. Kluivert met de verdediger. Gaat de combinatie aan met Ronald de Boer. Die bal lijkt me wat hard voor Kluivert. Klopt ook. De lange Ajax kan er niet bij. Wordt er uitgedeeld via de Turken, via Abdullah. En is er nog één man voor. Dat is Hakan. En dat ziet Abdullah, zodat hij moet inhouden. En even terug moet spelen naar Tukay. Tukay dan met de paas op Hakan. Terwijl Hakan terugloopt. Nou, dan krijg je precies het tegenovergestelde. Dan komt de bal zo simpel als wat terecht bij Edwin van der Sar. En we kunnen het niet voldoende onderstrepen. Dit Turkije is niet zo gevaarlijk als in de voorbeschouwingen, in de verhalen voor ons werd neergezet. Sterker nog, Nederland heeft de zaken prima voor elkaar.
1: Nederland speelt prima voetbal. En dat doet het al inmiddels bijna 40 minuten lang met een 0-0 tussenstand. Jonk wil van afstand. Dat kun je zien. Bal wordt geplakt. Ik dacht dat er iemand buiten spel liep, maar dat is niet zo. Want er loopt nog een Turkse verdediger in het eigen strafschopgebied achter alles en iedereen. En terwijl Van Hooijdonk rustig bezig blijft met de warming-up, maakt Kluivert toch een redelijk fit indruk. Maar is hij niet echt aanwezig in de wedstrijd. Maar Kluivert is een man, denk aan Grasshopper, maar ik kan nog een heleboel andere wedstrijden opnoemen, die als hij opeens de bal goed krijgt, hem zomaar op een verschrikkelijke manier achter de doelman van de tegenpartij kan krijgen. Stam moet oppassen met het verdedigen en met Hakan. Hakan en Stam, terwijl een schot op de bal gaat naar, gaat ver naast het doel van Van der Sar. En het moet ook onmoedeloos van te worden zijn voor de Turkse aanvallers. Want Nederland zit conditioneel zo sterk in elkaar dat het gevoel ook heel makkelijk bij balverlies terugvlooit. En daardoor er steeds meer Nederlanders te vinden zijn in de buurt van de bal dan Turken. Nederland kan ook makkelijk rondspelen, zoals nu. Balletje in de voeten van Seedorf, wil zijn tegenstander kwijt. Kan kaatsen, doet dat dan ook op Ronald de Boer. Ronald de Boer even centraal, zeg maar, in de as achter Seedorf spelen. Speelt de bal nu naar de rechterkant op Winter. Winter heeft al wat tijd. Kluivert laat het zakken, moet oppassen dat hij geen schop krijgt. Schuift het balletje terug naar Jonker. Driehoekje met Ronald de Boer. Ronald de Boer, Seedorf. Het zijn combinaties uit het boekje. Seedorf wil zijn tegenstander poorten, maar dat lukt niet. Dan moet Turkije uitverdedigen. Gebeurt onzorgvuldig. En de verdediger die het deed, hief als het ware ook meteen daarmee buiten spel op, zodat Nederland door kon. Maar de hervatting van Cocu in dit geval is niet goed, waardoor de bal over de doellijn loopt. En Rüştü opnieuw mag voor de doeltrap. We beginnen zo langzamerhand een kopje Turkse koffie te naderen met zo'n 4,5 minuut voetbal. En een versnapering zou er ook wel in gaan, Eddie, trouwens. Het staat nog steeds 0-0 in Bursa bij Turkije-Nederland. En Nederland heeft zijn zaakjes prima voor elkaar.
2: Maar balbezit voor de Turkije. Terwijl wij wachten op het Turkse kopje koffie waar de lepel rechtop in blijft staan. Is het prima uitverdedigd daar van de Boer. Via Jonk, Frank de Boer bedoel ik. Via Wim Jonk nu op het middenveld. Jonk weer even terug naar de achterste lijn waar Cocu in staat. Cocu naar de Winter. Ay, die laat zich verrassen van achteren. Maar lost dat vervolgens netjes op door te pasen richting Seedorf. Seedorf staat met de paas naar Kluivert. Hoe die het vast op binnen. Draait er binnen. Kan gaan schieten. Maar terwijl Kluivert schiet, glijdt hij uit op dat natte veld. En kan derhalve de bal niet goed raken. Het rolletje is vervolgens een simpele prooi voor Rüştü. En Turkije verdedigt uit via Abdullah. Abdullah gepaast naar het middenveld, naar Tugay. Die wordt aangetikt. Lijkt me wat overdreven. Ook Tugay valt makkelijk als die wordt aangetikt door Jaap Stam zat daarbij. En er zat ook Wim Jonk bij, die daar ook wat hinkend van de plek afkomt. En Tugay, die daar rustig even blijft zitten, waarschijnlijk ook weet dat Turkije liever met een gelijke stand de rust bereikt, omdat het vlak voor rust nog op achterstand zou komen. Is het de vrije trap op de helft van Nederland inmiddels genomen. Tugay weer op gestaan en weer volledig genezen verklaard. Komt de bal voor, wordt er geschoten. Slap rolletje is dat. Alpay, de centrale verdediger. Maar het rolletje is een simpele prooi voor Edwin van der Sar. Die weer gaat opbouwen via de gooi naar Numan. Numan dan naar Frank de Boer. Terwijl er nu voor ons wat gezangen zijn van Turkse supporters richting de eigen muziekband die daar ook staat. Of ze misschien willen gaan spelen. En vervolgens begint de Nederlandse band ook te spelen. En ontstaat er een soort cacophonie van tegen elkaar opborstende geluiden. Terwijl we Turken bal bezit hebben. Oh, Wim Jong, kijk uit, want je hebt al een gele kaart. En hij wijst naar zijn borstzakje. Wat doet Dias Vega? Hij pakt nog niet de gele kaart, hè? Nee, ik was even bang dat hij dat wel zou gaan doen. Jong moet uitkijken, want door dat lullige hensballetje waarvoor hij voor opzettelijk hensgeel kreeg, kun je zomaar twee keer geel is rood krijgen. Dias Vega doet dat voorlopig even niet. Laat de Turken die vrije trap nemen. En dan wordt er opgebouwd via Abdullah. Stipje, mooi balletje naar Celil. Celil dan met de 1-2 met Abdullah. Abdullah naar het centrum van het veld, naar Tolunay. Maar er zijn ook veel Nederlanders. En er kan moeilijk van afstand geschoten worden. Via Alpay gaat de bal naar de zijkant. Moet er een voorzet komen, zo vlak voor rust. Hakan, de man hebben we absoluut nog niet gezien. Behalve zijn aanwezigheid op het veld. En dat nu wordt het opgelost door een reiziger. En is het van de ver met de uitrap. Ook dat lost Nederland prima vlak voor rust op.
1: Dat weet hij trouwens nog, reiziger, dat je van de Sar ook in dit soort situaties probleemloos van een meter of vier nog de bal kunt terugspelen in de voeten. En van de Sar die krijgt er dan heel droog is dan altijd wel een linker of een rechtervoet tegenaan. Nu een ziekenhuisballetje van Jonk. Dat bedoel ik met het uitverdedigen. Daarmee kun je een medespeler in de problemen brengen op Frank de Boer. Maar die lost dat keurig op. En via Stam en reiziger komt de bal terecht op de helft van de tegenpartij bij Kluivert. Kluivert tegenstanders in de rug. Wordt gehaakt. Staat inmiddels weer. Zou de vrije trap graag snel nemen. Maar kan dat niet omdat er twee tegenstanders voor de bal staan. En nu wordt de groen witte gekleurde spelerstunnel, dat groen-wit van de plaatselijke club Bursa, wordt uitgerold. En daar komen dan meteen ook maar 30 man oproeppolitie uit de voorschijn. En die gaan proberen het arbitrale trio en de beide helftallen zo meteen veilig naar binnen te krijgen. Maar ik zou me eerlijk gezegd geen reden kunnen bedenken waarom dat niet zou kunnen. De Turken kunnen eruit komen. Nederland moet even oppassen. Vlak voor rust. 43, 44 minuten gespeeld. 0-0 is het nog steeds. De Turken hebben wat moeite om de bal in het spel te houden. Dat lukt ze wel. Er komt Tugay aan de bal. Die speelt die bal in de diepte op Hakan. Hakan met Stam. Dat is links. Gaat hij draaien. Wat gaat hij doen? Stam moet er een been voor krijgen. En Van der Sar komt dan met een halve redding. En nou is het gekke dat Van der Sar volgens mij de bal op veld inslaat. Maar Van der Sar blijkbaar toch de man is die de bal over de doellijn slaat. Waardoor Turkije door mag met het nemen van een hoekschop. Een hoekschop waarvoor ze aan de rechterkant Celil gaat melden met een indraaiende bal. Gaat Celil de bal in het strafschopgebied draaien van het Nederlands elftal. Alleen Ronald de Boer op grote afstand houdt toch twee Turken daar in ieder geval bij zich. Ter hoogte van de middenlijn. En dan moet die bal gaan komen. Als de bal er is tenminste. Zo heb je hier zes ballen met ballen jongens. En zo is er geen ene. Komt de bal dan. Mannetje bij de eerste paal. Mannetje bij de tweede paal. En een vol strafschopgebied met oranje-blauw van Oranje. En het rood-wit van de Turken. Komt de indraaiende bal. Die gaat naar de rand van het strafschopgebied. Ver van de goal af. Wordt koppend uitverdedigd door Reiziger. Nou is de vraag of Frank de Boer erbij kan. Dat doet hij goed. Hij maakt en de sliding goed. Is sneller dan zijn tegenstander. En neemt zich daarbij bovendien goed in bescherming. Waardoor hij niet geblesseerd raakt. Voortreffelijk opgelost Frank de Boer. Via Winter naar Zeedorf. Zou Reiziger kunnen wegstarten. Op snelheid. Kijken of hij nog last heeft van de blessure of niet. Heeft geen last, maar is toch een beetje bang. Is wel zo slim om de bal via een tegenstander over de doellijn te trappen bij de Turken. En hadden we zojuist, dacht ik, de laatste hoekschop voor rust tegen Nederland. Het wordt de laatste hoekschop voor rust, maar wel tegen Turkije.
2: En zagen we uit die hoekschop voor Turkije een hele goede kans voor de Turken komen. Het zou ons goed doen als uit deze hoekschop van Wim Jong vanaf de rechterkant is een hele goede kans. Sterker nog, Nederland zou eigenlijk nu moeten scoren. Dat zou vlak voor rust een psychologisch heel belangrijk moment zijn. Kijk of dat lukt. Komt de corner van Jong aan. Wordt weggekopt. Minder goede hoekschop als we zojuist zagen. Opgevangen door Reiziger. Weer terug naar Jong. Geen buitenspel. Mag doorgaan. Komt er weer een voorzet aan. Wie kan er koppen? Misschien kan de Boer koppen. Oh, goede kopbal. Lekker diep gekopt naar de bodem. Dat zijn moeilijke ballen. Was Jaap Stam, het was niet de Boer. Goed naar beneden gekopt. Bal was dat. Dat zijn moeilijke ballen. En precies op dat moment fluit scheidsrechter Dias. De Spaanse scheidsrechter Dias Vega's voor de rust. Kunnen we na 45 minuten spelen concluderen dat Nederland prima gespeeld heeft. Dat Turkije tegenvalt. En dat de stand, alles is voorlopig gunstig voor Nederland is. 0-0.
0: Volgens mij kan er nog eens een mooi boek geschreven worden door Ron de Rijk en of Eddy Jansen over hoe verbindingen van bijvoorbeeld Turkije naar Nederland tot stand moeten komen. Maar laten we ons niet wijden aan dat boek, maar laten we gewoon eens gaan luisteren hoe de verbinding nu is op dit moment met Ron en Eddy.
1: 0-0 in Bursa. In de tweede helft, een paar minuten aan de gang. Geen wissels aan de kant van Oranje. We raakten de verbinding kwijt bij de Turkse PDT'er. We kregen hem terug met collega Eddy Jansen. En de tweede PDT'er in Turkije staat inmiddels op straat. Hakan komt midden door. Maar de bal is te hard. Het publiek dacht al aan een goal, maar de goal valt niet. Omdat Van der Sar sneller is en attenter is dan de spits van Turkije. Van der Sar heeft de bal te pakken gekregen. Heeft hem uitgerold richting Frank de Boer. En wat mij betreft mag Oranje net zo door als in de eerste helft. Overigens, televisiecollega heeft de navel die 2 meter verder van ons naar de rechterkant zit. Zei van ja, maar het zou toch wel leuk zijn als er een paar intrappen. Want 1 tegen goal, je hebt een probleem. Dat laatste klopt, met de tegenpool heb je een probleem. Maar dat Nederland echt grote kansen heeft gekregen om te scoren, dat nou ook niet bepaald. Nederland speelt nog wat voorzichtig, speelt wel heel behoorlijk. Soms wat nonchalant, dat zal even toch ongetwijfeld bedoeld hebben. Dus alleen in dat opzicht zal Nederland wat attenter moeten zijn. Zoals de Stam nu, terwijl Hakan weggaat, maar hij loopt aan de buitenkant van het veld. Beide heren dus, draait nu naar binnen toe. Hakan moet Stam met de tackle komen. Keurige tackle op de bal. Speelt wel de bal in de voeten van Cocu. Cocu naar Jonk. En dan komt mogelijk de eerste Nederlandse aanval van de tweede helft.
2: Keurig gedaan voor Stam, die van de week zei, ik zei van de week, je kunt je borst nat maken met Hakan. Maar zei Stam, hij ook, daar heeft hij gelijk in. Want voorlopig wint Stam vanavond dat duel van de spits van Turkije. Terwijl er nu een overtreding is. En de Turken halverwege de eigen helft een vrije trap mogen nemen. Een overtreding gemaakt door Patrick Kluivert. En de Turken langs de rechterlijn kijken even waar die vrije trap geplaatst moet worden. Alles wat Nederland betreft tot 2 spelers na terug op de eigen helft. Komt de trap aan. Wordt achterin opgevangen door Frank de Boer. Komt terecht bij Aaron Winter. Seedorf dan. Was wat slordig geplaatst naar de rechterkant. Kan onderschept worden door Abdullah. En dan Tugay op het middenveld. Speelt breed naar Ilker. Ilker aan de rechterkant. Komt Philip Cocu tegen Paas dan naar binnen toe. Gaat de bal weer naar de linkerkant, naar Abdullah. En wordt onderschept keurig, omdat het paasje ook slordig was door Wim Jonk. Maar er is geen oranje klant die daar op het ogenblik even bij de bal kan komen. Seedorf zit daarbij. Maar voorlopig kan Abdullah opvangen. En Pasen naar de achterhoede. Weer teruggespeeld bij de Turken, die nu ongeveer de hoogte van de middenlijn balbezit hebben. Het is nu Ogun. En het spel wordt breed gespeeld om te proberen Oranje een beetje uit de tent te lokken. Maar voorlopig komen de Turken, en dat zal ook de opzet van het Nederlands elftal zijn, niet in de buurt van het Nederlandse strafschopgebied. Nu, een metertje vooruit is de ingreep goed gedaan door Aaron Winter. Het is bijna Ronald de Boer die in balbezit komt. Maar de Turken blijven dat balletje rondspelen rond de middenlijn. Via de centrale verdediging komt hij achterbij. Het cirkeltje terecht is er een beweging om Ronald de Boer even op het verkeerde been te zetten. En dan wordt hij gepaast naar Tolinay. Tolinay weer naar de zijkant. En het zou eens aardig zijn als er van een van beide kanten wat diepte in het spel kwam.
1: Ja, ik weet niet wat het Turkse woord is voor rondspelen, maar de Turken doen het in ieder geval wel. Nu komt de lange bal naar de rechterkant. En die bal is goed, terwijl het publiek voor ons gaat staan. Komt de bal bij de tweede paal. Doelpunt. Doelpunt Hakan. Stam blijft staan. Bal komt vanaf de rechterkant. Het stadion ontploft. Het gebeurt in de 6e minuut van de tweede helft. Hij staat helemaal vrij bij de tweede paal. Stam gaat niet de lucht in. Hakan gaat wel de lucht in. Van de Sar kansloos. De voorzet komt van Ilker. En even de Zapel kijkt ons aan van, zie je nou, dat bedoelde ik nou. Daar heeft hij gelijk in. Onbegrijpelijk dat Nederland zo verrast wordt in het begin van de tweede helft. 3 kwartier lang heeft Oranje de zaken voortreffelijk onder controle. De man van de muziek begint nu ook alle boxen maar meteen te starten. En Nederland heeft een probleem. Het probleem heet Hakan en het doelpunt van hem. Turkije staat tegen Nederland voor. In het begin van de tweede helft staat het 1-0 in Bursa.
2: Nou, dat is een tegenvaller. We zijn benieuwd hoe het Nederlands elftal, hoe Oranje daarop gaat reageren. Oranje dat goed speelde, kijk hoe het omgaat met deze tegenvaller. Het doelpunt van Hakan. Balbezit voor Nederland. Jonk naar Seedorf. Seedorf dan naar de linkerkant. Daar staat Arthur Niemann. Niemann naar Kluivert die zich aanbiedde. Halverwege de helft van Turken is het Arthur Niemann. Niemann wordt teruggedrongen naar Frank de Boer. Frank de Boer dan naar Jaap Stam. Hij verloor weinig duels van Hakan, maar deze verloor hij wel. Het was geen onbelangrijke. Zie het vervolg dat doelpunt wat daar op kwam. Stam naar Winter, Winter weer terug achterin. Nu stelt Nederland het balletje rond naar Frank de Boer. Frank de Boer naar Patrick Kluivert. Kluivert wil er omheen. Dacht even te spelen via Wim Jong. Nog steeds Patrick Kluivert wordt de bal aangetikt. En is Kluivert die bal kwijt. Wordt hij door de Turkse verdediging onder het motto weg is weg. Uitverdedigd met een lange trap. Maar verder nauwelijks bedoelingen aan vastzaten. En kan van de Sar oppikken via de achterhoede uitverdedigd is het Winter. Winter die paast op Ronald de Boer. Ronald de Boer komt de bal terecht bij Reiziger. Reiziger die vlakbij het strafgebied. Ja, schiet maar van afstand. Als je er niet doorheen kunt komen, dan zou het aardig zijn als je van afstand schiet. Reiziger deed dat ook. Raakt vervolgens een Turksbeen. En gaat de bal naast het doel over de doellijn. En mag Nederland de eerste hoekschop in de tweede helft nemen.
1: En Knoydonk die voor rust al warm liep, loopt ook nu weer warm in de tweede helft. Wel met de rest van het elftal even naar binnen geweest. Heeft inmiddels ook gezelschap gekregen van Mark Overmars aan de zijlijn. Komt de hoekschop van de rechterkant, keeper springt, ja dat zul je zien. Drie kwartier lang pakt hij geen hoge bal en nu pakt hij de eerste, de beste hoge bal van Nederlandse kant. De hoekschop van Jonk heel makkelijk uit de lucht. Rust u, voorrust onzeker. Groeit natuurlijk nu ook in de wetenschap dat zijn helft al met 1-0 voorstaat. Doordat het doelpunt van Hakan vroeg in de tweede helft is er groot feest in Poetra. En beginnen we nu iets te merken van de sfeer die hier zou moeten zijn. Maar die sfeer, daar kun je natuurlijk wel iets aan doen als Oranje. En dat is namelijk heel veel proberen gelijk te maken. Een afstandsknal. De uitgestoken arm van de Sar is voldoende. Sterker nog, hij hoeft de bal niet eens te raken van de nummer 10, Tugay. De bal vliegt gewoon naast het doel van Oranje. Nederland moet wat meer snelheid gaan maken in de wedstrijd. Van de Sar neemt de doeltrap. Schuift de bal in de voeten van Frank de Boer. En Nederland moet sneller nu op de helft van de tegenpartij terechtkomen. Cocu, Ronald de Boer draait naar binnen. Terwijl Seedorf wegstart. Maar dat is een moeilijk balletje. Terwijl Kluivert helemaal vrij komt. Kluivert, Seedorf. Seedorf moet scoren, scoort niet. Seedorf moet scoren, maar scoort niet. De bal van Kluivert voortreffelijk. Het schot van Seedorf minder. Rustu onderscheidt zich met een goede redding. Voor het spreekt Kluivert zo'n kans. Nu naar Rust Seedorf. Het zijn de twee beste mogelijkheden van Oranje tot nu toe. Maar de bal gaat er niet in. Weliswaar ten koste van een hoekschop. En dan meldt zich opnieuw. Dit keer staat de rechterkant.
2: Ja, dat zijn toch kansen die je op dit niveau eigenlijk niet mag missen. Seedorf had de gelijkmaker moeten scoren. Denk dat niet. Hoekschop van Wim Jong. Bal komt heel hoog. Wordt gevangen door Cocu. Die kan nog meer koppen. Kluivert verricht op de bal door. Ja, dan met een hoofd erbij. Maar Rustu, de tussendoelman, zit er een strakje weer bij. Weer zien we een kans voor Nederland. En weer zien we dat Oranje niet weet te scoren. En als dat aan de andere kant wel gebeurt, ja, dan loop je achter de feiten aan. Terwijl, behalve Pierre van Hooijdonk inmiddels ook, Mark Overmars zich aan het warm lopen is. Dat zou kunnen betekenen dat Guzering toch zint op maatregelen bij die achterstand. Balbezit voor Nederland bij de middenlijn. Winter. Winter met de paas naar Ronald de Boer. Waar Ronald de Boer heeft de verdediger bij zich. Kan vervolgens doorpasen naar Kluivert. Maar Kluivert wordt wel aan de goede kant gedekt. Krijgt daar bovendien last van twee verdedigers. Kan geen balbezit meer hebben. Dus ze kunnen de Turken uitverdedigen. Dat doen ze wat omslachtig. Ze zijn makkelijker geweest om uit te verdedigen. Nu via het middenveld. Via Tugay is dat. Tugay met de bal naar Abdullah. Abdullah met de paas naar Salil. En weer meldt zich daar Hakan voorin. Maar nu is het wel Jaap Stam die de bal kan onderscheppen. Weliswaar zonder er een richting mee te geven. Want de bal gaat over de doellijn naast het doel. En zo krijgen de Turken een hoekschop te nemen. Nog in de eerste fase van de tweede helft. Bij die 1-0 voorsprong voor Turkije is het de hoekschop voor Turkije. Die wordt genomen door Abdullah.
1: Abdullah vanaf de linkerkant. Het hele stadion danst, springt, staat, zingt, juicht. Ereterras doet dapper mee, onderscheidt zich in het opzicht in niets van de rest van het stadion. En alleen het pakje met Oranje supporters links beneden van ons. Dat zit angstig stil te kijken. En zelfs de man uit Noord-Nederland met de trommel is maar gestopt met het spelen, verspelen van zijn trommel. Sedil trapt de bal even terug naar Mustafa. Die speelt die bal nu voor. Althans, dat zou hij kunnen gaan doen. Hij wil buitenom. Dat lukt niet. Omdat er een uitgestoken been tussen zit. Het levert hem wel een ingooi op. Metertje of 10 bij de hoekvlag vandaan. En ik ben benieuwd of de Turken nu ook wat seconden alvast maar gaan pikken. Daar lijkt het wel op. Want zolang zich niemand meldt om die ingooien in ontvangst te kunnen nemen, kan de man die de bal moet gooien gewoon rustig even wachten. Uitverdedigen van Nederland. Gebeurt niet altijd zorgvuldig. Ronald de Boer probeert er nog wat van te maken. Lukt hem niet. Botst op een tegenstander. Turken achterin met veel mensen nu. Alleen Seedorf had het voorchecken. Oranje moet natuurlijk nu wel komen. Oranje moet nu in tempo omhoog. Oranje moet nu druk gaan zetten. En dat doet probeert Ronald de Boer. Maar die bal die kaat via zijn brug. Zijn been weer terug tegen het been van Okun. En daardoor houden de Turken balbezit. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd. Wanneer het tempo omhoog kan bij Nederland, de bal wat sneller rondgaat. En dat gaat dan beslist in een hoger tempo dan de Turken dat kunnen. Dan valt hier voor Nederland nog steeds wat te halen. Maar Nederland moet wel de bal hebben. Op deze manier dus niet. Nu dus wel. Nederland via Winter. Buitenom en Jong. Jong met de lange bal op Seedorf. Man in de rug. Moet controleren. Wordt niet gecoacht. Wil het te mooi doen. Moet die bal in één keer verlengen. Dan is hij van het probleem af. En nu brengt hij de Turk in balbezit. En dit is ook de periode waar Hiddink het over heeft. Bulent met de lange bal. Moet Stam die is opnieuw te laat de hak aankomen. En valt die bal voorbij allebei in de handen van de Sar. Stam krijgt nu toch echt problemen met de spits van de Turkije. Die al eenmaal scoorde. Dus 1-0 voor de Turk. En ik ben benieuwd wanneer de wissel gaat komen. Beide heren in ieder geval. Overmars en Van Hooijdonk hebben inmiddels hun trainingsbroek uitgetrokken. Dus ik denk dat Guus Hiddink zometeen een dubbele wissel plaatst. Balletje binnen door op Kluivert. Het is niet goed. Rustu neemt alle tijd voor het nemen van een doeltrap.
2: Geef me zo gelijk, want als Nederland met 1-0 voor zou staan, dan zou je ook alle tijd nemen. En dus doet deze Turkse doelman dat ook. Zolang als die Nicolas Vega, de Spaanse scheidsrechter, dat tenminste toelaat. Zometeen dus een ongetwijfeld wellicht wel dubbele wissel aan Nederlandse zijde met Overmars en Pierre van Hooijdonk. Mark Overmars en Pierre van Hooijdonk. En de uittrap van Rustuk, de doelman van de Turken, komt terecht bij Hakan. Die komt nu bij onwind van Jaap Stam. Kan er geen richting mee geven zodat Aaron Winter in eerste instantie kan oppikken. Vervolgens wordt aangetikt, onderuit wordt gehaald, weggeleid door Stiliel. En de vrije trap is voor Nederland nog steeds op eigen helft op een meter of 12, 13 van de middenlijn af. Jonk neemt die vrije trap. Speelt hem terug naar Frank de Boer. Frank de Boer dan naar Jaap Stam. Stam over van de middenlijn, weer breed. Weinig diepgang op het ogenblik bij Nederland in het spel. En ook weinig tempo. En ik denk dat dat laatste met name omhoog moet. Wil Nederland de Turkije echt gevaarlijk maken. Nu naar links. Via Kluivert naar Cocu. Cocu even terug naar Numan. Numan even terug naar Frank de Boer. En het is toch de bedoeling, heren, dat we de andere kant op spelen. Want daar staat de doelman van de Turken tussen de palen. Jaap Stam nog steeds op eigen helft. Blijft de bal rondspelen. Frank de Boer, waar komt de diepe bal? Wie biedt zich aan voor de diepe bal? Boer Ronald doet dat. Ronald neemt aan. Gaat ons tegenstander heen. Pasen naar Seedorf. Seedorf wil hakken. Ja, had gewoon beter ineens kunnen schieten. Omdat Seedorf niet kon zien of er überhaupt wel iemand achter hem stond. Maar in zo'n situatie moet je, denk ik, het zeker voor het onzekere nemen. En gewoon maar gaan voor de eigen actie. Boem in één keer schieten. Dat deed Seedorf niet. Het rolletje komt terecht bij Rustuk. Hij pikt weer wat seconden. Hij zal toch echt gaan uittrappen rond.
1: Hij zal zeker gaan uittrappen. Zeker nog, dat heeft hij inmiddels gedaan. Richting Reiziger. Reiziger kopt de bal vooruit op Aaron Winter. Winter draait tegenstander bij. Is die kwijt. Tweede tegenstander komt hij tegen. Speelt die bal goed in de voeten van Ronald de Boer. Die kan kaatsen. Doet hij goed richting Seedorf. Seedorf moet niet terug, maar moet breed op Numan. Krijgt nu de bal terug van Frank de Boer. En mag dan alsnog het probleem oplossen dat hij zelf een beetje veroorzaakt. Dat moet nu gaan draaien. Speelt de bal dan breed op Numan. Numan moet nu wel terug. Speelt die bal op Frank de Boer. Frank de Boer in de Kluivertse voeten. Kluivert met een rare bal. Buitenkant voet. Het is wat nonchalant voetbal op deze manier. Waardoor je wat makkelijk balverlies leidt. En dat moet je nou net niet hebben. Je moet gewoon wat langer in balbezit komen. De bal wat beter en wat strakker gewoon inspelen op elkaar. Dan wordt het vervolg voor Nederland in de tweede helft zeker beter. 61 minuten gespeeld. Turkije-Nederland staat op 1-0. Door een vroege treffer in de tweede helft van Hakan Şükür. Terwijl Frank de Boer nu de bal aan de voet heeft. En op de helft van de tegenpartij terechtkomt. Zoekt hij Ronald. Ronald komt die bal keurig voor. Kluivert rekent er niet op. Komt nu wel aan de bal. Net buiten een strafgebied aan de zijkant. Moet die bal terugleggen. Doet hij ook op Cocu. Cocu moet verder terug op Frank de Boer. Doet hij niet. Kies voor de weg vooruit. Dan moet Numan de bal kaatsen op Frank de Boer. Omdat er geen ruimte ligt voorin. Frank de Boer binnen door Cocu. Cocu een steekbeweging op Jonk. Jonk aan heel veel. Nee, twee handen. Seedorf. Die moet scoren. En die schiet de bal naast. Hoe is het mogelijk? De bal wordt toch van richting veranderd. En wordt een hoekschop voor Jonk. Terwijl Seedorf graag een penalty wil. Zijn tegenstander mogelijk aan hem zit vastgeplakt. Zo lijkt het wel. En zijn tegenstander nu een blessure simuleert. Ongelooflijk, de man die de overtreding maakt, simuleert de blessure. Nou ben ik benieuwd, Dias Vega zou graag zien zojuist dat bij een blessurebehandeling van een Nederlander, van Reiziger met name, de verzorger even met Reiziger over de zijlijn stapt. En ik ben benieuwd of hij dat nu ook wil zien gebeuren met de Turkse tegenstander van Seedorf. Seedorf in ieder geval staat, die markeert niks. De tegenstander staat inmiddels ook. Jonk zou graag de hoekschop willen nemen. Vanaf de linkerkant inrijden, maar de eerste bal wordt verlengd door Winter. Wordt slecht verengd, moet Rustuk komen. Vega laat het doorgaan omdat de Turkse doelman balbezit houdt. Turkije en Nederland blijft op 1-0 en wij krijgen zo wissels aan Nederlandse kant.
2: In ieder geval één wissel, want Pierre van Hooijdonk wordt al geïnstrueerd voor de dugout door bondscoach Guus Hiddink. Daar is ook Johan Meesters bij. En ongetwijfeld zal van Hooijdonk zo meteen in het veld komen. We kunnen gaan speculeren voor wie. We kunnen gaan speculeren of dat voor Seedorf zou zijn, waarbij Ronald de Boer terug zou zakken naar achteren en van Hooijdonk daarvoor gaat spelen. We zullen zo meteen zien welke oplossing Hiddink kiest bij het inbrengen van de nummer 17, Pierre van Hooijdonk. Balbezit voor Wim Jong. Paas naar Ronald de Boer. Ronald de Boer er even terug naar Jong. Jong dan naar de zijkant. Daar staat Reiziger. Reiziger in duel. Komt daar aardig omheen. Speelt dan even terug naar Ronald de Boer. En die heeft wat beter ruimte. Komt op onze eigen tegenstander heen. Zou het van afstand kunnen schieten. De paas naar Kluivert was goed. Alhoewel die op een randje van buitenspel stond. Maar de paas kwam niet aan. En de halve blijft Nederland gewoon in balbezit aan de zijkant. Jong wacht lang. Draalt eventjes. Wacht tot Reiziger mee is opgekomen. Maar er zit dan een Turks been tussen. Het been van Abdullah. Gaat de bal over de zijlijn. En gaat Nederland ingooien. Reiziger doet dat naar Wim Jong. Jong moet zich omdraaien. Goed doorgestoken naar Reiziger. Moet de voorzet komen. Via het been van Abdullah over de doellijn is er een hoekschop

0: Ja, opgevangen wordt door de achterhoede van Nederland. Daar staat Winter. En via Winter wordt er dan uitverdedigd. Numan naar Ronald de Boer. Arthur Numan weer terug naar Numan. Weer terug naar de achterste lijn. En weer het tempo eruit. Dat rustig rondspelen van de bal. Daar staan zelfs vijf Nederlanders op een rij. Met geen enkele Turk daartussen. Dat betekent dat het makkelijk is om het balletje rond te spelen. En kunnen we bij de middenlijn gaan opbouwen via Wim Jong.
1: Het is alleen moeilijk dan om voorin de medespeler te vinden. Want er lopen natuurlijk veel te veel Nederlanders op die plek. Nederlanders die zich eigenlijk voorin moeten melden. Ronald de Boer doet dat wel, links voorin, tegenstander voor zijn neus. Kan buitenom en binnendoor, kiest voor binnendoor. Rechterbeen, rare bal trouwens, die bij toeval terechtkomt bij Reiziger. Reiziger kan buitenom de bal spelen richting Winter. Winter moet oppassen voor zijn tegenstander, wilde versnellen. Rekende op een sliding denk ik van die tegenstander, maar dat deed die tegenstander niet. Zeker nog, dat deed de tegenstander Abdullah heel slim. Waardoor Winter met de ballen al zelf over de zijlijn liep. En er komt nu de wissel aan de Nederlandse kant. Hiddink wil dat graag. En nou zou het leuk zijn als de scheidsrechter ook nog even oplet. Van Hooijdonk gaat komen. Pierre, zoals hij genoemd werd in Schotland. En het is Winter die eruit gaat. Dat betekent in ieder geval dat Ronald, neem ik aan, een linie terug gaat. Die staat nu ook te kijken. Kijk nu naar rechts op het middenveld. Ja hoor, Ronald de Boer gaat een linie terug. Van Hooijdonk meldt zich naar Kluivert voorin. En Van Hooijdonk mag gaan doen waar hij heel erg goed in is. Namelijk aan pinch hitten. Hij heeft de body ervoor, heeft de instelling ervoor. Pierre van Hooijdonk meldt zich voorin bij Oranje. En het is nodig, want er is inmiddels een 70 minuten gevoetbald hier in Bursa. En bij Turkije, Nederland met de binnenkomst van Hooijdonk, staat het nog steeds 1-0 voor Turkije.
0: En nu moet Nederland dus wel een wat ander spelletje gaan spelen. Het zal wat meer ballen vanaf de zijkant voor moeten gooien, waar van de lengte van Hooijdonk geprofiteerd moet worden. Wellicht kan het nu al gebeuren als Nederland aan de rechterkant kan gaan ingooien. Dus gebeurt. Komt de bal terecht bij Seedorf. Seedorf naar Ronald de Boer. Moet een voorzet komen. Als de Boer daar ruimte voor krijgt, dat krijgt hij niet, omdat hij de bal met twee benen meeneemt. Maar terwijl hij dat doet, sleept hij de bal gelijk mee over de doellijn. Naast de doel van Rustu, de doelman van de Turken. En is het dus geen hoekschop, maar gewoon een uittrap voor de Turkse doelman, die daar weer de tijd voor neemt. Oranje dat terugloopt in positie. Ronald de Boer dus terug van diepste aanvallen. Terug even in positie naar het middenveld, omdat Van Hooijdonk daar voor gaat staan. En Van Hooijdonk krijgt ogenblikkelijk al persoonlijke bewaking. De uittrap van Rustu komt terecht bij wie? Bij Frank de Boer, die hoog komt en kan koppen. Wordt achterin bij de Turken opgevangen. Opgevangen door Bulenk. En weer gepaasd. Is het Numan die verdedigt. Omhalend met een hoge bal. Hoge bal wordt opgevangen door Ilker, maar ook geen richting meegegeven. Stam dan. Keurig om zijn tegenstander heen. Verdedigt uit via Reiziger. Reiziger aan de rechterkant. Over de middenlijn heen komt de paas naar Seedorf. Bal gaat te hard. Reiziger. Die bal kan Seedorf nooit verlopen. En zo gaat de bal weer toeloos naast het doel van Rustu. Verstrijken er weer kostbare seconden. En staat Nederland nog steeds achter. En ik ben benieuwd wanneer de echte reactie van Oranje komt.
1: Die zal toch redelijk snel moeten gaan komen. Ik zei het al, een kleine 70 minuten gespeeld. Alle ballen, jongens, als bij talverslag verdwenen vanaf het moment dat Turkije op voorsprong is gekomen. Maar wie kan het ze kwalijk nemen? Het is de laatste kans voor de Turken in deze WK-kwalificatiepool om nog enige rol van betekenis te gaan spelen. Balbezit is voor Oranje via Frank de Boer en Van der Sar. Terwijl Hakan doorstoort, door voorcheckt, speelt Van der Sar de bal in één keer op Stam. Moet Stam die bal gaan spelen, niet gaan lopen. Krijgt nu Hakan in zijn rug en speelt dan op het moment dat hij er niet uitkomt de bal in de voeten van Reiziger. En dan komt die bal alsnog terecht bij Van der Sar. Die opent meteen naar de linkerkant op Frank de Boer. Daar ligt mogelijk wat meer ruimte. Nu heeft Stam ook opeens de ruimte. Moet de bal in de lengte richting worden gespeeld. Het Nederlands orkestje komt, maar de Turken zijn er niet blij zijn. De bal in de lengte van de as van het veld. Van het veld speelt op Van Hooijdonk. Die kaat waar ook Seedorf een optie was. De bal terug in de voeten van Stam. Stam Jonk. Jonk terwijl Seedorf binnendoor komt, maar Rustu is sneller. Doelman met gevaar voor eigen leven is eerder dan Clarence Seedorf bij de bal. Pakt de bal. Neemt alle tijd natuurlijk bij het weer in het spel brengen van de bal. Terwijl aan de rechterkant achterin Ilker zich meldt, gaat Rustu gewoon voor de lange trap. En gaan wij zo denk ik de tweede wissel krijgen aan de Nederlandse kant. Overmars loopt nog even warm. De bal verdwijnt inmiddels in de tribunes en de Turken die gaan wisselen. En daar lijkt het me ook een mooi moment voor.
0: Ja, ik denk dat mag Jans even oplossen, want die heeft alle namen op een papiertje staan. Komt een tweede Hakan in. We hebben Hakan Sükür. Dit is een andere Hakan. Ook hij speelt bij Galatasaray. We gaan even kijken wie eruit gaat, want het bord wordt weliswaar Tugay. Tugay, de kleine nummer 10, gaat eruit. En Hakan 2, zo zullen we hem maar gaan noemen. Celiel gaat eruit, dankjewel. Celiel eruit en Hakan 2 laten we hem zomaar even noemen om het misverstand te voorkomen met die andere Hakan Sükür. Goed, Nederland gaat aanvallen. Doet het aan de rechterkant via Michael Reiziger. Reiziger om Abdullah heen. Tenminste, dat wil hij, maar dat lukt niet. De bal wordt over de zijlijn gelopen. Reiziger raakte de bal het laatst aan. En dus mag Abdullah op zijn akkertje die bal gaan halen. Inderdaad, opvallend geen ballenjongen meer te vinden.

0: Turken halen zelf de bal en laten daar kostbare seconden in hun voordeel mee wegtikken. Abdullah met de ingooi, de hoogte van het strafschopgebied. Speelt naar Ogun, krijgt hem vervolgens terug. En dan is er een verre bal die ook weer over de zijlijn gaat. En mag Nederland gaan ingooien, halverwege de helft van de Turken. Dat is gebeurd, opgepikt achterin bij Jaap Stam. Stam naar Wim Jonk. Jonk zou over de hele kunnen spelen naar Numan. Verkiest het tussenstation om dat via Frank de Boer te doen. Komt de bal inderdaad dan toch bij Numan terecht. Cocu trekt het gaatje naar de linkerkant. Krijgt vervolgens de bal en moet dan snel zijn. Wil Numan ook zijn tegenstander op het verkeerde been willen zetten. Dat gebeurt, een mooie schaarbeweging voor Numan om de voorzet daar te krijgen waar hij hem graag wil hebben. Het leek op een hoekschop, maar de bal had een merkwaardige curve. En gaat via een Turksbeen over de zijlijn hier vlak voor onze commentaarpositie. En daar mag Nederland via Cocu gaan ingooien.
1: Gooit de bal richting Kluivert. Kluivert terug op Numan. Nu staat Van Hooijdonk in de 16 meter van Turkije. Ik zou me toch kunnen voorstellen dat je hem gewoon eens een keer probeert aan te spelen. Van Hooijdonk probeert zich vrij te lopen terwijl Jonk de bal heeft. Van Hooijdonk wil best de bal hebben, maar de bal gaat naar Reiziger, naar de buitenkant van het veld. Reiziger met één tegenstander wordt vastgepakt. Wil buitenom komen, is sneller, wordt nog steeds vastgepakt. Moet die bal voorttrekken, komt die bal half voor onder de voet van Van Hooijdonk. Dat kan die Van Hooijdonk. Kaast hem op Seedorf. Seedorf, Jonk zo goed. Numan buitenom op Kluivert. Geen buitenspel. Kluivert moet een actie maken. Kan het balletje binnendoor spelen op Numan. Numan, Cocu. Cocu, Numan. Numan, Cocu. Numan weer. Prachtig lange loop en over de doellijn. Dom, dom, dom. Het verzonk. Zonder dat het een turf hoeft in te grijpen. Omdat het speelveld steeds kleiner en kleiner wordt. En je dan uiteindelijk gewoon als voetballer niet meer weet waar je je bevindt. Hoe je je bevindt en wat je zou moeten gaan doen. Niet slim. De afronding van deze oranje aanval. Kom nou eens gewoon met de hoge bal richting Van Hooijdonk. En dan wil ik nog wel eens zien hoe de Turkse doelman Rüştü daarop reageert. Nu heeft hij alle tijd. Hij neemt de doeltrap en geeft mee de ongelijk. Turkije nog steeds met 1-0 voor tegen Oranje.
0: Het wordt tijd dat daar veranderingen komt. Veel Nederland hier niet met een nederlaag wegkomen. Cocu balbezit op eigen helft nog. Paas naar Jonk. Jonk dan naar de mee doorschuivende Jaap Stam. Stam nu over de middenlijn heen. Terwijl u kunt wellicht horen op de achtergrond dat de volksmennen hier weer hun werk doen. De mannen die zijn ingehuurd om het publiek op de tribune op te zwepen. Seedorf balbezit. Halverwege de helft van Turkije. Draait om zijn tegenstander heen. Houdt nog steeds balbezit. Kan dan passen naar Kluivert op links. Wil een voorzet geven, maar doet dat niet goed. Ziet ook dat Van Hooijdonk veel te ver staat. En dat hij die via de bal nooit kan bereiken. Inmiddels het uitverdedigen van Turkije achterin. Opgepikt door Frank de Boer. Even naar Van der Sar toe. En dan kan er uitverdedigd worden via Wim Jonk. Jonk die teruggetrokken speelt vandaag. Noodzakelijk in ieder geval om daar achterin in het centrum voor de defensie mee te assisteren. Jonk dan naar Frank de Boer. Frank de Boer probeert een diepe paas naar Kluivert. Kluivert nu helemaal naar de linkerkant. Moet Kluivert om zijn tegenstander heen. Nee, dat kan hij niet. Hij gaat er overheen. Hij krijgt vervolgens de overtreding mee. Kluivert die er niet doorheen kan. En als er een blok staat, dan is dat gewoon een overtreding. Je wordt er een handje geschud. Gaat Nederland de vrije trap nemen. Een meter of twee buiten het strafschopgebied aan de linkerkant. En dat gaat Wim Jonk en Ron de Rijk doen.
1: Ja, nou, Jonk trapt en ik vertel erover. Het is inmiddels 73 minuten staan er op het scorebord. Nog steeds 1-0. Komt de vrije trap van Jonk. 1-0 dus voor Turkije. Tweemansbuurtje. Bal kan er nooit in. Het was een flinke schot trouwens. Jonk in één keer. Bal draait voorlangs. Keeper reageert niet. Niemand reageert omdat niemand bij de bal kan. Keeper gaat richting de hoekvlag, want daar ligt de bal. Grensrechter meldt zich niet daarvoor. En Van Hooijdonk doet het wel slim. Die gaat nu snel naar de bal, maar die keeper die is toch slimmer. Die denkt dat ik nou gewoon achter Van Hooijdonk aanloop. Dan kan hij mij de bal wel geven. Maar sta ik een meter bij hem vandaan. En dan zal ik toch dat hele eind op mijn gemakje terug moeten wat naar het doelgebied. Gek dat dat zo'n beetje universeel is. Dat weet iedereen op de wereld. Hoe je bij de voetballerij, als het eenmaal voor staat, als je eenmaal voor staat, hoe je dan wat seconden kunt pikken. Balbezit is er voor de Turken. De lange bal naar de linkerkant. Terwijl er geappelleerd wordt voor buitenspel. Maar de grensrechter die de defensie van Nederland in de gaten houdt, al een minuut of 20 niets meer te doen heeft gehad. Eigenlijk maar een beetje de boel laat. Het hoeft ook eigenlijk niet, want het wordt een doeltrap voor Oranje. Is genomen, is terechtgekomen bij Frank de Boer. En zaken is om zo snel mogelijk terecht te komen op de helft van de tegenpartij.
0: Frank de Boer nog steeds op eigen helft. Dus zoals gezegd, komt de paas aan. De diepe paas. Ja, de vraag is voor wie. Omdat nog Ronald de Boer, nog Patrick Kluivert, die aan de linkerflank aanwezig waren, een dergelijke bal kunnen belopen. Is er in het veld even wat discussie tussen de breide boertjes, de Boer, tussen Frank achterin en Ronald voorin. En tijdens die discussie heeft Rüştü de bal achter zijn doel opgehaald en kan die gaan uittrappen. De doelman van de Turken. Komt de bal hoog terecht terzijde van de middencirkel. Opgevangen onder meer door Arthur Numan, die het hoofd niet tegenaan kan krijgen. Maar zijn tegenstander kan er ook geen richting aan geven aan de bal. En dus kan de bal achterin opgepikt worden via Frank de Boer. Frank de Boer weer naar Numan. Numan draait om zich heen. Paas dan breed. Daar waar veel ruimte ligt, bij ja, Stam bijvoorbeeld. Stam over de middenlijn heen. Dan zou er wat diepte in moeten komen. Paas van Stam naar Van Hooijdonk. Dat is goed gedaan. Goed voorgecheckt van Hooijdonk. Nu moet Van Hooijdonk de voorzet geven. Ketst de bal weg. Dat deed hij prima. Alleen er zat een Turks been tussen. En daarbij kreeg de bal ineens een andere richting. En kan Turkije gaan counteren. Counteren via Tugay. Terwijl er aan de zijkant Abdullah, die zijn linkerkant, ligt helemaal open. Maar Tugay is uit op eigen eer. Daarmee is weer eens bewezen dat Turken geen teamspelers zijn. En nu moet Nederland tempo maken. Tempo via Seedorf. Maar dat doet hij niet, want de bal gaat breed naar Jonk. En de bal gaat weer breed naar Seedorf. En inmiddels zijn er weer 6, 7, 8 Turken terug in de achterhoede. En is het tallig voordeel voor Nederland niet daar. Kluivert met een goede paas. Jawel, dat is prima gedaan. Naar de Boer aan de rechterkant. Komt de bal terug op Jonk. Jonk schiet over het doel van Ruustu heen. Goede poging, goede kans voor Nederland. Balletje was wat te hoog gericht. Maar Jonk schoot eindelijk eens direct van afstand. Zonder de bal aan te nemen. En er dan 2, 3, 4 passen te veel mee te doen. Deze kans voor Nederland gaat verloren over het doel. En zo blijft de achterstand 1-0.
1: Doeltrap voor Ruustu. Klagen de verdedigers van Turkije worden terechtgewezen door de scheidsrechter Dias Vega. Die het in ieder geval tot nu toe, in mijn ogen, in ieder geval keurig en correct doet in deze wedstrijd. Eenmaal geel voor een Turk, eenmaal geel voor Jonk voor opzettelijk Gens. Verder heeft hij de kaart op zak kunnen houden. Is het ook een opvallend sportieve wedstrijd waarbij de Turken dus voorstaan met 1-0. Door dat doelpunt van Hakkan in het begin van de tweede helft. Nederland achter de achterstand aan moet. En dat doet via bijvoorbeeld Seedorf. De rechterkant had gemoeten. Daar lag de ruimte bij Reiziger. Maar hij kiest voor een andere weg richting Cocu. Cocu laat zich bijna de bal van de voet lopen. Gebeurt niet. Trekt nu de bal voor. Daar komt Van Hooijdonk bij de tweede paal. Die duwt. Dan kan Ronald bijna bij de bal. Dat lukt niet. Ronald de Boer dus. Om het misverstand dat het frank zou kunnen zijn even weghalen. Cocu nog een keer. Loopt zich vast op het tegenstander. Wil een vrije trap. Maar je kan er niet doorheen op die manier. Dan moet je de bal in de combinatie laten rondlopen. Dat doen de Turken overigens nu wel goed. Moet Seedorf achter zijn tegenstander aan. Dat is Tolnay. Die komt er heel eind. Hakan gaat het hoekje in. Stam wordt gepasseerd door het balletje. Komt er een hakballetje. Tolnay met de mogelijkheid van de Sar met de redding. Het publiek juicht al. Maar het is te vroeg. Van de Sar heeft de bal. Duman kan gaan uitverdedigen. En dan komt Overmars om nog wat meer snelheid te brengen aan de buitenkant. Maar komt er ook bij de Turkse tegenstander een wissel. Balbezit voor Oranje via Duman. En de bal wordt gespeeld in de voeten van Ronald de Boer. Ronald de Boer Kluivert. Kluivert de bal kwijt. Turkije kan overnemen. Veel withemden nu op de eigen Turkse helft. En Jonk is wat aan het voorchecken. En dat levert Tromp balbezit op via Duman. Duman wordt achtervolgd door de tegenstander. Speelt die bal rustig terug in de voeten van Van der Sar.
0: En die mag weer het spel gaan vervolgen. Dat doet hij ook door de bal te schieten naar Jaap Stam. Jaap Stam in de richting van de helft van de Turken gaat de paas van Stam naar Kluivert. Kluivert van ooit ook in het punt. Duwend en ruziend. Nu misschien een Kluivert vast op iets in. Dan komt de bal van rechts voor. De Boer tegen de tegenstander aan. Is die nog een keer daar. Dan gaat de bal vrij simpel in handen van doelman Ruustu. Was er een kleine mogelijkheid voor Nederland. En Nederland moet het toch hebben van die kleine mogelijkheden. Terwijl er gewisseld gaat worden aan beide zijden langs de lijn staan. Klaar Mark Overmars om bij Nederland in te komen. En Tayfur, de speler van Kocilia Spor uit de Turkse competitie, om bij de Turken erin te komen. Dat zal zometeen, als de bal over de zijlijn gaat, ongetwijfeld gaan gebeuren. Balbezit voor Nederland bij de middenlijn. Wim Jonk. Jonk naar Ronald de Boer. Ronald de Boer zonder enig tempo gaat de bal breed naar Frank de Boer. Frank de Boer nu halverwege de helft van de Turken. 1-2 met Seedorf. Komt uit in balverlies. Alhoewel de bal nu nog gelukkig gewijs tegen de benen van Seedorf aankomt. En die kan hem dan pasen naar Patrick Kluivert. Kluivert even terug naar Cocu. Cocu zoekt diepte bij de Boer. De Boer Frank moet ik zo zeggen. Dan naar Wim Jonk. Wim Jonk naar de rechterkant, naar Reiziger. Daar is ook Ronald de Boer. Maar veel schieten we niet op, want we zijn nog steeds halverwege de helft van Turkije. Dit is goed gedaan. Goed gedaan door Ronald de Boer. Als Reiziger tenminste wat snelheid heeft, dan had hij die bal terug kunnen zetten. Maar een van de Turkse verdedigers is eerder bij die bal verdedigd uit voordat de bal aan de zijkant over de zijlijn gaat. En door een foutje bij de Turk achterin komt Nederland weer in bal. We zitten achterin nu. Via Stam naar Numan. Numan heeft ruim. Hij kan oplopen, wordt nog steeds niet aangevallen. Numan dan naar Kluivert wil de 1-2. Numan moet de bal voorkomen. Paris van Hooijdonk die wordt vastgehouden, zodat hij niet omhoog kan. Via Veka kan er geschoten worden, nog een keer door Kluivert. Maar het is een rommeltje, het is hectisch in de stad. Jonk dan met de tegel. En die gaat naast het doel van Ruustu. Kortom, Nederland grossiert wel in kansen. Maar het gaat allemaal zo onrustig, met zo weinig overleg, dat het haast noodzakelijk fout moet gaan. Alles achter, wissels bij Nederland en Turkije. Tayfur dus bij de Turken in het veld. En Mark Overmars bij Nederland erin. En Mark Overmars bij Nederland erin. En dan lijkt het haast of Cocu eruit gaat. Nee, het is Seedorf bij Nederland uit het veld. Hij wordt vervangen door Mark Overmars. En we kijken ook nog even wie er bij de Turken uitgaat. Het zou handig zijn als wij die bordjes hier aan de zijkant ook even zouden kunnen zien. Het lijkt mij nummer 7, Tayfur, die eruit gaat. Nee, het is nummer 10, Tugay. Zeedorf ziet eruit. Het is de reiziger die eruit gaat. Zeedorf kwam slechts naar de zijkant toe om even wat informatie bij Guus Hiddink te vragen. Het is Overmars dus die aan de rechterkant gaat opbouwen. Daar waar reiziger eerst de hele zijflank bespeelde. Overmars dus bij de Nederlanders erin. En Tayfur bij de Turken.
1: Balbezit voor Oranje. 1-0 voor Turkije. Minder nog dan 10 minuten te spelen. Terwijl het scorebord aangeeft dat de kop is ingevallen. Lijkt me niet echt logisch. Misschien komt hij nog wel hoor. In de slotfase. Wie zal het zeggen. Maar dan ook in de punt van de aanval. Speelt Hiddink de bal omdat het een ingooi wordt voor Nederland. Snel naar Cocu. Cocu gooit de bal terug naar Frank de Boer. Frank de Boer speelt die bal nou gewoon eens hoog in de voeten van Hooijdonk. Dit is ook een goed combinatie met Ronald de Boer. Wordt niet aangepakt van Hooijdonk. Terwijl de bal te hard is en Kluivert de bal niet kan binnenhouden. Slecht vervolg van Hooijdonk. Het is jammer, want er lagen mogelijkheden, sterker nog, er liggen mogelijkheden voor Nederland. En het scorebord geeft aan 80 minuten en 50 seconden. De resterende tijd is voor Oranje om de 1-0 achterstand goed te maken. Ruud nu neemt alle tijd, maar het zal duidelijk zijn als het tempo omhoog gaat. En de bal in één keer geraakt wordt, liggen er wel degelijk mogelijkheden voor Oranje hier in Bursa om nog op gelijke hoogte te komen. Maar de tijd gaat dringen en de counter loert. Het uitverdedigen van Frank de Boer is prima. De aanname van Cocu is goed. En het vervolg van Numan, die ik overigens een goede partij wil vinden spelers die de bal terugschuift naar Frank de Boer, is ook uitstekend. Van der Sar met de bal naar de rechterkant. En Nederland gaat opbouwen via Stam.
0: Stam bij de middenlijn. Paas dan naar Overmars. Dat is de bedoeling. Overmars op snelheid langs de tegenstander. Maar de bal had ook snelheid. Te veel snelheid. En nu gaat de bal via een Turksbeen over de zijlijn. En mag Nederland aan de rechterkant gaan ingooien. Kijken wie er aan speelbaar is voor die ingooi. Dat is Pierre van Hooijdonk. Van Hooijdonk zou naar de rechterkant weer kunnen spelen. Daar zo komt weer Jonk in balbezit. Jonk ogenblikkelijk een mannetje bij zich. Paas Jonk naar Stam is dat. Stam terug naar Jonk. Jonk dan met de goede actie. Weer is daar Stam bij de zijlijn. Stam dan terug naar het middenveld. Naar Ronald de Boer. Ronald de Boer kan nauwelijks van zijn tegenstander Abdullah loskomen. Moet dan om zijn eigen hart heen draaien. En is dan die lastige verdediger hebben kwijt. Er zou een balletje over de hele kunnen. Want die staat nu man aan de linkerkant vrij afspeelbaar vrij. Maar de bal belandt op het middenveld bij Philip Cocu. Cocu om zijn tegenstander heen. Gaat 1-2 aan met Zeedorf. Zeedorf in de rust gelopen. Glijd uit. Zeedorf niet in zijn test te doen vandaag. En die moeten we uitkijken voor de Turkse counter. Is een interceptie van Frank de Boer is dat. Frank de Boer nu naar Kluivert aan de linkerkant. Die is vrij. Komt de bal voor. Wordt weer aangeraakt door een Turks lichaamdeel. Waardoor de bal een andere richting krijgt dan de bedoeling die Kluivert meegaf. Zeedorf nu aan de zijkant. Ja, daar zou Overmars moeten staan. Maar die staat er niet. Aan de rechterkant. Daar staat een Turkse verdediger. Wordt slecht uitverdedigd door de Turken. Nederland profiteert te weinig. Nu Overmars van de bal bezit. Probeert tussen twee Turken door te komen. Lukt niet. Afgevallen bal is voor Wim Jong. Jong naar het centrum. Naar Zeedorf. Zeedorf. De bal zou naar links kunnen. Nee, de bal gaat door het centrum. Komt nu dan via een Turksbeen op links bij Numan. Op de voorzet van Numan aan. Hoge voorzet. Die is te makkelijk. Te voorspelbaar. Te makkelijk voor Rusu. De doelman van Turkije. De klok tikt weg richting het einde. En Nederland staat nog steeds met 1-0 achter.
1: Nederland moet. Benieuwd of er nog een derde wissel komt. Hij loopt zich in ieder geval niet warm. En de doelman Rusu probeert wat seconden te pakken. Maar een vermanende blik van Dias Vega is voldoende om de Turkse doelman toch redelijk snel de bal te laten uittrappen. Frank de Boer in de lengtas op Cocu nog voor de middenlijn op Nederland helft. Alle Turken ook op de eigen helft teruggeplooid. Cocu, terwijl het tempo wat omhoog zou moeten. Frank de Boer, broer Ronald, die draait vooruit. Balletje in de lengtas op Cocu. Cocu met veel tegenstanders in de buurt moet die bal gewoon spelen. Niet gaan lopen met de bal. En het baltempo moet gewoon omhoog. Numan dan. Numan wil wel. Ronald de Boer, laat die bal lopen. Laat gewoon die bal lopen. Je hebt het marktje zelf al nodig. Moeilijk. Brengt nu Jonk in de problemen. Terwijl Frank de Boer het dan mag oplossen voor broer Ronald. Die krijgt een herkansing. Nu doet hij het wel goed. Bal in één keer. Aan de rechterkant stand. Terwijl Overmars weg is. Komt er weer een rare bal binnen door. Moet toch niet zo moeilijk zijn, denk ik, om een medespeler te vinden. Dat doet Nederland niet echt verstandig. En de Turken doen het uitstekend via Abdullah. Want het enige wat hij doet is met de bal snel naar de helft van Nederland. Dan moet heel Nederland terug. En dan gaat Abdullah vervolgens terug naar zijn eigen helft. Dat doet hij voortreffelijk zelfs. Want die Turken die willen helemaal niet meer aanvallen. Die willen alleen maar balbezit houden en de bal rondspelen. En wat moet je dan? Een overtreding maken? Nu kan de bal terug naar de keeper over 50 meter. Benieuwd wat die gaat doen. Die moet met links gaan trappen. Nu moet je voorchecken. Hij trapt die bal gewoon blind vooruit. De bal wordt nog een keer verlengd. Komt dan bij toeval nog redelijk goed terecht. Waar het niet dat Cocu en Van der Sar samen goed opletten. Van der Sar de bal oppikt even buiten zijn eigen meter strafschopgebied. En de bal meegeeft aan Frank de Boer. Frank de Boer heeft de bal vlak voor het middenlijn. Nederland moet. De tijd tikt langzaam weg. Turkije staat op 1-0 tegen Oranje.
0: En wat kan er nog in 5 minuten? Misschien een heleboel. Als Nederland balbezit heeft via Ronald de Boer. Ronald de Boer kan terug naar Numan. Maar probeert de tegenstander te tollen. Nee, toch maar even terug naar Numan. Dat is de makkelijkste weg. Numan dan naar Philip Cocu op het middenveld. Cocu opent aan de andere kant op Jaap Stam. Jaap Stam, het gaat allemaal te langzaam. Er zit te weinig snelheid, er zit te weinig verrassing in. En inmiddels heeft alles wat een wit shirt aan heeft zich achterin geposteerd. Hij staat alles ingetimmerd. Cocu probeert er doorheen te gaan. Overtreding, strafschop voor Nederland. Nou, dat is een mazzeltje. Kluivert aangetikt en deze scheidsrechter geeft een gele kaart aan Alpay. Dat is de man die de strafschop veroorzaakte. Je zou net zo goed een rode kaart kunnen geven. Maar Dias Vega doet dat niet. Hij legt de bal op de stip. En zo heeft Nederland 5 minuten voor tijd een ideale kans om de stand alsnog gelijk te trekken. Nou, met dank aan de Spaanse arbiter. Terwijl er nog wat afgestoeid wordt in verbale zin dan door een van de Turkse spelers en scheidsrechter Dias Vega. Blijkt het mij dat Seedorf de strafschop gaat nemen. Oeh, dat vind ik een beetje links. Een speler die niet echt zo lekker in de wedstrijd zit om die de strafschop te laten nemen. Normaal gesproken zou Jonk dat doen. Maar er is verder niemand die daarbij in de buurt komt. Er is Claire Seedorf achter de bal. Ik hoop dat dit goed gaat. Rustu, de doelman op de doellijn. Kan Seedorf Nederland naast Turkije brengen? Seedorf staat, Stoïcijns achter de bal. Rustu op de lijn. Komt de aanloop van Seedorf aan en gaat over het doel heen. Seedorf die de bal volkomen verkeerd raakt. Het is het onheil over jezelf afroepen om een speler die niet goed in de wedstrijd zit een strafschop te laten nemen. Ongelooflijk dat Nederland hier de kans mist om naast Turkije te komen. Seedorf, Claire Seedorf, mist de strafschop. Het blijft 1-0 voor Turkije.
1: Nederland moet door, heeft nog 3 minuten. Maar zo'n kans krijgt Nederland natuurlijk nooit meer. Viga geeft terecht de penalty onder Kluivert, wordt vastgepakt. Ik vind het eerlijk gezegd ook vreemd. Ik kan me ook niet voorstellen dat Seedorf de man is die bovenaan de lijst staat voor het nemen van een penalty. Seedorf die ook al ongelukkig was, kan ik me herinneren, tijdens TK96 tegen Frankrijk. En ik kan me eerlijk gezegd op dit moment wat andere spelers voorstellen. En ik weet ook eerlijk gezegd niet, maar daar komen we zeker achter na afloop van de wedstrijd. Waarom uitgerekend Clarence Seedorf van mening was dat hij best de penalty zou kunnen nemen. Nederland laat een gouden kans voorbij gaan om op gelijke hoogte te komen. En de Turken daarmee vast te zetten. Cocu nu met een rare kopbal. Dom kan de bal beter naar beneden koppen. Dan blijft hij hangen in het strafschopgebied van Turkije. En dan is de kans op een goed vervolg groter dan nu. Rustu gaat de bal ophalen. Terwijl de doeltrap genomen moet worden. Een Turk nu een overtreding simuleert. En we gaan kijken naar de derde wissel aan de Turkse kant. Daar zal de thuisploeg terecht alle tijd voor nemen. En begrijpelijk alle tijd voor nemen. Alpay was de man die Kluivert onderuit haalde. Kluivert kreeg volkomen terecht de penalty mee. Maar Seedorf verprutst deze uitgelezen mogelijkheid voor Oranje om Nederland naast Turkije te schieten en op een wel hele comfortabele plek te schieten in deze WK-kwalificatiepool. De wissel kan komen, zegt Dias Vega. Dan moet er iemand af en degene die er ook afgaat, die zal daarvoor alle tijd nemen. Benieuwd, er komt nu een gesprekje met de scheidsrechter Overmars. Vraag of er nog wat tijd bij komt, maar de man die eraf moet, ik denk dat Abdullah die eraf gaat of niet. Het lijkt me wel. Hij krijgt in ieder geval een ovatie hier in Bursa. Het publiek gaat volkomen uit zijn dak en terecht. Stel het je maar eens voor. Jouw land staat voor met 1-0. En de tegenpartij krijgt 3 minuten voor tijd de gelegenheid om via een penalty op gelijke hoogte te komen. En de penalty wordt gemist. Turkije leeft. Nederland lijkt onderuit te gaan in Bursa. Het duurt nog 2-3 minuten. Van Oudong moet de bal koppend verlengen. Als u overigens collega Eddy Jansen niet meer hoort in het slot van deze wedstrijd, dan heeft dat te maken met het feit dat Eddy Jansen inmiddels naar beneden is om zo meteen de eerste reacties te kunnen opvangen uit het oranje kamp. Balbezit voor Nederland via Frank de Boer op Jonk. Of gebeurt het dan nog? Want er zijn wel degelijk kansen voor Nederland. Jonk, wat gaat hij doen? Niet met links. Schuift die bal in de voeten van Kluivert. Dat was de bedoeling. Nou moet Stam oppassen hoor. Samen met Hakan. Ter hoogte van de middenlijn. Een 1 tegen 1. Maar Hakan gaat naar de buitenkant van het veld. Die beseft ook dat tijdwinst belangrijker is dan eventueel gaan voor een tweede kans. Hakan speelt de bal over de zijlijn. De grensrechter geeft een ingooi aan Nederland en gaat dus informeren bij zijn grensrechter. Terwijl nu de Turkse bondscoach terug moet op de bank en ook 30 man oproeppolitie denk ik toch wel in staat moet zijn om dat voor elkaar te krijgen. Officieel de laatste minuut. Wat heet officieel? Dat maakt de scheidsrechter uit wanneer de laatste minuut aanbreekt. Voorlopig leeft Nederland nog een heel klein beetje. Staat Turkije voor met 1-0. De bal door het midden is dom. Die ballen moeten van de zijkant komen. Nederland uit balbezit. Seedorf probeert de fout goed te maken. Komt niet aan de bal. Er wordt de bal koppend teruggebracht bij de doelman. En geeft de grensrechter een hoekschop. En dat doet hij terecht, denk ik. En ik krijg eerlijk gezegd steeds meer waardering voor dit Spaanse arbitrale trio. Dat een zeer correcte wedstrijd afwerkt en het ook aandurft. Ook al is de penalty terecht, maar dan toch om 3 minuten voor tijd Oranje een penalty te geven. Nu krijgt Nederland een hoekschop. Iedereen in het strafschopgebied van Turkije. Seconden tikken weg. Van der Sar staat geloof ik nog niet in de middencirkel te kijken hoe dit afloopt. Het fluitconcert is oorverdovend. Jong moet komen met de vrije trap. Via Vega controleert nog een keer zijn horloge. Je zou haast denken dat het klokje ermee, dat het klokje kapot is gegaan. En nou is er een Turk bij Van Hooijdonk in de buurt omgevallen. Alsof hij zou zijn geraakt door Pierre Van Hooijdonk. Het is voor niemand te zien. Maar het levert natuurlijk gewoon tijdwinst op. En daar is het om te doen. En Van Hooijdonk is best in staat. En waarom ook niet. Die wordt zelf vastgepakt om buiten het zicht van scheids- en grensrechter natuurlijk een elleboogje uit te delen. Díaz Vega, alles bijgewerkt neem ik aan. Het publiek schreeuwt voor Turkije. De hoekschop moet nog steeds genomen worden. 1-0 voor Turkije. Daar komt de hoekschop. Daar komt de kopbal. Het wordt uitverdedigen. Nederland heeft balbezit via Numan. Numan op Ronald de Boer. Zou die bal in 1 keer vol moeten trekken? Doet dat dan ook. Raakt de bal niet goed. Moet Van der Sar terug. Komen de 3 Turken uit. Nou, dat wordt een racepartij. Want nou zouden de Turken het wel kunnen proberen om naar 2-0 te gaan. Het is Tolnay die gaat. Tolnay die gaat. Speelt de bal breed op Hakan. Hakan legt de bal breed. Komt het schot. Oh, gaat maar net voorlangs. Dat was zeker de beslissing geweest. Nu moet Van der Sar met een tweede bal. Dat doet hij slim. Die had heel klaar liggen naast zijn doel. Hoe lang duurt deze heksenketel nog hier in Bursa tussen Turkije en Nederland? 3 kwartier doet Nederland het goed. Het verzuimt alleen te scoren. Nederland komt achter met 1-0 door een doelkoorte van Hakkar. Hier komt de lange bal op Kluivert. Die komt bij de bal, komt niet bij de bal. Uitverdediging is goed. Díaz Vega ziet een overtreding. Dat lijkt me sterk van Kluivert. Dat geloof ik niet. Dat Díaz Vega hier goed is, maar het zij hem vergeven. Turkije mag verder met een vrije trap. Even buiten het eigen doelgebied. En het aftellen is al hoog en breed. Al lang begonnen. Echt al lang begonnen. Benieuwd hoe lang Díaz Vega nog zal laten doorvoetballen. Turkije staat voor met 1-0. Gaat Turkije deze WK-kwalificatiepool weer spannend maken? Stam probeert de bal te verlengen. Lukt niet. Turkije heeft balbezit. Gewoon een icing wordt ervan gemaakt. Hoe verder weg de bal, hoe beter. Terwijl Van der Sar moet gaan ingooien. Halverwege zijn eigen helft. Zegt Frank de bal, gooi die bal maar naar voren toe. Moet Jong die bal in 1 keer nog naar voren pompen. Kijkt Díaz Vega op zijn horloge. Nog steeds is deze wedstrijd niet afgelopen. Komt Kluivert. Wordt de bal koppend uitverdedigd. Komt Kluivert opnieuw. Moet de keeper komen. Komt er geen aanvallen van Nederland. En lijkt het erop alsof Oranje dit duel gaat verliezen. Sterker nog, Nederland verliest in Turkije voor het eerst in deze kwalificatiewedstrijd. Een wedstrijd in de voorbereiding naar het WK in Frankrijk. 3 kwartier ging het goed. Hakan scoorde 5 minuten na rust. Terwijl Stam niet in de buurt was. 1-0 voor Turkije. En 4 minuten voor tijd kreeg Clarence Seedorf de gelegenheid om Nederland naast Turkije te schieten. Hij schoot de penalty over. En daardoor wint Turkije met 1-0 van Nederland.
2: Gaan we terug naar Turkije, naar Ron de Rijk in zijn gezelschap Frank de Boer.
1: De ziekte in hebben, want als Nederland ooit een wedstrijd had kunnen winnen in de WK-kwalificatie, is het hier in Turkije, in Bursa tegen Turkije.
3: Ja, zeker. Ik denk dat we ze eigenlijk helemaal van de mat gespeeld hebben en eerst zelf meer dan in de tweede helft. Maar ik denk dat we het onszelf te verwijten. We hebben gewoon de kans niet afgemaakt en dat moet je natuurlijk doen om te kunnen winnen of in ieder geval gelijk spelen. Maar...
1: Alles gaat goed. 4 minuten na rust staat hij opeens vogelvrij. Hakkan bij Stam.
3: Ja, hij ging net over zijn kruintje van Jaap en knikt hem goed in.
1: 4 minuten vrije penalty, terechte penalty. Goede scheidsrechter trouwens, vond ik in deze heksenketel.
3: Ja, ik vond hem goed fluit, ja.
1: Wie neemt de penalty? Seedorf, is dat afgesproken?
3: Nee, het was Wim in eerste instantie. Ja, die voelde zich, hij zei, en ik was tweede instantie. Maar ja, de kleintje stond zo resoluut al die bal bij die stip. Ja, dus...
1: Je stond nog... erbij, hè? Je zei nog wat tegen hem.
3: Ja, ik zeg nemen, maar of gewoon zelf vol zelfvertrouwen nemen. En ik moet eigenlijk gewoon de schuld op mij nemen, want ik moet die bal nemen eigenlijk.
1: Je kunt het ook anders zeggen, hij zit niet in de wedstrijd, hij mag daar niet staan om hem te nemen. Ja, dat doet hij zelf.
3: Ik moet de verantwoording om hem daar af te halen, denk ik.
1: Het is zuur, want je laat nogmaals een uitgelezen mogelijkheid liggen om gewoon op je sloffen deze pool door te komen.
3: Ja, zeker. Er is nog helemaal niks verloren. Daar hoeven we ook niet terug van te doen, maar het is gewoon jammer. Ja, dat je het zelf veel makkelijker kunnen maken.
1: Want je bent te veel liefhebber om ook zo'n nederlaag gewoon op jouw conduit te willen hebben.
3: Ja, tuurlijk. Ik denk elke nederlaag is lullig, maar vooral zo. Kijk, als je gewoon gelijkwaardig bent, dan kan je met 1-0 verliezen, maar je bent zo oppermachtig dat je... Ja, je had dit nooit uit handen omhoog gegeven.
1: Dankjewel.
4: Alles fixeert zich na de wedstrijd op de strafschop die genomen werd door een speler die absoluut niet in de wedstrijd zat.
5: Nou, los daarvan zit nog meer geschiedenis op waarom hij hem niet had mogen nemen. Dus daar hoeven we helemaal niet omheen te draaien. In het verleden heeft hij ook daar nogal slechte ervaring mee gehad. En bovendien tegen de afspraken. En dat stoort natuurlijk enorm.
4: Hoe zijn die afspraken over het nemen van strafschop?
5: Dat Wim Jonk hem zou nemen, mocht hij lichte twijfel hebben, dan kan Frank de Boer als aanvoerder die verantwoordelijkheid overnemen. En dan zelf kan hij eventueel nog delegeren, maar het mag niet zo zijn dat daar iemand, dat Clarence die bal pakt en zegt ik ben goed, ik ga onder de commando van de aanvoerder heen.
4: Wim Jong wilde hem zelf niet nemen, die zei tegen Ronald de Boer, neem jij hem maar.
5: Ja, maar zo was ook de afspraak. En dan moet dan, kijk als je hem dan neemt, je mist, dan zeg je oké, heel zuur. Maar dat kan wel gebeuren, dat is de sport, zeg maar. Maar niet, je moet je niet laten domineren in deze situatie.
4: Het heeft natuurlijk ook te maken met discipline. Hoe komt dat hij in dit geval niet gehandhaafd blijft? Dat toch een speler zijn eigen gang gaat en zegt, ik neem die strafschop.
5: Ja, maar dat... Hij zegt, ik ben vol vertrouwen en zover mag je niet laten komen.
4: Wat heb je nog gezegd na afloop in de kleedkamer? De deur bleef lang dicht, het bleef lang stil.
5: Ja, natuurlijk teken je dat aan en zij beseffen als geen ander dat dit niet zo ver had mogen komen. En dat is ook totaal onnodig. Ik heb ook voor de wedstrijd gezegd dat je als team een goed team hebt, maar als je niet effectief met de situaties om weet te gaan, dan ben je een goed team en ook niet meer dan dat. Prima, je domineert zo'n wedstrijd tegen een tegenstander, moet je gewoon ook nu, ik nog heet ben na de wedstrijd, reëel beschouwd, niet super elf, niet super is. Dus dat team is individueel goed, zoals ik het geschetst heb. Maar als team tegenover Holland moet dat gewoon helemaal vast kunnen zetten. Effectief de eerste helft af kunnen maken. Dan krijg je ook alle aandacht niet. De overaandacht die op deze penalty zit.
4: Alles fixeert zich nu op die strafschop. Maar feit is inderdaad wat jij al zegt. Je had bij rust met 2-3-0 voor moeten staan.
5: Ja, dat de eerste helft. En als dat dan niet gebeurt, door welke reden dan ook, dan moet je dat heel nuchter lang op nul houden. Dan scoor je alsnog in de laatste fase. Of je scoort niet en dan breng je een 0-0 naar huis.
4: Even dat doelpunt van...
5: In die fase zitten wij nog niet met het team.
4: Dat doelpunt van Hakan. Stam had hem in de eerste helft volledig onder controle. Hij was er nauwelijks. En toch is het dat ene moment.
5: Ja, maar dat weet je. Hakan is zo. Bovendien dat daar vooraf ging dat ze heel makkelijk van vleugel konden wisselen en we niet op tijd de druk gezet hebben. Dat ze iets te veel in balans hebben laten spelen op dat moment. En je weet dat zij de counter spelen. Je weet dat je domineert. Totaal. En dan heb je de ervaring uit het verleden dat je, als je zo domineert, moet je verschrikkelijk oppassen. En dan moet je zo leep zijn en zo goochem zijn. Nou, dat zijn we dan nog niet.
4: De wissels van Hooijdonk erin lijkt me logisch. Overmars erin lijkt me ook logisch. Maar waarom, en dan kom ik toch weer op die strafschop terug, waarom heb je Seedorf niet uit het elftal gehaald op dat moment dat je ging wisselen?
5: Ja, ik had te maken met een paar opkomende blessuretjes. In de rust was maar... Was het nog maar af te vragen of Kluivert door kon gaan. Ronald de Boer had problemen. Michael Reiziger was toch moeilijk om de hele wedstrijd aan de kant vol te maken. Dus ik moest wat achter de hand houden in deze. Dat is de reden.
4: Nou, je verliest hier in Turkije, dat is een tegenvaller. Het is gelukkig niet rampzalig. Maar je had bij een overwinning zo goed als in Frankrijk kunnen staan. Of ja, is het wel rampzalig?
5: Nou ja, ik vind rampzalig, dat zijn fantastisch grote woorden. Die moet je misschien in andere sectoren gebruiken. Maar als wij niet dit gochme hebben... Dan roep je dadelijk over jezelf af. Dus het team moet zover zijn dat het nu al klaar had moeten zijn. Als je hier weggespeeld wordt, oké, dan zeg je van zuur. Maar dan feliciteer je. Maar nu ben je zelf je tegenstander.
4: En moet je dit in thuiswedstrijden tegen de Belgen, in thuiswedstrijden tegen Turkije allemaal nog recht gaan zetten?
5: Ja, nou ja, kijk, dat zou dan onnodig geweest zijn. Maar dat besef, dat was er niet. Dus dat is zuur om te constateren, maar het is niet anders.
2: Het leed en met name het persoonlijk leed zal ongetwijfeld groot zijn voor degene die vanavond de penalty miste in de wedstrijd Turkije-Nederland. Clarence Seedorf dus. En Ron de Rijk in gesprek met hem.
1: Clarence Seedorf, een wedstrijd in Nederland. Clarence Seedorf, een wedstrijd die Nederland makkelijk kan winnen. En dan zit het helemaal in de zetel. Er is natuurlijk nog geen man overboord. Maar dat had heel mooi kunnen zijn. Gewoon vanavond weer 3 punten en lekker naar huis vliegen.
6: Ja, natuurlijk. Dat is het uitgangspunt. Dat is de wil van iedereen. En het is niet zo uitgepakt. We hebben de overhand gehad de hele wedstrijd. Maar we hebben niet te scoren kunnen komen. En dan met oog heeft in principe die penalty natuurlijk. En dat kan zijn teken voor de wedstrijd. Zo zie ik het niet. Ik bedoel, iemand die is verantwoordelijk om die penalty te nemen, die neemt hem dan ook en die moet erin schieten. Als hij erin schiet, oké, dan kan dat gebeuren. Maar nogmaals, dat is voor die persoon zelf. Dat zal natuurlijk niet te sprake dat het gevoel van jammerheid ook is.
1: Want je had al veel eerder in de wedstrijd op voorsprong kunnen staan en dan dient zich dit probleem waarschijnlijk niet eens aan.
6: Ja, buiten dat is problemen afschuiven. Ik zeg dat onze verantwoordelijkheid afschuiven. En ik ben iemand die dat heel natuurlijk heeft. Daardoor neem ik die penalty ook. Het is van geen enkele afspraak, daarom neem ik hem.
1: Dat zei de bondscoach trouwens. Hij zegt er een afspraak, Jonk niet dan de Boer. En jij zegt dat is niet zo? Of weet je er niets van?
6: Ik weet er niets van. Dus dat is dus een onduidelijkheid die er geweest is. Nogmaals, we gaan elkaar geen verwijt maken. Zeker buiten het veld, dit heeft geen zin. We hebben met z'n allen verloren. Want we hebben de goede eerste helft gespeeld. En het niet in het doelpunt omgezet.
1: Vond je jezelf in de wedstrijd zitten op dat moment nog in de tweede helft van die strafschop te nemen? Ja, blijkbaar wel, hè?
6: Ja, dat gevoel komt er zo in de boven, dat is onbeschrijfelijk. En dan pak je zo'n penalty.
1: Geen discussie over, gewoon pakken, neerleggen, trap.
6: Ja. Nou. Goed. Ja, dat is gewoon pakken en neem. Ja, nog even overleggen met Patrick en hij of ik. Jij. Oké.
1: Dankjewel. Wim Jonk, ja. Ik denk als de zure appel op is, dat je dan ook nog kunt constateren dat Nederland er nog steeds goed voor staat. Maar jullie laten echt een uitgelezen kans liggen. Je speelt vroeg. En dan moet het een zuur gevoel zijn om op die manier het schip in te gaan.
7: Ja, kijk, al pak je hier gewoon een punt natuurlijk, dan is Turkije op zich gewoon weg. Ja, en nu verlies je door 1-2 momenten die gasten krijgen. Verlies je de wedstrijd en dat is heel bitter, ja.
1: Je weet dat er 2 momenten komen en is het nog zuurder dat er ook nog 1 van de 2 fronten invliegt. Want ze hebben eigenlijk verder geen kans gehad.
7: Ja, die goal die valt eigenlijk uit het moment dat je het helemaal niet verwacht. En de bal, die goal die wordt voorgezet en hij komt het zo in, ja.
1: Je zou haast zeggen, Nederland speelt te goed. Te netjes, te beschaafd, te mooi rond.
7: Ja, kijk, je speelt tegen een tegenstander die loert op de counter en die zoekt naar het ene momentje. Dus dan weet je dat je gewoon de ruimtes moet bespelen. Nou, we hebben een aantal goede kansen gecreëerd. Ja, en dan moet je net dat beetje mazzel hebben dat je er 1 of 2 binnen tikt.
1: Je bent, en dat is een compliment hoor, begrijp me goed, een bescheiden persoon, bescheiden mens. Dan komt er een penalty. Hiddink zegt er is een afspraak over. Clarence Seedorf zegt, ik weet niet van die afspraak. Dat laten we even terzijde. Jij zegt op dat moment, ik neem hem niet.
7: Ja, de afspraak was duidelijk dat of ik of Frank de Boer hem zou nemen. Nou, ik zeg gelijk tegen Frank dat ik mij niet top voelde. Nou, dan ben ik professioneel genoeg om aan Frank over te laten. Maar ja, dan is het toch naar de groep toe, moet je dan misschien iets duidelijker zijn dat iedereen dat weet dat die afspraak er is. Als iemand zich heel zeker voelt, dan laat je hem ook vaak gewoon gaan.
1: Want daar kun je ook weer begrip voor opbrengen dat hij hem dan ook wil nemen.
7: Ja, normaal gaat de penalty gewoon binnen natuurlijk. Dus achteraf is het altijd makkelijk te praten. Dankjewel.
8: Herzlich willkommen auf Radio Blind Power, Sonntagnachmittag, 31. Mai. Wir sind hier im Kibum Park zum letzten Vorbereitungsspiel von der Schweizer Nazi auf europäischem Boden, oder besser gesagt im eigenen Land. Für dich hier aus St. Gallen heute kommentieren tue ich, der Thomas Käsli, und mit mir heute hier.
9: Da ist der Benny Weiniger auch von meiner Seite herzlich. Hallo zusammen, schön hört ihr bei uns rein, www.blindpower.ch oder überall dort, wo ihr einfach unterwegs sind und uns gehört. Ja, es ist, wie der Thomas gesagt hat, das letzte Vorbereitungsspiel auf unserem Kontinent. Es gibt ja dann nochmal eins am nächsten Samstag in San Diego gegen Australien, nachdem die Schweiz, glaube ich, wenn ich das richtig informiert bin, übermorgen wird auf Amerika fliegen.
8: Ja, ich habe das auch so notiert und nächste Woche eben am 6. gegen Australien, bevor es dann nachher am 13. Juni, also in 2 Wochen, losgeht gegen Katar für die Weltmeisterschaft. Ja, die 2 Spiele will der Murat Yakin noch einmal nutzen. Wahrscheinlich so, wie wir den Murat Yakin kennt, hat er bereits im Kopf, wenn er gegen Katar starten will. Aber in 2 Wochen kann immer viel passieren. Wie zum Beispiel auch heute fällt Roquefort, der Rieder und der Kobel. Gerade der Rieder ist ja irgendwie so ein Wackelkandidat, wo natürlich der 12. und 13. Mann heiß hinten dran sind. Zu den Aufstellungen kommen wir dann später. Also für den Rieder wird heute auch ein anderer spielen. Also, so ein, zwei Positionen werden noch spannend sein, was in den nächsten 2 Wochen rausgeht.
9: Genau, und mindestens heute kann der Murat Yakin aus dem Vollen schöpfen, was nämlich das Wechselkontingent angeht. Sage und schreibe, 11 Wechsel sind möglich. Das heisst, er wird einmal komplett durchwechseln. Also ich habe schon ein zweites Blatt Papier bereit gemacht für die zweite 11. Was sicher ist, dass in der ersten Halbzeit ein Goalie spielt und in der zweiten Halbzeit dann der andere. Also sprich, im Moment ist jetzt der Ivo Nwogo. Wir kommen nachher noch in die Details rein. Und in der zweiten Hälfte wird dann der Marvin Keller den Kasten hüten. Aber auch sonst wird wahrscheinlich alles durchgewechselt, was durchgewechselt werden kann. Muss einfach aufpassen, er hat nach wie vor 3 Wechselslots zur Verfügung. Plus Pausen auch noch. Also er wird wahrscheinlich in der Pause 4, 5, 6 rausnehmen und nachher dann nochmal 2, 3 Slots brauchen, um dann wirklich allen, möglichst allen nochmal ein bisschen Auslauf geben, oder?
8: Ja, das hat er in den letzten 2 Testspielen gegen Deutschland und Norwegen ja schon ähnlich vollzogen. Was wir noch nicht so erwähnt haben und was halt da nicht alltäglich ist, ist der heutige Gegner, Jordanien aus dem Nahen Osten. Ich bin noch ein bisschen nachschauen. Die haben in den letzten 2 Jahren gar nicht so viel gegen europäische Teams gespielt gehabt. Die haben sich eher, sage ich jetzt auch, überraschend für die WM auch qualifiziert. Ist ein WM-Debütant und die haben in der Heimat im Nahen Osten dort, wo nicht immer alles ganz einfach läuft, richtige Ekstasen ausgelöst und das ganze Volk ist dort wirklich euphorisiert da und freut sich auf die WM und sogar heute auf dem Weg hierher, ich bin mit der ÖV hierher gekommen, schon im Bus hin, habe ich wirklich ganz viele jordanische Landsleute gehört singen, sehr viele haben so rot-weiß karierte Tüchli über die Schultern gehängt und ja, man sieht auch da in den Gästensektor da und auch wenn die Mannschaft und Goalie jetzt da zum Einwärmen auf den Platz rausgekommen sind, man hört sie wirklich, also es sind einige jordanische Fans und Supporter auch da im Kibum Park in St. Gallen.
9: Das ist doch wunderbar und wenn wir jetzt mal schnell den Blick da ins weite Eckige hier vom Kibum Park dürfen schweifen lassen. Wir sitzen auf der Haupttribüne, Gegentribüne würde ich meinen, ist doch ordentlich gut gefüllt, die beiden Sektoren gegen die Ecke zu sind im Moment noch relativ leer. Dann auf der rechten Seite eigentlich Fankurve Schweiz. Dort ist mehr oder weniger voll. Und auch der Ecken ist gut gefüllt. Und auf dieser Seite der Gästesektor, der ist natürlich relativ spärlich besetzt. Aber auch da auf der linken Seite hinter dem Goal hat es doch auch einigermaßen anständige Leute. Und auf der Haupttribüne, da sehen wir jetzt nicht so viel, aber da sitzen halt auch so ein bisschen da die Cervelo-Promis, allen voran der Trompeten-Sigi, der da ein paar Meter rechts neben uns sitzen tut. Andi Egli hat Platz genommen. Also alles, was Rang und Namen in der Fußball-Schweiz hat, ist heute da in der Ostschweiz angelangt.
8: Ja, das ist so. Es sieht wirklich recht gut gefühlt aus. Man muss ja sagen, die Schweiz spielt meistens just unter der Woche am Abend um 9 Uhr. Also es sind nicht so ideale Anspielzeiten für Kinder. Darum hoffe ich schon, dass die meisten Eltern mit ihren Kindern heute hier in der Ostschweiz da den Weg in Kibum Park gefunden haben, um die Idol anzuführen. Und alle anderen, die daheim geblieben sind, haben wahrscheinlich gedacht, Blind Power übertragen. Dann hören wir halb von daheim aus. Auch das ist heute möglich. Ja, und es freut sich sicher all da, die Schweiz noch einmal vor dem Abflug auf Amerika können anzuführen.
9: Genau. So, und jetzt ist noch für mich etwas ganz Wichtiges, also für uns etwas ganz Wichtiges. Bevor wir jetzt da weiter nochmal darauf eingehen, wir haben vorne gesagt, die Schweiz ist an der WM, Jordanien ist ein WM-Debütant. Apropos WM, wenn ihr, also wir von Blind Power sind auch an der WM im Einsatz, wir sind nicht vor Ort in Amerika, sondern wir tun mindestens 10 Spiele von der WM für euch audiodeskriptiv begleiten, und zwar auf dem zweiten Tonkanal vom Schweizer Fernsehen. Nähere Informationen findet ihr jetzt schon auf unserer Homepage www.blindpower.ch. Bitte schaut dort mal rein, informiert euch und schaltet auch mal ein, wenn es wirklich dann auch heiss zu und her geht an der WM selber. So, Werbeblock Ende. Werbung in eigener Sache, das dürfen wir ja, oder?
8: Ja, sicher. Also ich kann das nur empfehlen. Erst gerade gestern Abend Champions League Finale habe ich auch Audiodeskriptionen vom zweiten Tonkanal gelost. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Und jetzt in dem Fall Werbeblock wirklich zu Ende. Ja.
9: Ja, bevor wir dann da, jetzt, weil ich sehe schon langsam, aber sicher kommen dann auch Mannschaften rein, dann kommen die Dinge, die Hymne, wenn wir schnell schauen, wie weit dass wir mit den Aufstellungen kommen, Thomas?
8: Ja.
9: Ich jage mal schnell Jordanien durch.
8: Ja,
9: und
8: genau.
9: Es sei uns verziehen, wenn wir vielleicht in den nächsten 90 Minuten nicht jeden Namen ganz, ganz super korrekt sagen. Im Goal Yazid Abdullaya. Abdullaya. Dann eine Dreierverteidigung. Links Al-Arab. In der Mitte Abdullah Nadi. Rechts Al-Rossan. Dann ein Vierer-Mittelfeld. Links Abu Taha. In der Mitte Al-Rashtan und der Al-Rawatbe. Und auf der rechten Seite der Haddad. Er trägt auch Captainbinde. Vorne im Sturm der Al-Mardi. Zentral der Olwan. Und rechts der Al-Tamari.
8: Ja, und Schweiz, sage ich auch noch gerade schnell, im Goal ist der Ivan Mogo. Er ersetzt also den Kobel, der noch krank ist. In der Verteidigung ist der Zakaria, Elvedi und Akanji. Im Mittelfeld rechts darf heute der Manzambi anfangen. In der Mitte ist der Freuler und der Xhaka. Links der Rebischer und vor dem Sturm rechts der Doi. In der Mitte der Embolo und links der Ruben Vargas.
9: Ja, sorry.
8: Ja, die Spieler sind bereits jetzt aufs Feld gelaufen. Schweizer ganz in Rot mit roten Trainingsjäckli. Bei diesen Temperaturen haben sie sicher genug warm. Jordanien ist ganz in Weiß mit so leicht geröteten Schultern. Begleitet sind sie worden von Mädchen und Buben, auch ganz in Rot gekleidet mit orangigen Schuhen.
9: Jetzt kommt die Nationalhymne von Jordanien. Wir zeigen Respekt und sind ruhig für dich.